Dames en heren, jongens en meisjes, een welgemeend goedenavond. Alle liefhebbers van de keukenkampioendivisie kunnen weer op het puntje van hun stoel plaatsnemen. Want het is weer zover. Aflevering 70 van het betaalde voetbal met deze competitie. En deze mensen kijken rijkhalsend uit naar wat Emmen vanavond gaat doen aan de Oude Meerdijk tegen Roda JC. En wat meteen opvalt is een enorm vak aan Roda-supporters uit Kerkrade meegekomen. Dat is nogal wat hoor, die hebben een aardige reis erop zitten. Maar deze mensen zijn er. En dat zegt misschien wel iets over alle verwachtingen die men heeft met het begin van deze competitie. We weten dat Emmen aardig wat nieuwe spelers erbij heeft gehaald. Daar later in de wedstrijd meer over. Maar ook Roda heeft snode plannen met die nieuwe trainer Rob Penders. Het is een hele speciale avond sowieso hier aan de Oude Meerdijk. De jeugd verheugt zich op voetbal. Het is ook een heerlijke temperatuur, 22 graden. Heerlijk voetbalweer. En wij maken ons op dus voor de overturen van de keukenkampioendivisie voor deze beide ploegen. Twee ploegen die vorig seizoen natuurlijk ook op dit niveau speelden. Emmen werd toen 14e, dat viel wat tegen. En Roda JC behaalde de 8e plaats met 10 punten meer dan Emmen. Maar werd uiteindelijk in de eerste ronde van de nacompetitie uitgeschakeld tegen RKC na het nemen van strafschoppen. Onder leiding van scheidsrechter Pires komen beide ploegen het veld op. En er zullen nog wat plichtplegingen plaats hebben hier ter hoogte van de middenstip. Zo is daar de nieuwe bal waar dit seizoen mee gevoetbald gaat worden in de keukenkampioendivisie. Ook dat vraagt altijd weer om een speciale opening. En die is dit jaar wel heel speciaal. Met twee coryfeeën van weleer. Frank Veldwijk namens Emmen is een clubicoon die de bal aan het rollen zal brengen. En dat geldt ook voor Jean Hansen. Maar ook in deze tijd kijken we terug naar 8 juni. Toen een jonge supporter van Emmen, Kevin, op hele jonge leeftijd, veel te jonge leeftijd, overleed. En vandaar de fakkels en het rode licht aan de zijkant van het veld ter nagedachtenis aan hem. Hij die een verbinder was binnen de geledingen van FC Emmen. Bij de jeugd een bepaalde naam had, maar ook bij de oudere supporters en bij de ultra's. En altijd goed opstond. Maar hij overleed dus 8 juni, jongsleden. En vandaar dus het vuurwerk, het eerbetoon aan hem. En dan de vraag voor de mensen die nu richting de middencirkel gaan. In het geel, Jean Hansen. En in het rood en wit van Emmen, dus Frank Veldwijk. Eigenlijk zou het René Grummel zijn, maar die niet op het laatste moment weten dat hij niet in staat was om hier te komen. En dus zijn het twee oude gedienden die een grote naam hebben bij hun respectievelijke club. Die nieuwe bal voor het eerst aan het rollen zullen brengen. En Jean Hansen, nou, de Roda-mensen kennen hem natuurlijk als Mr. Roda JC. Van 1978 tot 93 gespeeld bij Roda JC. Is inmiddels 67 jaar, maar met 442 wedstrijden is de man rechts in beeld. Met recht, Mr. Roda JC. En dus van Veldwijk aan de andere kant. Maar dit, Jean Hansen, onverschrokken in zijn duels. Zo kennen we hem nog als speler. En daar vanuit dat volle vak meegereisd de Roda supporters nog even het applaus voor Jean Hansen, Mr. Roda, die nooit vergeten zal worden. En mooi dat hij hier er vandaag bij is. De bal rolt. En dat betekent dat we met die nieuwe bal wel een iets kleiner modelletje dat we daar mee zullen gaan spelen. En Jean Hansen, ondanks de grootte van de bal, weten ze hem nog te raken, net als deze kinderen. Dan zijn we klaar met scheidsrechter Perez. Als ook Jean Hansen, misschien zou hij wel mee hebben willen doen. Ik zie het hem nog zo doen ook. Ik zie hem er vooraan. Cooper Love, de nieuwe spits bij FC Emmen, staat aan de aftrap. Samen met Michael Breij, die vorig seizoen nog bij Roda speelde.
En zij zullen ervoor zorgen dat de voetbaljaargang 2026-2027 in de keukenkampioendivisie gaat beginnen. 7 augustus 2026. En wij kunnen ons afvragen, wie wordt de opvolger van ADO Den Haag? De ploeg van die oud-trainer van Emmen die kampioen werd in de keukenkampioendivisie het afgelopen seizoen. Perez laat toch even op zich wachten. Iedereen moet langs het veld zijn positie nog innemen. En dus deze man uit Helmond, 38 jaar. Voor zijn eerste wedstrijd dit seizoen om het echtje hier in de keukenkampioendivisie. De assistenten, de keeper, allemaal zijn ze op de hoogte van het feit dat Perez zo op zijn fluit zal blazen. En we zijn begonnen aan die voetbaljaargang 26-27. Het Koepelhof terug naar Moeke. Joshua Moeke, de centrale verdediger. En samen met de Fransman Yannis Dedelon neemt hij die positie in achterin bij FC Emmen. Jansen en de overtreding van Michael Breij. Hij dus die Romano Postema moet doen vergeten. De man die vorig seizoen 24 keer scoorde. Dat is een aardige opgave voor deze Jack Koepelhof. Het systeem van Rob Penders, dat kennen we uit zijn tijd bij FC Eindhoven. Betekent met 3 man achterop. Met Marco Tol, met Dario van den Buis. En met Lucas Beerten. En dan de wingbacks, zoals dat zo mooi heet. Jay Kruiven vanaf de rechterkant en Koen Jansen vanaf links. Emmen gewoon in een traditionele 4-3-3. Met op het middenveld de punten achteren. Daar heeft deze Menno van Dam voor gekozen. Balbezit voor de nieuweling Van Hoven. Daar is Staring. En Nisbet voor het eerst aan de bal voor Rode SC. De Australiër die bleef in Kerkrade. Everink samen met Amadine. Breij en Amadine. En Moeke. Breij speelt hem in één keer door naar Amadine. Dan moet Beerten mee. Everink, Starin. En Roda ver terug. Nederlom. Everink met een mislukte voorzet. En balbezit voor Roda JC. Heeft de voorbereiding gewerkt voor beide teams. De generale voor Emmen was prima tegen Almere City. Een 4-0 zegen. En hier mogelijk de eerste kans. Daar zit Roman Treichel even mis. Maar Emmen kan er vooralsnog geen gebruik van maken. De voorzet is van Everink. Bal blijft hangen. Koepelhof. En dit is een overtreding. Geen controle bij Jack Koepelhof. Overtreding. En de vrije trap voor Roda. Daar nog eens de eerste kans van de wedstrijd. En hier Koepelhof die te laat komt. En Kruiver neerhaalt.

Staning in duel met Van Deuren. Breij, overgenomen door Jansen. Op het middenveld dan wel even het balbezit. Voor Deon. En nu Van den Buis. En die heeft Hens gemaakt onderweg. Vrije trap voor de thuisploeg. Boekje. Goeie bal. Goed op meegenomen vanaf de zijkant. Maar uiteindelijk verdedigd door Marco Tol. Bal liep op de jonge Sybrand Veldhuis. Die een basisplaats overhield aan de voorbereiding van FC Emmen. Jongeling, nog maar 20 jaar, komt bij O.N. Sneek vandaan. En dit is Brian van Over, die dit seizoen kwam van Toppos. Jans is de bedoeling, Everink zit ertussen. Hamadin. Breij. Deon sloopt hem de bal af. Jansen en Beerten. Krijgel als Van der Hurk eronder doorgaat. Nisbet niet bereid wordt. En daar Van der Hurk. Nu snelheid maken. Met Doornbos. En Nisbet. Doornbos langs. Nu Seedorf. Komt niet tot de schot. Kruiver. En via de verdediger van Rode JC bal over de achterlijn. Doeltrap voor Cassis. Die de plek van Luca Onbehouwen heeft ingenomen en vertrok bij Emmen. Kopbal van Van der Buis. Jansen komt niet voorbij. Aan Michael Breij. Hij mag nu weer langs de lijn staan. Moest vroeger de afgelopen jaren bij Utrecht op de bank blijven zitten als assistent. Maar nu is hij de baas weer. Rob Penders heeft het heel erg naar zijn zin in Kerkrade. Die de bal goed meeneemt en Cooper Love weet te bereiken. Voor hem is het heel druk. Everink. Terug naar Moeke. Everink. Gaat jagen bij Moeke. Seedorf niet. Overgenomen door Everink. Is dit een overtreding? Nee, zegt Perez. Dus kan Deon verder. Nisbet. Seedorf. Met Michael Breij voor hem. Seedorf, voorzet is goed. Maar net iets te scherp. Kruiver weet hem wel binnen te houden. Van der Hurk in de 16. Weggekopt door Dedelon. Van der Muis. Nisbet. Gaat even niet door dat in zijn rug dus Sybrand Veldhuis zat. Maar dan wordt de overtreding toch gemaakt door Michael Breij. En is de vrije trap voor Roda. Het is nog best wel ver van het doel. Vastpakken van Breij. Ten opzichte van Jérôme Deon.
En de vrije trap dus voor Roda. Wie voelt zich geroepen? Seedorf, De Jong. En het kan ook de grootte van de buis zijn. Te hoog. Speelde al met Rob Penders. Ooit bij FC Eindhoven, Dario van den Buis. En nu dus weer herenigd met zijn voormalig trainer. Bij Roda. Koepelhof met de schouder. Dat mag. Breij legt die bal terug op Amadin. Krijgt een herkansing. Staring. Amadin. Weet Kwispel niet te bereiken. En Dedelon zit ertussen. Laat zich meteen gelden. De nieuwkomer bij FC Emmen. Kruiver bereidt Zeedorf niet. Dedelon zit ertussen. En hier de kans voor Koepelhof. En de redding is goed. Uitstekende redding van Kruiver. Justin Kruiver op het schot van Koepelhof. Laag in de hoek. Een goed lopende aanval. Naar binnen en met rechts in de korte hoek naar de redding van Trijkel. Het schot was van Koepelhof. Dedelon met het hoofd. Verdedigd door Doornbos richting Nisbet. En weer Doornbos. ONS Sneek, daar begon hij met voetballen. Deze Sybrand Veldhuis. Everink. Hoeken. Gezien. Wispel. En Dreigel op tijd. Jansen, moeilijk bal zeg. En daar Veldhuis die daar gebruik van maakt. Maar nu Veldhuis, Koepelhof, klaarleggen voor Staring. Schot geblokt. Nog altijd Emmen. Staring naar de buitenkant. En weer Staring nu. Het hoofd van de buis. Roda onder druk. Roda heeft het lastig. En even Joshua Moeke en Anthony van der Hurk. Heel raar hoe daar die terugspeelbal van Jansen niet aankomt. Had daar helemaal geen rekening gehouden met Sybrand Veldhuis. Alleen uiteindelijk weet Dario van der Buis de helpende voet te bieden. Er zit een generatie tussen deze twee. Van der Hurk. En Moeke. Moeke is 22 jaar. En Anthony van der Hurk 33. Tol naar Kruiver. Seedorf. Niet gevonden.
en Emmen weer op pad. Overtreding op Kupelov, die goed aan deze wedstrijd begint, deze Jack Kupelov. Scoorde ook in de laatste oefenwedstrijd deze Kupelov tegen Almere. Hij lijkt zich buitengewoon op zijn gemak te voelen bij Emmen. Daar waar hij ook nog voor Roda speelde. En in 36 wedstrijden 7 keer scoorde. Everink. Lisbeth zit ertussen. Bijna een kwartier gespeeld aan de Oude Meerdijk. En Emmen is de bovenliggende partij. Van de Buis. Eichel. Tol. De bal van achteruit. Dat is wat Roda probeert. Van de Buis. Opgejaagd door Kupelov. Bal komt toch bij Jansen. Van Hurk. Met Kwispel. Deon. Overtreding lijkt me dat van Breij. Fel in ieder geval. Marco Breij. Tegen zijn oud ploeggenoten. Zeedorf. Roda weer even balbezit. Weerten. Van Hurk in de rug. Met Moeke. Van Hurk komt er toch uit. Maar uitstekend verdedigd. Voor Joshua Moeke. Deon. Speelt die bal zomaar weg. En dus kan Kupelov overnemen. Daar is Amadine. Amadine met Beerte. Amadine. Moeke. Delom. Bos met de nodige moeite. Maar uiteindelijk Justin Treichel. Treichel neemt even zijn tijd. Het is opvallend hoe hoog de druk is van de ploeg van Van Dam. Dedelon krijgt hem terug van Kassis. Van Hoven. Everink. Kupelov. In één keer door naar Michael Breij. Dit moet je durven. Hij durft het. En daar was Freddy Kwispel. Ik kon hem niet voluit op doel uithalen. Maar de thuisploeg heeft de bovenhand. Treichel probeert hem wat verder op het veld te krijgen. Terwijl Kruiver daar geblesseerd raakt in botsing met Brian van Hoven. En dan nog eens kijken naar dat moment waar Breij die bal in één keer voorgeeft. Alleen Kwispel is er wel, maar raakt hem niet goed. En dus kan Treichel rustig oppakken. En daar de botsing met Jay Kruiver.
als de verdediger daar geblesseerd raakt. Boeken. Stari. Leverink. Zeedorf. Bal is niet goed. Van der Buis komt niet bij Jansen. Van Hoven met Veldhuis. Onbegrepen bal van Brian van Hoven. Bedoeling was Cooper Love, maar die was in geveld of wegen te bekennen. De supporters uit Kerkrade worden nog niet beloond voor hun lange reis. Roda heeft het moeilijk tegen FC Emmen in die eerste 20 minuten. Veldhuis, daar is Koepelhof. Van Hoven. Veldhuis. En weer Koepelhof. Nu voor de goal Amadien. Dat is een poging van Evening die zomaar Pardoes bij Breij komt. Alleen die krijgt hem niet op doel. Daar Dedelom. Beerte die daartussen zit. En uiteindelijk Krijgen. Hij dacht ik doe het eens van afstand. Maar raakte hem niet echt goed. Terwijl Jay Kruiver er weer bij is gaan zitten. Daar bij de doelman. Justin Krijgen. Het lijkt alsof hij een knietje heeft gekregen in dat bovenbeen en dat stijf wordt. En dat is lastig voetballen. Lastig voor Jay Kruiven. Laten we nog eens kijken naar dat moment. Het inkomen van Van Hoven. Linkerknie komt op dat bovenbeen bij Jay Kruiver. En dat veroorzaakt deze pijn. En Penders legt uit, want één ding is duidelijk. In de eerste 22 minuten loopt het niet bij Roda zoals men het liefst zou willen. Nog even wachten, zegt men bij Jay Kruiver. Maar ja, hoe is het gesteld met het geduld van Rob Penders? Kruiver lijkt het wel weer te willen proberen, maar loopt nog niet van harte en zeker niet soepel. Roda dus even met een man minder. Een nieuwe regel, als je geblesseerd het veld afgaat moet je toch een minuutje even wachten voordat je er weer in mag. Dus is het wachten op het moment van Perez. Dit is Amadien, maar die krijgt hem net niet goed mee. En deze Kruiver lijkt zich op te maken voor een terugkeer. Nog even de spuitbus. En hij mag terug. Het minuutje is voorbij. Maar ik weet niet of het signaal van Perez begrepen heeft Jay Kruiver, want er staat nog altijd aan de zijlijn.
Dedelong speelt hem aan van over. Het kan ook zo zijn dat Perez bedoelde dat de bal sneller genomen had moeten worden. Cruijver is inmiddels terug. 11 tegen 11. En de voorzet van Veldhuis. Bij Amadin. Het is een goede bal. Alleen langs Tol en ook langs Koepelhof. Die een corner wil. Maar die krijgt hij niet. En als je zo naar die wedstrijd kijkt, dan zit je eigenlijk toch een beetje te wachten op de eerste goal van FC Emmen. Dedelon. Jansen, geen risico. Tom en Cruijver. Doornbos. Levert zomaar in bij Dedelon. Dreigel naar de terugspeelbal. Van Tol. Weerte. Lastige bal. Maar Nadien moet opletten daar. En nu Nisbet. We hebben te weinig aan de bal gezien. Deze kleine Australiër. Van de Hurk. Jansen. En Staring die ertussen zit. Geeft de gelegenheid voor de uitbraak. Voor Veldhuis. Simon Veldhuis. En dan is dit geen goede bal richting Van Over. Daar had Emmen meer mee kunnen doen. Zeker deze Simon Veldhuis. Zeedorf. Nog nauwelijks gezien in deze wedstrijd. Kane Zeedorf. Moeke. Dedelon en Moeke. Maar daar waar Penders wil dat die ploeg aansluit en wat meer druk dan voren geeft, blijven ze staan. Everink is heel gemakkelijk langs Jansen. Breij. Goed gespeeld. Koepel af. Doornbos. De Jong. En Breij. Van de Buis. Zeedorf eindelijk. Maar heel ver terug op zijn eigen helft. Cruijver. Tol. Voorzichtig hoe Roda speelt op dit moment. Dedelon. Koepelhof. Van de Buis. Lastige bal weer voor Zeedorf. Dan Cruijver. Zeedorf. En Emmen als de winnaar uit die duels. Kwispel, Moeke en Staring. Breij naar Veldhuis. Nisbet vastgepakt in de vrije trap. Cruijver loopt nog steeds min of meer geblesseerd daar in die laatste lijn. Wordt ook nu overgeslagen.
Dat is de paas van Tolnau van de Muisgaten. Jansen. Van de Hurk. Doornbos. De Jong. Ze gaan nu toch de wissel voorbereiden bij Roda. Want het lijkt niet verder te kunnen met Jay Kruiver die erbij is gaan zitten. Hij kan niet verder. Het is over en uit voor Jay Kruiver. En dus gaan we de wissel zien bij de ploeg van Rob Penders. Sander van den Berg gaat komen als vervanger van Jay Kruiver. Sander van den Berg overgekomen van de amateurs. Dan gebeurt dat wel meer. En is dat vaak een goede zet van een club als ze die halen naar de keukenkampioen divisie. En dat geldt wellicht ook voor deze Sander van den Berg. Hij dus spelend rechts aan de buitenkant. En Kruiver kan niet verder. Koepelaf springt de bal van de voet. Seedorf kan er geen gebruik van maken. Tol. Moeke zit er goed bij. Tol. Doornbos. En er staat nu even toe dat Roda wat langer balbezit heeft. Als we ruim een half uur gespeeld hebben. Seedorf. De Jong is vrij. Hier. Buitenom kan Jansen even.

in deze wedstrijd. Met de bijna goal van Koen Jansen. Lat en paal. En zo verrast Roda dus iedereen. Dat Sander van den Berg diep gaat. Doorzien door Cassius. Dedelom. Goeie bal. Hamadin. Net niet binnengehouden. Van Urk. Vastgepakt door Moeke. En zo, ondanks de overtreding, houdt Emme van de Hurk ver van het doel af van doelman Cassius. Beerten. Jansen naar Nisbet. De Jong. Die was eigenlijk al opgehouden met sprinten. Levering verdedigd. Perez vraagt om wat meer tempo. En dat krijgt het via Everink. Staring. Daar is ruimte bij Van Hoven. Veldhuis. Het Van den Berg voor hem. Everink. Hamadin. Bal, uitstekende bal. Die paas van Joshua Moeke. Sibrand Veldhuis krijgt hem niet lekker mee. Uitstekende paas van Moeke. Door alle linies heen, zomaar bij Veldhuis. Dedelom. Hamadin. Overtreding Hamadin. Vorig seizoen niet veel gespeeld. Veel blessures gehad. Deze Hamadin. Nelson Hamadin, de Rotterdammer. Maar 15 wedstrijden vorig seizoen gespeeld. Met 3 doelpunten als gevolg. Maar dus heel veel moeten revalideren. Hoop dat het deze jaargang wat beter zal gaan. Staling en Dedelom. Van Hoven, Koepelaf. Van Hoven is mee. Koepelaf komt nu richting de 16. Daar, maar er zit ook Dario van der Buis tussen.

0: Doornbos. Doorgespeeld door Van den Berg. Opgevangen Kwispel. Moekje. Staring, Rijma, tempo. Kwispel. Niets aan de hand, gaat er gemakkelijk liggen. Deon maakt geen overtreding. Dan moet Everink die wel maken, anders is Roda weg. En dus pakt Everink daar Jérôme Deon even vast. De eerste gele kaart van de wedstrijd. De versnelling kwam bij Michael Breij vandaan en dan gaat Kwispel te gemakkelijk liggen. Pires stond er bovenop en gaf aan dat er niets aan de hand was. Hier bij Everink was er wel wat aan de hand en dus geel. Van den Berg naar Van den Buis die zich wat inschuift. Terug naar Tol. Maar als Roda balbezit heeft, weet men over het algemeen niet in de voorwaartse lijn terecht te komen. Nu misschien met Van den Berg. Voor de goal komt Doornbos. Die is hoog, die is hard, die is bij Jansen. Die moet erin via Van Neurik, maar die wordt goed verdedigd door Staring. Hij is de meest gevaarlijke Roda-speler. Koen Jansen. Van de Hulk had hem het laatste zetje moeten geven, maar niet dat na. Van den Berg, slim in duel met Dedelon. Jansen vraagt daar, krijgt. En dan uiteindelijk is het Everink die redt bij Anthony van den Hulk. In Emmen, zoals gezegd, de bovenliggende partij. Maar er waren toch twee momenten voor Roda. Waar zomaar een goal had uit voort kunnen komen. En dan lijkt Jansen zich prima te voelen met die nieuwe rol. Als een soort van wingback. Als een soort van linksbuiten. Kopbal van Tol. Doornbos. Van Krijgen. Everink. Deon. En Jansen. Het laatste geraakt door Michael Breij. Lisbeth naar Jansen. Van den Hurk. Ruimte bij Van den Berg. Heel veel ruimte. Moeilijke bal richting Zeedorf. En dan uiteindelijk een overtreding. Bij Kane Zeedorf. En de vrije trap daar voor Rode JC. Moeke komt over. En die maakt Hens. En zo aan het slot van de eerste helft is het toch Roda dat deze mensen iets meer vertier geeft. Nu dat het zich beweegt richting het doel van Cassius. Beerte, daar blijft wat hangen. Terug naar Doornbos en Jansen. Jansen naar Van den Buis. Doornbos komt door, maar verder hield niemand er rekening mee. onderbuis. Jurk. Zeedorf. Jansen weer weg. Van Hulik voor de goal. Dat komt ook door een bos. Een corner nog. Bij het scheiden van de markt. Als we in de 43e minuut zitten. Weggegeven door Staring als weer. Koen Jansen aan de basis staat van een Roda moment. En tot hoekschop verwerkt door Staring. Kasper Staring. Deon. En Jansen speelt over. Pires geeft eraan dat er wat tempo gemaakt mag worden bij Sam Kassius voor het nemen van de doeltrap. De aangescherpte regels van het scheidsrechterskorps. De Jong. Weer Jansen. De Jong. Jansen vastgepakt door Everink. Die overigens wel moet oppassen, want Everink heeft al geel. En kan zich niet al te veel meer veroorloven. Lucas Beerten. In de laatste minuut officiële speeltijd van de eerste helft. Er komt wel wat bij, vanwege die blessure natuurlijk van Kruiver. En de wissel. Zeedorf. Op pad gaat. Nisbet. Van den Berg. Van den Berg. Gaat te gemakkelijk liggen. Langs Brian van Hoven. Althans, dat dacht hij. En gaat dan te gemakkelijk liggen.
1: Ja, misschien...
0: 1 minuut krijgen we erbij. Dat is niet veel voor de drie keer dat Kruiver is gaan zitten. Maar ja, Kastjes met de trap. Van de Buis en van de Hurk. En nu Dedelon, maar Zeedorf zit ertussen. Zeedorf. Zeedorf van afstand. Zeedorf, maar recht in de handen van Kastjes. Zijn eerste echte moment van de eerste helft van Kane Zeedorf. Nisbet. Doornbos. Van den Berg. Doornbos loopt door. Ja, en zo is FC Emmen de bovenliggende partij geweest in deze wedstrijd. Zagen we een schot van Cooper Love. Maar was het vooral Roda dat echt gevaarlijk werd. Met onder andere Koen Jansen, die het goed deed. En één keer een bal voorgaf die paal en lat raakte, maar niet binnenging. Ook Van de Hurk kreeg nog wel een kansje. Maar Roda had moeite met het spel te maken in deze wedstrijd. 0-0 is de ruststand die we hier kunnen noteren aan de Oude Meerdijk. We zijn zo bij u terug voor de tweede helft.

0: heeft het veld verlaten. En dus hij is er niet meer bij. Mitchell Paulussen dus niet van nature een centrale verdediger. Het zal dus een iets andere invulling geven. Ook bij de ploeg van Menno van Dam zien we een wisseling. Daar komt Brian van Hoven niet meer terug. We gingen de rust nog wel even kijken of het eventueel ging. Maar dat was niet het geval. En dus is hij er niet weer bij. Dit is Freddy Kwispel. En even zou het zo lijken dat zijn broer er ook bij zat. Maar die zit hier gewoon op de tribune rechts in beeld. Hij dus niet op het veld. Maar nog altijd in afwachting van. Het zou zomaar kunnen dat ze dit seizoen samen wel eens zouden kunnen gaan spelen bij FC Emmen. Nog even kijken wie erin is gekomen. Dat is de man onder nummer 18. En dat is Vincent Karus. En zo is het gewoon weer 11 tegen 11. Met nu Doornbos in de laatste lijn. En daarmee is meteen duidelijk dat hij daar op die positie speelt van Dario van der Buis. Wellicht in de hoop dat er meer voetbal van achteruit komt. En Paulussen dus op het middenveld. Daar waar eigenlijk Doornbos in de eerste helft stond. Bij Emmen is het gewoon een positiewisseling. Daar dus Karus gewoon op de plek van Van Hoven. Lucas Beerten. Doornbos. Tol is helemaal geen makkelijke bal. Want Beerten kan maar één kant op. En dat is terug naar Doornbos Trijgen. Lisbeth Doornbos. Van de Hurk. En die heeft het de hele wedstrijd al lastig met Joshua Mouké. Delon. Een inworp voor Roda. Snel genomen, Paulussen. Het is pas 7 augustus, dus er is best nog wat mogelijk. Zo zag Roda eerder deze week Joey Muller vertrekken naar Waldhof Mannheim. Maar dat brengt wel weer wat geld in het laadje. En dat zou kunnen betekenen dat de man die al een tijdje meetraint bij Roda, Joey Slegers, voormalig speler van FC Eindhoven, dat die deze week erbij zal komen bij de ploeg van Rob Penders. En zo blijft het tot 1 september onduidelijk wie nou waar gaat spelen en wanneer erbij komt Mouké. Veldhuis. Maar die had veel meer tijd dan hij dacht. Overtreding op Xander van den Berg. De vrije trap is voor Marco Tol. Als Veldhuis niet de normale afstand neemt. Maar Paulussen wel aangespeeld is. Diepte bij Nisbet. Sam Kassius pakt. Michael Breij. Amadine. Koepelhof en Doornbos. Uitstekend verdedigd. Lisbeth, die wat meer in de aanvallende rol nu speelt. Paulussen naar Kane Zeedorf. Oeh, dit is een gemene. Dit is een harde van Dedelon. Tweede gele kaart voor Emmen deze wedstrijd. Eerder al Everink, nu de Fransman Dedelon. Na de wat onbesuisde actie ten opzichte van Kane Zeedorf. 24 jaar, de Fransman. Die begon bij Lens en verhuurd werd naar Cyprus onder andere. Via Rouen uiteindelijk nu terecht is gekomen bij Emmen. En zijn eerste gele kaart in het Nederlandse betaalde voetbal pakt nu. Administratie nog even op orde brengen bij Perez. En de vrije trap voor Roda. Van den Berg niet voorbij de Karus. En voorzet van Paulussen. Al over de achterlijn. En de doeltrap voor Emmen. Staring. Karus. Velders aan de buitenkant. Van den Berg voor hem. En dan overtreding van Mitchell Paulussen. Ten opzichte van Sybrand Veldhuis. Het is een mooie plek voor een vrije trap, lijkt me zo. Paulussen iets te fel. En een vrije trap dus voor FC Emmen. Michael Breij samen met Freddy Quispel. Breit helemaal zelf doen. Of brengt hij iemand anders in stelling? Breit laag. Geen probleem met Treichel. Roda weer met het balbezit. Seedorf. De Jong. En Doornbos. Dan weer in de laatste lijn, dan weer ervoor. Tol, Doornbos. Tol met moeite langs Veldhuis. Van de Hurk. Seedorf. Snelheid bij Koen Jansen. Seedorf, misschien van afstand. Seedorf zoekt de combinatie. Mooi klaargelegd. Maar het schot van Paulussen gaat over. Paulussen in stelling gebracht door Anthony van de Hurk. Die hem klaarlegt. Alleen hangt te veel naar achteren. Hij gaat dus hoog over het doel van Cassius. Een iets ander beeld ten opzichte van de eerste helft. Waar Emme de bovenliggende partij was zonder al te veel gevaarlijk te worden. Zien we nu dat Roda wat meer het initiatief heeft. Doornbos van de Hurk. Paulussen, opening bij Van den Berg. Hoog in hoog met Karus. Beetje twijfel daar tussen Dedelon en Quispel. Met als gevolg een hoekschop voor de gasten uit Limburg. Even aarzeling, Quispel naar Dedelon. En dan waar Seedorf erbij is, gaat die bal via Quispel over de achterlijn. Daar is de hoekschop. Opgevangen. Is dit een strafschop? Nee, zegt Perez. Maar Nou, daar viel Doornbos en werd hij volgens mij toch wel degelijk gehinderd. Maar wordt dat niet gezien door de scheidsrechter? Iedereen vraagt zich af of dit een strafschop was. Nou, eens kijken. Nou valt die bal voor de voeten van Doornbos. Maar die wordt vastgepakt door Cooper Love. Daar aan het shirtje getrokken. Ja, dan kan die niet verder. Maar Perez zegt dat dit geen strafschop is. En ik had niet verbaasd gekeken als hij hem wel had gegeven. Nisbet met het verdedigende werk van Everink. Amadin. Karus. Daar is de voorzet. En dan weggewerkt door Roda. Vispel draait zich vrij. Amadin. Nelson Amadin. Die kan die hoor, van deze afstand. Nelson Amadin. Geen problemen. Justin Treichel. Maar hier moet hij het van hebben. Doornbos. Slechte bal van Zeedorf. Cooper Love, Michael Breij komt. Hij kon alleen maar in de korte hoek. Verder verdedigd door Marco Tol. Zeedorf die te gemakkelijk balverlies leidt. En Cooper Love en Breij, die dit vorig seizoen deden in een geel shirt, doen dat nu dus in het shirt van FC Emmen. En weten elkaar weer te vinden. Richting Van de Hurk komt hij uiteindelijk niet. Dedelom zit ertussen. Staring. Moeke. Dedelom. En Jansen ook. Zijn verdedigende werk. Nisbet, met heel veel ruimte voor Van den Berg. Treichel. Compleet ander beeld in vergelijking tot het eerste bedrijf. Nu Roda met het initiatief. De Jong. Beerte. Beerte krijgt hem terug van Jansen. Daar is Nisbet. Justin Treichel. In het verlengde van hem. Kassies kan oppakken. Everink. Veldhuis uit binnen. Moeke. Dan is Treichel net op tijd. Veldhuis met Van den Berg. Karus. Breij, Staring, misschien van afstand. Amadin. Amadin en Van den Berg die hem nog binnenhoudt. Veel meters. Voor Jansen weer. Nisbet. Seedorf klaarleggen. Maar achter Deon. En dan Emmen. Door een bos met Koepelhof. De vrije trap voor hem. Dedelom. Veldhuis. Tol verdedigd. Vincent Karos met de ingooi. Die bij Eurdingen en Schalke 04 in de opleiding zat. 19 jaar de Duitse en dus nieuw bij FC Emmen. Treichel. Deon. Van den Berg. Paulussen vraagt. Komt er net niet omdat Karos ertussen zit. Dedelon. Wispel. Michael Breij. En hier wel een vrije trap. Emmen krijgt hem wel. Maar Perez zojuist niet een overtreding zag op Doornbos. Is het nu de overtreding van Paulussen ten opzichte van Michael Breij daar. En nu de vrije trap voor Emmen. Bijna recht voor het doel. Freddy Kwispel lijkt het nu te gaan doen. Hiervoor was het Breij die mocht uithalen. Maar nu dus Kwispel. Vijfmans muur, Treichel erachter. En wat bedenkt Kwispel? Dit. Ja, een goede redding van Treichel. Hij leek even daar de hoek in te vallen. Maar Treichel reageert voortreffelijk. De vrije trap van Kwispel dus. Staring. Als Emmen weer oprukt. Kwispel. Breij met het hakje. Seedorf met de overname. En dan goed verdedigd. Door Everink. Van der Hulk heeft een verschrikkelijke avond. Die voelt alleen maar handen en alles in zijn rug. Het zij van Moeke. Het zij nu van Dedelom. Als we nog eens kijken naar Kwispel. Langs de muur. Maar uitstekend Treichel die hem daar uit zijn doel ranselt. Had ze hem nu dus goed staan. Justin Treichel. Wissel bij Roda JC. Daar gaat Kane Seedorf eraf. En daar het wonderkind uit Duitsland van FC Köln. Schenten heet hij. gehuurd van FC Köln. 7 wedstrijden afgelopen seizoen in de Bundesliga voor hem. Bewegelijke jongen. Een echte centrumaanvaller. Nieuw dus bij Rode SC van FC Köln. Finn Shenty. Hij is samen nu met Van der Hurk in de aanval. Dedelon die wat aan de hamstring voelde. Maar zijn duel met Anthony van der Hurk. Maar deze Fransman kan gewoon verder. Moeke terug op Kasjes. En nu Roda dat hoog druk probeert te geven. Paulussen er onderdoor. Ingo Roda. Van den Berg levert zomaar in. Bereikt Shenten niet. Kasjes levert in bij zijn collega aan de andere kant. En Treichel neemt zijn tijd. Ruim een uur gespeeld. En nog altijd 0-0 aan de Oude Meerdijk. Tol kan niet terug, want daar staat Amadin. Doornbos. Veldhuis ertussen. Daar is Vincenten voor het eerst. Ja, gaat met het hoofd naar de bal, maar Veldhuis trapt die bal weg. Ik kan me niet voorstellen dat hier van opzet sprake is om iemand te blesseren. Kijk nog eens naar dat duel. Shente in de drukte, neemt hem dan aardig mee. En ja, beetje lomp, zullen we het maar noemen, wat Sybrand Veldhuis daar doet. Veldhuis van de bal afgelopen door Maxime van den Berg. Everink. Staring. Karus. Dedelon, helemaal vrij daar. Koepelhof, Everink op de rug van Jansen. Dat is een loopbeweging en een schot en de goal. Daar is de 1-0 voor FC Emmen. Freddy Crispel is de naam. Haalt uit van bijna de rand van de 16 meter en dan vliegt hij toch binnen. De 60ste minuut. De thuisclub komt op 1-0 door Freddy Crispel. Hij wil zo graag. Een man uit de regio. Freddy Crispel. En hij scoort de 1-0 voor FC Emmen. Het eerste doelpunt dus in de voetbaljaargang 26-27 voor de ploeg uit Drenthe. Freddy Crispel maakt hem en gaat daarmee de boeken in. Maar daar is Roda. Alleen net niet bij Van der Urk. Ingooi is voor Van den Berg. En Roda moet nu. Nou, eens kijken of trainer Van Dam zijn uitspraak voorafgegeven aan Tijmen van Wissink in het interview voorafgaand aan deze wedstrijd, waarin hij zei: ik hoop dat Emmen op zijn Argentijns gaat spelen. Wij zijn het Argentinië van de keukenkampioen-divisie. Nou, dan moeten mensen erop. Maxime van den Berg. Langs Van der Urk. Luca Everink. Staring ingeleverd bij Traichel. Nisbet. Schenten en Van Hurk begrijpen elkaar even niet. Tol. Verdedigd door Karus. Van den Berg richting Deon. Als Cassius rustig op kan pakken. Cassius naar Koepelaf. Van der Urk slim, maar gezien als een overtreding door Perez. Hoofd van Tol. Schente. De bal bezit voor Roda. Het is nu Karus en Veldhuis wat lastig zijn. Het is trouwens een vrije trap. En nu Veldhuis met geel. Derde gele kaart van FC Emmen in deze wedstrijd. Eerder al Everink, Dedelon en nu dus Sybrand Veldhuis. Marco Tol. Koepelhof. Tol richting Nisbet. Paulussen niet. De Jong. Veldhuis. Dedelon. Terug naar Cassius. Emme bereidt een dubbele wissel voor. Abdul Latif en Van Manen zullen zo komen. Everink. Doornbos, zomaar ingeleverd. Is er nog niet veel overkomen, deze Dion Doornbos. Als daar de wissels zijn. Amadin. Zijn eerste wedstrijd in dit nieuwe seizoen beperkt zich tot 74 minuten. Stam van Manen is zijn vervanger. En Veldhuis, die zojuist geel kreeg, mag ook naar de kant. Abdul Latif is dus zijn vervanger. Abdul Latif. Die rechts aan de buitenkant gaat spelen. Van Manen links aan de buitenkant. En Roda moet, want Roda staat achter. Als we richting het laatste kwartier van deze wedstrijd gaan. Hamadin en Veldhuis. Dreigel ver uit zijn 16 meter gebied. Van den Berg, Tol. Doornbos ingeleverd bij Kaus. Abdul Latif voor het eerst. Bal valt net niet vrij voor Kwispel. Nisbet ruimt op. Everink, Van Manen. En weer Van Manen na een paasje van Luca Everink. Karus. Roda wordt teruggedrongen. Van de Hurk. Van de Hurk, oh. En weer een overtreding. Tegen Anthony van de Hurk nu van Kasper Staring. En zo wordt eigenlijk het voetballen helemaal onmogelijk gemaakt vanavond. Aan de Oude Meerdijk. Paulussen. De Jong. Tol. Die gooi Emmen. De Jong. Is dit buitenspel? Ja, de vlag is omhoog. En dus geen Vincenten. Bij Emmen nog een wissel. Een van de jonge grote talenten gaat komen. Daan Lambers. En hij komt in de plaats van Jack Koepelhoof. Lambers maakt zijn debuut voor FC Emmen. Onlangs zijn eerste profcontract getekend. Man uit Nieuw Amsterdam. Die voortkomt uit de eigen jeugd van FC Emmen. Als Cooper Love de reservebank opzoekt. Cassis voor het eerst naar Lambers. Dedelong. De Jong. Die wel met Nisbet. En in die sandwich zat uiteindelijk Michael Breij. Tussen De Jong en Nisbet in. Dedelong. Richting Van Manen, maar die paas is niet goed. Het is begin van de competitie. Het is de eerste wedstrijd. En de vermoeidheid slaat toe, lijkt het wel. Als we inmiddels in de 79e minuut zitten. En Emmen hier in eigen stadion leidt met 1-0. Door de goal van Freddy Kwispel. Ingooi van den Berg namens Roda. Doornbos. Overtreding. van de nieuwkomer, Lambers. Van den Berg loopt zich vast. En nu wel met Karus. Ja, die wil wel. Die 19-jarige. Paulussen. Nisbet. Jansen komt. Nisbet zelf. Nisbet. En nu. Van den Berg. Is een goede voorzet over Van de Hurk heen. En uiteindelijk via Everink rustig opgelost met Sam Cassius. Iets te scherp die voorzet voor Anthony van der Hurk. Die voorzet van Van den Berg. Michael Breij. Combinatie met Van Manen. Deon. Beerte. En Doornbos. Onderweg aangeraakt door de scheidsrechter. Perez die zal dat niet met opzet gedaan hebben. Maar Roda houdt wel balbezit. Dat wel gaat wisselen. Twee nieuwe mensen staan klaar. Waaronder Bram Marsman. Die overkwam van Cambuur Leeuwarden. En Marsman onder nummer 25 komt in de plaats van Koen Jansen.
1: Hij vraagt geld voor in de plaats van nummer 25, Bram Marsman. En nummer 24, Gerald Deon.
0: En Deon mag ook het veld verlaten. Nou, Joudi is het die in de ploeg gaat komen. Nadir, Mao Joudi. Dus Lambus. Het balbezit erover voor Emmen. Karus aan de buitenkant. Dit is Kwispel. Uiteindelijk toch Karus. Hier is de voorzet. En Marsman moet daar meteen verdedigend in actie komen ten opzichte van Stan van Manen met zijn eerste echte kans voor Emmen. Komt daar voor zijn tegenstander. Alleen krijgt die bal niet op doel. Mahou Jadi wordt door Moeke aan banden gelegd. En zo is het alleen nog maar aanvallen wat Rob Penders gaat doen in die slotfase. Tweede bal in het spel. Nisbet gaat gewoon door. Dit is een goede paas. Nisbet. Shenton, alleen niet bij Paulussen. Overname is daar. Maar Doornbos doorziet het bij Lambers. De paas van Abdulatif. Paulussen legt het af tegen Dedelon. Abdulatif. Wispel, Michael Breij, verdedigd door Beerte. Doornbos. Wat kan Roda nog in de resterende 7 minuten? Beerte. Roda, dat misschien wel een strafschop had moeten krijgen. Maar de overtreding op Dion Doornbos. Maar hem niet kreeg. Lambers. Samen met Doornbos. Dreigel. Van Dam gaat nog een keer wisselen. Mooier Poer gaat komen. Staring. Levert in. Van de Hurk. Niet in de draai. Schente. Wordt er in de weg gelopen door Basman. En dan is de bal weg. Tot grote opluchting van de mensen. De meeste mensen hier aan de Oude Meerdijk. Maar daar is Roda weer. Met Doornbos. Staning. En nu. Lambers gaat mee. Abdelatif. Abdelatif. Daar is Lambers misschien. Maar daar zijn ook twee verdedigers van Roda. Nisbet kan naar Marsman. Dit kan ook. Beerte. Beerte. Overtreding. Hoya Barpour is degene die gaat komen. En de doelpuntenmaker verlaat het veld. Freddy Kwispel, wordt hij de man van de winnende treffer.
1: Hij plaatst wel zijn winnende plaats met nummer 21, Alessandro Hoya Barpour.
0: Hoya Barpour. Zo wordt hij hier omgeroepen, deze man, Alessandro Hoya Barpour. Nieuwe man bij FC Emmen. Komt uit Canada oorspronkelijk, bij de Vancouver Whitecaps vandaan. En speelde ook nog even in eigen land voor Pacific. Alessandro Hoya Barpour. Nisbet. In de drukte. Karus richting Abdelatif. Nisbet draait net weer de verkeerde kant op. Gaat nu wel de goede kant op. Is weg, wordt vastgepakt. Is een overtreding. En is een kaart. Net in de ploeg. En meteen al zijn gele kaart voor deze Hoya Barpour. Het is elk jaar weer een grote verrassing met wat voor namen we te maken krijgen. Want het verloop in de keukenkampioendivisie, dat weet u, dat is groot. Bij Emmen 16 mensen die vertrokken. En bij Roda 14 man die er niet meer zijn ten opzichte van vorig seizoen. En uit alle windstreken worden ze dan weer binnengehaald. Geen overtreding van Manen ten opzichte van Beerte. En dan wordt de tijd een vijand van Roda in deze slotfase. Er was veel kritiek, de 14e plaats voor FC Emmen het afgelopen seizoen. Maar aan Van Dam werd nooit getwijfeld, hij mocht blijven. Hij mocht een nieuwe groep samenstellen. Oeh, Tol, wat doe je? Zo, dat is ook een aardig inkomen van Manen. Emmen hier aan de Meerdijk. De supporters van Rood en Wit beginnen al een beetje te vieren. Maar we moeten nog even. Marsman. Ingooi voor Roda. Overtreding. Overtreding van Paulussen. Die, zoals ze gewend zijn, de long uit zijn lijf loopt voor zijn club.

oude tijden aan de Oude Meerdijk. Als je zo het thuispubliek hoort. Van Manen. En Roda neemt over. Paulussen krijgt hem niet bij Shenton. Marsman. De drang die nu voortkomt uit de benen van Roda-spelers kan ook slordigheid in de hand werken. Terwijl Lambers nu moet controleren en dat keurig netjes doet, zeg. Uitstekend, alleen dit is iets te veel gevraagd voor Adelaide.

En dan uiteindelijk nog buitenspel geconstateerd. Vier minuten krijgen we er dus bij. Strijgel een redding pleegt, maar eigenlijk was die niet noodzakelijk. Er was al buitenspel geconstateerd. Het schot van Staring. Tol. Beerte. Nisbet op middenveld. Met Van Manen. En daar Breij met het overzicht naar Karus. Abdelatif. Lijkt me een ingooi. Is het ook. Maar ik had gedacht dat hij voor Roda was. Maar de arbitrage geeft de ingooi aan Emmen met Karus. Doornbos laat hem lopen. Krijgel mag de doeltrap nemen. Maar de tijd gaat dringen. En wel Quispel, dankzij zijn doelpunt massaal gekozen werd door de bijna 7000 toeschouwers hier aan de Oude Meerdijk als speler van de wedstrijd. Nisbet, Marsman. Marsman naar Van de Hurk, Van de Hurk, Van de Hurk, Van de Hurk. Is dit een strafschop? Nee! Voor de tweede keer geeft hij hem niet. Perez is onverbiddelijk. Kramp in de kuit van Anthony Van de Hurk. Eerst was het Doornbos, die kreeg geen penalty. En nu krijgt Van de Hurk hem ook niet. Van Martin Perez, de man uit Helmond. We moeten zo nog maar eens kijken. Maar eerst... Hier Michael Breij met afstand. En Treichel met het schot. En de ingooi voor Emmen. Naar die pegel van Breij. Nou, daar kijken wat er gebeurt. Marsman met de voorzet. Van de Hurk. Van de Hurk. Ja, deze kun je ook gewoon geven hoor. Karus geeft zichzelf een compliment voor het verdedigende werk. Maar de bal raakte die in ieder geval niet. En Roda dus nog altijd op achterstand. Als we in de laatste minuut van de extra speeltijd zitten. Emmen op 1-0. En tot twee keer toe weet Van Manen Lambers niet te bereiken. Nisbet. Van den Berg. Maar geen problemen, Cassis. En iedereen van Emmen rekent nu op de drie punten. En Pender staat er gelaten bij aan de zijkant van het veld. Het zat er bij twee momenten ook niet mee. Dat ene moment van Doornbos, die echt vastgegrepen werd. En net Anthony van den Hurk. In duel met Karus. En daar het laatste fluitsignaal van Martin Perez. En zo wint de thuisploeg aan de Oude Meerdijk. De eerste wedstrijd van het seizoen 2026-27. Dankzij de goal van Freddy Quispel. Hij is de gevierde man. Hij scoorde de winnende. En zo begint Emmen met een zegen. En is de competitie voor die ploeg echt begonnen. En moet Rob Penders samen met zijn staf weer even terug naar de tekentafel. Emmen was de bovenliggende partij in de eerste helft. Veel kansen leverde dat niet op. In de tweede helft begon Roda beter en beter te voetballen. Maar ook dat werd niet bekroond met een doelpunt. Wel Freddy Quispel, die scoorde en doet de ploeg van Rob Penders de das om. En zo eindigt FC Emmen tegen Roda JC. Hier aan de Oude Meerdijk in 1-0 voor FC Emmen.

Wij gaan ons opmaken voor de interviews. Als we zo meteen naar een andere ruimte gaan waar collega Tijmen van Wissink met beide trainers ongetwijfeld zal praten. En met een aantal hoofdrolspelers hier vanavond aan de Kromme Dijk. Of aan de Kromme Dijk, aan de Oude Meerdijk in Emmen. Menno van Dam, de winnende coach. En die heeft meestal gelijk. Dankzij Freddy Quispel. Emmen tegen Roda. 1-0.

0: Welkom terug op Jan Breydel, beste voetbalvrienden. Het is vrijdagavond en het is tijd om aan het nieuwe seizoen te beginnen op deze 7e augustus van het jaar 2026. En dus opnieuw een reguliere competitie voor het eerst sinds het seizoen 2008-2009. Beginnen we aan gewoon 34 speeldagen. Recht toe, recht aan, recht door. En aan het eind is de nummer 1 de kampioen. En Club Brugge is de regerende kampioen. Het heeft zijn tweede ster te pakken. Het kan nu gaan voor titel nummer 21. Voor minder doen ze het niet hier in Jan Breydel. Waar de tribunes uiteraard weer zo goed als vol lopen. Voor de openingswedstrijd van hun favorieten. Het is de 7e keer een openingsmatch op Jan Breydel. Twee wedstrijden die ze daarvoor wonnen. De voorbije tijd 3 keer gelijk en 1 keer verloren. Tegen Kortrijk gaat het meestal wel goed. Dit KV Kortrijk dus terug in de hoogste afdeling. Achter het ongenaakbare SK Beveren. Tweede geworden en na 1 seizoen. Dat gebeurt niet te vaak. Integendeel, het was 15 jaar geleden, dacht ik, dat een ploeg meteen na de degradatie kon stijgen naar de hoogste afdeling. En uitkijken natuurlijk naar een vernieuwd Club Brugge. Want daar is toch wel wat volk verdwenen natuurlijk. Met Simon Mignolet, met Alexander Stankovic, met Rafael Onyedika, met Christophe Solis. Ja, dan heb je echte basisspelers die zijn verdwenen. En wie weet wie vertrekt er nog. En dus uitkijken naar de nieuwkomers. En er zijn er een aantal die meteen spelen, Frank.
1: Ja, onder andere achterin Lee. Onmiddellijk in het elftal gekomen. In de plaats van Spileers Pots. Hij is een plaats onmiddellijk ingenomen op dat middenveld. Sandra stond daar nog afgelopen week tegen Union. Hij vertrokken naar Westerlo. Voor de rest zijn het dezelfde jongens die aan die wedstrijd begonnen. En bij KV Kortrijk. Zo wat het verwachte elftal. Met een driemans verdediging. Maar wel met 4 zuivere aanvallers ook in het elftal. Met Campbell, Ex-Club Brugge, Masui, de Japaner, Ambrose. Ervaring in eerste klasse. En Koyalipu. Nog niet zo lang geleden. Topshooter in de Challenger Pro League bij SK Beveren. Scoorde daar toen 16 keer.
0: En Bram van Driessen, die heeft heel veel ervaring opgedaan natuurlijk op het allerhoogste niveau tijdens het afgelopen WK op de Wereldbeker. Inderdaad, VAR en VAR-assistent geweest. En hier zagen we al even Lee, Ambion Lee. En de scheidsrechter vanavond is Lothar Gond. In te grote woorden van Hans van Aken, die aan zijn 12e seizoen begint in de voorbije 11, bereikt hij aan het eind 7 keer op het hoogste schavotje als kampioen van België. Hij is er nog altijd, hij is een voorbeeld voor de anderen, voor velen. En Ivan Leko is er uiteraard ook nog. Mooie terugkeer natuurlijk gevierd als trainer van Club Brugge en opnieuw de titel gepakt. Jan Sommer hebben we vorige week al gezien. Hier is Michiel Jonkheren. Hij kent het huis uiteraard. Maar was ook een kind van het huis van Kortrijk uiteindelijk. Ja. Komt daar ook weer thuis en heeft het meteen goed gedaan natuurlijk. Door die promotie te bewerkstelligen. En Kortrijk terug te brengen waar het thuis hoort. Helemaal klaar voor de opzwepende beats zullen uitsterven. En om precies 9:15 is de jaargang 2026-2027 op gang gebracht. Meteen een lange bal richting de diepe spits. En al het duel met Lee. Maar Koyalipu speelt al open naar Charles Campbell. Die kennen ze natuurlijk goed. Draagt het nummer 11. Vettelsen. Tressoldi. En hier is Diacon.
1: Ja. Kiest om terug te gaan. Tressoldi was aanspeelbaar om eventueel die aanval verder op gang te zetten. proberen toch met vier te verdedigen bij KV Kortrijk. Campbell daar op de rechterkant moet wel een oog in het zeil houden. Bij Diacon, maar blijft toch vooral op het middenveld.
0: Diacon toonde vorige week tekenen van beterschap, want heel veel heeft hij tijdens de Champions Playoffs niet gespeeld. Zelfs heel weinig, 7 keer 0 minuten. Voorstens een kwartiertje en dan nog eens 1 minuut en eens 2 minuten. Veelbelovend aangekomen. En hier is Forbes zijn eerste keer. Naar buiten. Tijd en ruimte om te kijken voor Sabbe. Forbes afleggen. Van Haken al meteen. Oh, hier is al een goede redding voor Marco Ilić nodig. Eerste bal tussen de palen. Diacon. Die voorzet is te hoog en te ver. Maar flitsende start en bijna al een goal. Na anderhalve minuut voor Club Brugge. Bots. En dan Kortrijk er even uit.
1: De man die op de linkerkant terugvalt in de 4-4-2 bij balverlies bij Kortrijk.
0: Van Aken, ook hij heeft heel wat ruimte hier. Forbes er tussendoor, maar dan toch te veel voor. Seis, uitvallende bal. De vuisten van Ilić, tweede redding al van de doelman van Kortrijk. De serveer meteen op de proef gesteld.
1: Ja. Bal niet goed weggewerkt daar achterin. Zo makkelijk tot bij Seis gelegd.
0: Seis. De Brugge meteen met druk. Vol gas. Dat is precies wat hij van Leko wil.
1: Ja, we gaan absoluut proberen een snel doelpunt te maken.
0: Lee. Sabbe. Weinig tijd natuurlijk voor de jongens Lee en Potts om zich te integreren. Want dit gaat in elk geval voort. Via de jongens die er al waren. Voort. Hier is Potts naar buiten. Voorzichtig applaus van het publiek. Ja, ook zij moeten hem leren kennen, ontdekken natuurlijk. En ze zullen hem zeker ondersteunen.
1: Dat was zeker een goede bal. Op het moment dat Kortrijk een klein beetje opschoof. Die bal in één tijd terug tot bij Sabbe gebracht. Voorlopig is het achter een ongrijpbare bal lopen, wat Kortrijk betreft.
0: Vlot rond, kijk eens hoe hoog Brendan Mechelen staat. Goed uitgerust als jonge vader naar verluidt. Celestine is het zeker, zijn dochtertje, die slaapt al behoorlijk. En dit is een diepe bal en hier moet Sommer uitkijken. Hier moet Sommer uitkijken en het doel is verlaten. En het is Lee die die bal nog redt. Eigenlijk wel een ongelooflijk grote kans voor Kojalipu. En iets helemaal verkeerd ingeschat van Jan Sommer. En dan een pegel in het zijnet van die nieuwe spits. Maar Jan Sommer keek zich daar flink op die diepe bal van Brecht de Jager.
1: Maar ook in eerste instantie Lee zelf, hè, die hier zich te hoog verkijkt. En uiteraard Sommer slecht uitgekomen. Lee kan het nog herstellen. De beste kans dan toch ineens voor Kortrijk.
0: Nou, we hebben wel 3 doelpogingen na 4 minuten. Dat is veelbelovend voor een wedstrijd die wel geregeld gekruid is geweest met doelpunten. Het duel tussen Kortrijk en de West-Vlaamse buren kunnen we niet echt zeggen, maar toch. Provinciegenoot Tressol die gaat neer en heeft zich bezeerd.
1: En hier nog eens het schot centraal op Ilić. Goede trap van Seis, alleen iets te centraal. En dan nog een tijd naar buiten. Overlap van Sabbe bij Forbes teruggelegd. En dan het schot van Van Aken. Dat was een minuutje eerder dan het schot van Seis.
0: Zat net niet genoeg van hem.
1: Nee. Mooie ballen om te pakken. Om erin te komen voor een doelman. Twee kort na elkaar.
0: Tressol die staat weer. Maar er is wel iets pijnlijks aan zijn voet.

0: lengte. Die bal is te hoog. Wordt op gejuich onthaald in het vak van de Kortrijkzanen. Die zijn met flink wat volk meegekomen.
1: Ja.
0: Uit zuidelijke West-Vlaanderen.
1: Maar ook een mooie voetbalavond. Een mooie avond om je avond te spenderen aan voetbal. En zeker, het is niet te ver.
0: Nee. Koyalipu. Afgelegd op Ambros. Dit is Masui, die Japaner. Dat is te laat hoor, Pots. Wordt even bij Lothar Dont geroepen. Een Engelse tackle zou je kunnen zeggen.
1: Ja, maar te laat. Masui, kijk. Voetjes bovenop de voet van... of de stuts bovenop de voet van Masui.
0: Sta maar recht, heb ik de indruk dat ik niet gezegd ken.
1: Ja, ja, anders moet je er misschien nog af. Dus, dat is het goede aan de nieuwe regels. Geen tijd winnen.
0: Maximaal spelen. Campbell, de jager meteen. Ah, Ambrose is sneller dan Mechelen. En hier is Koyalipu. En hij mikt die ernaast. Niet makkelijk, die kopbal. Maar hij richt hem niet goed. Maar die jongen zit wel ook meteen in de wedstrijd.
1: Ja, ja, maar dit is een goede bal van de jager in één tijd.
0: Tweede.
1: Naar Ambrose met snelheid. En Koalipa goed gevonden. Koalipu, moet ik zeggen.
0: Niet Koalipa, hè?
1: Nee. Dat is nog iets anders.
0: Dat is niet haar broer, hè?
1: Nee, maar in één tijd ook de voorzet van Ambrose. Toch al de tweede keer. Koalipu had zijn eerste al kunnen maken van het nieuwe seizoen.
0: Vanuit de Centraal-Afrikaanse Republiek. 26. En nu dus overgenomen van Lens met een aankoop op. Lee. Die is dus ook al meteen eens op de proef gesteld in die fase.
1: Ja, maar twee keer goed direct spel van Kortrijk. Bij de eerste kans en ook nu bij deze.
0: Dan natuurlijk ruimte in de rug laat. Van Aken. Veel aan de bal. Vorige week ook al tegen Union in de Supercup. Maar nog niet echt op kruissnelheid. En dat is begrijpelijk natuurlijk. Na, wat is het geweest? 16 dagen vakantie voor die jongens. Die naar het WK zijn gegaan. Plots. Probeert te steken naar Vetters. Een foutje van Plots. En hij reageert. Daar moet hij zeker mee uitkijken. Ja. Want dat wordt iets minder geduld hier bij ons.
1: Zal zich wat moeten aanpassen wat dat betreft aan de intensiteit.
0: 22 en Pitbull met goede voeten, wordt gezegd. Met ook wel een zuivere passing. Sterk op standaard situaties, hij heeft dus veel. En het is inderdaad voor bepaalde Engelse media een beetje onbegrijpelijk dat West Ham zo iemand heeft laten gaan naar de Belgische competitie. Campbell aangespeeld door Thierry Ambrose. Campbell, Flux, Lee. Van Aken. Gilles Ruijs. Vaak het trio achterin geweest bij Kortrijk. Con, Ruijs, Djengue. Pots er goed tussen.
1: Ja, vaak goed gevoetbald van Kortrijk. Ambrose die goed de bal bijhield. Uiteindelijk toch het balverlies.
0: Doorgedraaid van Vetlessen. Maar dan wel een overtreding van Boris Lambert. Die kennen we onder meer van bij Eupen natuurlijk.
1: Ja, heeft hem hier al vast even. En dan goed geraakt op... net boven de enkel.
0: Te snel uitgevoerd die vrije trap voor Lothar Dont. Ilić die is dus al goed wakker. Servier 28. En een betrouwbaar sluitstuk.

0: geweest, dacht ik, bij KV Kortrijk. Toch redelijk snel teruggekomen.
1: Ventles Sam. Twee vlakverdedigers nu het laagst. Fox. Dat was geen goede keuze. Zwie.
0: Nou, opnieuw zo'n bal in één tijd. Eerst goed teruggelegd. En dan opnieuw snel diep geprobeerd te spelen. Nieuwe van de Jager.
1: Ambroos ging te snel liggen hier. Die speelde op het afgelopen WK alle drie de groepswedstrijden van Zuid-Korea helemaal. Freddy Pops. Sijs.
0: Ja, heel vaak op het middenveld terecht gekomen, positie gekozen.
1: Fops. Haalt hij nog? Dat is een corner.
2: Ja, hij raakt de bal nog wel, maar de bal was al over de achterlijn.
0: Goed vertrokken deze keer ook in de ruimte. Dat hij niet altijd op het juiste moment doet, vind ik nog niet.
1: Veel sterkte op stilstaande fases natuurlijk bij Club Brugge. Mechelen, maar dat was niet echt met overtuiging.
0: Ja, ik dacht dat Jeff dacht van ik ga in één keer uithalen. Maar
1: de twijfel won het van de
0: overtuiging. Ja, ook omdat er iemand van Kortrijk al redelijk snel eruit kwam. Dus durfde dat risico niet meer nemen.
1: Zoekt naar Koyalipu, die even een hand van Lee heeft gevoeld.
0: Ja, die stijnde zich daar even. Lee raakt inderdaad wel. Hier is het. Koyalipu.
1: Jean-Coué. Anderson. En dan de diepe bal weer naar Koyalipu. Daar gaan ze toch wel een werk mee hebben bij Club.
0: Ja, ja, dat is duidelijk wat Kortrijk wil. Hè. Snel diep spelen.
1: Diacon intussen met een wijkende kon. Club supporters hadden liever gewild dat hij initiatief voorwaarts had genomen. Ja. Hier Ambroos voor Van Aken.
0: Ja, die kwam net op tijd terug aan Broos. Die heeft net wat te veel voorin hangen. Samen met Koyalipu. Met acht verdedigen. Dat is misschien dan toch te weinig. Wat Kortrijk betreft. Beter met z'n allen. Terugvallen in dat blok.
1: Op onze app kan u kijken naar een repel rond Club Brugge, de titelverdediger. Die de ambitie natuurlijk uitspreekt om voor de dubbel te gaan. Het is dus de zevende keer of het zevende seizoen op rij dat Club Brugge de competitie start hier in Jan Breydel. En dus maar twee keer gewonnen. Vorig jaar lukte dat wel tegen Racing Genk. Mazui maakt snelheid. Ziet er een beetje uit als een kleine Indiaan.
0: Ja.
1: Maar het is een Japaner.
0: Maar maakt geen gebruik van de ruimte die hij had. Met veel ruimte. Maar maakt er geen gebruik van door hem toch wat te veel te treuzelen uiteindelijk naar buiten te spelen. Maar club is het goede voetbal van de eerste minuten al hele tijd kwijt. Een beetje verschoten van de twee goede kansen van Kortrijk.
1: Bot. Benieuwd hoe lang het zal duren eer ze rond zijn naam een supportersliedje hebben uitgevonden. Die is rond de Freddy. Lee. Vetlessen. Laag in de bal.
0: Ja, Pot is al een beetje hoger tussen de lijnen. Van Aken, zowat tweede spits bij Tersoldi.
1: Hij de hoogste. Van Aken weet zelf wel waar en wanneer hij moet lopen. De Jager. Zuiver. Ambroos. Mazui.
0: Nou ja, De Jager goed bezig vanuit die, dit was een mindere bal. En vanop die lagere positie gewoon een goede wedstrijd aan het spelen.
1: Tackle van Gilles Ruijsen was nodig. Jacon kan hij zijn actie eens voorwaarts maken.
0: Nou ja, voorlopig nog Forbes, nog Jacon. Echt dreigend.
1: Goeie ingreep van Zhengui. Mazui. Jager 35 intussen, de patron, maar nog altijd van goud waren. Hij heeft zijn contract dus nog eens met één seizoen verlengd. Jacon intussen.
0: Ja, ze zijn altijd met twee of met drie op de flanken. Als Diacon of Forbes de bal hebben, doen ze goed bij Kortrijk. Maar zelden één tegen één, nu wel.
1: Ja, werkt half weg. Campbell, dat is hard genoeg voor Ilić. Pots. Vetlessen.
0: Ja, opnieuw laag. Waardoor er eigenlijk niemand tussen de lijnen zit.
1: Dichter bij elkaar wilde Michiel Jonker Gaffia. Het stond er net iets te ver uit elkaar. De verschillende linies. Jacon. Steun is er van Seys of terug bij Mechelen. Pots vraagt. Forbes die nu weer openkomt. Lee.
0: Ja,
1: dat is een goede bal.
0: Ja.
1: Vetlessen en Forbes. Hij haalt de achterlijn, voorzet met rechts. Daar staat Ruijsen.
0: Ja, met Tersoldi in zijn rug. Dus goede opstelling van Ruijsen.
1: Weer een klare kijk bij Brecht de Jager. En ja, daar komt Campbell voor Kortrijk. En kijk eens, daar komen ze er met veel uit. Boris Lambert, Ambroos. Ja, een tackle die nodig is van Lee. En van heel ver Campbell.
0: Ja, zoals hij dat deed in Zultewaregem. Moet hij even gedacht hebben.
1: In blessuretijd. En zo club alsnog de drie punten bezorgen. Zijn enige doelpunt overigens voor Club Brugge. Het heeft zelf al alleszins. Ah, maar Kortrijk, opvallend wel, ze kwamen eruit. En meteen aansluiten met minstens vijf spelers. Forbes. Geen goede voorzet.
0: Nee. Zhengui in de weg.
1: 78% balbezit voor Club Brugge in die eerste 20 minuten. Maar Kortrijk wel al twee keer dreigend. Mamadou Diakon. Nu is hij Campbell alleszins al kwijt. Ah, de voorzet weer niet voorbij. Nee. Kortrijk staan, hè.
0: Nou.
1: Ruijsen in de weg.
0: Ja, Tersoldi stond net wat te ver voor de eerste paal. En hij, goede passeerbeweging, maar dan op zijn linker is het vaak met te weinig overzicht. In de positie van Tersoldi zagen we daar hier de trap van Ambroos. goed afgeblokt opnieuw door Lee. Broos zat in het begin van de aanval en was ook degene die kon trappen.
1: Nieuwe corner voor Club Brugge met Mamadou Diakou. Dat is een goeie. En is dat toch een doeltrap? Ik dacht even dat er iemand van Kortrijk was die die bal met de kruin raakte.
0: Ja, was het Mechelen of was het even kijken?
1: Nee, het is wel degelijk Brenno Mechelen.
0: Ja,
1: Mechelen.
0: Ja, een goede kans.
1: Nog weer vaak. Altijd op dezelfde of op de goede plaats moet ik zeggen vaak. Staat hij daar gewoon op een of andere manier.
0: Ja,
1: om die bal te definiëren.
0: Ja, wat dat betreft
1: dat
0: doet hij met denken aan Philippe Clément. Had ook de gaven op die hoekschoppen om geregeld te scoren. Maar ook gewoon nog vaak de bal te raken.
1: Gesterkt uiteraard door zijn prestaties op de wereldbeker. Basisspeler geworden. En geloofd om zijn ondegelijke wedstrijden daar. En heeft dus een nieuwe partner met Ili. Ordóñez zeker nog tot een eind in september uitgeschakeld. En in principe was het voorzien dat die nog zou vertrekken. En hier niet Tressoni. Dit was een betere voorzet al van Diakou.
0: Ja, waren ook een betere positie ook van Tressoni. Raakte denk ik even die bal. Die dan doorschampte. Niet op bij Vettelsen.

0: balbezit zullen ze hoe dan ook hebben in Brugge. En ze moeten die witte gordel kunnen ontmantelen.
1: Het moet wat sneller gaan. Balsnelheid lag in het begin van de wedstrijd. Ja. Een stuk hoger.
0: Niet de positie zoals tegen Anderlecht. Die hem heerlijk weglegde. Kyrian Issabbe.
1: Ja, goed positie gekozen. Tussen twee mensen van Kortrijk in. Goed de ruimte daar benut. Alleen het schot niet goed genoeg.
0: Nog altijd maar 21 intussen. En eigenlijk iemand...
1: Maar die nog beter kan worden.
0: Ja, die nog beter kan worden. Hij is
1: vaak geblesseerd geweest.
0: Qua lichaam heeft hij zich zeker ook wel verder ontwikkeld.
1: Ja.
0: Stevige jongen. Hans van Aken, 25 minuten bezig. Piekfijne paas. Maar dit wordt lastig voor Diaco. Makkelijk van de bal gezet.
1: Ja, te makkelijk. En dit maar, is ook te makkelijk weggegeven.
0: De Jager, eerste keer dat die bal verlies leidt. Schotje tussen de palen weliswaar, maar niet moeilijk. Voor iets van Hugo Vetters.
1: Ja, hier de recuperatie. En onmiddellijk het weggeven van die bal door Kortrijk. Een tweetje tussen Tersoldi en Vetters. Het schot weer te centraal.
0: Michiel Jonkeren. Hij beseft dat de kans op puntengewin niet groot is hier. Maar Kortrijk heeft het in zijn twee laatste bezoeken aan Jan Breidel wel goed gedaan. 1-1 de laatste keer in januari 25. 3-3 een jaar eerder. Met een hele late treffer toe. In januari 25 was het trouwens Brecht de Jager die er scoorde. Toen Kortrijk op voorsprong bracht. Nielsen maakte gelijk. Die is ook nog altijd een speler aangesloten bij Club Brugge. Het is een heel stuk minder geworden.
1: Ja, zeker wel. De eerste minuten waren best oké. Okay. Dan twee counters van KV Kortrijk. Waardoor bij Club iets voorzichtiger werd. En KV Kortrijk op dit moment geen enkel probleem heeft om moet ik het zeggen, overeind te blijven. Ze geven eigenlijk niks weg sinds die eerste minuten. Daarnet nog wel de kopbal van Mechelen op een hoekschop. En voor de rest nog niet te veel werk gehad in Ilić.
0: De voorbereiding speelde ze ook tegen elkaar. Het was de enige oefenwedstrijd die Club Brugge won. Met 4-2. Tressoldi. Pots. Seis hoog. Diaco. Aannemen. Dat is iets te veel tijd. Dan toch nog de poging. Maar erover.
1: Ja, goede bal. Pots in één tijd. Richting Seis. Kon niet echt goed koppen. Overlap Sabbe. Bij Tressoldi. En onmiddellijk gebracht door Pots. Dan even twijfelen, toch naar de rechter komen. Alleen bal niet tussen de palen.
0: Mechelen wint het duel van Ambrose. Forbes. De Soldi. Ah, daar sluiten ze goed in dit geval. Conhol. Rudy Conhol. Ook een Fransman. Oh, van 22. Een zeer degelijk blok tot nu Kortrijk.
1: Ja, en proberen ook wel te voetballen als ze die bal hebben. Voetballen snel diep spelen richting de twee spitsen. Ambrose en Koualipo. Massou. Hij een beetje van de linkerkant, meer op het middenveld. Campbell op de rechterkant.
0: Hugo Vettessen met de opening op het half uur is het eerste doelpunt van Club Brugge. Daar toch, nadat ze al een tijdje wat ingedommeld leken. En Ilic die poging van Seys onvoldoende kon afweren. Balletje van Pots en dan de versnelling. Het is geen buitenspel van Hugo Vettessen die zijn loopactie voortzet. En dan de rebound makkelijk kan binnentikken.
1: Maar het is vooral hier Ruijsen die niet goed instapt.
0: Het is het voetje van
1: Junkway.
0: Ja. Dat een moeilijker redding maakt voor Ilic.
1: Ja. De versnelling in de actie bij Club door Vettessen. Hij die altijd op zoek is naar de ruimte tussen de lijnen. Nu een klein beetje uitgeweken naar de rechterkant.
0: We zien op het grote scherm in het stadion de aanduiding waar we door het publiek ook mee is. Controle van het doelpunt voor mogelijk buitenspel. Wij dachten in eerste instantie van niet. De auditieve ondersteuning of de verklaring als er een beslissing is van de scheidsrechter. Dat is voor later dit seizoen, maar dat komt er ook aan. Doelpunt dat meenden wij ook gezien te hebben. 1-0 Club Brugge.
1: Nou, als we nog eens gaan herbekijken. Was het leek me vooral Ruijsen die een beetje verkeerd instapte richting Seys. Dacht om die bal te kunnen onderscheppen, was niet het geval. Door Seys ook vrije doorgang had.
0: Ja, nu moet Kortrijk natuurlijk zijn gameplan toch een beetje aanpassen.
1: Ja, ja, dat is nu een heel ander gegeven. Dit zo verhaast van Vettessen.
0: Roos. Dat is een goede opening voor Campbell. Met Seys voor zich. Even een pirouette. Hier is de Jager. Die makkelijk aangespeeld. En overtreding van Brecht de Jager op Nicolo Tresson.
1: Boot zich goed aan de Jager. Op het juiste moment alleen de controle niet goed. Daardoor bal te ver weg naar de buitenkant. De weg van hem gaf Tresson de kans om ertussen te zitten. Hier nog eens de VAR.
0: Het was toch,
1: ja.
0: Toch nipt. Nipter dan we eerst dachten. Maar een goede illustratie. Dat het wel degelijk buitenspel. Van het buitenspel geen sprake was.
1: Van Aken de laatste minuut. Hij nu wel een beetje lager. Pots daardoor wat hoger.
0: Het kader van Club Brugge. zijn er officieel geteld verkeerde anticipatie van Campbell. Hier is Diacon en dan weer niet iets te veel.
1: Ja.
0: Hij was een goede slalom bezig.
1: Zeker wel. Maar goed, ik weet niet of dat hij aan het zoeken was naar een aanspeelpunt. Dat was er niet. Nu,
0: Goeie Liboe, maar Mechelen in de weg.
1: Ja, kon hem ook niet spelen. Campbell stond buiten spel. Maar dat was weer een momentje voor Kortrijk om eventueel gevaarlijk te zijn. Bij de club, zowat iedereen weg.
0: Tessel die opnieuw geraakt. Wordt ja. Er een beetje moe van.
1: Ja, maar goed. Toch een makkelijke overtreding van Ruijsen. Ga je ook wel geel vergeven. Uitstappen opnieuw. Niet goed. Hier de actie nog van Diacon. Naar binnenkomen tussen twee mensen.
0: Ja, Willem wil,
1: eens,
0: met
1: de wil hem dan nog eens onder de zool meetrekken naar buiten. Iets te overmoedig.
0: Maar Hugo Vettes dus meteen ook weer belangrijk voor Club Brugge. Hij die in de laatste maanden van het afgelopen seizoen weer zijn basisplaats kon opeisen en ook wel doelpunten maken. In die mate dat hij nog hoopte op een selectie voor Noorwegen voor de wereldbeker. Die kwam er uiteindelijk niet. En Soldi. Hier is Vet en Soldi. Net niet te ver.
1: Ja, net wat te weinig gevoel bij Ter Soldi. Maar we proberen elkaar toch niet alleen te zoeken, maar ook te vinden. Lukt voorlopig net niet.
0: Ja, de goal heeft de club wel deugd gedaan weer. Roos. Ja, stevig op zijn benen.
1: Ja, ja, absoluut. En dit is goed. Openen naar Campbell.
0: Tekent. Tweede keer dat hij dat zo doet.
1: Ja, inderdaad.
0: Mooie boogbal. Steun van Diaco.
1: Vergeet wel zijn verdedigende werk. Dit zal Leko graag zien. Hamert hij vaak op.
0: Proberen er daaruit te komen. Goed gedaan. Goal. Trappen. Dat is eigenlijk te makkelijk.
1: Ja, ja, maar dat is een goede aanval. Hè? Tussen drie mensen. Alleen is de afwerking te slap. Hier goed aangeboden. Goed meegegeven.
0: En Diaco was weg. Had niets gezien. Maar ook
1: afwerking.
0: Ja, dat moet beter. Ja. Je moet de doelman van de tegenstander wel meer aan het werk zetten dan. Dat was een makkelijke bal voor Jansson.
1: Nee, maar er zijn wel drie goede kansen voor KV Kortrijk. Gaan ze zich misschien nog wel beklagen, wie weet. En langs de kant van club zorg je voor anderen. Van club toch wat te makkelijk. Die drie kansen weggegeven. Van Beer, te veel aandringen bij Van Aken.
0: Dat is te ver voor Korps.
1: Oh, het werd goed, Forbes. Jammer genoeg voor hem, de bal net te ver. Eerst even breed en pas dan diep gelopen.
0: Daar komt Lee. En als hij komt, dan is hij behoorlijk indrukwekkend in die luchtduels. Heeft zich al getoond in Zuid-Korea. Het offensieve gedeelte zal er dus ook nog wel wat veranderen in de basisploeg van Club Brugge. Ambroos weer. Jan Virgili zit dus in de tribune. Seis.
1: Ja, deze tekort van Ambroos.
0: Forbes. Jonker wil zijn mensen zien terugkomen. En een gemiste tackle van Jean Gouet. En dan geen handspel van De Jager, vindt Lothar Gond. Toen ik vond van wel.
1: Ja, goed werk van De Jager. Goede tackle. Misschien wel op zijn arm. Moeilijk te zien van hierboven. Alles is goed gedaan. Snel terug om dekking te geven daar bij Kobol.
0: Sabbe. Vetlessen, de man van de goal. Seis. Kom er direct naartoe. Diacon. hij krijgt dus stevige concurrentie van Jan Virgili. Catalaan. Verleden bij Barcelona onder meer.
1: Hier nog eens niet Cohon natuurlijk, maar Jean Gouet waar hij langs gaat. Dan, het was inderdaad toch met de arm. De jager misschien wel de steunarm op die manier geïnterpreteerd door Lothar Dont.
0: Op onze app vindt u een reportage over de challenges van Club Brugge en Union, natuurlijk vooral de topkandidaten. In eerste instantie Club Brugge, Union als de grootste uitdager. Maar er wordt toch ook wel gekeken naar Genk, naar Anderlecht eventueel. En wie weet naar wie nog. Vijf minuten nog in de eerste helft. Pots. Campbell loopt goed mee. Wel degelijk buitenspel. Hier de goal nog eens. Ilić. Het is een verrassing van die afgeweken bal.
1: Inderdaad.
0: Op het verkeerde been.
1: Kan er nog wel bij, maar kan hem niet bij zich houden. Zet is gewoon doorgelopen. Hoopt er op een 1-2 met Seis. En dan troeien, hè. Met Noor of niet, Peter?
0: Ja, Noor vieren door te roeien. En hij vierde het samen met een aantal van die Brugse supporters op de eerste rij daar beneden. Freddy Pots. Jan Virgili. Er was even sprake dat Barcelona hem eerst zelf zou terugnemen van Mallorca. Clausule van 12 miljoen zou Club Brugge betalen. En Barça pikt nog een flinke graan mee. 40% van die overgang. Forks.
1: Ja, dan loopt de drukte in bij Ambroos. Hardwerkend.
0: Drie mensen rond Ambroos.
1: Ja, een beetje te veel hooi op de vork.
0: Laken. In één tijd naar buiten. Diakon weer. Pettersen. En Sam. Nieuwe omsingeling. Forbes. Diens voorzetten, Diens laatste bal.
1: Is zuiver genoeg.
0: Is zuiverheid. Ja,
1: inderdaad. We hebben er alle twee een beetje last van bij momenten. Zowel Diakon als Forbes.
0: Tressoli. Zou jij geld erop zetten dat hij hier in september nog is, Frankie?
1: Geld ga ik er niet op zetten, maar ik denk het wel.
0: Iets te veel overtredingen vindt Lothar Dont intussen.
1: Ja.
0: En Jean Gouet heeft de eerste gele kaart te pakken. En waarom denk je?
1: Ik denk dat de club gewoon gaat proberen hem nog te houden. En hem overtuigen van nog een jaar te blijven. Misschien een jaar verlengen. Ik weet niet precies hoeveel jaar contract hij nog heeft. Een beetje bijdoen. Of een mooi bedrag erbij doen. En hem overtuigen om te blijven. Dat hebben ze al vaker gedaan. En dan met de belofte dat hij volgend jaar kan vertrekken.
0: Zoals... Met Christos Solis bijvoorbeeld hebben gedaan, zoals Bob Madou ook aangaf een beetje.
1: Ja, dat is wat ik denk, zonder het uiteraard te weten.
0: Ventersen. Daar is Tressoli. En de bal in de kluts voor Freddy Pots.
1: Ja,
0: dat was een mooi... geen schot uit.
1: Nee, dat was een mooi gestudeerd nummer. Ja, kwam helemaal vrij.
0: Ventersen, goed. En,
1: opletten, Ventersen. Dus te gaan.
0: Ambroos had hem daarnet wel even te pakken, maar nu een kleine reactie van Ventersen.
1: Ja, hier het duel. En dan de overtreding, denk ik, van Ambroos. Gaat hem even tegenhouden. En dan de reactie.
0: Tot minuut intussen van deze eerste helft met een 1-0 voorsprong dus voor Club Brugge. Op zich logisch, maar Kortrijk heeft zich wel al een aantal keer getoond. Een club dat uiteindelijk scoorde op een moment dat het niet echt meer gevaarlijk was.
1: Ja, door de aanvallende impulsen van deze man, Sijs, krijgt... steeds meer een vrije rol om zich aanvallend uit te leven. Positie te kiezen op dat middenveld. Voor diepgang te zorgen, zoals in deze. Maar ook belangrijk te zijn bij het doelpunt.
0: Expected goals van Club Brugge. Zoals het dubbele. Dat van Kortrijk.
1: Klaar voor. Goede deviatie van Tressoldi.
0: Einde van de eerste helft, zegt Lothar Dons. Gilles Jonkere. Een half uur heeft zijn ploeg stand gehouden. En behalve de eerste 10 minuten leek dat zonder al te veel moeite te kunnen. En dan toch een goal. Daarna had het toch wel weer ietsje moeilijker. KV Kortrijk 1-0 dus de voorsprong voor Club Brugge. Die goal van Hugo Ventersen om het half uur. Maar het moet nog allemaal.
1: Ja,
0: dat is logisch. Hè? Het is eerste speel.
1: Een beetje te gezapig. Ja. Zo kunnen we het ook wel omschrijven. Goed begin van Club. Inderdaad, goede reactie van Kortrijk. En dan een hele tijd de tempo wat te laag. Te weinig beweging. En dan toch ineens het doelpunt voor de club. Waardoor ze dan toch verdiend bij 1-0 de rust kunnen ingaan.
0: We gaan luisteren naar de doelpuntenmaker Hugo Ventersen bij dit.
2: Hugo, it must be a great feeling to be important again for Club Brugge.
3: Yeah, fantastic feeling. I think we played actually really good first half. Except we give away 2 counters. But I think throughout the first half we are pushing. We have the intensity and leading as well.
2: Their striker came one-on-one with the goalie of yours, with Sommer. How is that possible?
3: It was one long ball that goes behind the back of Lee. And then, it's a one-against-one against Lee actually at the end. And he does brilliant to stop the goal, actually. So that was a brilliant action from him.
2: Good luck in the second half.
3: Thank you.
2: On enchaîne avec Thierry Ambrose. Thierry, c'est clair que Courtrai n'est pas venu pour défendre. Hein?
4: Non, on va être honnête. C'est difficile de jouer contre Bruges. Maintenant, on sait que... On est venu ici pour essayer de faire quelques contre-attaques. Je pense que sur certaines situations, on aurait dû faire mieux. Surtout contre une équipe comme ça, il faut être efficace.
2: C'est quoi le rôle de Brecht de Jager dans tout cela? Parce qu'il a bien lancé des longs ballons. Hein.
4: Non, c'est le capitaine. Hein. Il a un rôle très important. C'est vraiment le leader technique au milieu. Je pense qu'il a essayé de distribuer quelques ballons dans le dos de la défense. Assez intéressant. Maintenant, c'est à nous, les attaquants, de finaliser tout ça.
2: Bonne continuation en deuxième.
0: Brecht de Jager is onze kapitein, technisch sterk en onze leider natuurlijk. We hadden het natuurlijk best moeilijk bij momenten, maar toch wel een aantal momenten van counter gehad. En dat was wel de bedoeling. Alleen hadden we het beter kunnen afwerken als je tegen dit soort ploegen speelt, moet je ook efficiënt zijn, zei Thierry Ambrose. En Hugo Vettels had het over fijn gevoel natuurlijk om te kunnen scoren en met die voorsprong de rust in te gaan. Dat het best goed is qua intensiteit en dominantie. Maar dat ze die twee counters wel weggegeven hebben en moeten oppassen. Die lange bal in de rug. En gaf wel een compliment nog aan zijn Zuid-Koreaanse ploegmaat, de nieuweling Lee, voor zijn defensieve actie. Zo meteen analyse beneden.
5: Daarbij het weer. Welkom terug op Jan Breidel. Imke, laten we de koe bij de hoorns vatten. Het was de zevende keer dat ik iets moest opschrijven bij club, bij dat doelpunt. Dus dan wil dat zeggen dat je misschien wel verdiend scoort.
6: Ja, zeker. Ik denk dat de meeste kansen ook wel bij club lagen. Begon eigenlijk al heel vroeg in die wedstrijd. Forbes die naar binnen komt en dan uiteindelijk de bal toch meegeeft op rechts. En dan uiteindelijk komt Hans van Aken met een schot, maar goed gepareerd van Ilić. Uiteindelijk komt die bal nog eens voor, maar die wide over. Dus je voelde wel dat de club meteen eigenlijk goed in die match zat. En heel dreigend was hier opnieuw. Veel ruimte. Uiteindelijk komt die bal hier in de voeten van Sijs. Die heeft tijd en ruimte om aan te leggen. Een knal met links, maar ook deze bal niet al te moeilijk voor Ilić. Maar komt wel met een zekere kracht naar hem toe. Verwerkt hem goed. En dan deze kopkans uiteindelijk.
5: Van Brendan Mechelen.
6: Ja, Mechelen die daar in die eerste zone een moeilijk en scherpe hoek. Maar wint dat duel wel. Probeert hij echt wel wat richting te geven. Maar uiteindelijk op dat moment nog geen doelpunt. Maar je voelde wel, net zoals jij zegt, David, ze kan opzetten. Dan potsen, goede voorzet in één tijd. En dan Diakon met de streep gaat over. Daar moest Ilić niet tussen komen. En dan uiteindelijk ook in deze fase. Het ging snel en dan doelpunt goed gevolgd. Dat vooral van Vettels. Sijs heeft daar moment om te schieten. Maar bal misschien zeker geen buitenspel. Voet wel uiteindelijk in de eerste fase gezien. Bal passeert ondertussen. En dan Vettels gewoon heel slim. Goede timing. Ja. Goed gevolgd. En,
5: moet altijd aan Pepe nog altijd denken. Moet altijd volgen. Zeg het
6: ja, dat is waar. Dat is waar.
5: Wat paal volgen en binnen tikken.
6: Maar je moet gewoon goed mee in die actie blijven zitten. En niet denken van oké, die bal is nu gespeeld. Dus ik zit niet mee in die actie. Gewoon goed. En zorgen voor een goede timing. Dat je niet buiten spel staat. En dat stond hij niet. Ze zijn er nog eens naar gaan kijken. Ze zagen op het grote bord hier dat we eventjes gingen kijken. Maar uiteindelijk was het geen buitenspel.
5: Wat vond jij van de klare kijk van Brechtje de Jager? Die nog altijd goed die ruimte ziet. Hè? Want ze kwamen er wel goed uit, moet ik zeggen.
6: Ja, absoluut. En heel direct spel. Met vooral de Jager die dat ook heel goed aanvoelde. Is een harde werker. Hier, Lee. Hè? Die jongen die de nieuwkomer, een Zuid-Koreaan, die dit goed terecht zet. Ook Sommer komt daaruit. Dus uiteindelijk echt wel een gevaarlijke fase. Hier is het momentum wat voorbij. Oké, nog wel een schot in die korte hoek. Maar de dreiging die was wel voorbij. Maar hier gewoon meteen diep spelen. Kijk, Sommer, dat mist hij gewoon. Hè. Ik denk dat je als doelman ofwel niet meer de beslissing om te gaan en ga je door. Maar komt uit en blijft dan staan. Was best gevaarlijk. Zeker op het moment dat Club Brugge nog niet op voorsprong stond. En ook deze bal. Dat was Koya Lipu die een kopkans krijgt. En ook de Jager die eigenlijk snel in één tijd die bal diep steekt. En dan voel je toch soms de kwetsbaarheid van Brugge ook. En dat heeft te maken omdat ze gewoon heel dominant willen voetballen. Dus ook heel veel jongens mee laten voetballen naar voren toe. Ja, dan ligt daar wel wat ruimte. Hier had de coach Jonker dat ook gevoeld. En met momenten ook dat de centrale verdedigers uitstappen. Komt uiteindelijk die bal niet. Maar vooral die Jager was echt op het appel op dat vlak. Ik heb jongens die ook meteen meekomen en mee in die actie zitten. Maar goed, oké, Club Brugge vangt dat ook wel goed op. Hier gaat er nog een zwak schotje komen van Kogon. Uiteindelijk ook wel goed verdedigd, goed voor gegooid. Ook Sijs nog eens in tweede instantie die belet dat er echt op doel wordt geschoten. Dus goed, dat waren wel de momenten ook hier. Dit is het schot van Kogon, maar je voelde wel dat vooral Club Brugge heel, heel dominant was. En dat Kortrijk moest rekenen op die omschakelmomentjes, op snel die diepte te zoeken. En dan waren er toch wel hier en daar dreigende momenten.
5: Ik vond het heerlijk om die beelden te krijgen op de tonen van Just Like Heaven van The Cure. Ik denk dat de Fox dat bovenin de tribune heeft zitten meelippen. Wij gaan naar de reclame en zometeen de tweede helft hier tussen Brugge en Kortrijk.
0: U bent weer terug in Jan Breidel. Beste voetbalvrienden, klaar zometeen voor de tweede helft tussen Club Brugge en KV Kortrijk. Frankie, wat denk jij als je ziet wat er bij Club Brugge weg is en wat er voorlopig bij is? wie wordt eigenlijk het moeilijkst om te vervangen? Ga je dat toch met Solis met die 22
1: goals? Ja, tuurlijk wel. Ja.
0: 29 assists.
1: Ja, alleen, ja, als je bekijkt over twee seizoenen. Ik geloof 90 doelpunten betrokken geweest. Zo'n beetje evenwichtig verdeeld over doelpunten en assist. Ja, dat is een enorm aantal. Dus ja, dat hebben ze zeker niet lopen op dit moment. Ik denk niet dat je... Diacon, die zie ik geen... die cijfers niet halen. Dat is geen verwijt naar die jongen toe. Maar het is gewoon zeer uitzonderlijk. Dus dat zal altijd een aderlating zijn. Gans het seizoen lang. Ja, dat is wel duidelijk.
0: En Jan Sommer, dat is natuurlijk een ervaren kerel die aan de top heeft gespeeld. Nog de titel en de beker gepakt met Inter. 37 of 38 later dit jaar. 10 centimeter kleiner dan Simon Mignolet.
1: Ja, oké.
0: Kan dat een verschil maken?
1: Ja, dat kan. Dat kan
0: dat is niet weinig, 10.
1: Nee, bij momenten kan het. Maar goed, hij heeft wel zijn ervaring gespeeld op het allerhoogste niveau. Niet vergeten dat hij vorig jaar nog de dubbel heeft gewonnen. Ja, ja. Inter, Champions League, alleen met Bayern. Noem het allemaal maar op en heeft er gespeeld. Dus dat zal niet, denk ik, het probleem worden van Club Brugge. Sommer, dat absoluut niet. Het kan, ja, een gebrek tussen aanhalingstekens. Veel scorend vermogen is er weg. Plus natuurlijk Stankovic, Onyedika. Ja. Dat is natuurlijk heel wat. Hè. Ordonez is daar ook nog bij. Oké, Lee is nu zijn vervanger.
0: En dat zou wel eens kunnen... Dat zou wel eens kunnen meevallen.
1: Dat
0: ziet er veelbelovend uit.
1: Goed, je moet het allemaal natuurlijk nog wel zijn tijd geven. Er zijn nog nieuwe spelers ook op komst. Dus ja, op dit moment is het natuurlijk nog veel te vroeg om een echte vergelijking te maken met vorig seizoen en met het seizoen daarvoor. Dat geldt trouwens voor alle ploegen. Nog in de beginfase. Dus het moet allemaal nog wat in elkaar vloeien. Maar ondertussen wel, ja. De punten pakken natuurlijk. Dat geldt ook voor ploegen als Kortrijk. Om toch zo snel mogelijk punten vergaren. Niet in de problemen te komen. En wat mij betreft laten ze meer dan behoorlijk indruk hier.
0: Tessel die ging doorjagen op Marco Ilić. En net daarvoor weer een afjagende rechte jager. Zijn naam niet gestolen. Omzwerving gemaakt na vele jaren bij Agent. Naar Toulouse in Frankrijk. En dan nog even bij Charlotte in de MLS gezien. Mooi avontuur toch?
1: Oh, leek mij op de bal.
0: Dat leek mij absoluut. Ja. Bal van Campbell, zeker in eerste instantie.
1: Ja, van hierboven, even kijken of dat klopt. Ja, kijk, zit op de bal. Ja, kom. Nadien ten val. Hier, mooie beweging van Ilić, rustig gebleven. Onder de druk van Tresoldi.
0: Vrij trap een beetje goedkoop verkregen bij Club Brugge. Met Hugo Vetles uiteraard. 2 minuten bezig in de tweede helft. Mensen nemen hun plaats nog in. In hemdsmouwen, maar wel al een truitje. Over de schouder hier en daar. Het koelt wat sneller af. Nu we al een week gevorderd zijn in augustus. Hier is Vetles. Bert de Jager maakt er een corner van voor Club Brugge.
1: Ja. Tresoldi in zijn rug. Dus moest hem wel wegwerken.
0: Jacon, de man van de hoekschop.
1: Ja, solo verdediging bij KV Kortrijk. Veel mensen in de kleine baklijn.
0: Ja, Tresoldi. Nou, vandaar erg moeilijk natuurlijk, tenzij je met het achterhoofd gaat verlengen.
1: Hij moest hem verlengen, dat was wel de bedoeling denk ik. Nou, schat de bal totaal verkeerd in.
0: Ze hebben natuurlijk twee talenten ook uit de Zwitserse competitie gehaald. Tsawa, middenvelder en Vasovic. Dat wordt lastig voor Andersen.
1: Nou, bedoeling wel goed. Daar in de ruimte spelen. En net wat te ver, uiteraard.
0: Cheveo Tsawa is 19. Gehaald bij FC Zürich. En André Vasovic is weggeplukt bij FC Luzern. Allebei een contract tot 2030. De ene 19, de andere 18. En die André Vasovic. Ja. Ik vond die in die oefenwedstrijd tegen Heerenveen wel best vinnig. Ja. En ook de beelden die we uit Zwitserland zagen op YouTube. Daar zit ook wat in. Ja. Maar dat is jong natuurlijk.
1: Ja, dat, even tijd nemen. Goed, Stankovic was ook jong.
0: Wat goed is, komt snel, zeg.
1: Ja, natuurlijk een andere positie. Als spits is nog iets anders dan op het middenveld. Maar goed, als je talent hebt, kan het inderdaad wel snel gaan.
0: Van Pots naar Lee. Van Aken weer naar Pots. Brugge wil werk maken van het tweede doelpunt. Richting de fanatieke aanhang natuurlijk. Dat is een slipper van Sabbe. Want een slordige bal in de voeten van Ambroos. Of van Koyalipu was het.
1: Ja, een nummertje van Lee. Wel achter het steunbeen.
0: Voilà, dat is makkelijk natuurlijk. Zij maken er ook niet hand bij om van, maar gewoon Lee. Ja, ja. De supporters, Lee, Lee, Lee. Dat ga je vaak horen in Jan Breijden. Nu nog wat vinden dus voor deze Freddy. Dat is in elk geval netjes. Nog net. Matthew Anderson.
1: Ja, wel ook net strak genoeg om de bal niet helemaal te onderscheppen door Anderson.
0: Jonge schot. Tweede seizoen. Van Aken en Mechelen. Voort. Verloor het overzicht een beetje. Gaan we toe
1: loopt
0: te veel kop in de grond.
1: Ja, liep te veel in de drukte. Zonder alleen maar withemden.
0: Kijk wel helemaal terug weer. Soldi. Goed verdedigd van Gilles Rijssen.
1: Ja, zeker wel. Goed dichtgelopen.
0: Ja, weer goed geopend. Nu van Koyalipu.
1: Maar Campbell verputst het een beetje voor Kortrijk. Hier de diepe bal. Het lopen van Tresoldi is goed. Maar ook het verdedigende werk van Rijssen.

0: 6. Ruimte voor Diakon. Heeft enkel nog Sandra Campbell in zijn buurt. Het gaat net niet snel genoeg.
1: Well, te veel tijd nodig met het kijken.
0: En dan wordt het veel moeilijker natuurlijk. Hij heeft zich nu in een hoek laten drummen. En is de bal dan gewoon ook kwijt.
1: Ja, Cohen, die eerder was uitgespeeld nogthans.
0: Ja, komt er ook niemand waar vorig jaar 8 of 9 miljoen voor betaald.
1: Ja, veel geld voor
0: heeft betaald. Toch niet genoeg getoond dat hij dat allemaal waard.
1: Vorig jaar in competitie niet gescoord. 7 assists, dat wel. Wel gescoord, dacht ik, tegen Marseille hier in de Champions League.
0: Ja. Recuperatie, Hans van Aert. Deze maand wordt hij 34.
1: Ja, net wat ouder dan Mechelen. Beide nu nog 33.
0: 24 augustus verjaard Hans van Aken. Zoals gezegd, Hans is nog 12 bij het tribune. Jacob, hey, dit moet veel beter.
1: Nou, dit is te vaak. Dit is goed vrijgespeeld, maar met
0: de
1: links.
0: Laatste bal.
1: Ja, met links niet zuiver genoeg. Al vaak gezegd en gezien.

0: reageert hij eigenlijk iets te laat. Want iets anders kon Seis niet doen.
1: Nee, je kon hem alleen maar verlengen. Hier, bal van Seis, buitenkantje in de rug van Cohen. En dan, ja, hij kijkt wel, maar het gevoel in die linkervoet even niet aanwezig.
0: Tressel. Ja, komt hij altijd wel veel volk tegen.
1: Ja, nu openen zou ik denken hier op Campbell.
0: Ambroos werkt keihard.
1: Ja, maar loopt nu eigenlijk ergens.
0: Ah,
1: ja,
0: maar dat geen goede bal.
1: Van, ja, geen goede bal ook niet, maar hij kwam ook maar half. Hè. Als je dan komt, moet je voluit komen. Dat is een beetje ingehouden. Maar werd inderdaad keihard gespeeld. Eigenlijk wel een goede wedstrijd.
0: 10 minuten weg in de tweede helft. Er zijn wel wat nieuwe gezichten onder het trainerschild in de Jupiler Pro League. Je kan ze mee ontdekken. Een beetje meer de persoon leren kennen op onze app. Van Aken. Ja, maar Ruijsje doet dat goed. Vaak 1 tegen 1 tegen Tresoldi.
1: Ja, hij had goed contact met Tresoldi in deze.
0: Goeie gerichte uittrap van Marco Ilić. Masumi maakt snelheid. Ja, maar Matthews is mee. Het kan naar Ambroos. Ah.
1: Ja.
0: Lee in de weg.
1: Mocht ver komen, Masumi. Te ver. Uiteindelijk Ambroos niet zuiver genoeg daar in de aanname.
0: Blik heeft meer en meer moeite met het feit dat Diakon meer naar achteren speelt dan naar voren.

0: en Elijah Lee. Twee goede maten trouwens. De ene Fransman ineens, de andere Frans Senegalees. Die in de jeugdopleiding van PSG hebben gezeten. Dat is een potentiële publiekslieveling, ja. Dat voel je nu al. Bij Midtjylland ook heel graag gezien. Een goal gemaakt in een bekerfinale voor de winnaar. Weer goed van Ambrose. En nu ging Campbell eigenlijk een beetje verkeerd lopen. In zijn rug wel welk
1: zin. Je moet dan diep lopen, snelheid maken, de diepte.
0: Dat is helemaal geen oplossing.
1: Inderdaad, een beetje hetzelfde van wat... Ambrose een paar minuten geleden deed bij Campbell.
0: En eigenlijk is het moment weer voorbij voor de club, voor Kortrijk. Lee heeft in elk geval al goede punten gescoord bij de Brusselaar. Harten veroverd.
1: Ai. Slechte controle en willen goed maken.
0: Dan, goed gemaakt.
1: Even kijken. Geel is het zeker. Gelukkig voor hem net niet boven de enkel.
0: Nee. Ja. Hij heeft zichzelf bezeerd. Tuurlijk is de gele kaart. En hij heeft zichzelf ook bezeerd. Doet weinig verkeerd op zich. Ja, in de wedstrijd bedoel ik.
1: Ja. Maar speelt onopvallend.
0: Ja. Hij is niet echt moeilijk. Nee, maar hij heeft ook wel tijd. Krijgt ook tijd omdat hij niet veel onder druk hoeft.
1: Nee, omdat je hebt de twee spitsen. Of de twee spitsen natuurlijk. Hij wordt heel weinig opgepikt door de Kortrijkzalen. Want De Jager en Lambert zitten wel lager.
0: En die zitten bij Vettelsen en Van Aken.
1: Inderdaad. Nou, het gaat nu wel heel erg traag. Weinig beweging.
0: Van Aken doet de wissel. Ingooien met Seys. Van Aken. Gods.

0: zich doet Kortrijk het zonder bal nog altijd meer dan behoorlijk. Maar aanvallend hebben ze wel niks meer betekend.
1: Minder, veel minder dan in de eerste helft. Toen hadden ze nu al...
0: Dan in het eerste kwartier eigenlijk.
1: Ja, twee goede kansen. Nu niet echt meer in de buurt geweest van Sommer. Maar langs de andere kant ook nog niks moeten noteren van club. Dus wat dat betreft zitten ze absoluut nog in de wedstrijd.

0: Broos krijgt er toch wel bij.
1: Ja, ja. Maar dan...
0: Royalipo.
1: Oké, okay, dat is ook goed. En dit is dan een beetje overmoedig van Broos. Lijkt me ook een beetje moe te worden.
0: Net op tijd gebukt door Lothar Gond. Vijfendertigste keer dat hij Club Brugge leidt.

17e keer in een thuismatch. Club won er 10 van.

0: toch opletten voor Club Brugge. Kortrijk is Union niet, maar,
1: nee, maar goed,
0: dat sloop ook klopt in de wedstrijd. Pas in het vierde kwart eigenlijk van die wedstrijd van de Supercup maakte plots 1-1 gelijk. En een kans, een moment komt er altijd nog. Kan je geef op innemen?
1: Nee, 0 is absoluut niks beslist. Omdat Club ook geen tempo kan maken. Niet dreigend kan zijn. Er komt niks van de flanken. Door het centrum is het moeilijk. Daar houdt Kortrijk het goed dicht. Moet er ook vaak terug.
0: Doelpogingen na de rust sinds het begin van die tweede helft. 18 minuten gespeeld. Geen enkele.
1: Hier een momentje van Lothar Dont. Kijk nog even naar Ambrose.
0: En hier zien we de regel. Een van de nieuwe regels. Die nu dus ook bij de ingooi momenten wordt toegepast. Als het te lang dreigt te duren. Alles om het spel zo weinig mogelijk nodeloos stil te laten liggen. Blijkbaar kunnen Lieng en Koyalipu het goed met elkaar vinden. Zijs, ja, niet zo makkelijk over zonder. Doet hij wel goed.

0: verdedigd van Kool. Iets minder van Gilles Jansen, dat had beter gekund.
1: Iets te paniekerig. Goeie bal Mechelen in de rug hier het buitenkantje rechts van Sommer.
0: Geen al te prettige bal van
1: Seys. Nee, die was niet goed geraakt op die bal.
0: Zit er altijd kort op bij Nicolò Tressoldi, ja, topschutter van vorig seizoen.
1: Nou, er is ook vaak maar één iemand, hè, waar hij zich moet op concentreren. Forbes, Diacon blijven heel erg breed. Ja, en als Vetlesser er dan een keer niet is, nou, dan is er ook maar één te verdedigen.
0: Twee hoofden tegen elkaar. Rando Mechelen, denk ik. Ja. En Godwin. Koyalipu.
1: Op.
0: Dat is tegen de wenkbrauw.
1: Ja, ja, tegen de slaap.
0: Maar hij staat alweer. Stuur Brenden. Kan wel wat hebben.
1: Koyalipu. Moeten beiden even naar de zijkant.
0: Heeft het ook een stuk moeilijker. Diepe spits van Kortrijk, Koyalipu. Hier Corren even in beeld. Jonge geweld. Doorgeschoven. Hier zit nog wat jong geweld.
1: Nou, dat zijn allemaal jonge mannen. Corren.
0: Tian Nai Corren is eind juli pas 17 geworden. Contract verlengd tot 2029. Al een debuut mogen vieren in de nationale ploeg van Slovenië.
1: Ja, Slovenië inderdaad.
0: Kort en afgelopen seizoen toch wel zich getoond in de Challenger Pro League met Club Next. En ook in die campagne van de Youth League die eindigde in de finale met de strafschoppen tegen Real Madrid. En Corren miste de laatste.
1: Maar
0: het
1: wel,
0: Madrid het afmaakt.
1: Had hier wel een mooie invalbeurt afgelopen week.
0: Komt zich meteen. Oh, heel vinnig. Heel flux. Complexloos.
1: Ja, inderdaad.
0: Beet in de bal, om het zo te zeggen. Wilde de bal. Van Aken, dit was wel goed. Meteen inspelen op Tressoldi. Maar die komt nog niet echt los. En daar, Lee, alweer. Hier is de 2-0. Als het geen buitenspel is, is het knap gedaan. Is het een goede assist ook van Mamadou Diakon. En maakt Carlos Forbes niet meteen aan zijn of aan een geweldige wedstrijd bezig. Zijn eerste van het seizoen. En Lee krijgt de felicitaties voor die uitstekende tackle.
1: Ja, hier Rob Ambroos, die net wat te veel tijd nodig heeft. En dan gaat het snel. Dit is een goede tik in een tijd van Vetlessen en deze ook van Diacon.
0: Door de benen
1: van Ruijs.
0: En geen sprake van buiten.
1: Dus Forbes die daar een klein beetje blijft hangen. En daar ook uiteindelijk voordeel uit haalt. Want Anderson die was net wat opgeschoven. Had al een aanvallende positie ingenomen. Maar het is vooral Vetlessen in een tijd en Diacon in een tijd die... Het Forbes dan ook makkelijk maakt, of maken, om de 2-0 te maken.
0: En dit was wel een uitstekende bal van Mamadou Diakon.
1: Met gevoel, absoluut.
0: Met gevoel, juist de lijn, juist de snelheid.
1: Alles was goed.
0: En hij moest er maar tegenlopen.
1: Ja.
0: 2-0 Club Brugge en dan lijkt het alsof die eerste zege van het nieuwe seizoen bijna onder de broekriem zit. Under the belt.

0: gesprek dat trouwens, dat is een beetje vreemd, want iedereen wint wel eens ooit hier of tegen Club Brugge. Maar hier is het in elk geval nooit gelukt voor Kortrijk. Het is wel een goede kans, maar de ingreep nu van Potsen was buitenspel.
1: Ja, opnieuw de Jager met een goede bal. Snel handelen, snel diep. Ja, net buitenspel van Anderson was het, dacht ik, hier Messatou. Een
0: Franschot, ja. Verleden bij Club Brugge trouwens, Jelle Franschot. Flink wat goals vorig jaar. Het is de 37e keer dat Club hier thuis tegen Kortrijk speelt. En het ziet er naar uit dat er voor de 28e keer gewonnen gaat worden. Mooi van Van Aken. Sabbe verlengd voor Forbes. Vetnissen, die was al aan het kijken. Waar zit Seys? Daar zit Seys. Hier zit Diakon.
1: Oh, ja. Ze zat, ja.
0: Totaal onnodig eigenlijk.
1: Ja, ja, ze zaten er in zicht op te dicht.
0: Ja, ja. Niet nodig.
1: Campbell wil hem onder druk zetten.
0: En het publiek wil al dat Lee die gaat trappen, maar die gaat rustig naar de zijkant. Dat zal...
1: Die denkt tijd om een keer te drinken. En ze gaan er uiteraard eens naar kijken. Ja, Vetlessen met geen controle, daardoor de bal tot bij Seys. Diacon moet terug. En wordt dan, denk ik inderdaad, toch wel gehaakt door Campbell. Omdat ja, net wat te fel is. Maar kijk, er wordt hier aangetrapt. Dus ja, logisch, de strafschop.
0: Maar iemand die op weg is naar buiten de strafschopgebied.
1: Ja, gewoon, maar ze zit er gewoon te dicht op.
0: Maar frustrerend voor Michiel Jonkheren, die daar twee... Ja. Offensief denken en creatieve middenvelder met Nayan Messatou. En een aanval aan met Jelle van Landschot klaar heeft staan.
1: Ja, ja, nee,
0: om nog iets te proberen.
1: Ja, dus inderdaad, als coach ben je dan... heb je er de pest in, dat zie je ook aan hem. Hij zit maar een beetje te ijsberen.
0: U ziet weer, of u heeft gezien op het scherm... Controle, strafschop, mogelijke overtreding, beslissing, strafschop. Voilà, komt in beeld.
1: Ja, eerst nog de vervanging, vind ik vreemd toch?
0: Dat is heel vreemd.
1: Ja, moet toch eerst een strafschop laten geven of niet?
0: De Jager naar de kant. En Massoui. Nayan Messatou. Bij Standaard is het geen succes geworden. Mark Wilmots wil hem graag hebben, maar hij die trouwens aanvoerder was in de laatste maanden van Kortrijk in dat seizoen 24-25 onder Bernd Storm. Waar ze de degradatie niet konden vermijden. Nicolo Tressel, die zijn laatste twee penalties gingen erin. En deze ook. Hard genoeg naar de hoek. En de eerste van de Duitsers. Hangt tegen de touwen. Hij die ook al scoorde in de Supercup. Zorgt voor 3-0 en de definitieve beslissing. Voor Club Brugge. De eerste zegen van het seizoen. Mag bijgeschreven worden.
1: Ja, op korte tijd het verschil gemaakt. 2-0 snel, de 3-0 de achteraan. Concentratie bij Tresoldi. Uiteindelijk door de benen van Ilic. Rechtdoor getrapt.
0: Nou, van hier leek het.
1: Ja, ja, nee.
0: Het was vastgetrapt, toch?
1: Ja, ja, nee.
0: Dat moet ik echt.
1: Dat had ik wel goed gezien.
0: Dat moet ik echt andere lenzen gaan halen. Frank.
1: Dit had ik wel goed gezien, maar ik dacht, ik ga het wel zeggen bij de herhaling. Ik heb al een keer. Wat is het? Kualipu. Verkeerd
0: Lipa,
1: gezegd.
0: Lipa heb je ook al gezegd.
1: Maar deze. Deze had ik
0: Kualipu.
1: Kualipu. Kualipu.
0: 3-0 Club Brugge.
1: Oh, nu moet ze opletten, Kortrijk, dat het niet echt een afstraffing wordt. Weggeven van Ruissen. Dit soort dingen. Toch maar vermijden. niet goed. De positie van Massoui. Dus het toe uiteraard de positie van de Jager.
0: Ja, nu wordt het makkelijk voor Club Brugge en kunnen ze eigenlijk dat soort kwartier in de extra tijd nog benutten om het goede gevoel dat aan te scheppen.
1: Ja, misschien ja. Ik wou net zeggen wat nieuwe mensen brengen. Staat er eentje klaar.
0: Felix Le Maréchal. En die is jarig. Want die woont 23. Vandaag.
1: Ik wil toch dat er vooruit wordt gespeeld. Het balletje van Pots was niet nodig om die terug te leggen.
0: Ja, Le Maréchal toch ook iemand die zich nog meer moet tonen. Die bij Seffle hele goede dingen toonde.
1: Ja.
0: Klaar leek voor de aansluiting richting top. Maar het niet helemaal kon waarmaken bij Strasbourg, was het zeker?
1: Ja, bij Strasbourg, absoluut.
0: En dan naar Club Brugge gehaald, voor toch ook weer flink wat geld, maar nog niet veel kunnen doen. Diacon aan de kant. Voilà, de stadionomroeper zegt het ook nog eens. Ja, Diacon, uiteindelijk door die mooie assist voor de 2-0. Krijgt hij toch nog een goed rapport. Hij was geregeld dreigend, maar had meer kunnen doen.
1: Ja, ja, het is met de laatste bal is vaak niet goed genoeg. Daar moet hij aan werken. Natuurlijk door zijn dribbels gaat vaak naar de buitenkant. Komt dan op de mindere linker. Ja, dan moet een beetje aangewerkt worden.
0: Maar hij is veel betrokken geweest in het spel. Lee. Oei. Keer pas van Lee. Lambert. Gaat erbij liggen. Even geraakt.
1: Ja, te lang lopen met de bal.
0: Volgende week zondag is er de Engelse Supercup, de Community Shield. Die kan u helemaal gratis bekijken in de app van de zon. Dus Arsenal en Man City. Waar is dat? Sorry.
1: Ja. Goeie aanname, was niet makkelijk. Ik kan kunnen spelen richting Forbes. Een beetje te veel tijd nodig na de aanname.
0: Ja, de Maréchal die is nog niet afgeschreven, maar Ludovic
1: moet
0: Reis
1: zich, lijkt... Ja, moet zich nu tonen, Peter.
0: Ludovic Reis, daarvoor...
1: Ja, ja, die is afgeschreven. De Maréchal nog niet. Het is een beetje te timide, vind ik, in zijn spel. Het heeft niet echt de drang om zich altijd te tonen of zich te willen tonen.
0: Zij is aangespeeld door Le Maréchal. Campbell. Buitenspel.
1: Ja.
0: En het publiek had het handspel van Campbell gezien. Die heeft al een penalty veroorzaakt, dus moet toch een beetje voorzichtig zijn.
1: Ja, Le Maréchal, heel ander toon, buitenspel.
0: Nee, toch?
1: Ja. Daar centraal, Ruijsen.
0: Ruijsen staat er toch?
1: Maar goed, ik denk ook niet dat die, de grensrechter dan echt op de lijn stond. Ja, zij schrijft het ook nog eens aan van geen buitenspel. Ik denk dat hij gelijk heeft. Ja, ik wou net zeggen... Met Le Maréchal heeft zij natuurlijk een heel andere type nu voor zich. Iemand die meer aan de binnenkant speelt. Dus hij zal nu vaker aan de buitenkant te vinden zijn.
0: De twee speerpunten bij Kortrijk er ook af. Ambroos en jouw vriend Koyali. Brian Adenani. En Sixtus Ogbey. Die erin gekomen zijn.

0: 7 pogingen on target. Tussen de palen van Club Brugge, dan is er een redelijke efficiëntie toch met 3 doelpunten.
1: Nou ja, dat is niet overdreven veel. Met zoveel balbezit.
0: Messatu komt eruit. En draait dan terug. Er is ruimte bij Campbell. Voorzet om te komen. Ja. Met rechts.
1: Tijd, inderdaad. Er was beweging richting de eerste paal.
0: Ja, die
1: van
0: twee nieuwelingen.
1: Ja, inderdaad. Ook Bewey en Adinani. Ze waren er alle twee.
0: De keer dat Club Brugge in een reguliere competitie kampioen werd, was in 2005. Oh. 21 jaar later beginnen ze aan de kweesten voor een 21ste titel.
1: Ja, de finale truitje bij Lambert, ondertussen Forbes weg.
0: Corren en Vermand klaar om in te vallen.
1: Ja, Sabbe, goede overlap. Geen goede bal, Forbes. En ook Meijer staat erbij. En ook bij Kortrijk. Lende Smet mag ook invallen.
0: Zijn tweelingbroer Liam is geblesseerd.
1: We kennen elkaar natuurlijk goed daar. Handjes schudden met Vermand en Meijer.
0: De Smetbroertjes hebben in de jeugdopleiding gezeten. Van Aken aan de kant. Als hij helemaal fit is, gebeurt dat nooit.
1: Nee.
0: Maar begin van het seizoen en kort na een WK. Nog een beetje in spaarmodus. En dus zijn 82 minuten... bij een 3-0 stand meer dan genoeg. Ook Trissel die naar de kant. En iedereen mag mee aan de feesttafel aanschuiven, kan je zeggen. Bij 3-0. Een jaar geleden kwamen de beide broers, de tweelingbroers, Smet over van Club Next. Ze zaten al van hun 10e in de jeugdopleiding van Club. Len linksbuiten die eigenlijk graag vanaf rechts komt. Liam middenvelder. Ingang bij Van Lanschoot, maar daar raakt de bal nog niet.
1: Nee. Zeer energiek altijd van Lanschoot in zijn spel. Veel beweging. Wil de bal ook altijd wel graag hebben. En zoals gezegd kan een doelpunt maken. Vorig jaar hoeveel? 13.
0: Ja.
1: Dat is toch een mooi getal.
0: Bjorn
1: Meijer. Nou, misverstandje. Meijer vertrok op het moment dat de Marshall hem wou aanspelen.
0: Ja, het is ook goed dat Ivan Leko, ook al is het niet heel veel, maar Joachim Seys ook een beetje rust kan geven. Hè? Zo'n jonge kerel toch ook nog altijd en ook meegegaan naar het WK. En ook goed in actie gekomen tegen Spanje. Maar toch een beetje voorzichtig mee zijn. Die nu wel uitgespeeld en nu is de Marechal terug.
1: Ja.
0: En dat ziet Ivan Leko heel graag.
1: Ja, goed gedaan. Het was Kogon die daar was meegekomen. Een offensieve bui.
0: Ook Sawa komt er nog in. Cheveo Sawa voor een andere nieuwkomer, Freddy Pots. geel gepakt voor een beetje een nasty tackle. Deed niet alles perfect, maar zeer degelijk wel.
1: Nee, klopt helemaal. Een goede wedstrijd ook. Ik bedoel, voor een eerste wedstrijd als nieuwkomer. Ja. Niet de moeilijkste match. Dus dat is wel lekker op deze manier.
0: Van Lanschot. Ja, die schiet meteen hoor. Ja, oh. Dat had Sommer ook niet verwacht.
1: Nee.
0: En hij duwt hem dan toch maar over de lat. Snel beslist van Jellert van Lanschot.
1: Ja, veel ruimte. En dan eigenlijk vanuit een onmogelijke hoek toch trappen. Ja, op de 16 meter mensen vrij.
0: Maar net vanuit die onmogelijkheid was het verrassend.
1: Ja, ja, zeker.
0: Hoekschop. We zijn in de laatste 5 minuten van de reguliere speeltijd. Een wedstrijd die niet al te veel extra tijd zal behoeven. Messa toe. Krijgt de corner niet.
1: Ja.
0: Vermand mee terug.
1: Ja, snel eruit. Na de hoekschop. Die hij ook nog eens zelf verwerkte, dacht ik.
0: 75ste optreden in het shirt van Club Brugge. Voor Romeo Vermand. Afwachten wat er met hem gaat gebeuren. Want er is sprake van nog een centrumspits. En dan wordt het toch kielen voor Vermand, denk ik.
1: En op de zijkant zoals vorige week. Nou, dat is toch niet echt zijn ding. Bij zijn invalbeurt tegen Union.
0: Invallers onder elkaar, Corin, Le Maréchal en Meijer.
1: Ja, de invallers bij Union, die willen nog wel een beetje gaan jagen.
0: Bij Kortrijk.
1: Hier, Kortrijk het raar.
0: Het is begin van het seizoen.
1: Ja, nee.
0: Voor iedereen.
1: Ik had net Union gezegd, daarom zat Union nog in mijn hoofd. Ja, maar het waren net de invallers.
0: Ja.
1: Allemaal nog eens een stapje vooruit heden.
0: Zawa.
1: Nou, het kan nu niet meer richting Meijer. Toch net wat te lang gelopen deze keer met de bal. En Corin, die probeert zich vrij te maken.
0: Goed tussen de lijnen gaan lopen, maar duwt de bal iets te ver. Anderson, weinig in het spel voorgekomen toch, die schot. Al niet over de lijn. Sabbe houdt hem binnen. Mensen stilaan op weg naar de uitgang. De file vermijden op vrijdagavond. In een buurt hier rond het stadion die altijd nog wel een tijd druk is. Vermand. Forbes. Afgelegd. En Corin, bijna.
1: Kwam net niet uit. Nog voor Vetlessen, nog voor Corin.
0: Vermand door de benen. Van ook Billy. Billy. Foutje op Le Maréchal.
1: Ja, hier de goede actie van Forbes met Anderson erlangs. Dan een slechte tik, maar dan toch nog kunnen terugleggen tussen Corin Vetlessen in.
0: In de slotminuut intussen.
1: Ja, Mechelen even komt horen wat precies de bedoeling is van Vetlessen en Le Maréchal.
0: En of hij er nog eventueel een hoofd kan tegenzetten. Ja. Ongetwijfeld.
1: Moet ik nog meegaan of moet ik toch nog blijven?
0: 90 minuten zijn vol. Vetlesse, Le Maréchal wil zelf. Ah, die was niet verkeerd vertrokken, denk ik. En Wiens hoofd, een Kortrijkzaan. En dus een nieuwe corner.
1: Ja, oh, verrassend gedaan. Tikje tot bij Le Maréchal.
0: En toch nog een corner. In 5 minuten extra tijd. Dus. Goeie. Ah, van Landschot. Je kan maar proberen, Le Maréchal. Ineens op de slof.
1: Nou ja, goed.
0: Tweede verdieping.
1: Ja. Hetzelfde geldt. Prachtig doelpunt. Nou, dat was niet het geval.
0: Kijk eens hoeveel duels hij gewonnen heeft. Uitstekend, het debuut van de Zuid-Koreaan. Ik heb zo'n gevoel als de mensen hier in het stadion zouden mogen kiezen dat hij onze man of the match zou zijn. Vetlesse wil vooral zelf naar een tweede goal.
1: Dat was het moment dat hij hem kon geven.
0: Ja, en dan was het moment voor mij.
1: Het was het moment voor Coren geweest, denk ik, hier.
0: Hier?
1: Ja, en die houdt dan nog goed in om geen buitenspel te staan. Uiteindelijk kiest de Vetlesse voor iets anders. En de hoekschop voor Forbes.
0: De Maréchal schept hem. Ik gevaarlijker dan het was, die kopbal van Sawa. Komende zaterdag gaat Club Brugge op bezoek in Leuven bij ex-legende Timmy Simons. Daarna is er de derby hier tegen Sechel.
1: Nou, dan twee keer op verplaatsing.
0: Gent en Lommel.
1: Ja.
0: Voor Kortrijk is er een thuiswedstrijd tegen Antwerp. En dan een verplaatsing naar Anderlecht. Een thuiswedstrijd tegen Charleroi. En op 6 september is het al zover. De, hoe is dat? De Vlasico is dat?
1: Ja, de derby tegen
0: Zoetewaren.
1: De Vlasico, ja.
0: Heel de steek in de pan. Eentje om naar uit te kijken.

0: en klein slippertje. En zo is de laatste minuut aangebroken van deze openingswedstrijd van het seizoen Jupiler Pro League 2026-2027. Waar de titelverdediger uiteindelijk makkelijk de maat neemt van een van de promovendi. KV Kortrijk heeft in de eerste helft een tijd lang de indruk gegeven om hier met iets te kunnen gaan wegkomen. Maar na de eerste goal eigenlijk geen moment meer. Nee. En dat is dan toch een beetje een tegenvaller.
1: Nu dan? Oh. Was een kans.
0: De club willen ze toch liefst de nul houden. Ja, dat zal Sommer ook willen. Vermand gaat nog lopen. Wie komt nog mee? Lemar
1: ja, Eschal. Veel mensen
0: Sawa
1: die
0: is op komst. Forbes is op komst. Oh, Vettels is een goede bal van Vermand. Maar de aanname moeilijk. Heeft hij zich geblesseerd?
1: Nee, ik denk het niet.
0: Kwam er niet helemaal, hij kwam niet helemaal goed uit.
1: Nee, maar was wel een schitterende bal van Vermand hoor. Kijk, snel Le Maréchal. Veel sneller dan Cohen. Cohen. Het is gewoon eens, ja, geen goede controle. Hier was er misschien een mogelijkheid voor een e-redder. En ja, dat zijn twee er snel bij.
0: Sabbe gooide zich daar snel voor de bal. En dus is het bij 3-0 gebleven. En zal deze Ivan Leko best tevreden zijn met de start van zijn team. Waarin hij nog wel wat mensen kans heeft gegeven. In het slotkwartier. Even tot bij Marko Ilić. 3-0 dus. De overwinning van Club Brugge. Eigenlijk niks meer op
1: afdeling. Een simpele overwinning uiteindelijk. Tweede helft. Zeker niet een geweldige tweede helft gespeeld. En het was eigenlijk lange tijd matig. Maar dan ineens toch twee doelpunten. En Kortrijk kon er eigenlijk in de tweede helft nauwelijks nog iets tegenover zetten. Terwijl het in de eerste helft nog wel lukte. Uiteindelijk een beetje te verwachten was. Club te sterk. En uiteindelijk
0: maar Kortrijk toch een beetje tegen.
1: Ja, tweede helft vooral. Ja, de eerste helft vond ik het nog wel behoorlijk. Goed, goed georganiseerd. In staat om eruit te komen met de twee spitsen. Die toch voor wat problemen zorgen bij club achterin. Maar ja, goed, als je aan 10 kansen geen doelpunt scoort. Ja. Dan kan je ook moeilijk iets meepikken uiteindelijk hier. Dat zal Michiel Jonkeren ook wel beseffen.
0: Tissel die gescoord vanaf de stip. En hier Diacon en Campbell.
1: Hij wel tevreden hoor. Diacon zagen ook de reactie net na de wedstrijd op de bank. Tevreden met zijn assist. Dat was ook een mooie. En voor de rest was zijn wedstrijd een beetje wisselvallig. En zoals het wel vaker het geval is nog altijd.
0: Aan Michiel Jonkeer, uiteindelijk als hij twee wedstrijden wil verliezen van het seizoen, dan mogen dat die tegen de Brugge zijn.
1: Ja, toch wel, ja, maar je hoopt altijd als je hier komt. Ja, je hoopt altijd de eerste wedstrijd van het seizoen. Geen cadeau tegen club, maar je hoopt altijd wel iets te halen. Je bent hier nog maar iets meer dan een jaar vertrokken. Speciaal ook al om nu al te moeten terugkomen. Dit is voor hem ook wel een beetje een speciaal gevoel. Hij zal misschien wel content zijn dat deze wedstrijd, dat deze al achter de rug is. En dat hij kan vooruitkijken naar de wedstrijd van volgende week thuis tegen Antwerpen. Ja, want het zal toch vooral in het eigen stadion zijn. Dat,
0: moeilijk, altijd moeilijk hè, op Kortrijk.
1: Ja.
0: Speciaal veld, publiek dat dicht op.
1: Ja.
0: Fanatiek publiek of trouw publiek.
1: Tof stadion om te spelen.
0: Sfeer.
1: Ik speelde er altijd graag, moet ik zeggen. Ja.
0: Maar geen makkelijk veld.
1: Nee. Zeggen, ook als het een beetje geregend heeft, nog vettig en veel. Graszoden
0: die weg.
1: Waardoor de bal rare capriolen maakt.
0: Ja, maar daar zal Club Brugge het moeilijker hebben. Zonder enige twijfel. We hebben er ook een aantal keer verloren in het niet zo ver verleden met 1-0. Laatste keer, laatste seizoen, vond ze er wel vlot. Ah, de supporters van Kortrijk. Zij weten ook dat het niet meteen hier is. Ook al lukt het de laatste keren wel. Om hier iets te komen halen. Vandaag niet. Aanpassen weer naar het niveau van de Jupiler Pro League. Leergeld en ook die ploeg is nog niet... Daar kan ook nog wel wat gebeuren. Het is een ineenkomende transfer. Het is een beetje nipt. 19 spelers maar fit vandaag. Voor zo'n A-ploeg eigenlijk, Michiel Jonker.
1: Ja.
0: Daar kan misschien ook nog wel wat bij komen.
1: Nou ja, in principe met Satou zou het toch een basisspeler moeten kunnen worden. En dan ja, misschien nog wel wat een aantal transfers die moeten gedaan worden. Goed, ja. Natuurlijk een verschil met Challenger Pro League. Maar het is slotten ook op ruime afstand tweede van SK Beveren. Dus dat zegt ook dan toch wel iets. Toch moet echt op zoek gaan naar versterkingen om te kunnen overleven. Ook al is dat allemaal natuurlijk heel erg vroeg om daar het juiste oordeel te kunnen overgeven. Laten we zeggen dat ze een half uur lang ja, moedig waren. Behoorlijk goed waren. En dat team alleen maar zijn weggezakt. Wat niet onlogisch is ook hier op club.
0: Zie je dat intussen iemand van Kortrijk naar Dave Peters is gekomen. Na het groeten van de supporters. Boris Lambert, de ex-Eupen-speler natuurlijk, staat bij Dave.
2: Boris Lambert, c'est quoi le sentiment qui prédomine après cette défaite ici? Parce que Courtrai a joué d'une manière courageuse.
3: Ouais, je pense qu'on est tous déçus. À la mi-temps, on était déçus aussi. On a deux, trois belles opportunités en première avant qu'ils marquent le 1-0. Et on sait qu'à Bruges, si tu concrétises pas tes occasions, ça se paye directement en cash. C'est dommage, mais je pense que c'est encourageant pour la suite.
2: C'était quoi le problème avant le but? Un peu trop surpris ou le stress, c'était quoi?
3: Non, je pense qu'on l'entame bien. On a eu du mal les 5 premières minutes. Puis on a eu 2-3 vraiment belles opportunités. Et si on arrive à mettre ce but-là, ça peut changer le match. Après, quand on prend un but à Bruges et puis qu'il continue à pousser, t'en prends un deuxième, c'est un coup sur la tête. Mais voilà, je pense qu'on a montré de belles choses et il faut retenir le positif parce que la semaine prochaine, on a un match à domicile ultra important.
2: Ouais, parce que c'était autre chose en deuxième mi-temps. Hein. Un peu un match à deux visages, Courtrai.
3: Ouais, c'est ce que je dis, quand tu prends le deuxième à Bruges comme ça, c'est un coup sur la tête, surtout qu'on proposait des belles choses et on a eu les occasions pour leur faire mal. Et on sentait qu'il y avait moyen en première mi-temps et c'est vrai que ce deuxième but nous met en difficulté.
2: Bonne chance pour la suite.
3: Merci beaucoup.
2: We gaan door, want er komt nog iemand bij. Kijk eens aan, een veteraan, maar je ziet er nog altijd 18 uit. Brecht de Jageren tegen de club waar jij ooit nog doelman was. Het komt toch nog hard aan, want jullie geloofden er even in de eerste helft.
4: Ja, het komt zeker hard. Dan denk ik dat we zeker onze momenten gehad hebben. En dan denk ik dat het gewoon efficiëntie is die ontbrak. Zeker in de eerste helft denk ik dat we twee mooie kansen hebben. Daar moet je toch minstens één van proberen te maken.
2: Jullie hebben wel laten zien aan Voetbalmin in België dat er wel degelijk al kwaliteit in dit elftal zit. Er moet misschien nog wel wat bij, maar daar kan je wel iets mee.
4: Ja, sowieso. Ik denk dat we ook heel hard gewerkt hebben tijdens die voorbereiding. En dat is nodig ook, die concurrentie, om gewoon ervoor te zorgen dat het niveau op training ook beter is. En dan zie je dan ook in de wedstrijd dat iedereen scherp moet blijven.
2: Die afwerking voor de goal, twee keer op de transitie, goede bal van jou. Is dat toch een beetje, denk je, de stress van 1-1 op 1 komen met Sommer, dat niet meteen verwachten en dan koelbloedigheid missen?
4: Goh, ja, dat zou je moeten vragen aan Koya, maar die jongen heeft ook wel ervaring. Maar ja, ik denk dat je zo'n kansen gaat er niet veel krijgen hier op Brugge. En dan moet er gewoon eentje van bij. En de competitie is net begonnen. Ik hoop dat hij heel snel het ritme terug verder kan vinden en dan heel snel zijn eerste doelpuntje kan vinden.
2: Afronden met, wat zei je tegen Jonker? Jullie hadden nog even een gesprek na je vervanging.
4: Ja, op het moment dat wij die tweede goal tegenkrijgen, lagen er mogelijk in de omschakeling. En dan verliezen we een beetje ongelukkig die bal. En dan krijg ik deksel op de neus.
2: Succes de volgende wedstrijd.
4: Dank je wel.
0: Al dus Brecht de Jager. En nog even vertellen wat Boris Lambert ook zei. Ja, teleurgesteld. Want we voelden bij de rust dat er meer is. Dat we waren toen al teleurgesteld. Want wij waren goed begonnen. En we hebben uiteindelijk 2-3 kansen gekregen. Voor Club Brugge het doelpunt maakte. En op zich hebben we toch wel dingen getoond die bemoedigend zijn voor het vervolg. Maar die 2-0 en heel snel die 3-0. Dat was een tik. En die zijn ze uiteindelijk niet te boven gekomen. Maar ze blijven wel positief, Frankie.
1: Het is ook logisch, hè. De eerste wedstrijd, dat je ontgoocheld bent bij een 3-0 nederlaag en dat je het gevoel hebt dat er toch wel even iets meer in zat. Het is logisch dat je dan ontgoocheld bent, maar na één wedstrijd kan je ook niet de boel op stel te gaan zetten bij manier van spreken. Ik denk als je verder in de competitie zit en je geeft dit soort doelpunten weg, want De Jager had het natuurlijk over het balverlies bij het tweede doelpunt van Ambroos, dat toch net wat te gemakkelijk was bij de derde. Ja, is toch een domme penalty van veroorzaakt.
5: Vermijdbaar.
1: Ja, dom. Kun je ook wel zeggen, toch, als je streng bent. Dat was het toch. Dus ja, nu ben je daar nog allemaal een beetje mild in natuurlijk, bij je oordeel. Maar later in de competitie mag je dan toch wel wat strenger zijn voor elkaar.
5: Dat is zeker zo. Maar goed, Club Brugge heeft dus de eerste zege alvast te pakken en gaat dus sowieso deze speeldag helemaal bovenin meestaan. Tenzij dat er een andere ploeg natuurlijk nog meer zou scoren. En je weet dat maar niet. Dat is aan Standaard bijvoorbeeld tegen Cercle Brugge morgen om 17:15. Westerlo tegen Union, de vice-kampioen en bekerwinnaar, naar de Kempen dus. En SCVV tegen Lommelen, Limburgse derby voor de nieuwkomer. Zondag Gent tegen KV Mechelen, Zultenwaregem, Genk en Charleroi Leuven. Die wedstrijd allebei om 16:00. Anderlecht ontvangt La Louvière om 19:30. En Antwerp tegen Beveren sluit de eerste speeldag af. En voilà, daar zien we het. Club Brugge staat meteen mee bovenin te blinken. En Kortrijk beneden. Het zal in de loop van het seizoen misschien wel geregeld zo zijn of in de buurt. Zometeen zijn we bij u terug.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Volgens RTL Nieuws kunnen de schappen van Nederlandse supermarkten al snel leeg raken in noodsituaties. Bijvoorbeeld als er stroom uitvalt, maar ook bij extreem weer of cyberaanvallen. Dat komt onder meer doordat Nederlandse supermarkten kleine voorraden hebben die onder normale omstandigheden heel efficiënt precies op tijd worden aangevuld. De supermarktbranche zegt wel geleerd te hebben van onder andere de coronaperiode en de oorlog in Oekraïne. Er is dit jaar al tientallen keren ingebroken in brandweerkazernes door het hele land en vannacht was het weer raak, dit keer in Aalsmeer. Na een achtervolging door de politie uit Haarlemmermeer lieten de verdachten hun auto in Amsterdam achter en sprongen vervolgens het water in. Agenten konden ze daar oppakken. De auto is in beslag genomen en wordt onderzocht. Inbrekers zijn steeds uit op redgereedschap, bijvoorbeeld spullen om auto's open te knippen. Bij Russische aanvallen in de regio rond Kiev zijn vannacht in een voorstad minstens 3 mensen om het leven gekomen. Ook andere regio's van het land werden opnieuw bestookt met drones, ballistische raketten en zweefbommen. Door een tekort aan Patriot-raketten heeft Oekraïne steeds meer moeite om met name die ballistische raketten te onderscheppen. In Rusland zouden vannacht opnieuw meerdere raffinaderijen geraakt zijn door Oekraïnse drones. En er lopen steeds meer gemeenten vast bij de opvang van asielzoekers, meldt nu.nl. Inmiddels staan 24 gemeenten die de wet niet goed uitvoeren op een waarschuwingslijst. 14 daarvan kwamen daar de afgelopen week op en de verwachting is dat het daar niet bij blijft. De spreidingswet die 2 jaar geleden werd aangenomen moet zorgen voor voldoende opvang en een eerlijke verdeling van asielzoekers onder gemeenten. Volgens COA en provincies is meer handhaving nodig. Het weer. Het is vandaag droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen nog een paar graden warmer dan vandaag. En dit was het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens heb je alweer een kwartier extra reistijd bij de Duitse grens door grenscontrole. Op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Ook een ongeluk op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Wezep. Daar sta je ook 10 minuten in de file. En door de afsluiting van de A50 is het extra druk op de N310 Arnhem-Elburg bij Otterlo. Daar 20 minuten vertraging.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.
3: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.

0: Lieve mensen, vrijdagavond, tijd voor de Oranje Zomer met heerlijke gasten vanavond. Noah Valen, Steffi Weterings, Remel Mens, Pim CD, Hans Klok, dames en heren. Leuk om je weer te zien.
1: Wederzijds.
0: Ja, ja, geldt ook voor jullie hoor, trouwens. Ja. Ik mag je nog feliciteren met een hele bijzondere prijs die niet zomaar wordt uitgereikt. De Fred Caps.
1: Ja, de Fred Caps Award. Die is, Fred Caps was drievoudig wereldkampioen goochelen. Dat is nooit meer geëvenaard. Die wereldkampioenschappen op gebied van magie zijn elke 3 jaar. En hij won ze 3 keer achter elkaar. En om te vertellen voor de jonge mensen die Fred Caps niet kennen, hij was een ongelooflijk goede goochelaar. En trad op bijvoorbeeld bij de Ed Sullivan talkshow in Amerika. In dezelfde aflevering waarin de Beatles werden voorgesteld aan het Amerikaanse publiek. En deze prijs bestaat 45 jaar en hij is 8 keer uitgereikt. Dus,
0: ja. En hij was goed met kaart. Want elke keer als ik een kaartspelletje doe met een vader en er vallen een paar kaarten, zegt hij, je lijkt wel Fred Caps.
1: Ja, ja, dat klopt. Ja. Ja. Fred Caps. En nou ja, jouw moeder heeft er heel veel mee opgetreden, ook in het buitenland met Fred Caps.
0: En, maar die prijs betekent veel voor je?
1: Ja, ik vind het wel. Nou, je moet natuurlijk ook weer oppassen als je oeuvre awards krijgt.
2: Een beetje de Oscar van de goochelaars.
1: Ja, precies. Maar
0: dan, omdat dan je einde van je carrière wordt ingeluid.
1: Precies, dat ze denken, nou, laat Hans Klok nou maar die Fred Caps prijs geven. Misschien houdt hij dan een keer op.
0: Ja, maar dat is nog lang niet,
1: nee,
0: toch?
1: Nee, zeker niet. Nee.
3: Maar hoe word je wereldkampioen goochelen? Is dat één moment waar dan een jury kijkt naar verschillende optredens?
1: Ja, heel officieel, ja. Ja, ik ben dat nooit geworden. Maar het is een Franse organisatie, die heet de FISM. En het bestaat al heel lang. En ja, het is echt voor een vakjury moet je dan optreden. Okay. Ja.
0: Pim, net terug uit...
2: Ik kan niet goochelen.
0: Nee.
2: Nee, ik probeer het ook niet.
0: Maar er zit altijd wel een beetje magie in jou, hoor.
2: Ja, zeker, ja. Ja, zo'n kaart verstoppen onder mijn kont, weet je wel. En dan, waar is nou die aas?
0: En lekker bruin, net terug uit San Sebastian.
2: Zeker, ik ben in Baskeland geweest met het gezin. Heel veel gesurfd. Toen kon het nog, in de zee. Ik was nog niet weg en toen kwam er een invasie van Portugese oorlogsschepen daar. Ik weet niet of de beelden zijn gezien door anderen, maar dat zijn natuurlijk, hier zien we dat. Dat zijn de kwalachtigen die met hun tentakels eigenlijk een soort gifspeertjes kunnen afschieten. En als je diep in de zee ligt en je wordt geraakt, dan heb je wel een probleem. Dan kan je echt verlamd raken. Maar ik was al weg.
0: Ja, maar behoorlijk wat mensen die hem te pakken hadden.
2: Ja, ja, zijn inderdaad wat mensen naar het ziekenhuis gegaan. Voor zover ik weet zijn er verder geen ernstige slachtoffers gevallen. Maar dat is natuurlijk altijd balen als je lekker op vakantie gaat en je wilt de zee in. En het is bezaaid met dit soort beesten. Maar goed, ik heb mazzel gehad.
0: Je schijnt daar heel goed te kunnen eten. Klopt. De culinaire hoofdstad van de wereld, zeggen ze.
2: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, iedereen doet jubelend over San Sebastian en over Bilbao. En je hebt natuurlijk altijd die pincho's heb je daar. Dat is heel lekker, maar op een gegeven moment, weet je, je blijft vreten. Want je hebt al die stokbroodjes en dan heb je ik wil nog wel die met kabeljauw. En ik wil die met chorizo. En overal gooien ze heel veel olie op.
0: Nou, Pim, als ik een keer zo terugkom van vakantie, dan zou ik echt nu vertekenen.
2: Ja, vooruit
0: dus volgens mij zit dat wel goed.
2: Okay.
0: Noah, de column van Valentijn Driessen. Ronald Koeman, Nigel de Jong, Seedorf, Ten Hag, Slot.
4: Iedereen ging eraan.
0: Maar
4: wat ik altijd wel lekker vind is dat je op vrijdagochtend wakker wordt en dat je even die column van Valentijn leest. Want als iemand zo zuur is, word je eigenlijk altijd heel vrolijk wakker. En toen luisterde ik de podcast van Pim vandaag. En toen hoorde ik ook dat Valentijn gewoon onder de Portugese zon op een bedje ligt, terwijl hij die column schrijft. Dus dacht ik, hoe zuur ben je dan?
1: Ergens hoe kut is je vakantie dan?
4: Hoe slecht
3: dat is wel
4: heb
3: een heel mooi
4: vakantie?
3: Beeld. Liggend op zo'n bedje en dan die krijgt er van langs, die krijgt er van langs.
4: Ja, maar wat ik eigenlijk heeft hij wel ergens een punt. Want eigenlijk is zijn het statement dat hij maakt is eigenlijk dat de KNVB heeft zo'n grote natte droom, namelijk Michael Reiziger, de nieuwe bondscoach, dat ze eigenlijk bij de rest een beetje een soort schijn hebben vertoond. Dus ja, Arne Slot kwam ineens, werd ineens beschikbaar, dus gaan we maar enigszins onderhandelen. Nou, Peter Bos is niet gebeld, Erik ten Hag is niet gebeld. En eigenlijk lijkt het erop dat er maar één kandidaat is voor hun. En ja, eigenlijk zou ik zeggen, schiet een beetje op, want 24 september spelen we het met Nederland tegen Duitsland. Nou, die hebben Klopp al, Frankrijk heeft Zidane al, en een beetje lulletje rozenwater zijn wij, we hebben nog steeds geen bondscoach.
0: Ja, Tim, is het een tikkeltje amateuristisch?
2: Nou, de kritiek zit er maar ook een beetje in dat eigenlijk in de voorbereiding op het WK het scenario dat Koeman zou stoppen best reëel was. En je zou
3: Was ook gewoon een publiek geheim.
2: Ja, nou goed, het was nog niet echt officieel bekendgemaakt, maar dat hij zich terug zou trekken vanwege ook zijn privéomstandigheid lag natuurlijk wel enigszins voor de hand. En ja, je wil toch vooruitschaken en je hoopt gewoon snel na zo'n toernooi een nieuwe bondscoach te hebben, ook als je een groot bedrijf bent of als je een krant bent, als de Telegraaf, dat je gewoon kunt doorgaan. En nu is die wedstrijd inderdaad, wat Noah zegt, al 24 september. En duurt het allemaal maar. Ja, dat komt natuurlijk niet heel professioneel over, vind ik.
3: Ik moet wel zeggen, ik wil ook graag een nieuwe bondscoach, maar ik weet niet hoe jij dat ziet, Noah. Ik word een beetje moe van columnisten en journalisten die om de dag schrijven. Ze moeten in het vliegtuig. De KNVB moet in het vliegtuig stappen. En naar Londen. En ze moeten meteen in het vliegtuig stappen en naar die.
4: Het is op het zonnebedje in Portugal achter je laptop natuurlijk heel makkelijk zeggen. Maar hij heeft natuurlijk ergens even aan het en wel een punt.
3: Tuurlijk.
4: Dat er nu een beetje actie moet worden ondernomen. En eigenlijk, kijk, als je kijkt, en alle kandidaten kunnen niet. En Peter Bos had niet gekund, maar als je hem in januari had gevraagd, had hij het denk ik wel gedaan. Dan is het misschien logisch dat je uiteindelijk bij Michael Reiziger uitkomt. Maar het is natuurlijk niet de voornaamste kandidaat, althans vanuit het publiek, wel vanuit de KNVB. Er
2: wordt Louis van Gaal natuurlijk weer genoemd. He, die komt altijd ook uit de hooghoed. Ja, dat zou natuurlijk ook even vervallen. Ja.
3: Dan moeten we er ook bij melden dat hij gebeld kan worden. Hè?
0: Ja, dan, jongens, of je doet het, of je gaat het een keer doen. Ik heb het natuurlijk over padel. We hebben hier iemand in de gelederen. Die is ooit een keer vijfde geworden op het wereldkampioenschap padel. Het is de snelst groeiende sport ter wereld. Viervoudig Nederlands kampioen. Steffi Wetering, het leven lacht jou toe, of niet?
5: Ja, ik mag niet klagen. Het gaat best wel goed. Het is wel hard werken, uiteraard. Maar het gaat goed.
0: Het gaat heel goed. Hebben we ook kunnen zien in jouw docu. Even een heel klein stukje.
6: Wij staan altijd op scherp. Ons basisniveau ligt zo hoog.
7: Top van Nederland is hier zo. Onder die druk moet je toch presteren.
8: Ik ken maar weinig mensen die zo, soms is het wel eens obsessief, met de sport bezig is.
9: Far do you want to go?
10: What's more difficult, becoming number one or staying number one?
0: Ja, echt de moeite waard. Ik kan hem gewoon op YouTube kijken. Al je struggles komen hierin voorbij. Hoe je ervoor staat. We gaan er uitgebreid over hebben straks. Maar ik wil heel even stilstaan bij deze week. Raymond, was een gekke week qua allemaal mensen die er komen te overlijden.
3: Ja, je maakt natuurlijk een actualiteitenprogramma. En dan is het niet leuk om dat programma te beginnen met oh, nu is die overleden.
0: Nee.
3: Maar we hebben natuurlijk Johnny Kaagman gehad. Peter Faber vandaag overleden. En ja, daar weet jij veel meer van dan ik. Jij hebt zelfs met hem in een serie gespeeld, volgens mij.
0: Ja, dat klopt.
3: Van Spijk, geloof ik.
0: Ja, Van Spijk. Ja, 20 jaar geleden, geloof ik. Ja. Het is altijd als dan zoiets gebeurt en je krijgt uit alle hoeken van links, rechts, jong, oud te horen dat het zo'n leuke man was. En dat was het ook. Ontzettend veel films gespeeld.
3: Maar wat maakte het een leuke man dan?
0: Ja, dit was een beetje een vrijbuiter. Dit was een beetje een aparte vogel. Die altijd zei, ja, goedemorgen. Dat kost natuurlijk niks, om dat even te zeggen. En ik heb inderdaad met hem gewerkt. En op de set kwam hij soms een klein beetje te laat. Niet altijd tekstvast, maar altijd met positiviteit. Je werd gewoon zo blij van hem.
3: Over tekstvast gesproken. Ik heb dus wel even in de archieven gedoken en een fragmentje meegenomen. Er zit een leuk fragmentje in waarbij jij heel tekstvast bent.
0: Oh.
11: Zaken.
12: Geef je er ook airmails bij?
13: Je bent dan net zo aangebrand als de kroketten van je broer. Weet je dat?
14: We zoeken een meneer De Haan.
13: Hendrik Haan uit Kolgaard de Zaan.
15: Die had zijn kraan open laten staan.
16: Ze
4: leven
16: kinderen.
1: Wat een talent.
3: Mooie rol, hè?
0: Ja.
3: Maar een hele leuke man dus om mee te werken.
0: Een geweldige man om mee te werken, Hans. Heb je meegekregen van een film als Schatjes?
1: Ja, tuurlijk.
0: Mama is boos.
1: Ja, tuurlijk.
0: Siske de Rat.
1: Ja, Siske de Rat. Danny de Munk had een heel mooi iets geplaatst op Instagram. Die heeft met hem gespeeld in Siske de Rat, maar ook nog in een musical. De Jantjes.
0: Ja.
1: Daar zaten, dus ja, die waren heel close. Ik heb hem zelf verder nooit ontmoet, maar ik vond het een bijzondere man en acteur.
0: Mm-hmm. Hoe ging dat op de redactie bij de Telegraaf? Kennen ze hem allemaal?
2: Nou, dat vind ik altijd wel fascinerend als toch zo'n icoon van een acteur overlijdt. Dat je echt zo'n generatiekloof hebt. En dat echt de twintigers die dan bij spreken daar net werken bij de Telegraaf. Ja, even denken, wie is het ook weer? Dan moet je echt even uitleggen. Nou, dit is echt wel een icoon van een acteur.
1: Ja.
2: En zo krijg je dat natuurlijk steeds vaker. Maar ja, het is natuurlijk prachtige films gespeeld. Heel veel getrouwd geweest volgens mij. Ook.
0: Ja, 5 kinderen.
2: Ja. Ja.
0: Ja, ik was vanmorgen even bij mijn moeder. Die is 82. Peter is 82 geworden. Die heeft met hem in Rode Sien gespeeld. En ze moest boos op hem zijn. Want het was een vervelende vlegel. En dat lukte haar niet. Want hij is zo aardig.

0: Maar welke zin jij eraan geeft, dat mag alles zijn. De zin die je eraan geeft is een actiewoord, hè? Is een werkwoord. Geven. Je geeft het leven zin. Jij kiest hoe je ermee omgaat.
1: Wat was de zin van jouw leven?
0: Plezier geven. Mensen aan het lachen maken. Ja, dat, ik denk dat het... Wat ik geef aan mensen, dat het leven hard, gemeen, onvoorspelbaar, maar is het mooiste wat er is.
2: Mm-hmm. Herken je je hierin, Hans?
3: Ja, vind ik mooi wat u zegt. Want je moet er ook zelf wat van maken.
2: Ja, helemaal eens. Nou, wij wensen Peter en zijn familie natuurlijk heel veel sterkte met dit verlies. Dan gaan we door met een soap waar we het al een tijdje over hebben. FIFA-baas Infantino die liet de voetbalwereld beven met zijn voorstel om het WK voetbal onder te brengen in een nieuw commercieel bedrijf. Nou, de kritiek was ongekend.
4: Een beetje kritiek. Her en der, ja, ook wat kritiek.
2: Niet geheel ongegrond. Voor de mensen die het een beetje hebben gemist, we hebben even de hoogtepunten van Infantino op een rijtje gezet.
5: Nombre total de vote valable recueilli par Gianni 115.
6: We have to be proud of FIFA, and everyone has to be proud of FIFA. We have to be proud of what we will do together.
7: Today I feel Qatari, Arab,
8: because this is for winners only. And since you are a winner, of course you can as well touch it. It's pretty heavy.
7: Yeah. African, gay.
9: Fantastic, excellent.
7: Disabled, a migrant worker.
10: You have the power to convince us men what we have to do and what we don't have to do. You do it. Just do it.
11: Strengthening the commercial side of the game is the natural next step in this evolution.
2: Toch de nieuwe Martin Luther King, dit? Paar speeches.
4: Ja, het allermooiste hoogtepunt vond ik nog dat de koning naast hem zat natuurlijk tijdens het WK. En dan achteraf zei tegen de pers, ik heb al wat andere mensen voor die FIFA Vredesprijs gepitcht. Dus benieuwd aan wie ze dat geven. Misschien de Ayatollah volgend jaar, je weet het niet.
2: Ja, hij moet hem wel doorpakken nu.
4: Ja, hij moet wel doorpakken natuurlijk, maar dat was natuurlijk een heel beschamend moment.
2: Ja, waarom kunnen die twee het zo goed vinden, Infantino en Trump?
4: Nou, omdat ze hetzelfde belang op dat moment hadden. Namelijk het WK vercommercialiseren, maar vooral ook meer laten groeien. Voetbal meer laten groeien in Amerika. Daar konden ze zich in vinden. En daarvoor moest alles wijken. En het zijn alle twee gasten die dan met de beuk erin, los van alle regels die er zijn, dat doel willen bereiken. Ja. Transactioneel ook allebei. En daarom konden ze denk ik goed met elkaar vinden.
2: Ja. Luis Figo, die liet ook van zich horen. Ja. Noah, die stak zijn gevoel niet onder stoel of banken.
12: Nee, klopt. Heel hard. Ook echt over de persoon. De meest oneerlijke en meest schaamteloze zelfbelang dat ik ooit heb gezien. Nu speelt natuurlijk ook wel mee dat Luis Figo, die heeft destijds, toen Sepp Blatter volgens mij nog voorzitter was van de FIFA, heeft hij zich ook een soort kandidaat gesteld. 2015 was dat. Nou, ten tijde ook van Michael van Praag. Infantino werd dat toen. Maar je ziet nu, en wat mooi is aan het filmpje wat je net liet zien, is dat Infantino zich eigenlijk overal altijd uit weet te praten. Nou, hij heeft dat in Qatar gedaan met al die arbeidsmigranten die zijn komen te overlijden. Dat bagatelliseerde die dan en dan praatte hij er weer overheen. Nu ben ik wel heel benieuwd hoe hij zich nu weer uit deze ellende gaat praten. Want dat ziet er wel heel erg negatief uit.
13: Wat wel weer opvallend is, ik geloof dat het vandaag was, dat de Argentijnse voetbalfederatie met een verklaring naar buiten kwam, waarin ze eigenlijk zeiden, nou, wij houden vertrouwen in Infantino. Ja. Want als iemand de voetbalwereld verder kan ontwikkelen, dan is hij het. Ja. Dus je ziet toch in heel veel voetballanden ook, zie je dat de steun voor Infantino blijft. En we zijn natuurlijk met de UEFA-landen, de Europese landen, eigenlijk maar een kleinere groep. Maar goed, het is wel zo dat als al die landen zeggen, we gaan gewoon niet meer spelen. Beetje donderschouw, ja, maar lekker op. Ja, wat is dan een WK voetbal nog waard?
2: Ja, precies. Dus dat is één optie. De andere optie is dat ze hem eruit gaan stemmen. Maar dat wordt dus lastig.
12: Dan is de vraag, wie is dan de tegenkandidaat? Want daar gaat het over. In maart 2027 zijn die herverkiezingen. Er moet wel een tegenkandidaat zijn, want anders word je sowieso herkozen. Ja. Je kan ook zoiets als een motie van wantrouwen, maar dat is nog best wel ingewikkeld. Maar inderdaad, wat je zegt, de UEFA, dat zijn 55 van de 211 bonden. Die hebben nu gezegd dat er niet voldoende garanties zijn gesteld, zodat die vercommercialisering van het WK niet meer dat het niet nog een keer kan gebeuren. En daarom blijven zij bij hun statement dat ze het WK boycotten. Maar dat gaat ook over alle WK's. Hè. Dus niet alleen het WK over 4 jaar, maar dat gaat bijvoorbeeld ook over het WK vrouwen onder 20. Dat begint over een maand. Dat gaat over de WK kwalificatiewedstrijden van onze Oranje Leeuwinnen. Dat begint in oktober. Dus de tijd begint wat dat betreft.
2: De grote vraag is, houden ze voet bij stuk, toch?
12: Ja, dat is de vraag,
4: begrijp ik nou goed inderdaad, dat ze aanvankelijk ging het om dat plan. En toen zeiden ze, zolang dat plan plan niet van tafel was. Dat stond ook letterlijk in de tekst. Gaan wij niet aan al die toernooien die jij net samenvat meedoen? Nu is het zo, zolang Infantino er nog zit, doen we dat niet.
12: In het officiële statement staat, zolang er geen garanties worden gesteld dat het nooit meer gebeurt, blijven wij het boycotten. Ja. Maar ze hebben het ook over een vertrouwensbreuk van Infantino. Dus je zou het inderdaad ook breder kunnen trekken. Zolang hij er zit, doen ze niet meer mee.

0: is dat niet helemaal het statement wat ze hebben afgelegd.
1: Nee, dus de vraag is of ze nog voet bij stuk gaan houden.
0: Exact.
2: Ja. Ik hoorde trouwens dat Louis van Gaal heeft gebeld... dat ze hem kunnen bellen voor het nieuwe
0: voorzitterschap.
3: Hij kan wel gebeld worden, ja.
2: Wat vinden die spelers daar nou van? Dat gedoe over een bondscoach, dit politiek gezeik?
0: Nou ja, wat je wel merkt, en dat komt misschien ook wel door de huidige... Nou, de generatie, de samenleving, alles is heel erg gepolariseerd. Voetballers spreken zich eigenlijk bijna nooit politiek uit. We hebben Lamine Yamal gezien, die stond bij de huldiging van Barcelona met een Palestijnse vlag. Nou, dat roept natuurlijk heel veel ophef.
2: Vrij uitgesproken.
0: Heel veel ophef over voor tegenstanders. Maar je merkt eigenlijk bij grote sporters dat ze dat niet meer doen. Ik vind het ook niet heel gek, want zij willen zich focussen op het voetbal. Ze doen dat wel bijvoorbeeld tegen racisme. Het wordt minder gedaan tegen, laten we zeggen, de mensenrechten. Want er zijn ook heel veel voetballers die gaan in Saoedi-Arabië voetballen. Ja. Maar goed voorbeeld is misschien wel voor het WK. Want het ging natuurlijk ook heel veel over Amerika, over Trump. Denzel Dumfries, heel wel bespraakt, altijd op de hoogte. Die kreeg een vraag. Zou jij met Trump op de foto gaan als jullie wereldkampioen worden? Bij nader inzien, een beetje gekke vraag. Want het was bij lange na niet vanzelfsprekend. Maar goed, toen was dit zijn antwoord. Moet je even luisteren.
4: Ja, of hoe ik er nu naar kijk, vind ik dat prima. Ik denk dat het belangrijkste is, we zijn voetballers. Wij gaan daarheen om te winnen. En daar gaat de focus naar uit. En ik denk niet na over een foto daarna.
3: Ja. Ja. En toch zie je het nou wel in spel, de prikjes. Hè? Want je had natuurlijk al dat gedoe rondom die Bellingham, die Amerikaanse speler, die in één keer wel mocht spelen, ondanks zijn rode kaart. En toen België versloeg toen Amerika. Toen hebben de Belgische voetballers in de kleedkamer een beetje Trump lopen gek maken met zo'n dansje. En volgens mij was het ook zo. Maar dat kan ook zijn dat mijn twisted mind was. Maar op X ging er wat rond over Trump, die natuurlijk niet van het podium te krijgen was nadat Spanje wereldkampioen was. En volgens mij was het Lamine Yamal ook, of van Alan Torres, weet ik niet helemaal, maar die dus een bepaalde handschud aan Trump wilde geven.
2: Om toch een beetje duidelijk te maken van
3: we pruimen je niet echt.
2: Ja.
3: En in Spanje is natuurlijk heel veel antipathie. Nou, dat weet ik helemaal beter tegenover Trump.
2: Daar omdat, speelt heel veel.
3: Ja, Trump die maakte Spanje natuurlijk altijd af. Omdat
1: ja, er gaat geen week inderdaad voorbij dat Trump niet zegt van Spanje, die hoort er eigenlijk niet bij. Omdat ze niet aan die contributie voldoen.
3: Ja, precies.
2: Veel te soft vinden ze die. Hans, sommige mensen die wordt een postzegelverzameling nagelaten, of die vangen een leuke erfenis. Jij krijgt een stuk goochelgeschiedenis. Kun je even uitleggen?
5: Nou, er was een goochelaar, Paul Barneveld. En die verzamelde alles van Okito. Nou, Okito was wereldberoemd voor de Tweede Wereldoorlog. Kwam uit Nederland. Theo Bamberg was zijn echte naam. Omdat hij als kind een ongeluk had gehad op het ijs. Was in een wak gevallen. Wat hij daaraan overhield is dat hij doof werd. Dus hij bedacht de Oosterse figuur Okito. En liet ook weten dat hij uit Japan kwam. En die werd heel beroemd in zijn tijd. Maar hij was een Joodse man, heeft moeten vluchten. En Paul Barneveld, die verzamelde alle spullen van Okito. Die stuurde mij een mail, die kwam in de spam. En na het overlijden van Paul Barneveld stuurde de weduwe alsnog die mail. Toen kreeg ik die hele verzameling. Mm-hmm. Toen dacht ik, ja, wat moet ik met die spullen? Het heeft historische waarde. Heb ik het Joods Museum, toen nog Joods Historisch Museum, gebeld in Amsterdam. En nu zijn we anderhalf jaar verder. En komt er een enorme expositie over de Joodse goochelaars, illusionisten voor de Tweede Wereldoorlog. En wat ik dus niet wist, waarom waren er zoveel Joodse goochelaars? Harry Houdini, de boeienkoning, Howard Thurston, Okito. Dat kwam omdat het een vrij beroep was. Lang geleden werden Joodse mensen geweerd, mochten ze bepaalde beroepen niet uitoefenen. Dus heel veel Joodse mensen gingen toneelspelen.
2: Ideeën,
5: variëteiten, muzikanten. En ook de goochelaars en illusionisten. Dus vandaar dat er zoveel Joodse beroemde illusionisten en goochelaars zijn.
2: Ja, en wat kunnen we allemaal zien op die tentoonstelling? Wat gebeurt er allemaal?
5: Het wordt heel leuk, want we hebben natuurlijk we hebben zeg maar 8 kamers. We hebben eigenlijk alle dingen waar wij mee spotten, de natuurwetten, daar hebben we een kamer van gemaakt. Dus de verdwijnkamer. Dus vooral leuk voor kinderen, staat een kist. En als een kind erin stapt en een ander kind doet de deur open, is het kind weg.
2: Dat wil je.
5: Is vaak een oplossing.
2: Dat wil je.
1: Ik moet zeggen, dat kan ook redelijk traumatisch zijn.
5: Precies. In principe komt het kind terug.
2: Ah, ja. Kan ik mijn schoonmoeder ook meenemen?
5: Ja, hoor. Nee,
2: die is hartstikke leuk, hoor. Ja. Ze zit altijd te kijken.
1: Zegt hij nou. Maar net voor de uitzending, dat moet horen.
5: We hebben de zweefkamer. Dus dan kun je iemand laten zweven. We hebben de ontsnappingskamer. Dus daar gaan mensen in een dichtgebonden kist komen ze eruit. We hebben die truc zelf bedacht. Want we wilden natuurlijk, anders is het een beetje vloek in de kerk als ik mijn trucs ga prijsgeven. Dus we hebben daar varianten op bedacht. Maar het is dus een interactieve, prachtige tentoonstelling die over Houdini gaat en over Okito.
2: Wanneer is dit?
5: Hij begint in september.
2: Ah, wat goed. Ja. Steffi, ga jij er weer naartoe? Want jij zat vroeger op de eerste rij, hè?
6: Ja, ik vond het
2: geweldig. Je moeder vertelde me dat net achter de schermen.
6: Mijn moeder heeft mij vaak meegenomen naar Hans Klok.
2: Ja.
6: En ik werd altijd een beetje gefrustreerd. Want dan zag ik het en dan dacht ik, ja, maar hoe zit die truc nou in elkaar?
2: Ja. Ja.
6: En dat antwoord heb ik nog steeds niet.
2: Nee, dat kan je best wel even uitleggen.
7: Die zit goed in elkaar.
6: Ja, ja. Dat blijkt. Ja.
2: Hey, die Houdini, is dat echt? Dat is toch wel een van de allergrootste, toch?
5: Ja, Houdini is ook de uitvinder van de marketing geweest. Want Houdini zei tegen zijn vrouw van mocht ik eerder doodgaan dan jij, betaal dan de publicist door. Hè, degene die zorgt dat je in de kranten komt te staan. En dat heeft ze ook heel lang gedaan. Tot haar dood, ze heeft nog 30 jaar verder geleefd, zorgde ze dat er elke week in Amerikaanse kranten de naam Houdini voorbij kwam. En op 31 oktober, want dit jaar wordt het 100 jaar geleden dat hij is gestorven. Hij is gestorven in 1926 door een heel stom ongeluk. En elk jaar hield zijn vrouw Bess een seance op het dak van een hotel in New York. Probeerde ze in contact te treden met Houdini. En dat is altijd mislukt, waarop de Amerikanen grapten. Nou, dan zit hij waarschijnlijk ergens opgesloten.
3: maar hij is niet over. Is hij overleden door het mislukken van een truc dan? Of
5: nee,
3: een ander ongeluk?
5: Hij is heel dom ongeluk. Hij was namelijk heel sterk. Hij was aanvankelijk acrobaat.
2: Ja.
5: Hij was enorme spierbeheersing. En hij zat tijdens twee shows even te rusten op een bankje. En toen kwam er een journalist binnen met een krant. En die zei van, Houdini kan elke klap weerstaan. Maar dan moest hij natuurlijk wel al zijn spieren aanspannen. En die journalist had een student bij zich. En die jongen haalt in één keer uit terwijl hij op het bankje ligt. En toen is zijn blinde darm gesprongen. En drie dagen daarna heeft hij nog twee avonden opgetreden. Een derde is hij overleden.
2: Ah.
5: En die student is niet eens vervolgd. Want het was echt een stom ongeluk.
2: Ja. Wow. Ik haal hem wel eens uit, hoor, op vrijdagavond. De Houdini.
1: Niet bij mij, toch?
2: Nee, niet bij jou.
1: Mij blaas je zo een perk, dat klopt.
2: Nee, maar dat zeg je toch wel eens, van, dat je ineens weg bent. Ja. Niet gedacht zeggen, de Houdini.
5: Ja.
2: Gisteravond, Jordi Cruijff met zijn toverstokje. Was er een beetje magie in de arena?
0: Nou ja, ik bedoel, ik kan het beter aan jou vragen. Wat vond jij ervan? Maar ik, 3-1 tegen Shelbourne. Ja, ik zat een beetje te kijken, toen dacht ik, het is al knap dat Shelbourne over de middenlijn komt. Want dat is natuurlijk geen referentie.
2: Nee,
0: laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, Twente speelde tegen Dats uit Slowakije. Die wonnen 6-0. Ja, die voorrondes van de Conference League, daar zitten nou eenmaal ploegen in. Dat je denkt, dat is natuurlijk niet echt een niveau. Dus ik vond
2: we hebben nog niet, of we zeg ik even, Ajax. Sorry, ik moet even neutraal blijven natuurlijk.
1: Nou, de hele week is al duidelijk geworden dat je dat niet bent. Dus ik zou deze vrijdag het ook gewoon loslaten.
2: Ja, precies.
1: Ja.
0: Nee, ik denk dat als je hem 3-1 wint, dat je dus ook nog een tegengoal krijgt, dat toch een beetje ondermaats is. Al zag je bijvoorbeeld wel dat Julian Brandt inviel. Nou, vooral de aanwezige fans in de Johan Cruijff Arena, die gingen helemaal door het dak.
2: Maar hij kan het nog.
0: Ja, je ziet hier wel dat een speler is met kwaliteit. En dat
3: die spits gaat wat minder, hè?
0: Jeetje, jongens.
2: Die is gewoon nog niet fit.
0: Nee, die is niet fit. Ronald de Boer die stond daar gisteren namens Ziggo Sport en die had het over, kijk, hier helpt hij weer een kans om zeep. Die had het over dat hij misschien 3 kilo te zwaar is. Nou, misschien is het nog wel iets meer. En je moet het zo zien, een voetballer is, je hebt wedstrijdfit. Nou, dan kan je bijvoorbeeld over Dusan Tadic, die is ongelooflijk fit, helemaal afgetraind, maar was nog niet echt wedstrijdfit bij NSC. Maar hij ziet er ook fysiek gewoon nog niet goed uit. Enerzijds kan je zeggen, nou, misschien, hè, hij komt uit Saudi-Arabië, heeft hij gevoetbald, zijn er andere standaarden wat betreft fitheid, of hij heeft een heerlijke vakantie
2: gehad. Heel veel taboulé gegeten, denk ik.
0: Net een kleine drankje te veel gedaan. Dus die moet nog wat fitter worden. En eigenlijk zou ik als trainer van Ajax dan denken, ook omdat daar een prijskaartje van 20 miljoen euro aan hangt, hou hem nog een beetje op de achtergrond. Want hij wordt nu wel meteen helemaal.
2: Ja, bescherm hem.
0: Bescherm hem een beetje, want het is wel snel een afbreuk.
2: Kwam het Ajax goed uit dat misschien een Dolberg, misschien een Wijndal, misschien een Berghuis nog weg moeten, dat die echt een goede wedstrijd speelden?
0: 100%. Want eigenlijk zet je jongens ook wel een beetje, hoe dat heet, in de etalage. Hè?
2: Ja.
0: Er is natuurlijk ook wel gezegd dat
2: een goaltje, hoor, dit.
0: Ja, goed goaltje. Dat ze er een aantal kwijt willen. Nou, Dolberg als het juiste bedrag wordt geboden. Guy als het juiste bedrag wordt geboden. Sutelo, Itakura. En opvallend, dat hoorde ik Mike Verwij vandaag in jullie podcast zeggen, dat mocht er echt een goed bedrag voor Jurri Baas komen, die vorig jaar de Ajax-Heat van het jaar, speler van het jaar werd, dan zouden ze daar ook over na kunnen denken. Omdat hij lijkt toch een beetje het kind van de rekening met Daley Blind links centraal achterin. Mm. Maar dat zou ik wel opvallend vinden.
3: Ja, ik vind het altijd wel mooi. Ja, jij maakt het ongetwijfeld ook in je vriendengroepen mee. Maar als het weer even wat beter wordt bij Ajax, dan is het echt niet te houden. Hè.
1: Dan krijgen ze praatjes.
3: Dan is het die titel. En het gaat helemaal
2: ik zou heel eerlijk zijn, hooggoed comfort.
3: En Feyenoord-fans vinden dat allemaal zo irritant natuurlijk. Ja. Want er is tegen Shelbourne gespeeld.
2: Ik zat hier einde van de competitie bij Helene aan tafel. En die vroeg, ga jij je seizoenskaart verlengen? Ik zeg, mijn zoontje heeft een goed leven. Hij moet leren omgaan met verdriet, boosheid en teleurstelling. Ik heb een seizoenskaart verlengd. Maar het ziet er heel rooskleurig uit.
3: Zeker.
2: Ja. Nog even tegengoaltje doen dan maar. Om te ja, laten zien dat ik echt neutraal ben.
0: Ja, nee, ja, nou, ook de, hè, als je het hebt over het centrale duo. En Michel heeft gezegd, het kan ook met Blind en met Basier. Aaron Bouwman, 18 jaar, groot talent. Maar dit zijn wel momenten die eruit moeten. Zeker als dit weekend hè, de competitie gaat beginnen. En als je die Conference League groepsfase haalt, dan krijg je op de termijn wel een keer een serieuzere tegenstander. Dan moet het wel een tikkie beter.
2: Wel ja. Mooi voor de Ierse fans, hè? Want die komen dan uit Shelburne komen ze naar Amsterdam. En ja, die weten
0: die
2: toch wat. Het wordt helemaal niks.
0: Kachelam,
2: die arena winnen.
8: Die vierde die goal alsof ze wereldkampioen waren geworden. Ja. Dat was echt mooi.
0: Ja.
2: Afgelopen week hadden we hier Francis van Broekhuizen. Hadden we een verhit gesprek over de Pride.
1: Ja. Zij was er ambassadeur van en vond dat heel belangrijk. En dat vonden wij ook wel, maar wij vonden het af en toe... Ja, niet ons ding, laten we dat zo zeggen. Maar zij zei het is toch heel belangrijk omdat homo's wereldwijd onder druk staan. En dat was haar verhaal.
2: Ja, toen kwam Guido eroverheen. Vinden de scholen in Amsterdam-West dat ook. Het werd eventjes verhit. Ja, nu trad K3 op en dat vonden de ouders dan ook niet goed.
1: Ja, ik moet zeggen, dat begrijp ik slecht. Want ja, ik ben de laatste die de Pride gaat verdedigen. Want ik heb er nogmaals niks mee. Maar ja, als mensen dat feest willen vieren, moeten ze dat kunnen doen. De boodschap dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn, is natuurlijk ook belangrijk. Maar ja, het is natuurlijk aan artiesten zelf om te bepalen of ze daar optreden. En waarom zou een groep als K3, omdat ze dan toevallig een jong publiek hebben, daar niet mogen optreden. En daarbij krijgen, als het goed is, het is voor mij alweer eventjes geleden, maar kinderen ook gewoon op de basisschool zelfs al voorlichten.
2: Ja, dus de ding waar de ouders problemen mee hadden, was dat er drag queens achter stonden te dansen en hoe ze dat dan moesten leggen aan de kinderen.
1: Nou, dan moeten die ouders er vooral niet heen gaan. Ja. Nee. Zou ik zeggen, toch?
3: Ja. Nou ja, het is ook zo dat... De Pride is natuurlijk gigantisch belangrijk. En ik vind persoonlijk, heb ik er dan helemaal geen moeite mee als iedereen op zijn of haar manier zich daar wil uiten op die boot. Maar het bezwaar van die ouders zat er inderdaad ook een beetje in. Dat als het allemaal er wel heel extreem aan toe gaat tussen alle mannen onderling. En K3 zat daar kinderliedjes te zingen. Dat misschien een iets groot contrast is, Hans.
7: Ja,
3: hoe kijk jij daarnaar?
7: Ja, ik ben na vorige week heel voorzichtig met politieke uitspraken.
3: Ja, kijk uit, hè?
1: Nou, ik vond wel dat jij een paar pittige uitspraken waar ik me volledig in kon vinden deed.
7: Oh,
1: over het
7: feit
1: wat je zei, als ik het lang verhaal kort mag doen, zei je dat er in Amsterdam heel veel verschillende nationaliteiten wonen en dat komt de homogemeenschap niet ten goede. Dat is wat je zei.
7: Ja, dat is wel wat ik...
2: Nou, daar
7: dat is wat ik denk.
1: Maar daar heb je veel kritiek op gehad, of viel dat mee?
5: Nou, ik had ook heel veel leuke reacties van iemand, eindelijk iemand die de olifant in de porseleinenkast weet te benoemen en dat soort dingen. Ik had al heel veel positieve beelden, maar ook negatieve. Dus ik denk,
2: maar jij bent gepokt en gemazeld. Doet je dat dan nog wat?
5: Omdat ik dat nog nooit had meegemaakt. Ik heb nog nooit van die hatende mails gekregen en op Instagram.
1: Maar
5: dat
1: hatende
5: mensen...
1: mails als in je bent een racist of zo?
5: Ja, je bent gelijk een racist. En ja, het is gewoon mijn mening dat ik denk dat het daardoor komt, het geweld tegen de homo's. Ja. Dat we met culturen te maken hebben waar je in dat land waar ze vandaan komen gewoon de doodstraf krijgt. En waar vrouwen ook niet gelijk staan aan mannen. Dat is gewoon... We moeten gewoon beter leren met elkaar te leven. Maar maar voordat ik weer duizend dingen
3: zeg... Nou, dat was notabene na de aanslag in Duitsland ook, toch? Toen je dat zei, dus het motief... Achter die aanslag zat er natuurlijk ook vanuit die hoek. Dus wat dat betreft was het denk ik een hele begrijpelijke uitspraak.
5: Ja, het is een constatering.
2: Ja, maar blijf je uitspreken.
5: Vind ik ook. Want je moet ook zeker, dat zal ik...
1: Zeker op dit
5: zeker
1: onderwerp,
5: mijn mond snoeren. Ja. Maar het zijn natuurlijk wel uitspraken die Den Haag moet doen. En uit die end ben ik maar een entertainer. Doet mijn mening er niet zoveel toe, maar het is gewoon...
1: Ja, maar dat vind ik juist weer niet. Omdat we ten eerste leven in een vrije samenleving, dus iedereen mag zijn mening hebben. Maar ik ben juist benieuwd, Den Haag weet ik allemaal wel, die praten erover en die lossen vervolgens niks op. Maar ik ben juist benieuwd hoe jij er dan over denkt.
5: Daarom... Ja, ik heb wel eens gedacht om zelf de politiek in te gaan. Omdat ik ben een soort van beroepsbedrieger en dat zijn ze in Den Haag ook.
3: Welke partij dan?
2: Wat een top.
3: Welke partij had dan gepast?
5: Ja, nee, dan richt ik een nieuwe partij op. Nee, maar ik vind onze politiek erg zwak. En we komen op even ballen hebben en dingen op gaan lossen.
1: Maar jij komt zelf uit die gemeenschap, dus het is alleen maar goed dat je je uitspreekt. Dat moet je nooit niet doen.
5: Nee, maar vroeger liep ik bijvoorbeeld van het Leidseplein. Midden in de nacht liep je gewoon aan het Rembrandtsplein. Daar dacht je niet eens bij na, weet je. Ja. En nu zijn er echt mensen die een taxi moeten nemen van het ene café naar het andere.
1: Ja,
5: en
1: dus weet je als geen ander waar je het over hebt. Ja. Dus vind ik het fijn om het juist te horen hoe jij ernaar kijkt.
2: Steffi, vind jij het belangrijk om je uit te spreken? Jij hebt een vriendin trouwens, ik weet niet, is het nog?
6: Ja, ik heb een vriendin, zeker waar. Ja, ik ben zelf heel open-minded. En ik denk dat we gewoon moeten kunnen zijn wie we willen kunnen zijn. Dus ik denk dat het alleen maar belangrijk is dat we dat ook kunnen. En dat sommige ouders daar moeite mee hebben kan. Alleen kinderen hebben ook heel veel Instagram, TikTok, zien heel veel voorbij komen tegenwoordig. Ja. Dus ja, dat ze dat nu zien op een andere manier met K3, ik denk dat dat alleen maar goed is.
2: Mm-hmm. gaan het hebben over padel. Noah, je hebt je eerste lesje gehad vandaag.
0: Nou, op aanraden van Johnny, want wij hebben deze vakantie speelden wij dan veel. En wat, jij, even los daarvan, jij kan best goed padellen, maar Johnny gaat altijd een beetje de trainer.
1: Ik verstond het ook heel slecht.
0: Heel goed, maar hij gaat altijd een beetje de trainer uithangen tot groot ongenoegen van jouw vrouw. Dus ja. Heel leuk om dat een keer in beeld te brengen.
6: Heerlijk.
0: Maar jij zei tegen mij, je moet een lesje doen. Dus ik heb gisteren een eerste lesje en toen dacht ik, ik heb dit al die jaren verkeerd gedaan.
6: Ja. Oké.
0: Maar ja,
6: ik ben heel benieuwd.
0: Ongelooflijk leuke sport, dat wel.
2: Ja, absoluut. Dat kan jij beamen, Steffi. Maar jij komt van het tennis.
6: Ja. Mijn achtergrond is toptennis. Dus ik heb eigenlijk van mijn 8e tot mijn 20e heel veel getennist. Internationaal, top in Nederland, internationaal ook echt op hoog niveau. Dus dat is wel mijn achtergrond.
2: En waarom ben je daar niet in doorgegaan?
6: Ja, ik was een jaartje of 19, 20. En het was zoveel tennis. En ik vond het best wel moeilijk om veel te racen. Het was heel eenzaam. Blessures lagen op de loer. Ik had zoiets van, ja, ik weet niet of ik dat nog wel wil. En ik vond het vooral lastig om met verlies om te gaan. Vooral mentaal gezien. Als je jong bent is dat best wel ingewikkeld. En ik dacht, als ik stop, dan hoef ik al deze emoties niet meer te voelen. En dan ga ik gewoon een beetje een relaxed leven tegemoet. Ja. Dat dacht ik toen.
2: Dat dacht je toen, ja. Zeg je er even bij. Want nu doe je padel. Het is ook veel reizen. Je moet omgaan met verlies. Het is mentaal ontzettend zwaar. Dat is iets wat mensen onderschatten. Waarom is het mentaal zo zwaar?
6: Ja, het is heel pittig, want je komt, je ziet het hier. Je wordt gewoon continu met je neus op de feiten gedrukt. Weet je, als je een foutje maakt, dat kan gebeuren, maar je kan er ook 4 op rij maken. En continu moet je schakelen in je hoofd. En je wordt onzeker en soms ben je juist heel zeker van jezelf. En je zit eigenlijk in een soort rollercoaster van emoties. Je gaat alle kanten op. En dat zie je vaak niet aan de buitenkant. Alleen binnen in je hoofd gaat er heel veel in om.
2: Nou speel je tennis echt in je eentje en tegen jezelf. En nu heb je nog een partner.
6: Ja. Ja.
2: Dat lijkt me dan af en toe wel lekker.
6: Ja, dat is wel heel lekker. Ja, je weet dat je er nooit alleen voor staat. Maar dat heeft zijn voor- en nadelen uiteraard. Want als jij er niet lekker in zit, maar je maatje wel, voel je schuldig, voel je druk, denk je, oh jee. Maar als het andersom is, als zij er niet zo lekker in zit en jij wel, en je verliest daardoor, dan denk je ook van, oh jeetje, dit is niet echt top. Ja. Dus ja.
2: Zeg je alles wat je denkt op de baan tegen je partner?
6: Nee. Ik probeer het
2: beter
6: wel te filteren. Maar mensen die mij heel goed kennen, die kunnen mij lezen.
2: Ja.
6: Maar ja, je speelt ook wel eens met internationale partners. En die kennen je niet zo goed. Dus voor hun is het natuurlijk wel soms gissen. Alleen, ik heb met mijn vriendin gespeeld. En die voelt mij aan, ik hoef niks te zeggen. Dus dat is iets wat we niet meer doen. Dat is beter voor de relatie.
0: Want met ruzie de baan af?
6: Ja, het wordt wel pittig. Ja, ik ben heel erg intens op de baan. In de zin van spicy. Mijn vriendin is echt pokerface. Dus die showt echt nul emotie.
2: Ja,
6: en ik denk dan, ja, wat denk jij nou?
2: Ja. Met Marcella Koek speel jij heel veel. Uiteindelijk klikt dat misschien toch het beste. We hebben even een klein stukje uit jouw docu. Hoe jullie met elkaar omgaan, hoe jullie elkaar scherp houden.
6: Sometimes, like when one of us is missing or one of us is a bit tight and we know we're gonna win the match, we have that feeling, then we can make a joke or something. Because I know when I make with Marcella, it's really funny. If I make a joke over about sex, she gets loose. Yes, encore. So I said one time we played a match last year or the year before already. I said I really understand that we're single. Because if we play like this and we also play in the bedroom like this, it's terrible. And she just was so loose after that and we won the last two games easily.
2: Ja, gelukkig heb je een beetje humor om even die stoom af te blazen.
6: Ja. Ja, met Marcella speel ik het beste padel. We zijn niet voor niks 4 keer op rij Nederlands kampioen samen geworden. Alle belangrijke toernooien spelen we samen. En ik weet gewoon, Marcella en ik zijn best wel hetzelfde op de baan. We hebben daar heel veel chemie. Naast de baan zijn we eigenlijk heel anders. Maar ik weet bij haar, op het moment dat het spannend wordt en we zitten allebei in onze emotie, op het moment dat ik gewoon een grapje maak over seks, ja, dan wordt zij heel los, relaxed en dan hup, let's go.
2: Ja. Hans, jij hebt in Vegas gestaan. Nee, jij hebt shows met Pamela Anderson.
7: Hè? Die grapjes over seks met Pamela Anderson.
2: Jij hebt shows achter elkaar gedaan.
9: Ja.
2: Herken je dit? Dat je tijdens een show af en toe even een gebbetje moet maken?
9: Ja, tuurlijk. Dat is ook zo. Je moet even ontspannen af en toe. Dus we proberen er wat van te leren. Want ik werk ook met mijn partner. We staan in dezelfde show. Dus.
2: Ja.
9: Ja, grap over seks maken, dat helpt.
1: Zullen wij dat ook gaan doen samen?
2: Ja.
1: Af en toe even. Ik was er wel benieuwd over, want ik heb het nog nooit gespeeld. Nou zijn er heel veel sporten die ik nog nooit gespeeld heb, dus dat zegt niet zoveel. Maar ik zie het in mijn omgeving dat het echt een enorme opmars beleeft natuurlijk. Nou, dat zien we om ons heen. Heeft het nou de potentie in zich om groter te worden dan tennis? Of zeg ik dan iets heel geks?
6: Ja, kijk, het wordt heel vaak met elkaar vergeleken. Uiteindelijk zijn het wel twee totaal verschillende sporten. Maar door de racket- en balsituatie lijkt het natuurlijk op elkaar. Ja. Maar ik denk wel dat het echt tennis voorbij kan gaan. Alleen het is gewoon mega booming. En heel wereldwijd, iedereen praat over padel, iedereen speelt het. Heel veel mensen denken, oh, daar gaan ze weer over padel. Maar het is natuurlijk, je speelt met z'n vieren. Dus je hebt heel snel succesbeleving. Het is wat makkelijker te leren dan tennis. En heel veel mensen die vroeger gingen golven met personeel, die doen nu bijvoorbeeld padelclinics. Ja.
0: Ja. En bestaat er zoiets als een NK 45+, want daar wil Johnny wil daar heel graag aan mee.
6: Johnny kan gaan trainen, want dat bestaat. Ja, we hebben alle leeftijdscategories. Oh. Ik werd al twee
2: het wordt wel 50+, Noah.
6: Ja, denk ik.
2: Over 2 jaar ga ik daarvoor. Het NK 50+.
3: Ja, grote concurrentie, want heel veel oud-profvoetballers die zitten natuurlijk ook op een padel. De Boer van Lotte, maar ook
0: Frank Ronald.
2: Arjen Robben is zelfs professional geworden.
3: Ja, maar die kan alles, die man.
2: Ja, die is echt professional geworden.
3: Ik dacht dat hij marathonloper was.
0: Ook.
3: Doet hij er ook bij?
0: Doet hij ook.
3: Ja. Voetbalcoach.
0: En Johnny dan weer niet.
2: Had jij liever, Steffi, in Spanje gewoond?
6: Nee.
2: Het mekka van het padel?
6: Ja, het is natuurlijk fantastisch daar voor padel. En de kennis zit daar natuurlijk al 40, 50 jaar. In Nederland zijn we in dat opzicht lopen achter. Alleen, ik ben heel blij met de padelschool waar ik train. Ik train bij Hello Padel. Ja. En daar hebben we eigenlijk heel veel Spaanse trainers. En mijn trainer waar ik 4, 5 keer in de week mee werk is Spaans. Ja. Dus ik ben heel blij dat hij in Nederland is. Op het moment dat ik niet die mogelijkheid had gehad, had ik misschien wel vaker naar Spanje moeten gaan.
2: Ja. Maar jij bent blij eigenlijk om in Nederland te zijn?
6: Ja, ik ben heel graag thuis. Ja. En ik ben al heel vaak weg, onderweg, aan het reizen. Ja. Alleen ik hou ook van mijn routine in Nederland. En ik heb ook mijn, mijn eigen dingetjes in Nederland. En mijn familie, mijn vrienden.
2: Mijn hondje,
6: alles.
1: Ja, dat is heel belangrijk.
6: Overal mee
1: dat is heel belangrijk.
6: Ik
2: vraag het ook even, want Raymond, het is een beetje de omgekeerde wereld. We hebben natuurlijk Amerika, the promised land. Ja. The land of dreams. Maar de mensen uit Amerika komen nu steeds vaker hier naartoe, naar ons landje.
1: Ja, dat is wel een grappig fenomeen. Ja, we zijn natuurlijk denk ik allemaal opgegroeid met het hele idee dat je naar Amerika gaat als je het wil maken. Nou, daar ben jij een voorbeeld van. Naar Las Vegas, notabene. En wat je de laatste tijd ziet is een toename van Amerikanen die naar Nederland komen. Er zijn eigenlijk twee groepen, minderheden. Ik noem bijvoorbeeld even transgenders. Hebben hier ook, omdat Trump er nu zit, asiel aangevraagd in Nederland. Nou, ik denk dat het Nederlandse kabinet terecht heeft gezegd dat is niet nodig. Je kunt geen asiel aanvragen daarvoor, want daar is Amerika veilig genoeg voor. Maar als je de middelen hebt, kun je natuurlijk alsnog zeggen, ik ga naar een land als Nederland emigreren. En je hebt wat ik dan noem de Amerikanen van het goede leven. Dus ze zien op vakantie al die Europeanen 's middags al aan het terras zitten. En die denken, dat wil ik ook met een wijntje. En die gaan hier dan naartoe. We hebben het over een paar duizend mensen, hoor. Maar dat is wel meer dan dat het ooit was. En waardoor dat heel veel tractie momenteel krijgt, is omdat al die Amerikanen video's plaatsen. Ja. Op de sociale media bijvoorbeeld. En dan zeggen ze, it's great in the Netherlands.
10: Here, my days will always be brightened, knowing that these are the streets that I get to walk down and that I'm surrounded by so much beauty and culture and history. I'm also super impressed by how easy it is to get around here without a car. Another thing that's incredibly impressive is just how much freedom the kids have here. And another thing that really impresses me about living here is just seeing the older population and how fit and agile they are. But just by being here, I notice myself just taking more time to breathe and to be and to really enjoy the space around me.
1: Heel Amerikaans natuurlijk, maar ik zag hier ook wat mensen lachen en knikken. Je ziet wel weer je eigen land door een andere bril. Ook op positieve manieren. Dus dat vind ik er wel leuk aan. Maar de nuance is wel, het blijft dus een kleine groep. En de andere nuance is, ik geloof dat er in 2025 meer dan 1,5 miljoen mensen naar Amerika nog steeds geëmigreerd zijn. Dus zelfs onder Trump gaan nog steeds heel veel mensen naar Amerika. En ja, ik blijf ook altijd zeggen, het blijft ook een fantastisch land. Maar er zijn dus ook Amerikanen die hierheen komen.
2: Ja, jij zei net even, als je de middelen hebt, hoe gaat het in zijn werk dan? Wat bedoel je daarmee?
1: Nou, ten eerste de financiële middelen natuurlijk, hè. Dus of je zo'n verhuizing kan betalen. Er zijn natuurlijk ook expats die denken, ik ben 40, 50, ik kan op afstand werken. Nou, dan kun je naar Nederland of naar een ander Europees land verhuizen. Dat is niet iedereen gegeven. En er is zelfs een regeling dat je in Nederland een soort eigen bedrijfje, een soort eenmanszaak kan starten. Dat is een regeling tussen Amerika en Nederland. En dan kun je ook een soort visum krijgen.
0: En er is toch ook een belastingvoordeel vaak voor expats?
1: Voor expats,
0: dat
1: ja,
0: ze over de eerste zoveel procent van hun inkomen niet echt belasting
1: betalen. Dus dat geldt
0: dan
1: niet voor gepensioneerden inderdaad. Ja. Maar als je een expat bent, dan heb je daar ook weer voordeel van. Maar stel je bent een Amerikaan en je hebt het wat minder breed en je werkt gewoon voor de McDonald's in Amerika bijvoorbeeld. Ja, dan kun je niet 1, 2, 3 zeggen, ik ga lekker naar Amsterdam. Nee. Maar als je de middelen hebt, dan zou dat kunnen.
3: Ja, dat was ook een heel mooi verhaal. Want volgens mij een AD Haagse Courant over een presentatrice van Fox. En die had het allemaal wel gezien. Echt een grote naam, volgens mij. En die was op ChatGPT gaan kijken van, als ik nou ga verhuizen naar Europa, wat is dan geschikt? En had ze geloof ik een beetje Venetië gekeken. Want ik vond toen Den Haag. En toen had Chat gezegd van, Den Haag is helemaal schitterend. Ja. En die vindt het allemaal mooi hier.
1: Nou, zo gek had Chat dat niet gezien. Want er stond ook toevallig vandaag of gisteren een groot artikel in de New York Times over dat Den Haag de nieuwe Europese badplaats is. En het ging erover dat heel veel Amerikanen dan een trip naar Europa maken, of Europeanen zelf gaan op vakantie. En dan kun je naar Spanje gaan, maar dan is het tegenwoordig 50 graden. En als ze dan zeggen, we doen een weekendje Den Haag. Dus zo gek was dat.
9: Ik vind het alleen zo zielig voor die Amerikanen, want die porties bij ons in een restaurant zijn natuurlijk
8: een stukje kleiner.
1: Of zo'n Amerikaan bestelt dan cola en die vraagt dan, waar blijft de refill? In Amerika wordt het bijgevuld.
8: Ongelooflijk. Ja, jij kan het weten. Je hebt natuurlijk een tijdje in Las Vegas gezeten. Dat zeiden we net al even. Ja. Wij zijn daar getrouwd.
9: Wij zijn getrouwd.
8: Weet je dat nog?
9: Ja, zeker weet ik dat. In een Elvis-pak.
8: Dat we naar buiten liepen, dat ik even dacht, moet even Willeke bellen. Ze zegt, mam, ik ben getrouwd. Oh, met wie? Met Hans Klok. Oh, wat enig, jongen. Zei ze. Helemaal blij.
0: Maar Hans is dus mijn nicht.
8: Ja.
3: Leuk. Ja,
0: dat
3: is ook wel.
1: Maar hij was niet mee op vakantie.
0: Nee,
8: we zijn nog steeds.
9: We zijn eigenlijk gewoon getrouwd, ja. Dat was wel heel leuk.
8: Spreek je Pamela Anderson nog wel eens?
9: Ik heb haar al 2 jaar niet gesproken. Maar dat is zo iemand, als je die weer ziet of spreekt, dan is het gewoon met wat je met goede vrienden hebt.
8: Want ze gaat hartstikke goed, man. Ze heeft geweldige films gedaan. Ze heeft prijzen gewonnen, documentaire.
9: The Last Showgirl is een fantastische film. Ja. Echt met Jamie Lee Curtis. Want het is eigenlijk het verhaal van alle serveersters in Vegas. Je ziet al die vrouwen tot dik in hun 80ste staan ze met dienbladen te serveren in een badpak. Ja. En het waren allemaal vroeger showgirls. Dus daar gaat de film over. En misschien dat ik toch nog weer terug ga naar Vegas. Ik heb
8: dat
9: nu
8: blijft toch een stille droom, hè?
9: Ja, maar nu een heel onverwachts huwelijk. Ik ben nog een huwelijk aangegaan met Cirque du Soleil. Ik dacht, die wilde nooit met mij werken. En ze dachten dat ik nooit voor hun wilde werken. En dat is toch gebeurd. Met de productie The Illusionist. En hun ambitie is het om het uiteindelijk naar Vegas te brengen.
8: Ja.
9: Kijk, dus,
8: dan is het cirkeltje weer rond.
9: Linker is scheepsrecht.
8: Ja. Kom je een beetje rond met dat padellen eigenlijk, Steffi?
6: Dat is een hele goede vraag van jou. dankzij mijn sponsoren wel. Als ik die niet zou hebben, dan zou het niet lukken.
8: Ja?
6: Dan moet ik zelf alles bekostigen.
8: Heb je goede sponsoren?
6: Ja, gelukkig wel. Ja, daar ben ik heel blij mee.
8: Want ik zag een koffertje voorbij komen. Jij gaat natuurlijk heel veel op reis voor die toernooien. Ja. Nou, er zitten de belangrijke dingen in, zoals de eiwitten shakes, de electrolytes en, Noah, een föhn, toch?
0: Ja, linksonder.
6: Je bent snel. Ja. Scherp.
0: Hey,
6: ja.
8: Easy Toys is een van de sponsoren.
6: Ja, Easy Toys is een van mijn grootste sponsoren naast de Westland Adviesgroep. En je ziet het hier. Ja, dat is toch een geweldig karretje. Ja. Ja.
8: Hoe werd dit ontvangen in de rest van Padel Nederland? Of de padelwereld?
6: Nou, niet iedereen was er even blij mee. Nee, het was wel een shock voor veel mensen. En vooral in het begin natuurlijk, hè, toen ik net had getekend. Uiteindelijk heeft het ook een jaartje in de koelkast gestaan, omdat niet alle partners het eens waren met samenwerking.
3: Zo gek eigenlijk, hè?
8: Conservatief.
3: Emmen hebben ze toch ook gesponsord?
6: Ja, zeker.
1: Dat was toen ook wel kritiek.
0: Heel veel ophef over. Ja.
1: Ja. Maar wij zijn natuurlijk wel benieuwd wat voor pakketje voor ons hebt meegenomen vanavond.
6: Ja, dat ga je natuurlijk laten zien.
1: Oh.
6: Ja.
1: Ik mag de spanning af.
8: Dat is voor de derde helft.
1: Ja, voor de derde helft. Ja.
6: Zeker waar, ja.
8: Jullie worden ook gesponsord.
0: Ja, H&M de podcast.
8: Ze zijn lekker bezig.
0: Ja, de Easy Toys gesponsord. Ja, ik vind het een hele prima sponsor. Merel ook trouwens. Volgens mij hebben we een fragmentje. Die is ook heel erg fan van. Ja, komt-ie.
11: Want ze hebben een nieuw apparaat. Het heet de Extensity. Merel, jij hebt hem in je hand?
12: Ik heb hem in mijn hand. Het lijkt even voor de mensen die alleen luisteren. Eigenlijk op zo'n massageding, weet je wel, die je allemaal op je rug zet.
11: Massagegun op je rug.
12: Ja, een massagegun. Maar nu zit er aan het uiteinde geen bal, maar een soort kapje die je op je, volgens mij, op je eikel moet zetten.
11: Neem aan van wel.
12: Gebruiksaanwijzing erbij. Ja. En dat is dus een masturbator voor mannen.
11: Ja, dat is eigenlijk zeg maar standje rechterhandje, maar dan versimpeld.
8: Dat hoef ik niet te horen, dit.
11: Sorry.
8: Wat een apparaat, joh.
1: Ja.
6: Niet heb je
1: ik ben wel heel benieuwd nu. Ja. Maar sponsoren ze dit programma niet dan? Krijgen wij niet zo'n pakket?
8: Volgens mij niet.
1: Nee? Kunnen we dat regelen? Even Chris Woods bellen.
12: 100%.
8: Ja. Ik denk het wel, toch?
1: Ja. Ja. Dat is altijd beter dan. Ik weet niet, wanneer heb jij je voor het laatst afgetrokken?
12: Ja.
1: Dat lijkt een hele rare vraag, maar wij hadden het daar net over. Want jij zat de krant te lezen.
2: Ja, ja. Daar, daar staat dus in dat 50-plussers... en nou ja, ik hoor daar bijna bij, bijna, jij een beetje. Bijna, ja. 95% daarvan masturbeert, maar meer dan de helft praat daar niet over... omdat een partner dat misschien raar zou vinden of jaloers zou worden.
9: Ja, nou,
2: Hans, kom er maar in.
9: Het schijnt heel goed te zijn tegen bijvoorbeeld... zoiets heb ik gelezen, voor prostaatkanker of iets anders. Is het goed als je dat geregeld doet?
1: Dat klopt, ja.
9: Ja.
1: Nee, dat is goed gelezen.
9: Die leidingen moeten gespoeld worden.
2: Die leidingen moeten gespoeld worden. Het is goed voor je testosteron. Je krijgt endorfine, maak je er door aan. Het is stressverlagend.
9: Ja,
2: ja.
9: Dat is allemaal dus wel waar.
3: Maar waarom zou het dan... Dus tot de 50 vertel je daar dan wel over tegen je partner of zo? En als je 50 wordt, dan wordt het dan gênanter of de een wel en de ander niet.
2: Waarschijnlijk een bepaalde generatie die daar niet zo makkelijk over praat. Omdat als je dat vertelt aan je partner, dan denkt je partner misschien... heb je niet genoeg aan mij? Dat is een beetje...
1: Ik snap wel wat Pim zegt. Ik vraag me af of dat inderdaad alleen voor 50-plussers zou geld. Ik kan me voorstellen dat meer mensen dat dan niet zo snel zouden zeggen.
3: Ik wil toch ook niet de hele dag op een hond.
1: Nee, toch? Nee.
2: Oude rukker.
3: Dat doe je toch niet.
2: Als je nou denkt, ik zit te kijken thuis, maar wat is het gezellig daar in de studio. Ik wil er graag een keertje bij zijn als publiek. Nou, dat kan gewoon. Scan deze QR-code en wie weet zien we je hier binnenkort in de Oranje Zomer Studio. We gaan er heel even uit. Straks nog meer nieuws, groot nieuws, klein nieuws. Dus blijf kijken. Tot zo.
13: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt... is dat helemaal niet zo erg.
14: Yes!
13: Esso. Omdat elke rit telt.
15: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo, alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
16: Mooi van Ethos.
2: Ja, daar zijn we weer, de Oranje Zomer. Gezellig avondje.
1: Zeker.
2: En, ja, ik zag in het publiek, ik weet het niet zeker, maar echt wel serieus hoog publiek.
1: Ja, we hebben sowieso een leuk publiek, maar heel erg in een hoekje, in de studio, hebben we heel hoog publiek vanavond. Thomas en Dave.
2: Ah,
1: die gezellig zijn komen kijken.
2: Hoor.
1: Ja, en Thomas zit in de stoel waar Merel op zat toen ze zwanger was.
2: Aha.
1: Ja, dus om te relaxen. Zeg.
2: Ja, precies.
1: Dat is ook een avondje.
2: Ja, die heeft hard gewerkt ook.
1: Echt hard, heel hard.
2: Maar die zien we hier maandag weer.
1: Oké.
2: Waren jullie ook zo blij, Noah en Pim? Het WK was nog niet afgelopen en alles stond alweer voor de deur.
3: Ja, heerlijk, joh. Ja, nee, maar ik vind die transferperiode met al die geruchten... en al die berichten over die speler komt misschien naar Ajax... en die gaat naar Feyenoord, en die, ja, ik smul ervan.
2: Ja, jullie waren weer compleet vandaag, eigenlijk weer de
3: officiële... Nou ja, alleen Valentijn die is dus nog lief, dus die zure column geschreven vanuit Portugal.
1: Dus nou, als dit de columns uit Portugal zijn, dan kan hij daar blijven. Ja, toch?
3: Ja, ja, wat dat betreft. Nee, maar we hebben hem ook nodig in de podcast. Ja.
2: Maar wel knap dat jullie hem hebben doorgetrokken gewoon.
3: Ja, nou, met het team is hij doorgetrokken. Dus ik ben er inderdaad even uit geweest. En Mike Verwijzer even uit geweest. Hein Keijs, die 2K heeft gedaan, presentator, is er ook eventjes uit geweest. Maar we hebben inderdaad de hele zomer door die podcast aan. Je kan ook eigenlijk nooit stoppen met een voetbalpodcast. Politiek ligt wel meer op zijn gat, merk je nu. Dus die doe ik dan met Wouter de Winter. Hè. Die is dan even echt
2: zeker.
3: Eruit.
2: Zijn wat mensen onzichtbaar. Hebben we het ook over gehad deze week.
1: Zeker, zeker.
2: Maar vanavond begint het dan eindelijk. De competitie.
17: Cambuur Excelsior.
2: Krakertje.
17: Ja, 0-4 Excelsior. Dus lekker begin voor Cambuur.
2: Sowieso.
17: Ja. Nee. En je hebt natuurlijk ook in deze fase van het seizoen. Hè, het gaat allemaal beginnen. Dan gaat iedereen voorspellingen doen. Nou, Opta. Dat is zeg maar de data. Die hebben dan voorspeld soort simulaties. Doen ze dan 10.000 simulaties. Nou, die hebben dan voorspeld dat de grootste kans op de landskampioen is PSV. Nou,
2: zit hij er wel vaker naast, die computer?
17: Ik wist dat dit kwam. Ajax overigens op plek 2. Gevolgd door Feyenoord. Dan AZ. En wat ik ook wel opvallend vond, is eigenlijk dat als je naar al die voorspellingen van analisten kijkt, dat iedereen ofwel PSV noemt, of natuurlijk Ajax. Hè, want een aantal goede aankopen. En dan gaat het weer een beetje borrelen daar in Amsterdam. Maar Feyenoord wordt eigenlijk niet zo genoemd. Dus het lijkt alsof hij een klein beetje in de luwte.
1: Dat is ook een lekkere positie, toch?
17: Dat is best een lekkere positie. Ja. Maar ik denk dat Feyenoord, net als Ajax, dat die eigenlijk evenveel kans maken om op de titel. En dat PSV met de afgelopen jaren en hoe goed dat is gegaan natuurlijk wel wat dat betreft iets daarboven staan. Maar ja, ik vind het opvallend dat Feyenoord niet genoemd wordt. En, ook grappig, in deze spelcomputer, Telstar 12e.
2: Hey, jouw clubpie.
1: Nee, die computer heeft het heel vaak bij het juiste.
2: Ja.
1: Ja, ik zeg zelf 11e, maar 12e doe ik het ook
2: van. Ja. Nee, hopen transfers bij Ajax, dat weten we. Feyenoord nu ook mondjes, of bij PSV mondjesmaat nu ook wat meer. Maar bij Feyenoord is het stiller.
3: Ja, en vooral is het belangrijk voor Feyenoord dat grote namen vooralsnog zijn gebleven. Riet is veel interesse voor van Roma ook, maar vooralsnog zit hij er nog. En zolang je die selectie natuurlijk intact kan houden, dat geldt ook voor AZ overigens tot nu toe, ja, dan heb je gewoon een hele sterke selectie. Ja. Dus, ja.
0: En dat is
3: eigenlijk
0: het vervelende, hè? Dat het ook kan dat op 1 september... dat er een club uit Engeland komt, die legt toch nog heel eventjes 20 miljoen neer voor Ueda. Ja. En dan heb je nog een dag om een vervanger te halen. Dat is wel een beetje het zuur aan de Eredivisie.
2: Een hele groepsfoto naar de knoppen.
3: Maar ik slaat dan ook. Die ging ook op het allerlaatste moment ging die dan weg, volgens mij toen.
2: We hebben maandag hier Bas Nijhuis zitten. Die gaat ons vertellen over allemaal nieuwe regeltjes. Even eentje dan, Noah.
0: Nieuwe spelregels. Eentje dan. De VAR. Nou, misschien kunnen we die even benoemen. De VAR mag nu ook bijvoorbeeld bij een onterecht gegeven hoekschop of bij een tweede gele kaart ingrijpen. En wat ik wel goed vind, dat het allemaal een beetje sneller moet gaan. Hè? Dus wissel, hup, 10 seconden eruit, doeltrap ingooien, hup, lekker een beetje vaker.
2: Dat vond ik wel een positief hoogtepuntje.
1: Ja, het allerlekkerste vond ik inderdaad die 1-minuut-regeling. Dat als je ouwe hebt ergens, prima, dat doe je maar buiten het veld.
2: Hadden ze bijna niet meer, hè?
1: Nee, in één keer stond iedereen zomaar op. Maar, zo zie je, met zo'n simpele regeling, hoe je dat meteen eruit kan rammen.
2: Ja, heerlijk dat het weer gaat beginnen, jongens. Steffi, waar kunnen we jou live bewonderen binnenkort?
6: Morgen in Leiden.
2: Ja.
6: Ik speel morgen met mijn maatje Marcella een P500 toernooi in Leiden.
2: Kun je gewoon naartoe?
6: Ja, het is gewoon gratis.
2: In september een wat groter toernooi in Rotterdam. Mag je daar wat over zeggen?
6: Nee, ik mag er niks over zeggen. Maar ja, ik hoop het daar natuurlijk wel te mogen spelen. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Ja. Op het grootste toernooi van de Premier Padel in Rotterdam is in Nederland het grootste toernooi van het jaar.
2: Uiteraard.
6: Dus dat is natuurlijk fantastisch.
2: Uiteraard. Ja, jij noemde het al net even, Hans. Een nieuwe show met Cirque du Soleil. Met 7 andere illusionisten. We hadden even gevraagd of je een filmpje wilde meenemen.
9: Ja.
2: Ja, die heb je gelikt gemaakt, hoor. En we zien...
1: Oh, dat is wel tof.
2: Ook wel wat bekende gezichten, Hans.
9: Voor jou zeker, ja.
2: Ja. Nou, neem ons even mee.
9: Nou, dat ben ik natuurlijk. Mijn partner Dan Stevens zit in de show. Hij vertegenwoordigt de klassieke goochelkunst. Dan hebben we Aaron Crow. Dat is een hele duistere magier uit Frankrijk. Dit is een magician, Zippo, die komt uit China. Niels Houtenpen.
2: Ja.
9: Die is mindreader, daar is hij heel goed in. Dus eigenlijk alle facetten van de magie zijn vertegenwoordigd in die voorstelling, die illusionist.
2: Ja.
9: En er zit ook nog een heel verhaal doorheen.
2: En die gaat lekker toeren en dan eindigt hij in Vegas. En dan
9: ik hoop het.
2: Ik kom daar weer naartoe om ons huwelijksfeest te vieren. Ja.
9: Ik hou je eraan.
2: Ja. Hey, want je bent bijna 60, nog lang niet 60, maar bijna 60.
9: Ik ben 57,
2: Ja, hoe?
9: Je gaat nog naar lang,
2: 60,
9: hoor,
2: ik ga naar de 50, 47, maakt helemaal niet uit.
9: Nee.
2: Dit werk is ongelooflijk zwaar.
9: Ja, het is wel heel zwaar, ja.
2: Ja. Hoe lang wil je dit nog gaan doen?
9: Nou, ik hoop het heel lang te kunnen doen.
2: Dat hopen wij ook allemaal. Begrijp je niet verkeerd.
9: En het fijne van deze nieuwe voorstelling is dat ik eigenlijk een uur vul zelf, maar met al die gasten er doorheen. Het gaat ook over het verhaal van, na heel veel succes, wat ga ik nu doen? Dus ik kom op een oude kermis terecht, dan heb je zo'n soltar, weet je, zo'n waarzegger. Dan moet je een muntje in doen, dan komt er een kaartje uit. En zo ga ik van de ene magician naar de ander. Dus voor mij is het fysiek... Normaal doe ik 2 uur achter elkaar en soms 2 keer op een dag. Nou, je bent vaak genoeg bezig kijken. Ja, het is fysiek wel zwaar, dus je moet wel naar de sportschool.
2: Ja. Als jij dan straks een keer stopt... We hopen dat je nog heel lang doorgaat, hè? Kan je dan stoppen? Heb je het dan goed gedaan?
9: Ik heb het heel goed gedaan.
2: Okay.
9: Maar dus eigenlijk pas ben ik daar na mijn 50ste mee begonnen. Want we wonen natuurlijk in Las Vegas. Kwamen uiteindelijk nog 6 maanden gewacht tijdens corona. Toen was het geld op. En toen kwam ik terug en toen kon ik na een half jaar beginnen met Circus, Alberto Althoff en de Harbor Club. Ik had dus gewoon 2 banen en dat heb ik 5 jaar kunnen doen.
2: Ja.
9: Dus het is nu een heel gezond bedrijf geworden.
2: Ja, gelukkig maar, en anders weet je me altijd te vinden. Als je
9: dan bel ik.
2: Tot slot nog even de bondgenoten. Een climaxje. Ja.
1: Nou, we volgen niet alleen Infantino, maar ook deze soap.
2: Ja, zeker.
1: Brooke and Rich van The Bold and the Beautiful.
2: Ja.
1: We hebben nu Annemiek en Diederik. En was van de week al duidelijk dat haar vriend dan zei van... nou, zoek het maar uit daar, want volgens mij gaat het allemaal niet goed. En dat ging ook niet goed.

0: Ja, en hiermee gaan we eruit.
1: Ja.
0: Het was een geweldige week.
1: Met recht echt een soap. Maar goed, ja. Ik wacht dan, Bold and the Beautiful, op Stephanie Forrester... die binnenkomt en zich slet en er in elkaar schudt. Dat was altijd zo. Nou. Dat gebeurt dan hier niet.
0: Nee, nou, wie weet, we houden het in
2: veel
0: de gaten.
2: Veel intimiteit en seks in deze uitzending.
0: Ja, vrijdagavond, Pim. Ja, welkom bij Oranje Zomer en een heel fijn weekend. Tot maandag.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
5: Ping, ping, ping, ping, ping.
4: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
6: We got it together, didn't we? Nobody but you.

0: luistert naar Godezone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Bob Grabbendam met het radionieuws. In de VS heeft de Senaat vannacht een voorlopige wet aangenomen die een shutdown moet voorkomen. Dat is het moment waarop veel overheidsdiensten moeten sluiten omdat er geen geld meer is. Het gaat om een tijdelijk plan dat de overheid tot half december financiert. Nu moet het Huis van Afgevaardigden, dat zelf andere plannen had, nog akkoord gaan. Anders is de shutdown in oktober een feit. Verschillen in de plannen gaan onder meer over geld voor grensbewaking. Er worden in Nederland steeds vaker laadkabels van elektrische auto's gestolen. Volgens RTL Nieuws meldde de politie van Rotterdam vorig weekend tientallen inbraken in auto's waar kabels werden buitgemaakt. Ook worden kabels van auto's aan de laadpaal regelmatig doorgeknipt. De stekkers kunnen normaal gesproken niet losgetrokken worden. Het koper van de kabels levert de dieven waarschijnlijk maar 1 of 2 tientjes op, maar gedupeerden zijn al snel 100 euro kwijt voor een nieuw setje. Rusland zegt een fabriek van de Oekraïnse raket- en dronemaker Firepoint te hebben aangevallen. Dat bedrijf faciliteert naar schatting ruim 60% van Oekraïnes diepe aanvallen op Russisch grondgebied. Dat doen ze met de FP-1 en FP-2 drones en Flamingo kruisraketten. Rusland leverde geen bewijs voor de aanval en Oekraïne heeft hem ook niet bevestigd. President Zelensky meldt op X wel andere aanvallen waarbij meerdere burgers werden gedood en gewond raakten. In verband met de lage waterstand van de Rijn mogen vrachtwagens dit weekend in grote delen van Duitsland ook op zondag rijden. Meerdere deelstaten hebben het verbod daarop opgeschort omdat er nu minder schepen varen. Er is meer transport over de weg nodig om bedrijven en winkels te bevoorraden. Vakantieverkeer zal rekening moeten houden met extra verkeersdrukte. Transportbonden zijn kritisch. Duitsland komt al 100.000 chauffeurs tekort en nu krijgen ze ook nog minder rust. Het weer. Het is vandaag droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen nog een paar graden warmer dan vandaag. En dit was het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg met in totaal 90 kilometer file. Er is veel recreatieverkeer onderweg. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Voorthuizen 20 minuten oponthoud. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Leusden en Nijkerk een kwartier. A76 Leen richting Duitsland voor de grens 10 minuten vertraging. De N310 Arnhem richting Elburg tussen Afrit Schaarsberg en Otterlo een half uur extra reistijd.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godezone.

Dag allemaal, welkom bij een hele bijzondere aflevering van Tussen de Palen Finales. We gaan vandaag 31 jaar terug in de tijd naar het jaar 1995. Het jaar ook waarin Guus Meeuwers doorbreekt met Het is een Nacht, maar het in de top 40 alsnog moet afleggen tegen Conquest of Paradise van Vangelis. Dat klonk zo. Nederland wordt 's winters geteisterd door extreem hoog water. Bijna 250.000 mensen moeten evacueren. We hebben een nieuwe James Bond. In GoldenEye belandt de Ier Pierce Brosnan tussen de moordlustige dijen van Xenia Onatopp, gespeeld door onze eigen Famke Janssen. Het Schengen-verdrag gaat eindelijk in. In bijna heel West-Europa zijn grenscontroles voortaan verleden tijd. Je kan zo doorrijden naar Duitsland of België. En de Nederlandse televisie beleeft een piekfijn jaar. SBS6, TMF en Baantje, de kok met COCK, zijn voor het eerst op de buis. En misschien wel vooral, 1995 is het jaar waarin trainer Louis van Gaal en aanvoerder Danny Blind met Ajax samen de Champions League winnen.

0: Ja, van harte welkom allemaal bij Tussen de Palen. Een nieuwe aflevering en een hele bijzondere aflevering dus. Want we hebben heel hoog bezoek hier in de studio in Hilversum. Nou ja, Danny Blind, jij komt hier wel vaak, maar we zijn ontzettend blij dat je er bent. Vergezeld vandaag door de trainer van Ajax in 1995. De laatste Nederlandse ploeg die de Champions League wist te winnen. Louis van Gaal is er ook. Ontzettend fijn. Het is een eer dat je er bent. Louis, samen met je aanvoerder van toen, Danny Blind. Jullie kennen elkaar al tientallen jaren. Hebben tot voor kort ook nog samengewerkt natuurlijk bij het Nederlands elftal. Samen gevoetbald bij Sparta. Daar zit nog heel veel tussenin. Hoe zou jij jullie band omschrijven? Hoe close zijn jullie?
1: Nou ja, het is in eerste instantie natuurlijk gebaseerd op onze carrières. Ik ben op mijn 17e bij Sparta gekomen. Louis zat daar toen al een jaar. En we hebben uiteindelijk samen 7 jaar daar gespeeld in 1 team. En nou ja, ik kan wel zeggen dat ik... Louis is altijd geïnteresseerd in jonge spelers. En zeker als hij dan ziet dat er met alle bescheidenheid enige potentie zit. Maar hij heeft mij wel geïnspireerd door na te gaan denken over het spelletje. Ik ben toen ook trainerscursussen al op mijn 19e en 20e gaan volgen. Niet dat Louis zei, je moet cursussen gaan volgen, maar gewoon omdat je het geïnteresseerd bent in het spelletje. Nou, daarna bij Ajax natuurlijk ben ik 6 jaar zijn aanvoerder geweest. En dat komt omdat we, denk ik, grotendeels dezelfde visie hebben. Of dat ik de visie van Louis enorm, die mij enorm aanspreekt. En natuurlijk heb je wel eens discussies. Dus het is meer gebaseerd op het werk. Maar van daaruit hebben we natuurlijk wel een band opgebouwd. We gaan niet samen op vakantie. Maar goed, we gaan wel eens uit eten. Of met een verjaardag is de contact natuurlijk. Dus nou, dat is onze fijne band.
2: Ja. Ja, ik kan het niet beter uitleggen.
0: Nou, dat is een goed begin.
2: Ja. Maar bij Sparta was hij nog een eenvoudig bekkie. Rechtsbek. En later hebben we hem in het midden, waar al zijn kwaliteiten tot uiting komen. En inderdaad, de vrouwen kennen elkaar ook. Ook nog voor Sparta, ja. Bij wijze van spreken. Dus ja, wij gaan, denk ik, hoeveel jaar? Jij wist het.
1: Nou, het is van 79.
2: 79, dus dat is 21 en nu 26, 47 jaar.
0: Ja. Ja. Ja, je hebt hem altijd bij je gehouden.
2: Ja.
0: Ja. Mooi. Nou ja, maar doen jullie dit wel eens eigenlijk? Want ik heb het eigenlijk nog niet zo vaak gezien. Samen terugblikken op hoogtepunten?
1: Nee, niet volgens mij samen. Nee. We zijn wel eens gevraagd natuurlijk afzonderlijk van elkaar door Ajax. Of, ja. Maar niet samen, nee.
2: Nee, maar ik mocht kiezen. Ik heb Danny gekozen omdat hij mijn aanvoerder was. En ook omdat wij over het algemeen dezelfde visie hebben. Over allerlei zaken. En dat is makkelijker om zo'n programma te maken dan dat er iemand zit die iedere keer interrumpeert.
0: Dat is nu dan even heel duidelijk.
1: Ja, dan weet ik mijn rol
0: niet. Ja, precies. Staat jullie nog veel bij? Want dit zijn natuurlijk legendarische beelden. Maar het wemelt van de legendarische beelden als het gaat om 94, 95. Dit is hoe het eindigde. Maar heb je het nog helder voor de geest?
2: Nou, ik bereid me altijd voor, hè, op programma's of afspraken. Dus dat heb ik nu ook weer gedaan. En ik heb een video bekeken van het jaar 94-95. Want natuurlijk kan ik niet ieder moment herinneren. Maar ik heb ook deze momenten gezien. En het enthousiasme van het publiek. En dan ook nog op het Museumplein. En dan het vliegtuig dat er ook nog zo. En dat allemaal kon in die tijd. Ja, ik vond het wel fantastisch, hoor. Ik krijg er wel weer een goed gevoel door.
0: Ja, nou, we gaan uitgebreid de tijd nemen om dat goede gevoel nog wat meer terug te laten komen. Ja. Ja. Want dit is het hoogtepunt, toch? Uit je carrière.
1: Ja, als voetballer is dit het hoogtepunt. Ja. We hebben een half jaar hierna natuurlijk nog de wereldbeker gespeeld. Ja, dat was zeker in die tijd. Nu is het een andere vorm, een toernooi. Maar zeker in die tijd was dat ja, ondergeschikt. Vanuit Europa dan, in Zuid-Amerika niet. Daar hadden ze hele andere ideeën over de wereldbeker. Maar vanuit Europa was de Champions League of de Europa Cup 1 was hoger en groter dan de wereldbeker.
0: Ja, ja, ja. We zijn ontzettend blij dat jullie er zijn. Vind je het ook leuk om terug te blikken? Is het iets wat je graag doet?
2: Ja, ik heb nu ter voorbereiding van dit programma heb ik die video opgezet. En ja, dan vind ik het allemaal heel leuk. En inderdaad is het moment van de grachten is een van de mooiste momenten in ons leven, denk ik. Maar zo hebben wij wel veel meer mooie momenten gekend.
0: Ja. Laten we beginnen bij het begin. Eigenlijk het eerste seizoen van jou als trainer bij Ajax. Jij bent er dan al een tijdje. Ja. Wat ook al tot Europees succes leidt. In hoeverre voelde het winnen van de UEFA Cup in 1992... die finale tegen Torino en alles wat daar aan vooraf ging... Als het begin van deze periode, als een soort eikpunt van... wacht eens eventjes, we kunnen wel even iets hier.
2: Ja, maar dat was niet zo makkelijk, hoor. Want ik ben Louis van Gaal met al zijn eigenaardigheden. En hij heeft ook een visie. En die visie, dat heeft heel veel invloed... op het elftal, op de selectie, op het publiek, op iedereen. En ik weet niet of Danny dat zich nog herinnert, maar ik wel. De eerste 6 maanden werd ik helemaal uitgefloten... en werd er alleen maar om Johan Cruijff geroepen. Kijk, als jij van systeem verandert... dan heeft het ook een aanpassingstijd nodig... En ik was ook nog zo eigenwijs om met dat spelersmateriaal... toen ik begon 4-4-2 te spelen. Dat is natuurlijk tegen de kerk schoppen.
0: Dat mag niet.
2: Dat mag niet.
0: Nee.
2: Nou, dus dat. En toen speelden we Osasuna uit.
3: Ja.
2: En die wonnen we daar uit ook nog, volgens mij.
3: Ja, 0-1.
2: 0-1, ja. En toen had ik het publiek achter me. Toen wist ik ook dat de spelersgroep achter me stond. En voerden ze steeds beter de tactiek uit die we samen hadden afgesproken.
0: Je hebt wel eens gezegd dat in de periode rondom die wedstrijd tegen Osasuna... dat het voor jou voelde als een zijden draadje soms.
2: Nou, voor hetzelfde geld was ik daarvoor ontslagen. En ik had heel veel geluk met Michael van Praag, Arie van Os... André Kraan, Uri Coronel, die hadden heel veel vertrouwen in mij. Maar daarvoor had ik wel eens het idee... nou, ze gaan me toch niet ontslaan. Dus dat leefde wel bij mij. Maar dat heeft te maken met het publiek. En dat ze om Johan Cruijff schreeuwden.
0: Hoe heb jij dat ervaren toen? Die eerste
3: nou ja.
0: Was het voor jou een schok? Want jij kende Louis van Gaal.
3: Ja, zeker. Nou ja, kijk, het gaat natuurlijk uiteindelijk om hoe je in het veld functioneert. Maar Louis heeft daar natuurlijk wel een uitgesproken idee over... hoe je daar gaat komen in het succes op het veld. Ja, daar horen heel veel regels, discipline. En dat waren de meeste spelers helemaal niet gewend. En dat vergt altijd een aanpassing. En dat was voor mij ook wel om daar een weg in te vinden... om niet te ontkrachten wat Louis zei, juist niet... maar toch iedereen daarin proberen mee te krijgen. Nou, dat is wat Louis bedoelt. Dat heeft een aanloop nodig in dat eerste half jaar.
2: Ja, hij was mijn aanvoerder. Hè? En hij was niet de oudste. Er waren oudere spelers, ook nog, in die tijd. Want in die 6 maanden heb ik verjongd. Er kwamen steeds meer spelers uit de A1 en het Ajax-B, heette het toen nog, kwamen erbij... Dus in het seizoen werden ook spelers op de bank gezet. Of zelfs gezegd dat ze volgend jaar een andere club moesten zoeken.
0: Maar Ajax was in 92 een totaal andere club. Een club in nood. Er waren Europese problemen geweest natuurlijk. Na het staafincident. Waardoor Ajax geschorst is geweest een periode. Er was heel weinig geld. Je moest creatief zijn, denk ik ook. Om daar een beetje uit de voeten te kunnen.
2: Nou ja, Ajax heeft natuurlijk altijd een hele goede jeugdopleiding gehad. En ik was voorstander van jonge spelers. En die zijn er ook allemaal ingezet toen. En die oudere spelers die we wel hadden aangekocht... of die Beenhakker had gekocht...
0: Je voorganger.
2: Die zijn later allemaal verdwenen eigenlijk. En we zijn met de jeugd doorgegaan.
0: Ja.
2: Met Davids, Reiziger, Kluivert, Canoe... Die we dan gekocht hebben. Want Tony Pronk speelt ook een hele goede rol.
0: Scout.
2: Scout was mijn scout en die ging naar Nigeria, maar die ging ook naar Scandinavië. Dus al die spelers hebben we te danken aan Tony Pronk.
0: dat was jouw hoofdscout op dat moment. En Nigerianen en Scandinaviërs vormden een heel belangrijk deel van het

0: ja, nu, als we daar nu naar kijken, ja, dan is hij naar de achtergrond verdrongen. Maar op dat moment was dat natuurlijk, zeker met de aanloop die moeizaam was, wat Louis net schetste, was natuurlijk wel, ja, het was ongekend dat we, want vanaf de kwartfinale rolden we Gent op en we rolden naar Torino dan en Genoa wonnen we.
1: Ja, Genoa was half
0: Genoa. Ja. En nou ja, en dus dat was natuurlijk een prestatie van formaat. Waren we nu maar in zo'n omstandigheid,
1: nou,
0: in
1: ja,
0: Nederland.
1: Het gebeurde in de periode natuurlijk nog wel. Eind jaren 80 wonnen ja, ook nou. Ajax en PSV nog Europese hoofdprijzen natuurlijk. Dus ja. het was iets minder uniek natuurlijk in die periode.
0: Maar het was natuurlijk al best wel uniek wat Louis... Kijk, ik was niet een topverdediger en ik speelde daar met Wim Jonk als centraal duo.
1: Die roster hier even.
0: Maar dat, ja, maar dat was onze spelopvatting. Die
2: nou, ik heb altijd centrale verdedigers gehad die bij balbezit konden opbouwen. Anders konden ze daar niet staan. Dus mijn visie wil zeggen dat verdedigen is minder belangrijk dan opbouwen en aanvallen. En ja, dat heb ik eigenlijk mijn hele leven volgehouden. Want dat is voor mij heel belangrijk. Want achteruit spelen kan altijd. En dan heb je centrale verdedigers nodig die een langere pas kunnen geven. 2 stations of 3 stations, want dan ga je het speltempo verhogen. Nou, dat was Danny en het was Frank Rijkaard, later Frank de Boer, die ook al die lange passes gaf. Er zijn ook beelden van, dus die kan je allemaal laten zien.
1: Er werd ongelooflijk verjongd, dus ook. Er kwamen heel veel spelers uit de eigen opleiding door. Maar er kwam er ook eentje, zelf opgeleid, terug. Uit Milaan, op een gegeven moment. Waar ja. jij partner van werd, centraal achterin. Nou, ja. Dat heb je net uitgelegd. Frank Rijkaard.
2: Ja.
1: Hoe belangrijk is hij geweest voor dit team?
2: Nou, in mijn ogen is Rijkaard, maar met Jari Liedmanen, het grote verschil met het elftal waar ik mee was begonnen, met Jonk en Bergkamp. Jonk en Bergkamp waren allebei meer aanvallend ingestelde spelers. En met Rijkaard en Liedmanen had ik ook bij beide aandacht bij balbezit tegenstander. En dan heb je dus meer balans in je elftal. En dat was het grote verschil waardoor we ook nog Champions League winnaar werden. En Liedmanen scoorde natuurlijk heel veel. En dan hadden we Rijkaard met Danny die de opbouw verzorgde.
1: Ja, want als je naar opstellingen...
0: Ga je gang. Hij was denk ik net de missing link in het hele proces. Want dat is het echt. Het is gewoon een proces van 92 naar 95. En dan is er misschien 5 of 10% toeval. Nou, dit is dan zo'n toeval wat je dan gelukkig toelacht. Hè, dat als zo'n speler terug wil komen.
1: Ja, want hij wilde zelf heel graag.
0: Ja, hij wilde zelf heel graag. En ja, dan, als je kijkt naar de geschiedenis, dan zijn de elftallen die het meest succesvol zijn, die zijn in evenwicht qua leeftijd en qua ervaring. Nou, dat zag je in dit elftal met mijn persoon dan, maar vooral ook Frank. Hè, en daaronder had je een hele goede middengroep met Frank en Ronald de Boer, met Van der Sar, met Liedmanen die 4,25 zijn of waren. Waardoor je gewoon gepokt en gemazeld bent. Ja, en dan, en dat is geen geluk, want de opleiding was goed, een hele grote schare jongens daarachter, met Kluivert en Seedorf en noem ze maar, Overmars, gerichte aankopen ook. Finidi met Kanu.
1: De Nigerianen.
0: Alleen Frank, dat wil ik nog wel even zeggen. Kijk, ik was natuurlijk aanvoerder. En ik was verbaal best oké. En ik kon mensen ook wel aansturen.
2: Dat weten ze hier ook wel.
0: Oh, en aanscherpen.
1: Nou, missen hier zo vaak.
0: Maar Frank voegde iets toe, waardoor dat nog zoveel steviger wordt. Die kon eigenlijk soms met één woord, of soms met één symbool. Of, ja, was ook, ik herinner me een wedstrijd bij MVV uit, waar we best kansen weggaven en eigenlijk een beetje, wat waren we nou aan het doen? En Frank kreeg de bal, die ging met de voet op de bal staan, zo, midden in het veld. Waardoor iedereen dacht, ja, wat zijn we nou inderdaad aan het doen? Weet je, dat kon Frank met zijn uitstraling bereiken. Nou, en dat klopte dus op een gegeven moment allemaal.
2: Ja, hij zei ook nog wat in de rust wel.
0: In Wenen, ja.
2: Dus ik

0: Ik had altijd het woord. En toen vroeg hij ook het woord. Nou, ik was erg benieuwd.
1: Ja, ja, we komen straks uitgebreid in de ene terecht natuurlijk. Laten we eerst even kijken naar de selectiefoto van het seizoen 94-95. Het is een beetje met de ogen knijpen misschien, maar we kunnen van dichterbij kijken. Ze zijn nog lekker compact, de selecties ook.
2: Ja,
1: die tijd. Ja. Twee keepers en voor de rest een man of...
2: Maar dat wil ik ook nog wel even dan zeggen over de selectie inderdaad. Want toen mocht je nog maar twee keer wisselen, dacht ik, hè? Ja.
1: Ja.
2: En dus de samenstelling van het elftal of van de selectie is heel belangrijk qua ervaring, et cetera, et cetera. Maar ook dat je een goede bank hebt. En wij hadden echt met Van Vossen, met Van der Brom, met Bogarde. Dat waren gewoon eigenlijk basisspelers, Canoe. Nou, daarachter had je dan Reuzen nog met Woter. Dus ook dat klopte, de bank klopte. En ondanks dat je er maar vijf op de grim, vergeet ik, ja, goede stand in. Ja, allemaal kwaliteit en goed op ingekocht.
0: Kluivert,
1: ja.
2: Ja, als hij niet speelde, Kluivert dan natuurlijk.
1: Nou ja, dat is ook nog wel een verhaal natuurlijk, want Kluivert was piepjong. En we weten allemaal hoe dit boek eindigt, namelijk op zijn mooist voor Patrick Kluivert. Maar het had bij wijze van spreken ook Ronaldo kunnen zijn die bij jullie in de spits stond.
0: Ja. Ja, dat was de bedoeling, hè?
1: Ja, Ronaldo zou komen.
0: Ja.
2: Zomer 94.
0: Ja. Ja. Die had Tony Ponk ook gescout. Nou ja, alleen... wij konden hem niet meer betalen, omdat andere clubs voorgingen. Dus ja, dat is het. En toen zei ik meteen... omdat ik wel een trainer ben die naar de A1 kijkt en... Nou, en ik was trainer van Ajax B. Hè? Dus ik moest ook wel naar de A1 kijken. Dus ik had al lang gezien dat Kluivert heel veel kwaliteit had.
1: Dus, jij
0: dus ik zei gewoon, nou, wij hebben Patrick Kluivert. Maar dat was meer brani dan dat het gebaseerd was op spelervaring.
1: Nou ja, het kwam wel uit.
0: Wel dat hij een groot talent was.
1: Nou ja,
2: hij scoorde gelijk. We speelden de Supercup tegen Feyenoord.
1: Ja.
2: Toen zette hij zichzelf al op de kaart, Patrick. Ja. Die wonnen we met 3-0, dacht ik, tegen Feyenoord.
0: Maar deze foto is toch exemplarisch. Ja.
1: Hier komt alles samen eigenlijk, toch?
0: Ja.
1: Een jonge ballenjongen. En dit soort foto's zijn in de loop der jaren nog wel vaker verschenen. Ook van Daly, denk ik nog wel.
2: Ja.
1: Met jou dan, denk ik. Maar je ziet wel vaker pupillen, ballenjongens met grote. Maar dat zij dan een paar jaar later samen in Wenen op dat veld staan met die beker.
2: Ja, bizar.
1: Maakt het wel heel erg rond. Ja. Natuurlijk. Had jij aan het begin van het seizoen het idee dat jullie de Champions League zouden kunnen gaan winnen? Met de ploeg die je had?
0: Nou, dat groeit natuurlijk, want 92-93 was een stuk minder. Hadden we alleen de beker gewonnen, volgens mij. En 93-94 werden we kampioen. En 94-95, dus als je dan die opbouw ziet van wat je allemaal wint... dan, in het jaar van 94-95 hebben we niet één keer verloren.
2: Nee.
0: Nou, dat heeft nog nooit iemand gepresteerd.
2: Tot die tijd was dat nog niet gebeurd, nee.
1: Echt ongelooflijk.
2: Ja. Zeven keer gelijk, dacht ik.
1: Ja. Zeven keer gelijk in de competitie. Ja. Feyenoord natuurlijk na verlenging in de beker. Uiteindelijk.
2: Ja, de sudden death.
1: Ja, maar die telt niet.
0: Ik heb het nu niet alleen over Nederland. Europa. De wereld.
2: Dat weet ik niet,
0: Dan zijn we de enige, hoor, nog steeds.
1: In de Champions League, die op dat moment uit vier pools bestaat... waarvan de beste twee doorgaan. Ja. En gewoon ook nog letterlijk uit champions alleen maar bestaat.
2: Ja.
1: Want alleen kampioenen mogen meedoen. Zitten jullie in een groep met AEK Athene, Casino Salzburg uit Oostenrijk... en AC Milan.
2: Ja.
1: Het grote AC Milan, waar de Nederlanders op dat moment... of bijna weg zijn, of vertrekken dat seizoen, of naar Ajax zijn teruggekeerd.
2: Twee keer finalist daarvoor.
1: Twee keer finalist.
2: Eén keer gewonnen, één keer verloren.
1: Cruijff natuurlijk te grazen genomen het jaar daarvoor in Athene... met die 4-0 tegen Barcelona in de finale. Een gigantische ploeg.
2: Ja.
1: En jullie openen het seizoen tegen Milan in het Olympisch Stadion. Zullen we even gaan kijken naar de beelden van die wedstrijd? Gullit is er op dat moment nog.
2: Ja, ik weet niet of zij op dat moment ook blessures hadden, want... Er waren best wel een aantal spelers die later wel meededen. Desailly, Donadoni, geloof ik.
1: Maldini staat daar.
2: Ja, die wel. Ja. Baresi deed ook mee. Maar Albertini, geloof ik, deed niet mee. En volgens mij Massaro niet. Dus misschien
1: Van Basten
2: was het
1: geblesseerd. Altijd.
2: Ja, misschien was het een onderschatting dat hij wat wissels had toegepast of zwaar geblesseerd. Dat weet ik niet meer.
1: Mooi, de knuffel Capello Rijkaard.
2: Ja. Ja, dit was natuurlijk altijd echt geweldig. De sfeer.
1: Jullie speelden in de Meer, in Amsterdam-Oost.
2: Ja.
1: 18, 19.000 man gingen er daarin. En als het groot en belangrijk was, dan verhuisden jullie naar Amsterdam-Zuid, naar het Olympisch Stadion. Ja.
0: Ook tegen Feyenoord of PSV. Ja.
2: Nou ja, dit was natuurlijk ongelooflijk. Dat je deze wedstrijd, dat we die wonnen tegen de regerend kampioen in de Champions League. En dat gaf natuurlijk wel, was wel een soort bevestiging dat we op de goede weg waren. Maar voor mij was dit nog niet het moment dat ik dacht, we gaan de Champions League winnen. Dat kwam pas een wedstrijd later in die pool.
1: Ja, dit. Overmars.
2: Ja.
1: Het was lekker weer.
2: Ja, lekker matje. Nee, maar deze wedstrijd wonnen wij gewoon dik verdiend.
0: Meer dan verdiend.
2: Ja, maar ik zeg dat, voor mij was dat nog niet de bevestiging. Dit kwam in de tweede ronde uit bij AEK Athene. Dat weet Louis denk ik ook nog wel. Dat was echt een heksenketel. En daar kwamen we met 1-0 achter. En die wedstrijd, daar zat echt alles in.
0: In dezelfde minuut werd het ook 1-1.
2: En die wonnen we met 1-2. En dat was voor mij wel het moment dat ik denk van, nou, er kan nog wel eens wat moois aankomen dit jaar.
1: Louis, je zit heel aandachtig te kijken naar deze beelden. Wat zie je?
0: Nou, dat het tempo, wat ik net zei, kijk, dat er overgeslagen wordt. Dat is de kracht van dit team geweest. Dat stations overslaan bij balbezit. Als ik nu vaak wedstrijden zie, en dan weet ik wel dat ze dan ook tegen meer verdedigende ploegen spelen, dan zie ik dat het allemaal zo langzaam gaat. Ja, dan kan je niet een elftal kapot spelen. Maar dit gaat vrij snel, hoor. Dus niet zomaar.
2: Ja, maar hier zag je ook dat Overmars, op het moment dat die trekt dan een tweede of een derde man naar zich toe. Ja, dan moet je niet meer de actie maken. Dan moet je hem uithalen, zeggen we dan. Ja. En dat deed hij dan naar Davids. Ja, en dan creëer je weer wat. Nou ja, dit is ook Ronald de voeten uit natuurlijk.
0: Ja. En een Stiffy.
1: Ja. Jij hebt hem best wel vaak zo ontzettend onderschat genoemd. Dat Ronald de Boer te weinig waardering heeft gekregen.
0: Ja, want hij was ook een goede spits. Maar hij werd nog in mijn ogen nog beter als rechtshalf. Alleen als rechtshalf had hij een probleem bij balbezit tegenstander.
1: Omschakelen.
0: Ja, maar goed, dan hadden we Danny.
1: Alles werd opgevangen.
0: Opgevangen. Die speelde dan voor zijn verdediging. Maar hij is wel heel creatief. En dat zie je ook in deze beelden ook. En dan hebben we Liet Manen, die ongelooflijk was. Die heel veel doelpunten heeft gemaakt. Nou ja, en dit is Ajax-spel, hè? Allemaal via de buitenkant. En kijk eens wat een balletje. Hup, en dat is Liet Manen die dan weer.
1: Ik zie ook een soort trots.
0: Ja, maar dat is toch fantastisch om te zien. En Overmars, die heb ik zelf gehaald. Hè? Ik ben naar Deventer gereden en ik heb hem zelf gehaald. Dat is niet zomaar. Dus die heb ik ook bekeken.
2: Ja, maar hier zie je echt ook een bepaalde volwassenheid in het elftal. En dat bedoel ik daarmee dat we een elftal hadden met best wel veel spelers die het zagen. He, op een gegeven moment gingen ook wel eens tegenstanders in de meer tegen ons 1-op-1 spelen. Ja, dan moet je Overmars niet meer in de bal komen, of Finidi. En dan stuur je ze twee keer weg. En dan ging die laatste man, die middenvelder was geworden, weer achter ze defensie spelen. Nou, en dan schoof Rijkaard weer in, of ik. En dan hadden we daar weer. En die herkenning, ja, dat gaf aan hoe volwassen dat elftal aan het worden was.
1: Ja. Jullie zitten in die groep met dus Athene nog en Salzburg.
2: Ja.
1: Waarin die uitwedstrijd tegen AEK Athene heel belangrijk was. Ja. Die Oostenrijkers ontzettend taai.
2: Ja, twee keer gelijk.
1: Niet doorheen. Ja. Ja.
2: Nee, 1-1 en 0-0?
1: Ja. Ja.
0: Ja. Ja, maar die speelden eigenlijk hetzelfde wat nu
2: heel erg. Ja.
0: Wat nu aan de hand is in het voetbal. Dat heel veel ploegen verdedigend spelen. En ja, ga dan maar eens toch het hoge tempo wat je moet hebben als je creatief wil zijn. Ja, dan is het niet zo makkelijk. En als zij zich helemaal richten op het systeem van Ajax, ja, dan wordt het ook moeilijk. En iedere keer maar pressie op dat moment, hè? Want daar gaat het om. Kijk, je ziet tegenwoordig ook niet meer zo veel pressie op de tegenstander, op de helft van de tegenstander. Nou, volgens mij ga je direct beelden laten zien van ene Overmars, waarvan niemand dacht dat hij pressie kon geven. Nou, die deed het, hoor. Ik hoop dat je die...
1: Ik denk dat ik weet waar je het over hebt. We gaan heel eventjes ertussenuit en dan komen we zo meteen terug met nog heel veel beelden uit het legendarische seizoen 1994-95 van Ajax. Het loopt lekker tot nu toe. En dat gaat het voorlopig ook nog wel doen, denk ik. Tot zometeen.

0: Welkom terug bij Tussen de Palen. Vandaag met de aanvoerder en de trainer van de laatste Nederlandse ploeg die de Champions League wist te winnen. 31 jaar geleden is het alweer. Maar de geheugens zijn nog behoorlijk fris. Ja, nou, valt alles mee.
1: Ja,
0: toch?
1: Valt zeker mee.
0: Ja, we hebben net gekeken naar de eerste wedstrijd in de groep tegen Milan. We hebben het gehad over die wedstrijden tegen AEK Athene en het taaie Casino Salzburg. Ja. Uiteindelijk moeten jullie natuurlijk nog naar Italië toe. Niet naar San Siro.
1: Nee.
0: Maar naar Triest, iets verderop. Omdat supporters van Milan zich hadden misdragen, moest die wedstrijd daar gespeeld worden. Ja. Vonden jullie dat jammer? Door San Siro was toen misschien nog wel mythischer dan het nu was.
2: Nou ja, best wel. Dat neemt toch... Aan de ene kant neemt het wat weg van de grootte van de wedstrijd, zeg maar. Het San Siro spelen. Aan de andere kant ja, was het natuurlijk ook geen nadeel. Nee, een voordeel zelfs. Maar ik durf wel te zeggen dat we op dat moment al dusdanig gegroeid waren... dat meegenomen was, maar niet bepalend voor ons. Dat we echt wel zoveel vertrouwen hadden om ook die wedstrijd uit in Triest te winnen. En in die wedstrijd waren ze wel op volle oorlogsterkte. Milan met Massaro en Simone voorop. En met Donadoni op het middenveld, met Boban en nou, Albertini, Desailly. Ja, alles deed mee. En uiteindelijk wonnen we daar ook tik verdiend,
0: ja,
2: dacht ik.
3: 0-2.
2: Ja.
0: Jij zegt gegroeid. Herken je dat? Ging dat zo snel? Voelde je dat gebeuren?
3: Nou, je krijgt als selectie krijg je steeds meer vertrouwen... omdat wij niet één keer verloren. Zeker als je van de kampioen wint van vorig jaar. Dus lijkt me allemaal vrij logisch.
2: Ja, we hadden natuurlijk een ongelofelijke start... Met ook weer de, ja, toch wel de patronen die je dan terugziet. Hè, met Ronald, die dacht ik in de spits stond deze wedstrijd. Dat is een speler die niet de diepte zoekt, maar die in de bal speelt en balvast is. Maar ook wel oog voor zijn omgeving heeft. Kijk, Ronald hier, die weet wel wat hier gebeurt.
3: Kijk.
2: Dat is Ronald de Boer als spits. Ja, en dan heb je zo'n afmaker.
3: Dat is op tijd vertrekken, hè? Hij weet gewoon dat Ronald hem ziet. Dus hij gaat vertrekken. En Ronald geeft hem op een presenteerblaadje. Want ja, hij neemt hem ook nog aan. Dus hij stuitert ook nog, zodat hij hem zo kan inschieten met zijn wreef. Ja, fantastisch.
0: Was hij een hele grote verrassing voor jullie, Liebmanen? Want hij kwam binnen als rechtshalf, geloof ik.
3: Ja, ja, precies.
0: Ja. Ja. Maar uiteindelijk wordt hij een van de beste nummers 10 uit de geschiedenis van de
3: club. Maar goed, dat is door mij gebeurd. Dat is allemaal niet zomaar. Dat zie je op de training, waar hij het beste tot zijn recht komt. Want als zes had ik moeite om hem te contracteren.
0: En, je wilde hem eigenlijk niet hebben?
3: Nee, want hij was, zeg maar, ook Tony Ponk heeft hem ontdekt. Alleen, hij speelde op zes. En dan ga je hem ook uitproberen op zes. En dus in al die vriendschappelijke wedstrijden liet ik hem op zes spelen.
0: Even voor de jongere kijkers. Zes is in de 95 rechtshalf.
3: Ja,
0: rechtshalf. Acht is linkshalf. En vier is wat nu zes is.
3: Heel goed dat jij dat ook nog
2: weet. Jari was de 10.
0: Dankjewel.
2: Moest dan de 10 worden.
0: Tien, ja, en zeven is rechtsbuiten. Ja. En elf is linksbuiten. En negen is de spel.
3: Maar wij deden heel veel positiespelletjes. En dan kwam Jari ook in het midden te staan. En dat deed hij zo goed. Toen dacht ik, hij gaat op 10 spelen. Want Bergkamp was weg naar Inter, dacht ik. En het ging tussen Canu en...
2: Ik zie het ook weer, ja.
0: Ja, jij zit lekker voetbal te kijken ook.
3: Ja.
2: Nou ja, kijk, Jari, die kom ik weer op datzelfde terecht. Dat het lezen... Van de situatie.
3: Ja.
2: Die wist precies van... als dus een van de twee centrale verdedigers mij oppakt... dan ga ik inzakken.
3: Ja.
2: In de bal. Waarom? Dan kwam Kluivert of Canu of Overmars of Fini 1-1. Op het moment dat ze niet doorschoven... dan speelde die in de rug van die verdedigende middenvelder... tussen de linies, zoals we dat dan nu zo mooi noemen. Dus, en dat gaat om 5 à 10 meter, maar dat zag hij als geen ander.
3: Maar dat heeft te maken met Danny en Frank.
2: Ja,
3: van achteren. En hij was de derde. Dus er waren drie spelers die een geweldige oriëntatie hadden. En die dus alles konden beheersen. Dus de pressing ook. Want hij kon ook voor zijn verdediging spelen op het juiste moment. Datzelfde geldt voor Frenk en datzelfde geldt voor Jari. Dus ik had in de as drie spelers die een fantastische oriëntatie hadden. En ook op samenwerkten. Ja, dat was het.
0: Jullie winnen hier wederom met 2-0 van Milan. Ja. Die tweede goal is een eigen doelpunt.
3: Ja, ja.
0: De grote Franco Baresi.
1: Ja.
0: Onlangs overleden.
1: Ja.
3: Ja.
0: Echt een grootheid. Beetje jouw positie in hoeverre
1: was?
0: Nee,
1: hij was voor mij een voorbeeld. Ja. Hij heeft mij ooit de gouden schoen op mijn verzoek uitgereikt. En ik ben ook bij zijn afscheidswedstrijd geweest. Dus ik had wel iets met hem. Omdat ik ook wel herkende hoe hij speelde.
0: Ja, tragisch dat we een eigen goal van hem moeten laten zien.
1: Ja, dat
0: gebeurt nou eenmaal nu. Maar absolute grootheid.
1: Absoluut, nee. Ook menselijk, een fijne persoon, tenminste voor zover ik hem dan meegemaakt heb. Ja, absoluut.
0: 66 geworden.
1: Dat is niet oud.
0: Nee. Jij mocht je melden na afloop. Oh. Kees Jansma.
4: De vraag is natuurlijk gewettigd. Je bent bij de laatste acht van de Europa Cup 1. Sinds 1980 voor het eerst weer Ajax. Hoe sterk jullie zijn?
5: Ja, maar ik denk dat we dat in de Champions League nu bewezen hebben. En dat zegt nog niks dat je er bent. Want in de kwartfinale is het gewoon weer het knock-out systeem. En dan kan het net zo snel weer afgelopen zijn. Maar goed, wat wij nu hebben laten zien twee keer tegen Milan en in Athene. Dat getuigt van kwaliteit, ja.
0: En daar spreekt vertrouwen uit.
3: Ja, maar goed, het is niet voor niks dat hij voor de camera komt. Die wijzen wij aan. En dan, hij heeft een goede blik op de wedstrijd. Hij kan het ook verbaal goed zeggen. Dus ja, dat is allemaal van tevoren bedacht.
0: Wat moest een aanvoerder allemaal voor jou in zich hebben of kunnen om een goede aanvoerder te zijn?
3: Nou, de eerste punt is dat hij het systeem begrijpt en dat hij een overzicht heeft, dat hij een goede oriëntatie heeft en dat kan overbrengen aan zijn medespelers. Dus hij moet wel geaccepteerd worden door zijn medespelers. Dus dat is wel heel belangrijk. Nou, twee, hij moet ook heel belangrijk zijn voor het team. Dat heb ik net uitgelegd. De balans van het elftal was Jari, Rijkaard, Blind. En die bepaalden of ze doorgingen, of ze pressie gingen uitvoeren, of dat ze naar achteren liepen. Dat bepaalde hij. Nou, dan lijkt het mij dat het heel eenvoudig is dat hij de juiste aanvoerder is. Daarnaast is hij ook een fijne persoonlijkheid. Want dat speelt ook, hè. Het mens zijn, dat speelt ook altijd een rol. Dus dat was buiten kijf. Ondanks dat Frenk Rijkaard kwam, dat hij de aanvoerder bleef.
0: Maar Rijkaard had geen band nodig om een leider te zijn. Jij wel? Nee. Maakt het je sterker? Gaf het jou meer vertrouwen of statuur voor je gevoel?
1: Nee, dat niet per se, maar het is wel een eer. Ik ben 8 jaar lang aanvoerder van Ajax geweest. Nou, dat zeg ik best met een gepaste trots, ja. Dat is best een lange periode. Dus het gaat mij te ver om te zeggen dat je daar helemaal anders van door wordt. Want terecht, wat heb ik er straks ook al verteld, de rol van Frenk in dit elftal als is ook een soort gewoon aanvoerder zonder band. Punt. Maar goed, je hebt wel een paar van die spelers nodig die natuurlijk wel, want het gaat, dit is allemaal Hosanna, maar het gaat natuurlijk niet altijd goed. En dan moet je wel eens corrigeren. En dat moet niet altijd. Dat gaat niet op van wil je alsjeblieft naar de goede kleur. Nee. Dus dat moet ook. Dan moet je ook wel. Dan moet je het zien en dan moet het goede moment zijn.
0: Maar als jij het niet deed, dan deed de trainer het wel, toch? Want het kon donderen af en toe.
1: Zeker, maar Louis heeft natuurlijk toch minder bereik.
3: In de kleedkamer. Hij moet het doen op het veld.
0: Op het veld.
3: En Rijkaard ook. Ja. En Liedmanen ook.
0: Ja.
3: En Liedmanen was eigenlijk ook een aanvoerder. Omdat hij bepaalde of we gingen pressen of niet. En dan moest Rijkaard weer door en dan moest Blind weer door. En andersom dus ook. En dan kan hij van achteruit zeggen, ja, liever niet tegen deze tegenstanders. Want ik moet rugdekking geven.
1: Ja, die rolverdeling is, nu heb ik er nooit zo over nagedacht. Ik was heel direct. Frenk was juist, zocht zijn momenten. Hè, dat hij denkt, nou moet ik even. En Jari, die als het een corner was of een geblesseerde speler op de grond, die liep dan naar spelers toe en die ging dan even zo een half minuutje dat uitleggen, hoe hij het zag.
0: Jij zegt tegen Kees Jansma na afloop, het wordt vanaf nu gewoon weer knock-out.
1: Ja.
0: Dus het toernooi begint dan eigenlijk weer een beetje opnieuw. Geen achtste finales, je gaat meteen de kwartfinales in tegen Hajduk Split. Wat voor beeld hadden jullie daarvan op voorhand?
1: Nou, op voorhand geen beeld, denk ik. En ik weet ook niet, op het moment dat ik dat interview gaf, toen was dat nog niet bekend, denk ik. Er werd echt gelood. Dus je wist ook nog niet. Voor hetzelfde geld krijg je wel weer een absolute topper.
0: Hoe kwam jij aan je analyses in die tijd? Dat deed dan Tom Pronk veel?
3: Tony Pronk, altijd Tony Pronk. Want die vertrouwde ik. En ik wist dat hij het goed zag. Dus we hebben heel wat aan Tony Pronk te danken.
1: Zeker.
3: Want ik probeerde die analyse dan weer te vertalen in een tactische bespreking en in oefeningen enzovoort. Ik was in die tijd toch wel een beetje angstig, want het zeg maar Joegoslavische voetbal, dat was toch technisch en tactisch op een hoog niveau. En ja, wij speelden tegen Hajduk Split. Was niet zo eenvoudig, hoor. Maar ja, we hebben het ook weer gered.
0: Ja. Uit was het inderdaad pittig. 0-0 eindigt het in Split. Ja.
1: Moeizaam.
0: Vurig stadion ook, moeizaam. Maar jullie hadden ook een vurig stadion in die tijd. Het Olympisch Stadion natuurlijk. Waar jullie in de return, en dan kunnen jullie gaan kijken naar de beelden. Met ze afrekenen.
3: Kijk, dan zie je weer Roland de Boer op 9. Dat wisselde ik met Seedorf, hè.
0: Wat was dit voor plek? Want ziet hier, de graffiti staat gewoon op de muren. Spelerstunnels zijn tegenwoordig helemaal met eetclubs eromheen. Moet je kijken.
1: Ja, dit was aan de kant van de eretribune, helemaal rechts. Als je voor de eretribune staat, rechts in de hoek. En dan kwam je uit van onder de grond.
0: Ja.
1: Kwam je. En ja, dat zie je hier, want dat kun je niet vergelijken met hoe het er tegenwoordig uitziet. Dat zijn geweldige kleedkamers en geweldige spelerstunnels, zeg maar. Maar goed, dat hoorde gewoon bij dat stadion. Het zat ook niet in het stadion, maar het zat meer in hoe de mensen in dat stadion ons steunden en ons naar voren schreeuwden, zeg maar.
0: Jij kijkt altijd naar totale principes, Louis. Hoe belangrijk is dan ook een stadion en sfeer om een ploeg goed aan het
3: te krijgen? Ik was helemaal gek van het Olympisch Stadion, want als klein jongetje, wat een goal, hè.
1: Eerste paal, hè. Dat zijn allemaal principes, hè. Eén eerste paal, één tweede paal.
3: Canoe had nog nooit van de eerste paal gehoord, hoor.
1: Toen die kwam, nee.
3: maar Patterson ook niet, hoor.
1: Nee.
3: Maar allemaal, de spits moet naar de eerste
1: Kijk,
3: paal
1: dit
3: gaan.
1: Is Jari, tussen die linies. Ja. Dan zakt hij weer in, dan zit hij weer diep. Dat is zo moeilijk te bespelen. Ja.
0: Was alles altijd duidelijk voor jullie? Deden jullie iedere wedstrijd hetzelfde? Of zaten er altijd wel kleine nuances in?
1: Nou, op de details natuurlijk was het wel anders. Maar dan kom je toch weer terug met wat ik zei. Jari ietsje terug. Of Jari iets door. Of ik voor de defensie. En Frank in Rijkaard, die veel sterker is als ik, in de dekking. Ja. En tegen twee spitsen andersom. Dan was het met Michael Reiziger en Frank de Boer in de dekking. Of Paul Garde.
3: Kijk eens, dit soort passes.
0: Goeie bal, Danny.
3: Nee, dit is een passes. Dat bedoel ik.
0: Ik spoel hem even terug voor de schoonheid. Wat is hier? Want het is een mooie paas.
3: Dat zie je tegenwoordig amper meer. Echt niet, hoor. Nou, en dan staat deze 1-1. En dan komt er een tweede bij.
0: Nou. De boer zakt weg uit de punt.
3: Ja. Moet kijken. Ongelooflijk. Ze staan er 10 achter en ze komen toch alleen voor de keeper. Ja, ze scoren niet, dat was wel een foutje, maar...
1: Kijk, je ziet Jari steeds zoeken en we hebben natuurlijk altijd wel een aanspelpunt nodig in Ronald of Kluivert of Canoe. Ja, en dan kun je doorvoetballen.
0: Ja, dit is ook een mooi wapen.
1: Ja, dit is zeker een mooi wapen van Frank. Ja, ja, die maakte er twee... deze wedstrijd. Ja. Met zijn kop de eerste.
3: Ja. Maar dat heeft hij ook op de training 100.000 keer moeten doen. Hè? Bij wijze van spreken.
0: Dit was in de periode dat spelers nog bleven hangen na de training... om nog even 100 vrije trappen te nemen.
1: Ja. Ja. Maar gebeurt nu ook nog wel, hoor.
0: Ja?
1: Jawel.
6: Dat lijkt me ook. Ja.
0: Ja. Ajax was een hele grote club. 3 keer de Europa Cup 1 gewonnen. De gigantische geschiedenis natuurlijk op dat moment. Maar het was ook een kleine club. Er werkten letterlijk vrij weinig mensen op dat moment bij Ajax. Ja. De Meer was niet een heel groot stadion.
6: Nee.
0: Was dat een belangrijke factor?
6: Nou, ik denk dat het zeer belangrijk is als je dat vergelijkt met de organisatie nu. Nu hebben we, denk ik, 16 mensen die zich bemoeien met het elftal. En nou, daar weet Danny alles van. Hij was één van die van de RVC. Ik was de laatste 2 jaar adviseur. Dus er nog buiten dat ik zou nummer 17 dan zijn. Ja, dat is in vergelijking met onze tijd. Hadden we de trainer, dat was ik. De technische directeur, dat was ik. Arie van Os, de penningmeester, die wat te vertellen had. Michael van Praag, ja, die deed alles wat ik zei. Dus dat was wel prettig voor mij.
0: Als voorzitter.
6: En dan Uri Coronel, was ook een hele goede vent. En... ja, meer niet. Dus eigenlijk 4 mensen die wat te zeggen hadden.
0: Ja.
6: Over een aankoop. Dus Tony Pronk, die ging dan daar naartoe. Die nam dan ook nog beelden mee, als hij dat kon in die tijd. En anders ging ik af op Tony Pronk. En dan komt Liet Manen, dan komt Pettersson. Nou, dat is toch ongelooflijke goede spelers. Ja, nee, en meer mensen waren er niet. Maar nu... Ja, nou ja, dat is de reden, volgens mij, dat hij ook weg is en dat ik ook weg ben.
1: Nou ja, onder andere. Kijk, groter is in mijn optiek nooit beter. Maar, tuurlijk dat het gegroeid is. Tuurlijk, het is veel anders dan, dit is 30 jaar geleden. En je moet mee in die tijd, maar groot geeft ook veel onduidelijkheid. Hè? Wie staat nou waarvoor? Wie doet wat? En ik vind dat je ook soms moet eisen van mensen dat ze, ja, dat ze op hun tenen lopen. En als het echt niet meer gaat, dan ga je helpen. Maar ja, daar zijn we wel eens bij Ajax de laatste jaren in doorgeslagen.
0: Ja, het kan ook in deze tijd alsnog kleiner.
1: Ja, zeker. Ja, zeker. Moet kleiner.
6: Het moet kleiner.
0: Ja. Het lijkt wat kleiner te zijn geworden. Maar goed, laten we in 95 blijven. Tegen jullie dan toe te voegen. Jullie zijn halve finalist uiteindelijk. Waarbij het na afloop van de wedstrijd, daar had je het net met Hajduk ook al over, nog niet helemaal duidelijk is wie nou de tegenstander wordt.
1: Nee.
0: Hoewel het heel kort voordat jij aan mag schuiven bij de NOS wel duidelijk is geworden dat het Bayern München is geworden. En je hebt op dat moment ook alweer een vooruitziende blik.
7: Nu zit je bij de beste 4 van Europa, maar dat is voor jou nog niet genoeg.
8: Nou, het is een aardige prestatie, maar nogmaals, je gaat natuurlijk voor goud. Maar dat gaan we ieder jaar, hoor. Ja. Dat is ons streven, dus dat is niets nieuws.
7: München is de volgende tegenstander.
8: Ja, daar ben ik blij mee.
7: Ja?
8: Ik heb van tevoren gezegd dat ik liever Bayern München had. Ten eerste omdat je die ploeg ook wat beter kan volgen. En op de tweede plaats denk ik dat we... Gothenburg is zo ingesteld op de tegenstander dat het moeilijker is. Ik denk dat Bayern iets meer wil, ook aanvallend gezien. Ja. Nou, dan krijgen wij wat meer ruimte.
0: Ja. Veel vragen. De eerste is, hoe kijk je naar Louis van Gaal uit 1995?
6: Nou, ik merk dat hij niets verkeerd zegt.
0: Dat klopt.
6: En ik zie er jonger uit. Dus, en ik ben trots dat ik dat heb gezegd. Want het is ook zo uitgekomen. Dus, ja.
0: Ja, want het is logisch om op IFK Göteborg te hopen... in plaats van Bayern München in de halve finale.
6: Maar geef ook de reden aan.
0: Er is geen spel tussen te krijgen.
6: En dat is ook wat ik nu steeds zeg. Dat tegenwoordig er veel meer verdedigend gedacht wordt. En dan wordt het moeilijker. En dan is het ook veel belangrijker om met 3 spitsen te spelen. En niet met 2 spitsen. Om maar een voorbeeld. Om het veld groter te maken.
0: Je legt het nu en toen haarfijn uit aan de vrienden van de media. De Amigos de la Prensa, die bestonden pas een paar jaar later.
6: Ja.
0: Hoe was jouw omgang met de media, die toen natuurlijk nog een stukje kleiner was dan nu in die periode?
6: Nou, kijk, in dat jaar, als je niet verliest, dan is de media natuurlijk altijd vriendelijk. Dan is er niets waar ze kritiek op uit kunnen geven, eigenlijk, denk ik. Maar eigenlijk weet ik dat niet zo goed meer. Ik heb toevallig als voorbereiding op dit programma al die media gezien. Dat vond ik toch nog erg kritisch, terwijl we alles wonnen. Maar ja, zo zal de media altijd blijven, omdat de krant ook verkocht moet worden.
0: Maar je herinnert je niet dat je er in die periode bovenmatig aan stoorde?
6: Nou, dat is juist mijn kracht, vind ik. Dat ik mij daar niet aan stoor, juist. Ik ben altijd dezelfde Louis van Gaal gebleven als toen ik zo jong was. Dus volgens mij heb je in 22 ook een verhaal gezien die kritisch naar de media was.
0: Absoluut. Bayern, halve finale, Champions League. Uit
2: 0-0.
0: Kunnen we wat korter over zijn, want opnieuw 0-0. Thuis, opnieuw, wordt het daar over de streep getrokken. Was dit eigenlijk het meesterwerk van de hele campagne? Ja. Bayern thuis?
2: Ja. Ik vind het wel in de top 5 van beste wedstrijden van Ajax thuis horen, ja.
6: We hebben ook nog een keer Real Madrid gespeeld. In Madrid.
0: Ja, met applaus van het
6: veld. We hebben ook een keer Atletico Madrid ook in Madrid gespeeld. Dat waren echt geweldige wedstrijden.
0: Met Dani, ja. Dat was later, dat was het jaar hierna. Dat
6: Ja, we kwamen ook in de finale weer.
0: Frank de Boer geschorst. Winston Bogarde.
2: Nou ja, dat zei ik al eerder. Een sterke bank. Dus ook helemaal geen, geen discussie. Van nee, het is overduidelijk. Winston gaat daar spelen. Nou ja, je hebt van tevoren speel je die wedstrijd ook wel eens af in je hoofd. En dan heb je een scenario dat je moet niet met 0-1 achterkomen. Want dan wordt het toch een lastig verhaal tegen een goede tegenstander in de halve finale. En dat gebeurde natuurlijk wel. We kwamen 0-1 achter, maar we zijn wel blijven voetballen. En hier scoren we dan, Jari dan. Ja.
6: Hoe goed van Rodot win. Er zijn maar weinig spelers die dat kunnen, hoor.
2: Oeh. Ja goed, het zijn natuurlijk ook, het is niet alleen maar teamtactiek natuurlijk. Het is ook individuele kwaliteit. We kwamen trouwens niet in 0-1 achter, maar het werd 1-1. Ja.
0: Nee, ik denk ik bewaar hem even.
2: Of is het wel 0-1? Ja, zie je wel.
0: Nee, het werd 1-0, 1-1.
2: Ja. Oh zo, ja.
0: Ja, dus je was angstiger dan je had hoeven zijn. Ja.
2: Ja, dit is natuurlijk geweldig.
6: Oh, kijk eens.
2: Nou ja, dit heeft natuurlijk heel veel met inzicht te maken van Jari. Hij staat met zijn rug naar de situatie, maar weet, dat heeft hij daarvoor, een paar seconden daarvoor gezien, dat Fini die daar staat. Nou, dit zijn natuurlijk wel allemaal ook ingestudeerde situaties. Dat is gewoon zo. Eén eerste paal, Ronald de Boer altijd bij de tweede paal. Ja, en nu komt denk ik een moment dat je ziet de totale pressing.
0: Ja, ik ga hem even stopzetten. Ja. Want jij haalde het ook al aan, Louis. Ik heb het in interviews in mijn voorbereiding ook van jou gehoord. Danny, dat buiten het feit dat jullie er 5 maken, dit dus het moment is dat jij ziet dat het goed is.
6: Nou, nee, want dit is het moment dat je ziet hoe wij presten. En dat is voor iedere team heel moeilijk om dat vol te houden. Kijk, Mark was niet gewend om te pressen, maar kijk eens wat hij allemaal doet. Dat kleine mannetje. Hup, en dan gaat de volgende weer en dan is het uit. En het hele stadion, ook het geluid, moet je laten horen. Die gaat juichen. Nou, ik vind dat juist mooi. Nou, dit is natuurlijk ook fantastisch. Dat zal ik mijn leven ook niet meer vergeten. Dit was echt een feest, hoor. Ik heb het niet meegemaakt.
0: Nee, maar jullie zaten binnen.
6: Ja, maar dit. Wat een sfeer. Iedere keer in het Olympisch Stadion. Oh. hadden we deze sfeer. Alleen nu, met Rieu in de rust, was het nog beter.
9: Wij hebben hem groot gemaakt, hè, zeggen we dan.
0: Bedankt vanuit Zuid-Limburg.
1: Ja.
0: Jullie kregen hier niks van mee.
1: Want nee, nee,
0: nee,
1: nee,
0: beneden onder de grond. In, ook geen deunen of
1: nee. Je zat echt onder de grond daar. Dat hebben we echt niet kunnen horen. Dus dat hebben we ook allemaal terug moeten zien. En,
9: ja, zeg het maar.
0: Dat zijn jullie.
6: Het is ongelooflijk hoe hij toch iedere bal zo erin schiet, toch? Die keeper staat er toch ook niet voor Joker?
1: Ja, hier heb ik een beetje geluk.
0: Ja.
1: Want ik had in 1987 al een Europa Cup finale gemist. Omdat ik in de laatste training geblesseerd raakte. Ja, hier, ik probeer het nog een beetje te verdoezelen met mijn arm langs het lichaam. Maar dit was natuurlijk wel een bewuste handbal om die bal niet in het doel te laten.
0: Oftewel.
1: En mijn vriend Poel. Sander Poel, hij leeft helaas niet meer, maar die heeft me gered.
0: Want jij had hier ook moeten hebben.
1: Ik had hier ook
0: en de finale daarmee
1: moeten missen, ja.
0: Ja, na die finales die je al miste of op een andere manier je niet super...
1: Ja, één gemist door een blessure, wat ik zeg. Eén de rode kaart gekregen vroeg in de wedstrijd. Maar ja, een beetje geluk. Dat heb je dan nodig. Nou ja, dit is de vijfde van Mark. En dan is het helemaal gebeurd. Maar ja, hier zat zowel aanvallend als verdedigend zoveel in. En om nog even terug te komen op die pressie... Dan is de druk op de bal, daar gaat het om. Dat als de bal, nu was het alleen Mark, maar als de bal afgespeeld wordt... dat de bal altijd, op je eigen helft in ieder geval... onder druk is.
0: Is het beter dan je het je herinnerde als je het weer terugziet? Ook ter voorbereiding? Of?
6: Nou, ik probeer duidelijk te maken dat bij ons het plan was... om druk op de bal te geven. Omdat dat voor de tegenstander moeilijk is om je daartegen te verweren. Dan moet je heel goede voetballers in je selectie hebben. Nou... dat hebben alleen de topploegen. Maar wij hebben tegen Bayern laten zien... en dat er was een topploeg... dat we hun ook onder druk konden zetten. En dat we ook nog creatief waren. Ja, dat we dan ook nog twee doelpunten tegenkrijgen... dat is dan minder. Maar ja, als je er vijf maakt... en je had er ook nog acht kunnen maken... En dan op die manier dat je zoveel druk zet... dat het publiek zelfs enthousiast wordt. Ja, ja. Een sfeervollere Olympisch Stadion heb ik nog nooit meegemaakt... als tegen Bayern München. En terecht.
0: En wat je voorspelde kwam uit.
6: Ja, maar dat is niet zo moeilijk... omdat ik natuurlijk weet hoe ik ga spelen. En als het allemaal gaat zoals ik denk dat het gaat... ja, dan gaan wij winnen.
0: Maar dat is juist wat spelers vaak over jou zeggen. Dat het zo fijn is dat...
6: Dat is zo. Ik heb een goed analytisch vermogen... maar ik heb dat te danken aan Tony Ponk... die zulke goede analyses maakte. En ik maakte de analyse dan, de tactische bespreking... voor het team dat je opstelde... Want als Danny niet meedoet, ja, dan moet ik toch iemand anders daar neerzetten. En dat is altijd een probleem. Want hij was degene die de balans bewaakte. En Rijkaard en Liedmanen. En daarvoor, hè, want die vergeten we even, Pettersson.
1: Ja, zeker.
6: Stefan Pettersson.
0: Zweedse spits.
6: In het eerste jaar was hij een van de belangrijkste spelers.
0: Mooi. Jullie zijn Champions League finalist. En gaan naar Wenen voor de finale. Ja. Waar jullie eerder dat seizoen al waren trouwens... voor die hele taaie uitwedstrijd
1: Salzburg.
0: Tegen Casino Salzburg. Ja, die speelde in het Praterstadion tegen jullie toen. Dus het was een terugkeer. Ook voor Rijkaard, die daar al eerder successen had beleefd. We gaan heel eventjes ertussenuit weer. En dan gaan we naar die avond, 24 mei 1995... waarop Ajax de Champions League wint. Tot zo.

0: Welkom terug bij Tussen de Palen. We blikken terug met Louis van Gaal en Danny Blind op het Champions League-avontuur dat zo goed afliep in het jaar 1995. We hebben alles gezien, richting de finale. En toen we net richting de break gingen, zeiden jullie, terwijl wij een slok water namen, die finale, zo goed speelden we niet.
1: Nee, dat was de minste van de drie uiteindelijk die we tegen Milan speelden, ja. Maar ja, daar zal Louis zo wel op inhaken. Dat had ook met Milan te maken. Die natuurlijk ook twee keer hun neus hadden gestoten.
0: Ja.
1: En zich ook wat meer aanpasten. Wat verdedigender acteren. Ook in twee rijtjes van vier. Met twee spitsen daarvoor. Massaro en Simone. En ja, daar moesten wij natuurlijk ook voetballend een weg in vinden. Maar we waren niet heel goed aan de bal in de eerste helft.
0: Nee.
1: Zeker niet.
0: Wat kwam er los in Amsterdam, in Nederland, in de richting van die finale?
2: Nou ja, AC Milan was, ondanks dat wij ze al twee keer hadden verslagen, was de cuphouder van dat jaar ervoor. Dan was het de derde wedstrijd. Nou, de eerste wedstrijd speelden ze al met invallers. Maar de tweede wedstrijd niet meer. En die wonnen we ook heel makkelijk. Dus, en dan nog in Triest. Dus ook nog een uitwedstrijd. Nou, toen moesten we de derde wedstrijd de finale spelen tegen ze. Toen dacht ik, nou, drie keer. Ze zullen zich helemaal gaan aanpassen. Nou. Dat hebben ze ook gedaan.
1: Misschien dat je daarom wel, want dat deed je bijna nooit volgens mij, dat je nog, jij was het weekend nog gaan kijken naar Milan.
0: Terwijl jullie tegen Feyenoord speelden.
1: En, precies, en die wonnen we met 0-5. Ja. En Louis zat in Italië.
0: Je kon niet geloven toen je het hoorde aan de telefoon.
2: Nee, 0-5 is natuurlijk wel heel erg goed. Maar ik was gaan kijken omdat ik, ik was zelf meer nerveus dan ik ooit had nerveus ben geweest. Normaal ben ik dat niet. Ik heb altijd heel veel vertrouwen enzovoort. Maar ik wist gewoon dat ze zich gingen aanpassen enzovoort. Nou, dan wilde ik die laatste wedstrijd ook nog zien. Nou, goed dat je dat zegt.
0: Had je twijfels? Waren er twijfelgevallen over je eerste elf? Rijkaard had wat last van zijn knie.
2: Ja.
0: Van zijn banden.
1: Rijkaard, of Jari was schieperig.
0: Hooikoortserig.
1: Koorts,
2: ja.
1: Was ook niet zijn wedstrijd uiteindelijk. En ook gewisseld.
2: Maar daardoor speelden we ook veel minder. Ja. Want als er iemand is die zich op het goede moment aanbiedt, is het Jari. En dus we hadden één man minder, omdat hij een beetje ziek was. Dus daarom werd hij ook gewisseld.
0: De band loopt. Ik ga me er zo min mogelijk mee bemoeien.
2: Nou ja, Desi was natuurlijk een van de belangrijkere spelers. En die deed nu wel mee. Ik vond hem niet zo goed, eerlijk gezegd. En hij speelde ook in principe tegen Jari. Dus daar had ik niet zoveel problemen mee. Maar Jari was dus minder. Die wedstrijd.
1: Nou ja, dat was nog wel een aardig ploegje. Hè? Als je de namen zo even. Langs zit de Panucci dan nog. Simone, geloof ik. Dus ja, goed, wij kwamen in de eerste helft niet echt goed in ons spel. Hè. Zij hadden wat meer, Louis zegt, kansen. Nou, meer mogelijkheden waren het, halve kansjes. Wij hadden ook niet veel. Ik geloof één of twee momenten.
0: Kijk eens.
1: Alleen, ja, dit is dan die 4-4-2 zoals we dat net schetsten. En, nou ja, dan is het bij ons de twee backs in de mandekking. Ik erachter en Frank wordt dan bij ons de vierde middenvelder. Omdat je er daar in principe anders één tekort komt.
0: Beetje zenuwen? Zie ik dat goed? Of?
2: Nou, volgens mij ligt het aan de cameraman. Maar ik was meer gespannen dan ooit. Omdat ik denk, drie keer winnen van de Europa Cup houden. En ik wist gewoon dat ze op ons instelden, hè? Want je ziet het. Hè? Twee man ook erachter. En wij hadden natuurlijk het wapen met Finidi en Mark Overmars.
0: Snelheid op de flanken.
2: Ja.
0: En dan zat het er dus in de vier op een lijn. van Milan in vergelijking met hoe jullie het deden?
2: In het middenveld, hè? Ja. In het middenveld. Wij hadden Ruud en zij hadden vier op een rij. En zij moesten dus, als wij de bal hadden, heel veel lopen. Maar wij moesten ook veel meer lopen dan ooit. Nou, dan heb je een zieke Jari, die dus ook minder kon lopen. Ja, en dan waren zij helemaal op ons ingesteld. Kijk, daar heb je Edgar Davids. En die moest natuurlijk die linkerflank in de gaten houden.
3: Dexter Nolston dus, waren aan de binnenkant.
0: Ja, dus de linkerhalf moest mee met Panucci, de rechter.
2: Ja, Reiziger en Frank of Bogarde, die moesten de dekkers zijn.
1: Dus ja, dan betekent dat zowel Edgar links en
2: rechts,
1: die moeten veel meters maken
2: dat,
1: daar.
2: Dat is heel veel meters, kan ik je vertellen.
0: Had de groep veel zenuwen?
1: Nou, dat kan ik me in ieder geval niet herinneren dat we ons anders gedroegen.
2: Nee,
1: en dat had ook alles te maken met de voorbereiding die Louis had. Dat was ook niet anders. Gewoon de dingen doen die we altijd deden, waar we goed in waren. En alleen, ja, tuurlijk, het is wel een finale. Dus daar reageert iedere persoon weer heel anders op als het gaat om zenuwen of spanning.
2: Nee, het was gewoon AC Milan, die speelde helemaal in functie van ons, waardoor wij het moeilijk kregen.
0: Is ook een compliment?
2: Is gewoon een compliment.
1: Nou ja, dat zie je hier ook, heel compact.
2: Ja.
0: Oh!
1: Ja.
2: Nou, dan.
0: Beetje hoogbeen, hè?
1: Ja,
2: lijkt me wel, hè?
1: En waar fluit hij nou voor? Denk je dan toch?
2: Ja, daarom ben ik boos. Daarom ben ik boos.
1: Ja, dat was
0: het. Ja, omdat hij hem tegen heeft. Ja. Dit is legendarisch.
1: Nou, je kwam wel hoog, Louis.
0: Er is ook een geniale foto van, maar kijk.
1: Ja.
2: Dat valt door toch.
0: Gymleraar.
2: Ja. Ja. Zo is het wel.
0: Gebeurde dit in een flits?
2: Nou, dat is emotie, hè. En ik wilde ook de scheidsrechter beïnvloeden. Zover denk ik wel. Want wij zaten niet zo goed in de wedstrijd. En daardoor kan je ook nog een beetje je spelers beïnvloeden. Op een positieve manier. Ik neem het dus op voor Jari op dit moment. Dus dat zullen die spelers ook zo opvatten. En dat was de reden. Maar het is ook emotie.
1: En ik had ook wel het idee, en jij denk ik ook wel, dat hij wel een beetje naar hun. Dat heb je gauw natuurlijk al, hè, dat je je benadeeld voelt. Maar dat idee had ik wel, dat hij meer bij hun meer toestond. Ja.
2: Ja.
0: Zag jij het gebeuren? De karate trap?
1: Oh, ik zou het niet meer weten. Dat zou ik echt niet meer weten, nee.
0: Ben je er trots op, Louis? Kijk je er met plezier op terug?
2: Ik kijk er met plezier op terug.
0: Op die karate trap?
2: Nou hoor, ik herken mezelf dat ik zo kan zijn. Dus ja, daar heb ik niet zoveel moeite mee. Dit is een kans, hoor.
1: Dit is een kans, ja.
2: Dit is een kans.
1: Maar hier doe ik het niet goed, zag ik.
0: Wat dan?
1: Nou, ik ging druk op de bal proberen te zetten, terwijl ik dat helemaal niet kon belopen.
2: Hij moest.
1: Ik moest gewoon.
2: Dus dat is oriëntatie. Hij ziet het niet zelf. Nou eens de wissels, hè. Kanu en Kluivert. Dat is toch ongelooflijk. Daar kan ik dus trots op zijn.
1: Twee keer 18 jaar.
0: We moeten het ook nog even over de rust hebben. Want toen we net aan dit programma begonnen, zei hij het al. In de rust heeft Rijkaard zich
2: zeker
0: getoond.
2: En op een hele goede manier, vind ik. Want normaal deed hij dat niet. Maar dit is dan ook een hele speciale wedstrijd. En hij zei zoiets, jongens, we moeten toch. Deze kans krijgen jullie nooit meer. Denken jullie nog dat jullie een keer finale zullen spelen? Nou, dat was wel zo, maar dat wist hij niet. Maar, dus dat waren natuurlijk juist die woorden die je kan gebruiken. Nee. En hij had natuurlijk de persoonlijkheid dat iedereen accepteerde dat hij wat zei.
1: Ja, nee. En dat deed Frank in de regel bijna niet. Dat deed hij individueel. Ja. In de kleedkamer of in het spelershome. Of wanneer hij vond dat hij iets met een speler moest bespreken.
0: Dus als hij wat zei?
1: Ja, als hij dus dat in de kleedkamer zei, echt, zeker dan in de rust. Waar je,
2: ja, hij was een hele lieve jongen.
1: Dat was gewoon, dat was gewoon, daar hebben we geen nadeel van gehad.
2: Hij wilde nooit een speler in de kleedkamer aanpakken. Nee, dat deed hij allemaal wanneer hij zag dat hij aandacht had.
0: Was het ook niet zo dat er in de rust een discussie was over de afstemming tussen Ronald de Boer en Seedorf? Of dat er iets om de rechtshalfpositie
2: nee,
0: te
2: kijk,
0: doen was?
2: Dat is niet zo. Alleen, ik wisselde heel vaak Seedorf in voor Ronald de Boer. Dat Ronald de Boer meer creativiteit had dan Seedorf. Alleen Seedorf voerde zijn middenveldrol beter uit bij balbezit tegenstander. Daar was Ronald de Boer weer minder in. Maar ik had Kluivert en ik had Kanu. Dat waren in mijn ogen de spelers die in de spits konden spelen. En misschien nog wel beter als Ronald de Boer. Dus daarom wisselde ik Seedorf. Want ik wist dat Ronald dan op 6 ging spelen. En dan had ik en liet Maarden eruit op 10. Nou, Kanu en Kluivert waren er uitermate geschikt voor. En die hebben het ook bepaald.
0: En hoe was die afstemming tussen hun tweeën dan? Want je brengt
2: ja,
0: twee negens.
2: Clarence heeft me dit nooit in dank afgenomen. En Jari, die is gewoon een professional. Die weet dat hij niet goed speelde. Maar dat kwam omdat hij ziek was.
1: Nou, Kluivert ging op 10. Kanu werd de diepe man. Ja. Omdat hij ook een uitstekend aanspeelpunt was. En daar kon je op doorbewegen. En Patrick speelde in zijn rug. Maar Patrick is natuurlijk geen halve middenvelder. Is een hele spits. En dat, ja, maar goed,
2: heb je een mannetje
1: dat is wat Louis dan aanvoelde om dat toch te doen.
2: Maar dan moet hij meer voor zijn verdediging spelen. Alleen dat was lastig.
1: Ja, twee spitsen.
2: Ik zal het je uitleggen. Lastig omdat zij met twee spitsen speelden. Dus dan de backs gingen naar binnen. Ja. En dan moest hij er ook nog voor spelen. En dan moeten die rechter middenvelder en linker middenvelder rechtsback en linksback spelen. Als je, bij balbezit tegenstander. Ja, dan ga je wel uit je positie.
0: Nog even naar de invalbeurt van Kluivert. Want alles was, neem ik aan, onder Louis van Gaal altijd hartstikke duidelijk. Toch spreek je hem nog eventjes toe hier.
2: Ja, dat.
0: Ja, wat voor dingen zei jij dan?
2: Nou, de kwestie was, Kluivert was ook een spits, hè. En ik bracht ook Kanu. Dus wie moet dan in de spits? Dat had ook Kluivert kunnen zijn. Maar ik koos dus voor Kanu en Kluivert op 10. Dus ik zal ongetwijfeld iets gezegd hebben dat hij ook terug moest. Begrijp je wat ik bedoel?
0: Absoluut, ja. Dat hij meer dan alleen.
2: Als spits loop je alleen maar vooruit. En nu moet hij achteruit lopen.
0: Ja, hij staat hier ook diep op zijn eigen middenveld.
2: Ja, ja. Nou, dat is dus wat ik dan.
1: Ja, en vooral ook dat je niet op één lijn met Kanu staat. Dat je als twee spitsen naast elkaar staat. Maar altijd achter elkaar. Het kan ook andersom, hè, in de wedstrijd. Dat Kanu dieper staat en Kluivert.
2: Nee, maar je ziet, Kanu staat veel dieper.
1: Ja, in deze wedstrijd wel.
0: Zijn er momenten geweest in de wedstrijd dat jullie dachten, dit gaat mis?
2: 18 en 17 jaar, hè, in de finale erin komen.
1: Nou, niet mis, maar ja, bij 0-0, het kan alle kanten op. Maar ik had altijd wel het vertrouwen dat, dat het erin zat.
2: Aan de wissel, die twee wissels, zie je wel dat wij, of in ieder geval de trainer denkt, dat wij gaan winnen. Want anders ga je niet twee van zulke aanvallen.

0: Maar Rijk had ook gewonnen in de 16 meter. Hè? Die centrale verdediger. Niet in, tegen Milan was hij middenvelder, omdat ze met twee spitsen speelden.
1: Ja, op een beter moment kun je niet scoren. Als dat in de 87ste minuut gebeurt, dan, ja, dan weet je dat, dat het heel dichtbij is. En dat, dat je hem eruit moet slepen. Ja, dat, dit, dat lichaam erin zetten, dat is... Ja, op die leeftijd, hoe hij dat al toch al dat fysiek gebruikte. Sterk.
0: Ja, fysiek.
1: Het is niet de mooiste goal van de, nee. Uit de geschiedenis.
2: Hoeft dat niet.
1: Maar wel een hele belangrijke.
2: Hij neemt er goed mee.
1: Ja.
2: Ik spoel hem heel even terug naar de eerste herhaling. Want daarin zie je heel mooi hoe de nummer 3 van Ajax... in de verte het beleeft.
1: Oh.
2: Zie je jezelf staan?
1: Ja, ik zag mezelf staan.
2: Kan je
1: staan.
2: Je dit nog herinneren?
1: Ik ben wel passief hier. Kijk.
2: Kijk deze sprong.
0: Nou, ja, dat valt wel mee, hè.
2: Dat is Louis geen karate.
1: Louis sprong hoger, ja.
2: Wat gebeurde er met jou toen jij dit zag gebeuren, Louis?
0: Ik sprong op, geloof ik. En met al mijn assistenten bij elkaar, zo, dacht ik. Want ja, dit is natuurlijk wel...
1: Kijk, dit is wel een echt, vind ik, karakteristiek voor een spits. Kijk, hij kan hem ook terug proberen te geven op Frenk, want die zet de 1-2 op.
0: Ja,
1: maar hij gaat voor zichzelf.
0: Als je als elftal kan scoren tegen zo'n verdedigend elftal... dan ben je toch erg goed bezig, hè?
1: Oef.
0: Hè? Nou, slechte pas. Je hebt veel meer naar voren gemoeten.
1: Dat was toch wel een momentje.
0: Ja.
2: Dit was denk ik nog niet in de tijd dat er een bord omhoog ging met hoeveel er doorgespeeld zou worden.
0: Nee, nu is het allemaal 8 minuten.
1: Ja, ik weet nog dit, weet ik nog wel. Want hier had ik met Louis wel eens discussie over. Dat ik te aanvallend speelde. En dit is wel eigenlijk exemplarisch voor hoe wij wilden voetballen. Hè. Dus dit is de 93ste minuut. En je staat 1-0 voor in een Europa-finale. En dan gaat je laatste man, of hoe noem je het, je libero, gaat daar... Ja, die had het natuurlijk ingemoet.
2: Ja.
1: Ja. Kijk, nu gaat het altijd om Patrick met die 1-0. Maar dan had ik ook nog wel eens af en toe op kunnen draven in een uitzendingje.
2: We zijn blij dat je er bent. Rijkaard.
1: Ja, dat was natuurlijk fantastisch als je terugkeert naar jouw stad.
0: Bij de goal. Dat was na het uitzendingssignaal.
1: Frenk, zo succesvol daar 2 Eurocups of 3. En dan teruggaan naar je jeugdliefde, om het zo maar te zeggen. Jouw stad.
0: Demchenko.
1: En hem dan winnen.
2: Demchenko, ja. Hoor je het?
0: Ja.
2: Je leven een beetje, hè? In ieder geval op sportief vlak. Zoiets.
1: Nou, zeker. Hè? Ik heb, als ik nu nog wel eens wandel of op mijn fietsje door Amsterdam rijd, dan hoor ik nog wel eens van, hey, bedankt, hè? Van wat oudere mensen natuurlijk. En ja, dit is natuurlijk zo'n ongelofelijke kers op de taart. Ja. Want ook in die tijd, natuurlijk waren PSV 88... En, maar goed, het werd niet meer zo makkelijk om Europees te presteren, hè, om iets te winnen.

0: En ja, goed, dat is wel gebleken, want dit is de laatste.
1: Hoeveel betekent het?
2: Nou ja, zolang er geen, geen club in Nederland Europees kampioen wordt, dan zal dit altijd blijven bestaan.
1: 31 jaar.
2: Ja.
1: En de teller loopt, inderdaad. En de kans is groot dat hij nog wel eventjes loopt.
0: Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk het Ajax van de jaren 70. Dat is onvergetelijk. Hè? Dat praat iedereen nog over die nog leeft. Ja. Maar ondanks dat we een matige finale speelden, is dit toch wel ook een elftal wat denk ik, ja, waar mensen zich ook wel dat ze zich dat wel herinneren. Als ik nog wel eens in het buitenland ben. Dat, en je komt dan in gesprek met, ze weten allemaal, Liedman, Kluivert, de Boers. Ze kennen ze allemaal. En dat heeft dat heeft te maken met de manier. Dat is wat jij bedoelt, de manier waarop je dat neergezet hebt. En dat is natuurlijk niet alleen de finale, dat is de hele tour ernaartoe. Met nou, München, goed spel. Twee keer Milaan in de pool, met goed spel. Dat wordt dan herinnerd, en terecht.
1: Ik zie daar links een hele, hele gelukkige trainer staan. Is dit het blijst dat je bent geweest? Het gelukkigst als voetbaltrainer?
2: Nou, dat weet ik echt niet. Je zou verwachten van wel, natuurlijk. Maar dat weet ik echt niet. Ik kan blij zijn met iets kleins ook. Nou ja.
0: Voldoening, denk ik.
2: Ja, als ik dan zie dat ik die twee jochies van 18 in een finale, wat je nog niet aan het winnen bent, inzet. Ja, daar ben ik wel heel trots op. Dat doen niet zoveel mensen. Nou, en als het dan ook nog uitkomt. Ja, die spelers moeten het toch altijd doen. Maar je ziet, iedereen is blij, hè, op dit moment.
1: En dat gaat nog dagen door.
2: En ook degene die niet eens op de bank zitten.
1: Ja, dus Demchenko en John van der Brom.
2: Ja.
1: Ja.
2: Moet je kijken hoe blij ze zijn.
1: Jullie vliegen naar Amsterdam. Ook legendarisch.
2: Dat vond ik ook een fantastisch moment met dat vliegtuig. Dat hij ging draaien en dat wij vanuit het vliegtuig zagen hoeveel mensen daar waren op het Museumplein. Ja, dat hou je ook niet voor mogelijk.
1: En want het luchtruim werd gesloten voor jullie?
2: Ja.
1: Zodat de Martinair met Ajax in boord nog even een rondje over het museum.
2: Ja, dat wisten we toen nog niet, maar dat hebben we later gehoord. Nou ja, en deze met de moeder van Patrick. Ja. En die kende ik ook allemaal heel goed.
0: Litwina, zeker. Maakte heerlijke pastijtjes.
1: Ja, ze kwam vaak eten brengen.
0: Ja, ja. In het spelershome. Ja.
1: Maar ze was niet mee.
0: Nee ik weet ook niet waarom dat was, maar. Ja, goed, dat is natuurlijk zo'n emotie van Patrick op die leeftijd. En dan dat doen.
2: Dit was eigenlijk het mooiste.
0: Ja.
1: Jij komt wederom aan het woord, Danny.
0: Oh, weer.
1: Ik ben nu al opgestaan.
3: Fantastisch.
2: Kijk, wat een mensen.
3: Ja, dat vergeet je nooit.
0: Goede beelden.
3: Nooit. Wij hebben het gedaan, maar het is hun ploeg. En voor hun hebben we het gedaan.
1: Ongelooflijk toch?
0: Ja, dit is echt onvergetelijk.
1: Drink dat dan tot je door als je op zo'n rondvaartboot staat. Wat er gebeurt.
2: Ja, je ziet toch het enthousiasme van de spelersgroep.
0: Ja, en na elke brug kwam er weer. Misschien zijn ze rondgelopen steeds, ik weet het niet. Maar ja, dat hield niet op.
2: Nee, ik vond dit wel heel, heel erg goed.
4: Langzaam. En daar is Danny Blind.
2: Arie van Os nog in beeld.

0: kijk, hier denk je niet elke dag of elke week aan. Maar eens in de zoveel tijd komt het weer terug. 30 jaar of 31 jaar nu tussen de palen. En ja, dan krijg je er toch weer kippenvel van.
1: Dat is blijdschap.
0: Ja, ja.
2: Maar goed, Tony Pong was er ook bij, hè?
0: Frans Hoek. Dus, ja.
2: En onze looptrainer, Laszlo Jambor. Ja, fantastisch.
0: Ja.
2: Dat vergeten we niet meer.
1: Jij bent 65 geworden. Zeer recentelijk.
0: Ja, wrijf het er maar in.
1: Ik doe mijn best het niet te doen. Louis, je wordt bijna 75 op 8 augustus. Gefeliciteerd nog.
0: Dank je.
1: Alvast gefeliciteerd met prachtige mijlpalen.
2: Dankjewel.
1: Wordt het, naarmate je wat ouder wordt ook, met veel respect gezegd, nog meer waard wat je hebt gepresteerd? Ook omdat carrières ook aflopen.
0: Nou ja, ze zeggen altijd dat je als je ouder wordt, dat je milder wordt, dat je wat meer emotie toont. Nou, dat zou kunnen. Het wordt er in ieder geval niet minder mooi om. Ik ben blij dat het weer naar boven is gehaald, om het toch weer zo te beleven. Want nogmaals, dat doe je niet elke week of elke maand. Daar moet je echt mee geconfronteerd worden. Doordat het zoveel jaar geleden is of dat er wat anders plaatsvond. Maar ja, dit is wel uniek, natuurlijk. Ja.
2: Ja. Ik moet wel zeggen dat ik... Ik heb nooit meer gekeken.
1: Nee?
2: Nee. Ja, maar goed, ik heb ook een heel druk leven gehad. Hè. Het is niet zo dat ik niks heb gedaan. Ik heb echt een heel druk leven, nog steeds. En dus ik had ook geen tijd. Alleen voor dit programma ben ik weer gaan kijken naar de video's die ik had. En ik ben wel iemand die structureel is, dus ik sla heel veel op. Dus ik heb heel veel gezien. En ja, daar word je wel heel blij van. En ook trots. En ik vind ook... ik ben nu veel populairder, om maar een voorbeeld te geven, op straat, dan toen ik de coach was van dit team. Dat vind ik ook zo vreemd.
1: Ja, maar
2: en ook dat jongetjes van 6, 7 en 8 jaar mij ook herkennen. Die hebben het eigenlijk niet meegemaakt. Dus ja.
1: Wat een stempel.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: De actualiteit is moeilijk te grijpen in een opgenomen programma. Wat dit is, dus dat gaan we ook niet doen. Maar toch even, de gezondheid momenteel.
2: Ja, die is een stuk beter. Ik moet natuurlijk wel iedere 3 maanden nog gecontroleerd worden. Maar in principe ben ik nu steeds fitter geworden. En kan ik het allemaal wel heel goed managen. Toen ik 2022 bondscoach was, dan had ik veel meer last ervan. En ging ik ook met de jongens, die dat niet wisten overigens, ging ik ook slapen, rustuurtje houden. Maar dat heb ik nu niet meer nodig.
1: Nee, maar het is te managen, zoals je al
2: zei. Het is te managen.
1: Dat is fijn. Ja. Laten we hopen dat het nog heel erg lang zo blijft.
2: Ja, dat
1: ver voorbij
2: dat hoop ik ook.
1: De 75. En over het al dan niet voorbij zijn van carrières kunnen we eigenlijk helemaal niks zinnigs zeggen op dit moment.
2: Nee. Het spijt mij.
1: Ja, nou, dat vind ik ook vervelend, want ik had graag wat anders gehoord. Maar ik begrijp het wel volledig. Deze groep waar je nu goed naar hebt gekeken, en waarvan je al die gelukkige gezichten hebt gezien. We hebben er best wel wat langs gehad in deze stoelen de afgelopen jaar. We hebben dit toernooi ook wel besproken. En het ging ook heel vaak op deze plek over jou, Louis. En dat wilden we toch nog eventjes laten zien ook.
3: Nou ja, Louis van Gaal is toch een trainer geweest die die mij bij Sparta heeft gekocht. Een trainer die wel heel veel vertrouwen in mij had. En ik denk dat ik dat vertrouwen wel heb terugbetaald in al die jaren.
4: Ja, daarna heeft hij natuurlijk mij weer teruggehaald naar, FC Twente, van de FC Twente naar Ajax.
1: Ja.
4: Heeft hij toch zijn nek uitgestoken, omdat Ik was verkocht voor 1 miljoen gulden en ze haalden me terug voor 3 miljoen gulden. Dus ja, het is ook een risico. Dus ja, daar ben ik hem natuurlijk altijd dankbaar voor. En ja, daarna natuurlijk Nederlands Elftal Barcelona. Dus ja, en alles wat we hebben begonnen samen.
1: Hoe belangrijk is hij voor jouw carrière geweest uiteindelijk?
5: Ja, natuurlijk heel belangrijk. Beste trainer die ik heb gehad.
1: Wat maakt hem zo speciaal voor jou?
6: Omdat hij op hetzelfde denkniveau zit als ik, denk ik. Qua beleving, hoe je een wedstrijd beleeft en qua training. Ik ging hem over door het vuur, want wat ik altijd bij Barcelona, het was een soort vader voor mij. En daarom is het ook voor mij verderweg de beste trainer die ik ooit heb meegemaakt.
2: Ja, dat is mooi, hè? Als we zo over je praten. Ja. Heel mooi.
1: Dank jullie wel. Voor het uitgebreid, zeer uitgebreid ook, terugblikken op 1995. Het was een mooie groep. Goede groep gasten ook. Ja. Zien jullie elkaar nog wel eens?
0: Ik heb nog eens een keer een reunie georganiseerd. Dat was een item van Spieren voor Spieren. Daar konden mensen dan kopen. En toen zijn we met z'n allen op één, ik geloof Finidi alleen, of Canoe, een van de twee die er niet waren. En ja, in de Koninklijke Loge, aan de rand van het veld van de Arena. En dat was geweldig, met ook mensen uit de omgeving van het elftal. David Endt en daarbij. En mensen die hier niet ter tafel komen, maar die ook wel echt erbij hoorden. En dat was een geweldige meeting. Ik denk, jij was er ook bij, denk ik. Ja.
2: Ja, over het algemeen probeer ik daar wel bij te zijn. Maar als ik in Portugal, ik zit meestal in Portugal, dan kom ik daar niet speciaal voor terug.
1: Vonden jullie het leuk?
0: Hartstikke leuk.
1: Wat uitgebreider?
0: Nee, dat zijn ergere dingen.
2: Dat is altijd leuk. De voorbereiding was ook leuk.
0: Ja. Mooi.
1: Ik vond het fantastisch. En een eer dat jullie er allebei waren. Nogmaals, nog gefeliciteerd. Alvast gefeliciteerd. Ja. Nog vele jaren. En ontzettend veel dank dat jullie hier wilden komen vertellen over het jaar dat voor de laatste keer, voorlopig, een Nederlandse ploeg de Champions League won. Dit was Tussen de Palen met Danny Blind en Louis van Gaal. Dag.
7: Als je het hier niet hoort, dan hoor je het nergens. Gouden Zone FM.
8: You don't have to be beautiful to turn me on.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 2:00.
1: Hier is Bob Grabbendam met het radionieuws. In Den Haag zijn tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion de Utrechtse baan bij de A12 opgelopen. De groep ging rond het middaguur de weg op en zette die af met lint. Ze hebben spandoeken mee met teksten tegen fossiele subsidies. Het protest was niet aangekondigd. De politie sloot de weg af. Het autoverkeer kan nu de Hofstad niet meer uit. De activisten zeggen dat de actie een reactie is op de droogte en bosbranden en kondigt voor september een grotere blokkade aan. Op de wegen van en naar de Europese vakantielanden staan vandaag weer lange files. Bij de Gotthardtunnel richting Zwitserland was de wachttijd rond de middag 2:00. En zoveel extra tijd kost het in Frankrijk ook op de A7 richting het zuiden. Tussen Bordeaux en de Spaanse grens kwam er in beide richtingen bijna een uur bij. Ook in Italië en Oostenrijk is het druk, met vertragingen tot ruim 2,5 uur. Volgens de ANWB zou de piek nu zo'n beetje achter de rug moeten zijn. In het zuiden van Japan zitten tienduizenden mensen zonder stroom door orkaan Dolphin. Ook de Okinawa-eilanden ten zuiden van het vasteland hadden te maken met zware windstoten. Vluchten zijn daar geannuleerd en ook het openbaar vervoer ligt stil. Wegen zijn geblokkeerd door omgevallen bomen en de rivieren zijn buiten hun oevers getreden. In de regio moesten gisteren ruim 250.000 mensen evacueren. Morgen krijgen Taiwan en China met Dolphin te maken. En vanmorgen is in Bulgarije een drone ontploft in de buurt van een gaspijpleiding. Die leiding verbindt Turkije met Oekraïne. Volgens premier Radev zagen de Bulgaarse en Roemeense autoriteiten het toestel niet aankomen. Er is geen melding van schade of gewonden. De grenspolitie en defensie onderzoeken waar de drone vandaan kwam. Bulgarije heeft de bewaking in het gebied nu opgevoerd. Het land is lid van de EU en van de NAVO. Het weer. Het is vandaag droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen nog een paar graden warmer dan vandaag. En dit was het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat 80 kilometer file. Er is veel recreatieverkeer onderweg en er zijn wegwerkzaamheden die hinder veroorzaken. De meeste vertraging is er in Utrecht en Gelderland. De langste files staan op de A12 Arnhem richting Duitse grens, voor de grens 10 minuten oponthoud. A16 Breda richting Rotterdam, tussen Zwijndrecht en Knoop het Ridderkerk 10 minuten. A28 Utrecht richting Zwolle, tussen Afrit Maren en Amersfoort-Vathorst, een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. In Limburg op de A76 Geleen richting Duitsland, voor de grens een half uur oponthoud.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone

0: Ja, je luistert naar een nieuwe aflevering van de Ajax Live podcast. Wij hebben een snikhete Engelse dubbeldekker inmiddels weer ingeruild voor een gewone podcaststudio. En samen met Roy en Jury ga ik het hebben over de wedstrijd van Ajax tegen Shelbourne, over de eredivisie start, over verrassende transfers en wat er nog allemaal zoal staat te gebeuren. Welkom mannen, goed dat jullie er weer zijn.
1: Wij zijn ook een beetje Ajax, dacht ik nu, want wij spelen ook al 4 wedstrijden in dezelfde opstelling.
0: Ja, zeker. Ja. Ja, een beetje vastigheid erin krijgen. Ja,
2: het wordt weer ontwennen volgende week.
1: Ja. Roy een beetje als...
0: Ga je ons missen dan, Roy?
2: Als kiespijn?
0: Ja, dat dacht ik al dat je dat zou
1: Roy
0: zeggen.
1: Roy is een beetje het type Julian Brandt. Een beetje een creatieve man.
2: Ja. Steekballetjes.
1: Steekballetjes.
2: Ja, ik doe er meer steekjes onder water, geef ik.
1: Ik ben een beetje Daily Blind waarschijnlijk nog, zien leeftijd.
2: Ja. Nou, je haargrens is wel iets meer naar voren.
1: Ja, dat wel. Van, dat gaat
0: heb je het gisteren een beetje naar je zin gehad tijdens de wedstrijd?
2: Ja. Nee, zeker. Ajax voetbalde een hele hoop kansen bij elkaar. Waarvan er te weinig ingaan. Daar mogen we kritisch op zijn. Krijgen dan een tegengoal. En dan krijg je toch een beetje, ja shit, er zat wel iets meer in. Maar goed, 3-1. We hebben een abonnement op 4-1. Dus ik dacht, er valt er nog wel eentje. Want tot nu toe zijn alle wedstrijden in de Conference League waren tot 4-1 geëindigd.
0: Nou, dat was wel wat geweest. Cruijff 14, 4-1, 1-4.
2: Ja, dat moet zo zijn. Maar dat zat er dik en dik in dat hij nog zou vallen. Alleen dat gebeurde niet. Maar de sfeer was leuk. Het voetbal viel de tweede helft inderdaad wel wat terug. Maar als je alle kansen dan weer bij elkaar zag. Ik zat later toen ik thuis kwam de samenvatting nog even te kijken. En dan zie je nog een keer al die kansen voorbij komen. Berghuis had er wel een stuk of 3. Wijndal had er nog 2 bij kunnen maken.
0: Ja, zeker weten.
2: Dolberg die wel eentje maakte gelukkig voor hem. Maar die had er ook nog wel 1 of 2 bij kunnen maken. Gods mist nog een penalty. Leonardo die maaide een keer over de bal heen. Nou, als je alles wat bij elkaar optelt. Dan snap ik wel dat er geen wedstrijd bestaat waarbij ze er echt allemaal inknalt, maar 7-1 of 8-1 had helemaal niet raar geweest.
0: Nee, daarom.
2: Wat dat betreft was het leuk en nogmaals, de sfeer was ook weer helemaal top en volgens mij hebben mensen een hele leuke avond gehad.
0: Ik ga de podcast gewoon even beginnen met 4 stellingen waar we dan gedurende dit gesprekje op terug gaan komen. Dus voor nu alleen even een eens of oneens. De return tegen Shelbourne is een formaliteit.
1: Dikke eens.
2: Ja.
0: Ja, hè, toch wel. Toch wel. Het is te vroeg om nu al een hard oordeel te vellen over Leonardo.
1: Eens.
0: Ook zonder Gods moet Ajax serieus meestrijden om de landstitel.
1: Eens. Je nodigt niet uit tot nadenken, doe je mij.
2: Wel eens, maar het is wel echt die allerbeste speler.
0: Jury Baas verdient een basisplaats in dit Ajax.
1: Oneens.
2: Ja, hoe lullig het ook is. Maar we zitten weer op 1 lijn, Jury. De voorgaande 2 podcasts ook al. Slijmjurken die we zijn.
1: Aan meestal toets Jordi die stellingen bij een ander, maar die andere zijn
0: iedereen
1: niet.
0: Is op vakantie.
1: Dus we krijgen allemaal van die inkoppertjes.
2: Eigenlijk verdienen ze allebei een basisplaats, maar ze staan op dezelfde positie. En dan heb ik het over Daily Blind. Maar goed, daar gaan we straks waarschijnlijk wel over hebben.
0: Nou ja, goed, kijk, die eerste was inderdaad een beetje een inkoppertje. Maar wat betreft, het is te vroeg om nu een hard oordeel te vellen over Leonardo. Interessante stelling.
1: Ja, jezus, jij wordt al op social media helemaal afgefikkeld.
0: Nou ja, daarom dacht ik gooi hem er toch even in.
1: Ja, maar dit is echt het opportunisme ten top. Het was bijna zielig om te zien hoe hij erbij liep. Ronald de Boer zei een paar kilo te zwaar, daar had hij helemaal gelijk in. Maar volgens mij is deze jongen nog niet opgetraind. Kwam hij zonder ritme hier, traint hij net een paar dagen mee. Een weekje, klein weekje. Dan krijg je dit. Aan de andere kant vind ik de manier zoals hij positie kiest en zijn slimme loopjes, dat verraadt wel de klasse van een doelpunt te maken. Dus dan is het wel iets te vroeg om hem al af te maken, zo van de grootste miskoop van dit jaar. Want een dag ervoor jubelde iedereen nog dat Jordi Cruijff zo fantastisch bezig is. Een soort messias, dat elke aankoop is raak. En nu deugt deze jongen er niet meer.
2: Maar we moeten ook een beetje het opportunisme die rondgaat op social media gewoon even niet meer zo serieus nemen. Ik roep mensen bijna op.
1: Zou dat kunnen afschaffen gewoon?
2: Ja, echt. Schaf het gewoon helemaal af. Want daar heeft zoveel...
1: ergernis, toch?
2: Precies, ergernis bij ons. Zo'n speler wordt er waarschijnlijk ook niet beter van. Hoewel die dat vaak niet helemaal meekrijgen. Maar geef die gast even de kans. En dat roepen we hier al weken. Elke aankoop van Ajax, of je nou ervaring hebt of niet. Maar je hebt gewoon even tijd nodig om te aarden, om te wennen. Om in je ritme te komen. Precies wat jij zegt. Leonardo kwam niet helemaal fris hier naartoe. Als in zijn fysieke achterstand een beetje.
1: Voorbereiding moest nog beginnen voor
2: precies.
1: Hem.
2: Precies. Dus is het ook helemaal logisch dat Michel met die jongen steeds op de bank begint. Om ze inderdaad rustig erin te laten komen. Dan moet je niet verwachten dat als iemand erin staat dat hij er meteen 3 inschiet. Dat willen we allemaal graag. En wij ook. En en Leonardo ongetwijfeld zelf ook. Alleen dat gaat niet altijd zo. En doe even rustig met
0: sowieso,
2: z'n allen.
0: We zeggen wel eens voetbal is de waan van de dag. Maar je kan soms zeggen voetbal is de waan van het uur. Want als ik voor de wedstrijd keek, was iedereen Hosanna. En dan zie je, win je maar met 3-1. Er worden wat kansen gemist. En dan jongens, het is nog net zo kut.
1: Je moet juist blij zijn. En ik denk dat Michel dat ook zo opvalt. Dat je tegen dit soort ploegen speelt in je eerste twee rondjes. Omdat die bieden namelijk de kans van spelers als Leonardo en zelfs Julian Brandt, want die is ook nog niet fit, om gewoon eventjes 20, 25 minuten te laten spelen. Dat kan normaal echt niet tegen ploegen van een ander kaliber. Dus dat is toch alleen maar ideaal dat je via wedstrijdritme je wordt steeds sterker. En dat kan je via trainingen doen.
2: En het is eigenlijk ideaal dat je inderdaad Dolberg nu nog gewoon hebt, die gewoon heel steady zijn ding doet in de spits. Datzelfde geldt eigenlijk voor Maarten Paas in het doel. Dat is gewoon een hele steady keeper. Totdat Ter Stegen er zo meteen klaar voor is om zijn basisdebuut te maken. En dat is voor een keeper natuurlijk nog ingewikkelder dan voor een spits. Want een keeper ga je niet halverwege de wedstrijd wisselen, normaal gesproken. Bij een spits kan dat wel. En de minuten die Leonardo nu maakt, waarbij hij inderdaad nog ogenschijnlijk tekort komt, dat komt straks echt wel goed. Tenminste, daar moeten we van uitgaan. Want heel eerlijk, kende ik de beste man ook niet voor die tijd. Maar iedereen kon zijn statistieken zien en daar werden we enthousiast van. Maar hij heeft het gewoon de tijd nodig.
1: Ik hoor dan kenners zeggen, die hebben hem een beetje bekeken, dat dit heel veel intikkertjes waren die hij in de woestijn heeft gemaakt. Maar goed, dat zei ik in het begin al.
0: Daar moet je bij staan. Hè?
1: Juist, posities moet je kiezen.
2: Misschien is het wel een type Inzaghi. Ja, nou, daar hebben we de afgelopen jaren best behoefte aan gehad. Ja. De laatste keer dat een spits van Ajax topscorer werd, is lang geleden.
1: Hoewel je komt veel in de positie. Ja. Hij kan, zoals Ajax nu speelt, met veel druk, veel bal, veel combinaties voorin. Kom je natuurlijk als spits, wie het ook is, kom je altijd in scoringspositie.
2: Ja, dus laten wij nog een keer een podcastopname doen. Of met een van onze collega's ergens in eind oktober, begin november. Ja. En dan nog een keer Leonardo op de weegschaal leggen.
1: Precies.
2: En tot die tijd even allemaal rustig de tijd geven. En inderdaad koesteren dat je nu de luxe hebt. Dat je Dolberg nog hebt die je kan laten starten. En hem steeds meer minuutjes kan laten geven. En dat zelfvertrouwen om aan het zelfvertrouwen te werken.
1: Wat me wel gisteren bijbleef is dat wat er inkomt, die moeten echt wel beter gaan presteren om het niveau en hoog te houden en zelf nog in aanmerking komen voor een paasplaats. Want wat Mocchio, Carrizo, Leonardo, noem ze allemaal maar op. Wat die allemaal laten
2: het
1: zien.
2: Het werd wel een stuk minder.
1: Het wordt echt aanzienlijk minder. Ja. Zeg altijd, graag veel concurrentie. Maar dan moet je ook van die concurrentie een beetje kunnen zien van ja, die willen er echt voor. Daarom vond ik het opvallend dat Ouazzane geen kans kreeg dit keer. Omdat, dat is wel een jongen die juist wel de afgelopen weken heeft laten zien.
2: Je zag op een gegeven moment een shot van op het stadionscherm van de bank. Daar zat inderdaad naar Ouazzane. Daar worden we nu allemaal heel enthousiast van. En terecht, want die jongen kan goed voetballen, zie je en alles. Die zag je in één shot. Volgens mij zaten er 6. Daar zat nog inderdaad Leonardo naast.
1: Ja, Brand naast hem.
2: Brand zat ernaast. En je keek naar die bank en je denkt, die Ieren moeten echt weer broek schijten. Ja. Maar je hebt zometeen echt wel een mooie luxe. Wetende dat er nog van alles kan gaan gebeuren op de transfermarkt. Zowel qua aankopen als qua verkopen. Er zullen echt wel spelers misschien ook weggaan waarvan we achteraf balen. Ik vond het trouwens ook, ik weet niet of ik dat bruggetje al mag maken, richting onze rechtsback. Ja. Anton Guy speelde in plaats van Rosa. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat Anton Guy dat heeft verdiend in de oefenwedstrijd tegen Volendam.
0: Daar was hij echt goed.
2: Daar was hij echt goed.
0: Echt heel goed.
2: En natuurlijk is dat ook weer een wedstrijd op een niveau wat Anton Guy lekker ligt. Volendam in een oefenwedstrijd. Maar het gevaar wat hij sticht met zijn goals, assist, bal op de paal nog. Hij was echt zichtbaar. Een van de betere spelers. En ik denk dat het bij de trainer dus wel zo werkt. Dat als je in die wedstrijden laat zien, dat je het ook verdient om een basisplaats
0: te Ja, want om dat bruggetje te maken, deze basisopstelling, er werd online natuurlijk veel gerept over, dit is een etalageopstelling. Zagen jullie dat ook zo? Of,
1: Het is wel verleidelijk om dat te denken. Want je kunt niet eerst zeggen tegen Wijndal, je mag vertrekken. En hem vervolgens voortdurend laten spelen. Terwijl je ondertussen ook nog 2-3 linksbacks erbij haalt.
2: Het enige argument daarbij is dat ook met Caio Henrique, die nog van Michel de tijd krijgt om er even rustig in te komen, en dat je tot die tijd ook daar weer steady met een Wijndal. En dat hij zo steady was als hij nu laat zien, hadden we denk ik met z'n allen niet verwacht.
0: Is hij een betere Wijndal dan vorig seizoen?
2: Hij maakt een prima indruk. En volgens mij is ook helemaal geen vervelende jongen. Alleen we zijn met z'n allen wel op hem uitgekeken op basis van de afgelopen jaren. En dat hij het nu even goed doet, wil niet zeggen dat hij dit niveau nu vasthoudt. Dus op een gegeven moment moet je door en moet je denk ik afscheid gaan nemen van Wijndal. Maar zolang Caio Henrique dat niveau nog niet heeft aangetikt, kan je hem gewoon laten spelen in dit soort potjes. Precies wat jij zegt net, Jury. Je moet eigenlijk blij zijn dat je op dit niveau niveau, wat minder niveau, nu kan acteren en die gasten veel minuten kan geven. En
1: ja, dat duurt nog een maand. Hè? Dus je hebt een maand de tijd om voor die nieuwe spelers om in het ritme te komen. En op dat

0: En het is trouwens één speler die echt zich zorgen moet gaan maken. En dat zou je een week geleden niet zeggen.
1: Rosa bedoel je?
0: Nee, Gloch.
1: Gloch? Ja. Ja, die was nu niet best.
0: En die was niet best. En als we het dan toch hebben over opportunisme. Vorige week riep iedereen, daar kan Michel niet meer omheen. Ja, op basis van 3 goals tegen een stel pottenbakkers uit Servië. Ja, dat is ook te makkelijk, snap je? Gisteren zag je weer zijn beperking. En op het moment dat Brandt erin kwam, terwijl hij nog niet fit is, zag je wat zijn grote kwaliteit is. Zo. En ja, dat is echt een voetballer, hoor. Van internationaal topniveau. Dus,
1: overigens hebben wij Brandt woensdag even mogen spreken in een ronde tafelzetting. Dat interview komt later vandaag online. Mm-hmm. Daarin gaf hij zelf wel aan. Ik kijk niet zo heel strak naar posities. Want als een middenveld dynamisch is, dan kan je overal uitkomen. Ja, en dat is het allerlekkerst. Maar als je mij vraagt waar heb ik mij altijd het allerprettigst gevoeld, dan is dat op de 8 positie.
0: Dat zou helemaal mooi zijn. Want dan kun je het wel met allebei. Maar dan moet je het wel durven. En dan moet je inderdaad wel daar een type...
2: Het is een teledelux.
0: Ja, dat is een goede uitdrukking inderdaad. En als je Gloch en Brandt hebt en daarachter een goede 6... Ja,
2: ja, die ga je opschrijven, heel erg. Nee, ik zei van de week een keer Klaassen Deluxe. Maar Klaassen speelt toch echt wel op een andere positie dan de focuspositie van Brandt. Ik deed mij gisteren een beetje denken aan een hele goede Taylor, die soms ook wel kon zijn. Taylor had wat meer loopvermogen, maar bij Brandt zie je echt die verfijnde paasjes. En die is echt bij elke aanval is hij betrokken. En ik denk inderdaad dat Gloch zich moet zorgen gaan maken op basis van het zeker zijn van een basisplaats. Aan de andere kant, ook hij gaat zijn minuten denk ik wel maken. En het is inderdaad precies het opportunisme waar we het net over hadden bij Leonardo. Wat je nu ook Gloch kan neerleggen. Maar eigenlijk op alles binnen Ajax. Even hold your horses, zegt mijn vrouw altijd. Als het gaat om mensen die meteen al in de hoogste boom gaan zitten en van alles roepen en schreeuwen.
0: Ja, rustig alles wat
2: aan,
0: er
2: mensen. Rustig aan. We boeken tot nu toe goede resultaten met waarschijnlijk wat je over een half jaar een B-elftal zou gaan noemen.
0: Ja, en nu schieten zoveel mensen in de overdrive. Ik bedoel, volgende week win je met 0-3 in Ierland. Haal je de volgende ronde tegen Noah of Sion. Dat moet dan ook wel kunnen, dus je haalt het hoofdtoernooi. Hè. Eventjes het positieve scenario uitgaan. Maar toevallig, deze week sprak ik, het is niet toevallig, maar ik sprak met Richard Witsche en Geert van Lem van een nieuwe rubriek bij ons. En die zei ook, je kunt ook gewoon net als Veerman bij PEC Zwolle binnen 10 minuten een rode kaart oplopen. En dan wordt een hele moeilijke wedstrijd. Je verliest met 1-0 en dan is alles opeens weer in de crisis weer. Dus het voetbal is echt een soort, het is een dagprijs. Hè? En de dagkoersen.
2: Je moet er niet aan denken dat je zometeen in de volgende ronde tegen Sion of Noah wordt uitgeschakeld. Nee, je kan het je niet voorstellen op basis van wat je tot nu toe hebt gezien.
0: Nee, zeker
2: wat
0: niet.
2: Zal je maar gebeuren? Want dan krijg je ineens alles wat positief is er dan ineens helemaal in één keer uit.
1: Dus laten we dat voorlopig ook even opzij schuiven.
2: En natuurlijk gaan we ervan uit met het voetbal wat we tot nu toe gezien hebben dat we het gaan halen. En dan hebben we vorige week hier ook gezegd, dan kan het zomaar een heel leuk seizoen worden waarin je misschien wel ver komt en dat de nooi en die sfeer steeds meeneemt naar de Eredivisie. Maar ja, ik denk inderdaad.
0: Nou ja, we hebben deze week het magazine naar de drukker geschoten en daarin had Jordi een stelling geponeerd voor de lezers online om, je zei, de Conference League is een zegen voor Ajax. Nou, dan willen we de reacties peilen. Maar eigenlijk merk je nu hoe belangrijk het inderdaad is dat ze dat nu spelen. Hè? Want hoe vaak is het niet gebeurd dat Ajax of een andere Nederlandse club in de voorbereiding struikelt in Europa, omdat je als elftal nog niet zo ver bent.
1: Nou ja, je ziet het nu met Twente toch bijvoorbeeld ook alweer gebeuren.
0: Omdat dan het niveau Ferencváros of Fenerbahçe of die categorie is dan vaak net te hoog gegrepen. En Ajax heeft dus het perfecte niveau om langzaam te groeien.
1: Dat op zich moeten we gewoon even nederig zijn. Even onze plek is op dit moment.
0: En wees blij
1: in Europa.
0: Dat het nu zo gaat. Je coëfficiënten, puntjes pak je. Je kan als team groeien. En spelers die doen ervaring op. Je speelt in verschillende landen.
1: Een van die reacties in die rubriek, die is misschien wel aardig. Die geven we dan een vast prijs. Maar dat was iemand die zei, voorafgaand aan dit seizoen had ik gezegd, helemaal mee eens dat de Conference League een zegen is voor Ajax. Kijk ik nu naar de huidige selectie, dan denk ik eigenlijk dat we in de Europa League niet hadden misstaan.
2: Ja. Je had met deze selectie een stapje hoger aangekund ten opzichte van vorig jaar. Maar
0: je moet ergens beginnen.
1: Helemaal mee eens.
0: En ze beginnen echt opnieuw. Dus dan is het toch helemaal niet raar om onderaan te beginnen.
1: We hadden het net eens even over Leonardo en Brandt. Michel zei zelf, geef Leonardo even 3 weken. Dan ben ik ervan overtuigd dat jullie een andere spits gaan zien die wel zijn niveau aan tikt. Hoe denken jullie dat bij Brandt is? Hoeveel tijd zal zo'n jongen nodig hebben? Want die gaf zelf aan dat hij eigenlijk de hele zomer individueel getraind heeft. Omdat hij natuurlijk transfervrij was. En die heeft nu pas 3-4 groepstrainingen achter de rug.
2: Dit zijn ten eerste twee hele verschillende type voetballers uit verschillende culturen. Het voetbal wat Brandt gewend is bij Borussia Dortmund is meteen een versterking voor Ajax. Ja. Terwijl Leonardo

0: een hele andere competitie komt. En ook met een heel andere eisen- en takenpakket bij andere clubs. Ja, ik denk dat Brand niet heel veel tijd nodig zou hebben. Ook gezien zijn leeftijd. Ook daar zit natuurlijk een verschil in.
1: Ja.
0: Dus die vergelijking gaat wat mij betreft niet helemaal op. Ik denk dat Brand echt in no time een basisplaats heeft. En dat het bij Leonardo gewoon wat langer duurt. Ja. Dat is helemaal niet zo raar.
2: Ik had graag van Brand gehoord hoe die dit debuut beleefd had. Maar bij Ziggo jubelde ze dat ze nog nooit zo'n geweldig interview hadden gemaakt. Maar het was een soort dieptegesprek. En het ging over alles behalve de wedstrijd van gisteren. Dus
1: ja.
2: Hoe hij dat beleefd heeft, hoe die fysiek erop staat, dat weten we allemaal niet. Want het ging allemaal over zijn familie en over zijn...
1: Hij zei zelf, toen wij hem spraken, dat hij fysiek de eerste dagen het echt even heel zwaar had. Maar dat hij heel erg verrast was door het feit dat het op dag 3 en 4 ineens plots al een stuk beter voor hem voelde.
0: En dat hij heel snel kan aanhaken.
2: Zoals Roy ook zegt, dat is bij hem, net als bij Blind, joh, dat is een soort ervaring.
0: Ja.
2: Automatisme van het voetbal, dat hebben zij gelijk door. Wat ik gewoon leuk vind aan zo'n jongen is dat zijn verhaal over het project Cruijff. Hè, en dat hij daar zo enthousiast van werd. Hoe Cruijff tegen hem praatte, net zoals Ter Stegen. En dat ze daarin geloven. En dat hij dus dat bij hem geld niet alles bepalend is. Want hij kon ook naar Atletico Madrid om een voorbeeld te noemen. Dus dan kies je voor zoiets als dit, voor de status van Ajax. En ook voor het mooie voetbal wat je weer wil spelen.
1: Wat ik heel grappig vond, en daar hebben we het maandag al even in de Open Dag podcast over gehad. In die ronde tafel met zowel Ter Stegen als Brand, die kregen we afzonderlijk van elkaar. Dus niet samen, maar echt na elkaar. En die kregen natuurlijk allebei de vraag van, waarom heb je nou eigenlijk voor het project Ajax gekozen? En zij antwoordden echt precies hetzelfde. Zij zeiden allebei van, ja, bij de eerste gesprekken met Jordi zagen we het vuur in zijn ogen. En dat overtuigt ons eigenlijk van, dit is zo'n mooi project. Ik wil hier wat deel van uitmaken.
0: Dat is ook zo mooi om te merken. De keren dat je Jordi aan het woord hebt gehoord, heeft het ook steeds over zijn vader. En dan leg je er heel veel gewicht in.
1: Ja.
0: Want dan moet en zal het slagen, omdat je de naam van je vader met je meedraagt en de legacy van de familie Cruijff. Daar zeg je nogal wat mee.
1: Ja.
0: Weet je? En dus dat gewicht en de uitspraken die hij daarin gedaan heeft. Het zou te erg zijn als je hem daar meteen op zou afrekenen. Maar tot nu toe maakt hij wel waar wat hij daarmee bedoelt. En blijkbaar zien spelers, waar we net over hadden, Ter Stegen, Brand, dat ook in de gesprekken met hem. En daar moeten we heel blij mee zijn. Ja. Dat we zo iemand hebben gevonden die ten koste van alles dit project wil laten slagen. Omdat nogmaals de naam van zijn familie en de legacy van Cruijff daaraan...
2: En er zullen niet op 10 aankopen, is niet allemaal een schot in de roos. Dus er gaan echt wel spelers teleurstellen, maar... Ik kan me ook nog mensen herinneren die 2-3 maanden geleden echt openlijk twijfelden aan het netwerk van Cruijff. En wat heeft hij nou eigenlijk gepresteerd?
1: Ja.
2: Mensen die zich totaal niet in de persoon Cruijff verdiept hebben. Wat op uitzonderlijk is, vind ik. Maar goed, gaan we weer social media. Hey, roep maar wat. Terwijl je nu echt merkt waar zijn meerwaarde ligt. Dat hebben wij hier niet gehad, hoor.
1: Nee
0: zeker. En de mensen die goed werk hebben geleverd op de DD-functie Overmars, ook die zaten er wel eens naast. Hè. Ik had het gisteren met een vriend.
2: Voor iedereen.
0: Dan hadden we het over een lijstje met de top 5 grootste miskopen. Daar kwam onder andere, weet ik veel, Kleiber, hartstikke lieve jongen, kwam voorbij. Van, hoe is het mogelijk dat je in zo'n elfte, wat je toen had staan, met zo'n toptrainer en een top-TD, toch bij Kleiber en Labiat uitkomt om niet te halen. Dat je denkt, hè? Hadden de lat dan toen toch veel hoger liggen? Nou, nu ligt de lat eigenlijk heel laag, maar worden er spelers gehaald die de lat zelf een stuk hoger kunnen...
1: Heel eerlijk, ik had een paar maanden geleden niet durven hopen dat we dit soort jongens nu hier in de arena...
0: Nee, ja, precies. De volgende verrassing was toen Henderson. Ik weet niet dat, ik weet nog dat collega Lindy dat toen terloops liet vallen. Van, er gaan nu geruchten rond dat Ajax met Henderson bezig is. Dat je denkt, dat kan toch helemaal niet. Henderson wil toch helemaal niet naar Ajax.
1: Ja.
0: En nu word je eigenlijk... Bijna niet eens meer verrast.
1: Ja, dat was dus wel leuk met Brand. Die gaf ook aan van, we hebben het over Ajax gehad over 2021. Toen ik met Dortmund hier met 4-0 verlies. Toen kennis onder Ten Hag natuurlijk hele mooie tijden. Zeg maar, we hebben het ook gehad over het Ajax van 20 jaar geleden. De afgelopen jaren dat het minder ging, verraste ons ook. En dat komt misschien als je in een buitenland speelt. In Spanje, Italië, Engeland. Dan ben je meer gefocust op je nationale competitie. Maar iedereen kent Ajax. En als die club dan komt, hij zegt, dan ga je toch nadenken. En bij mij voelde dit gewoon, hij zegt, na 3 gesprekken voelde het eigenlijk van, ja, dit is wat ik wil.
0: Ja, dat is te gek. En gelukkig hebben we die naam dus nog. Maar ook hebben we nu Jordi Cruijff.
1: Ja.
0: Die met dat bekende vuur inmiddels dan blijkbaar mensen heel enthousiast weet te maken. En hoor je gisteren iemand als Ronald de Boer zeggen, en natuurlijk korreltje zout komt hij weer. van er gaat nog echt wel een grote klapper van een aankoop komen, is mij te oor gekomen. Ja, moet je ook maar afwachten wie dat dan is, weet je wel.
2: Ja, we zijn heel openhartig over Noah Lang, hè?
0: Ja, ja, precies. Ja,
1: dat want hij helemaal niks, hè?
2: Nee, nou, ja. Hij wel een goede voetballer, maar inderdaad als persoon. Ik zei het toch laatst hier ook. Als je, als je deze selectie nu bekijkt, moet je dan wel plaatsmaken voor zo'n enorme egotripper.
1: Ja, wij hebben daar inderdaad een gesprek over. Ik vind Noah Lang altijd wel een mooi ventje. Van hem kan ik het op de een of andere manier wel
0: ik
1: hebben.
0: Ik ook wel, want hij is ook zo. Hij acteert het niet. Dus dat vind ik bij hem zeker te prijzen. Bewezen, zeker in de Eredivisie, dat die backs helemaal door kan draaien. Dus ook op dat vlak zou ik... En het is een beetje vergelijkbaar type met Gods. Qua diepgang en acties maken en dat soort dingen. Waar je, als je dat intern op wil vangen met een Edvardsen of... Nou, wie kunnen daar nog meer spelen? Glock misschien. Hele andere types op links.
2: Ja, het probleem is inderdaad dat Glock, want hij heeft wel veel op links gespeeld. Hè, dus hij zou best wel een plekje kunnen krijgen in het team. Maar hij heeft inderdaad helemaal niet die diepgang. Nee. En wat mij wel tegenvalt aan hem, dat zag ik gisteren ook weer. Hij is toch niet... Hij heeft hele snelle voetbewegingen. Het is vaak te veel, te onrustig. En hij mist dus die pure snelheid. Hij kan niet zo snel als hij aanzet voor een dribbel. Dat kan Gods wel, maar... Wat mij gisteren weer stoorde aan Gods, is dat hij bijna alles uit stand ging doen. Die ging iets te veel. Het was iets te veel de BV Gods, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, misschien ook wel een beetje die denk, misschien wel laatste wedstrijd in de
2: Arena. Ja, maar jongens, gaat het om zijn toekomst of gaat het om Ajax?
1: Maar dat, zo gaat dat toch in zo'n kopie.
2: Ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar je staat hier wel te voetballen voor een, een Europees succes van Ajax.
0: Ook Lamine Yamal speelt wel eens een slechte of mindere wedstrijd. En ook, weet je, alle toppers hebben een keer een minder.
2: Nee, maar het gaat niet om minder, Roy. Het gaat om dat je je zo aan het etaleren bent jezelf. Met maar één doel. En dan daar slaat hij wel eens in door. Ja, die indruk had ik zeker. Ja,
0: dat mag.
2: Dat mag inderdaad. Ik weet hoe populair die hier is, maar ik ben nogal kritisch.
0: Nee, maar ik denk dat je gewoon naar Gods moet kijken van het afgelopen half jaar. Wat hij voor AF. Nou ja, even een langere periode, maar laat ik zeggen een half jaar. Bij hoeveel doelpunten die betrokken is geweest. Dan kan je er niet omheen dat Gods eigenlijk wel klaar is voor een volgende stap. En dan is het aan hem om te bepalen welke stap dat zou moeten zijn.
2: Niks gewoon hier, hè?
0: Nee, maar ja, we kijken even welke tien stoempertjes die om zich heen
2: dat
0: lopen.
2: Ja, maar dat is de andere realiteit. Je bent een goede speler. Maar je kunt je ook afvragen, als jij in twee baggerteams speelt 2 jaar lang... hoe goed ben je dan werkelijk?
0: Nou, ik vind echt wel dat Gods de uitzondering was op een heel slechte
1: elftal. Dat denk ik ook, de vlag op de morgen schuit. Ja,
0: ja. En die jongen is steeds hartstikke jong.
2: Dat snap ik wel, dat beaam ik ook. Alleen, hoe goed ben je dan in een echt goed team?
1: Ja, kijk, daar hadden we het ook over. Als hij bij Paris Saint-Germain daar alle concurrentie krijgt op de linksback, dan zal hij waarschijnlijk niet veel aan spelen gaan toekomen de komende
0: tijd. Dat is verder inderdaad aan hem, want inderdaad is
1: een keuze die hij maakt.
0: Paris Saint-Germain, die nu 2 keer op rij de Champions, weet je, dat is echt een reuze stap. En dan is het altijd de vraag of iemand meteen kan aanhaken. Maar
2: zo'n penalty, man, want dan acten we er weer erbij met al dat zucht en dat inhalen. Hou op, ga staan, neem een goede aanloop, schiet die bal in de hoek, hij schoot hem echt belabberd in. En dan, daar erger ik me dan aan. Ik denk, maak het dan ook goed af, weet je wel? Maar goed, ik vraag misschien te veel van hem, maar...
1: Jury moest even zijn gas spuwen.
2: Ja, ik zit er eigenlijk aan te storen. Maar ja, ik zal weer afgefikt worden, maar dat geeft niet. Zo kijk ik naar hem. En het is inderdaad je grootste talent.
0: Ik word altijd blij van buitenspelers. En daar zijn Gods en Lang eigenlijk allebei wel voorbeelden van. Die altijd iets verrassends hebben. Waar je inderdaad soms ook wel een beetje aan kan ergeren. Dat is allemaal niet zo erg. Maar van die modale buitenspelers die alleen maar op een gegeven moment balletjes terug durven pasen. Omdat ze niks durven. Dit zijn wel gasten die altijd een man opzoeken. Die altijd, en dat gaat wel eens mis. Weet je, goed, jij komt uit de tijd van Chola Ling, die had het toch ook. Weet je, die ging 3 man voorbij.
2: Kon je ook geweldig aan ergeren.
0: Ja, precies. Maar je kon je of ergeren, maar ook weet je, hij bracht altijd wel maakte altijd wel de tongen los. Met zijn manier van spelen. En dat zijn wel de buitenspelers waar ik persoonlijk het meest van hou.
1: Dus jij zou in Noah Lang wel een prima opvolger zien voor Gods?
0: Ja, maar inderdaad. Kijk, tuurlijk snap ik ook wel wat Jury bedoelt. Je haalt ook wel wat ellende in huis. Die jongen moet je goed begeleiden. En bij PSV zijn er natuurlijk ook wel akkefietjes geweest. Alleen bij PSV blijft dat altijd lekker binnen. Skamers, dan eten ze een worstenbroodje, dan gaan ze weer verder. Weet je wel, dat is allemaal niet zo... Ja, sorry dat ik zo praat. Volgens mij is het meer Limburgs wat ik deed, maar maakt niet uit. Neem me niet kwalijk.
2: Willem Visser zat er op je zijn.
0: Neem me niet kwalijk, nogmaals. Maar
1: je snap je.
0: Dat wordt allemaal met de mantel de liefde bedekt. En hier is elke scheet die je laat... wordt veel groter uitgemeten. En dat moet Ajax zich bewust zijn als ze met iemand als Noah Lang...
2: Nee, maar als iemand heel erg houdt van kwikzilverachtig op buitenspelers, ben ik het wel. Maar bij mij zit altijd de grens bij...
0: Jesper Olsen heb je iets mee, toch? Sorry.
2: Bij mij zit altijd de grens op het punt dat ze dat het te veel een houdingje wordt. Hè? Dat je echt een bal aanneemt, stilstaat en dan vanuit stand... en dan gaan die beentjes een beetje wapperen. Dan gaan ze echt een tegenstander uitdagen. Ja, dan ga je of een klotenschop krijgen... Ja. Of je gaat versnellen terwijl je niet meer van de
0: weg komt.
2: Een
0: beetje zoals Anthony. Die had er op een gegeven moment zijn kenmerk van gemaakt. Ja, om die bal dan via achter zijn standbeen aan te nemen. Ja, en dat mag en dat is mooi als het lukt. Fantastisch, maar het hoeft niet. Dat is wat jij bedoelt.
2: Ja, en dan ben je iets te veel met je eigen bv'tje bezig. Ik hou gewoon van die spelers die nog steeds die klasse hebben... maar dan nog wel een team lang blijven denken. Ja,
0: ik snap helemaal wat je bedoelt.
1: Als we op basis van de wedstrijd van gisteren en de afgelopen oefening... wel eens even vooruitkijken naar het duel met PEC Zwolle. We hadden het net over Leonardo, we hadden het over Dolberg. Je hebt Tolu natuurlijk nog, of Arokodare als ik het hem zijn achternaam noem. Wie zou voor jullie in Zwolle nou jullie eerste spits zijn?
2: Ik denk dat hij gewoon met Dolberg speelt. Ja. Het zou raar zijn als hij nu opeens voor het eerst een hele andere spits kiest. Terwijl je al wekenlang op dezelfde manier voetbalt, toch?
1: Ja, nou ja, ik dacht misschien, het zou kunnen dat hij heeft gedacht... ik hou juist bijvoorbeeld Arokodare achter de hand... dat die zondag zijn minuten kan maken. Maar...
2: Nou, als ik voortborduur op de filosofie die we net uitspraken... dan zou die Dolberg blijven opstellen net zolang dat hij weg tot hij verkocht is.
1: Dat zou ook kunnen.
0: Ja, en toch is dat dan ook wel vreemd. Want stel dat hij dan verkocht wordt, dan heb je de spits die je... daarna in de basis zet, nog niet zijn basisdebuut gegeven, gegund.
1: Nee, die moet je dan met een info...
2: Nee, maar hij is natuurlijk een type Weghorst. Dus in principe komt hij er pas in als je een beetje onder druk staat.
1: Ja, maar is dat zo? Dat is die conclusie die wij trekken. Maar ik dacht toen ik hem in Volendam zag spelen... nou, ik vind het ook wel een prima spits om gewoon mee aan een wedstrijd te beginnen.
2: Ja, dan zou je ook moeten kijken naar een defensie, een centrum...
0: Tot nu toe weten wij, en dat deed de trainer denk ik ook... wat je aan Dolberg hebt.
1: Ja.
0: En dat is echt meer dan prima. En ik kan me wel voorstellen dat je op een gegeven moment... een van de drie spitsen gaat lozen. En het zou heel raar zijn als dat Leonardo en Tolu zijn, want die zijn er net.
1: Ja.
0: Dus Dolberg zal degene zijn die op een gegeven moment... zou moeten gaan uitkijken naar een andere club. Maar ik ben persoonlijk wel blij dat zolang dat er niet is... dat hij gewoon bij ons speelt. En inderdaad gewoon heel... ja, komt het woord steady weer, maar gewoon zijn ding doet. Het team, hij voetbalt goed mee. Legt die balletjes klaar voor wie het wil. Is zelf af en toe gevaarlijk in de 16. Gisteren prikte hij er gelukkig voor hem weer eentje in. Had nog twee kansen die erin hadden gekund. Nou, weet je, er is nu weinig aanleiding om te denken... dat hij nu bij PEC Zwolle ineens iets heel anders gaat doen.
1: Ja. Maar als we het dan toch over die opstelling hebben... jullie waren bij de stelling lekker eensgezind. Jury Baas verdient een basisplaats in dit Ajax. Jullie zijn er allebei oneens. Dat is op zich natuurlijk opmerkelijk... als we het hebben over de Ajax-ziet van het jaar van afgelopen seizoen.
2: Ja, dat is ook heel paradoxaal. Maar op de wind van gisteren kun je niet zeilen. Snap je? Alles is alweer gepasseerd. Hij heeft 2 jaar lang heeft hij het heel goed gedaan.
0: En nog steeds.
2: Steeds een goede
0: kijk
2: speler.
0: Kijk even met wie die nu moet concurreren. Ja, ja.
2: Hij kiest nu voor een ander centrum. En er is geen aanleiding om dat te veranderen. Dus ook voor Baas geldt nu, je moet het gewoon weer verdienen.
0: Waar Blind natuurlijk heel goed in is, en dat is altijd met ervaren spelers, die helpen degene naast en om hen heen heel goed. En ik denk dat Baas altijd goed is geweest om in zijn eigen spel steeds verder te verbeteren. Maar een Soetelo verzoop nog wel eens, omdat hij niet echt een leiderstype naast zich had. Nou, nu is dat Bouwman. Bouwman heeft echt nogal een beetje hulp nodig. In positie kiezen, in wanneer stap je in, wanneer...
1: Daar
0: ben ik geen trainer in.
1: Ook niet helemaal lekker.
0: Nee, oké, maar...
2: Bij alle goals tot nu toe zat hij verkeerd.
1: Ja. Ja.
2: En dat is wel...
0: Nee, maar Blind helpt zo'n jongen, denk ik, beter dan Baas. En daar gaat een trainer naar kijken. Qua kwaliteit hoeven ze elkaar helemaal niet zoveel te ontlopen. Hoewel Blind wel meer kwaliteit heeft dan alleen het coachende deel. Maar dat Baas heeft zich inderdaad de afgelopen 2 jaar gewoon goed bewezen.
1: Maar in hoeverre zouden die twee samen in het centrum kunnen spelen? Dan heb je dus al 2 linkspoten.
2: Kan altijd. Het heeft nooit de voorkeur van een trainer. Die gaat wel uit van een links- en een rechtsbenig speler. Maar...
0: volgens mij ook, want je hebt Dijs Jansen dan ook nog ook als linkspoot.
2: Hoe zit daarmee? Die is toch een blessure?
0: Ja. Een blessure, ja. Ik weet niet, geen idee hoe.
2: En dat is dus ook een grote vroeg.
1: Ik vroeg even om een blessure-update aan Michan. Toen heeft hij eigenlijk iedereen genoemd. Maar Jansen is niet voorbij gekomen. Ik weet eigenlijk niet hoe het met hem gaat.
2: Boenina zat er toch ook bij?
1: Ja, die is nog, ligt er nog uit.
2: Nee, maar je ziet dus wel, ik zei, het gaat zo snel in dat voetbal. Dus
0: het is eigenlijk wel een kutsituatie voor Boenina. Die benoemen we nu amper. En niemand, het lijkt alsof hij er eventjes een tijdje niet is of zo. Dat klopt ook wel vanwege zijn blessure. Maar je denkt helemaal niet meer van, oh ja, Boenina. Terwijl Berghuis speelt nu eigenlijk onafgebroken daar op rechtsbuiten.
1: Weer 2 assists ook.
0: Precies.
1: Hij
0: is echt op zoek naar die paasjes.
2: Niemand heeft zo'n trap als hij.
0: Nee, klopt. Hij doet het hartstikke goed tot nu toe. Maar ja, we weten hoe fragiel hij is. Dus dan komt hopelijk voor Bonida hij vanzelf weer in beeld. Maar we hebben het eigenlijk helemaal niet dat we Bonida heel erg missen nu of zo. Dat is eigenlijk...
2: Nee, omdat je dus... Nee, maar dat komt echt door die kwaliteitsimpuls.
0: Ja, klopt.
2: Door, hè?
0: Ja, nee, klopt.
2: Het algehele niveau is omhoog gegaan.
0: Het is kloten voor Bonida dat hij nu die blessure heeft. Ja. Want hij kan zich nu niet laten zien aan de trainer. En zometeen staat zijn ideale elfter daar. Dan is hij fit en dan is je kans voorbij.
2: En de trainer zal dus het hele seizoen blijven roepen. Iedereen kon nog wel aan bod hebben. Maar ja, je kunt dat niet voorspellen. Want een hele goede speler ga je niet gaan wisselen. En dat doe je dan 10 minuten. Carrizo moet nu toch ook, omdat Berghuis presteert, genoegen nemen met soms 10 minuutjes.
1: Ja.
2: Ja, en die jongen, ik weet niet wanneer aan hem begint te knagen. We hebben een prachtige cover van hem met een hele goede lach. Dat is ook Carrizo. Dat is ook een enorm populaire speler. Maar
0: nog niet op basis van zijn spel.
2: Nee,
0: hij is tot nu toe heel weinig betrokken geweest bij goals en assists.
1: Ja. Maar dit is wel zo'n speler waarvan ik denk, het kan ook zomaar zijn dat dit nog een tijdje zo blijft gaan. Maar dat je volgend jaar bijvoorbeeld wel ineens een goede Carrizo
0: hebt. Dan komt het op het geduld aan van zowel het publiek als hemzelf. Ja. Bij hemzelf nog het allerbelangrijkste. Kan hij dat opbrengen? Nou, ik zou niet weten waarom niet. Want
2: Rosa heeft ook veel geduld gehad. Ja. Dat dachten ze ook eerst van.
1: Daarna wil hij wel echt steeds beter worden. Rosa. Ja.
2: Nou ja, daarom is het ook raar. Ik in het begin zei etalage elf, dat klinkt wat gek. Maar het zou natuurlijk ook heel raar geweest zijn als je Rosa op basis van zijn prestaties nu eruit zet en Guy erin zet. Want dat verdient het niet. Hij speelde prima de laatste weken, Rosa. Dus,
1: wat Roy zei op basis van dat Guy gewoon tegen Volendam echt een goede wedstrijd speelde. En misschien dat hij ook wel heeft gedacht met deze
2: tegenstander. Maar het gaat wel om de officiële wedstrijd.
1: Maar met deze tegenstander, want Guy was vooral in een offensieve rol heel sterk daar. En dat hij misschien dacht, nou, als Shelbourne heel erg met 11 man voor die goal gaat hangen, dan heb ik misschien in deze wedstrijd meer aan een Guy dan aan een type Rosa.
0: Ja, die is wat meer bij de aanval betrokken.
2: Het verschil is dat Rosa inderdaad nooit op doel schiet.
1: Nee,
0: maar ook de assists blijven een beetje achter bij hem. Terwijl hij is hartstikke goed bezig. Dus ik bedoel dat zeker niet als kritiek op Rosa. Alleen in de aanval is Guy gewoon veel vaker zichtbaar.
1: Ja.
0: Overigens, met al zijn tekortkomingen. Je
1: keert Itakura mogelijk terug in de wedstrijdselectie.
0: Die heb je ook nog.
1: Ja, die keert mogelijk terug tegen PEC Zwolle in de wedstrijdselectie.
2: Maar die heb ik al een keer omschreven als toch een van de grootste teleurstellingen van vorig jaar. Dus ik zal ook nog wel wat moeten...
1: Moet die niet gewoon ook een keertje een paar wedstrijden de kans op zijn eigen positie krijgen?
2: Moet hij wel fit blijven?
1: Ja, tuurlijk. Nee, maar ik bedoel, toen hij de kans kreeg, was het vaak toch als een soort zes, terwijl hij dat niet is. En dan
0: hij
1: voelde
0: is een
1: hij
0: rechter
1: zich niet comfortabel
0: centrale,
1: bij.
0: Ik weet het ook nooit bij hem,
1: hoor. Rechter centrale, ja. Dus dat zou dan in plaats van Bouwman zijn, of ter vervanging van Bouwman als invaller. Maar
0: ook daar, hè, één van die drie moet op een gegeven moment gaan uitkijken naar een andere club.
1: Ja.
0: Dus ik denk dat je Soetelo of Ko Itakura.
1: Itakura.
0: Co-efficiënt noem ik hem altijd. Om een van die drie naar een mooie club te laten uitkijken.
2: We zitten hier nu hè, en over 3 weken dan zitten we hier ook weer.
0: Wij niet meer, hoop ik.
2: Nee, maar dan zijn er misschien 4, 5 spelers weg. En dan heb je er weer 2 bij. Dus dan zit je weer met een hele andere uitgangspunt.
0: De balans opmaken in september.
1: Ja.
2: Dat is echt, en dat is toch idioot, hè? Dat iedereen, welk land dan ook, klaagt hierover. Maar er gebeurt niks. UEFA kan zich wel boos maken op de FIFA. Maar op dit gebied zouden die bonden echt moeten zeggen, jongens, dit kan gewoon niet. Je moet die toernooien beginnen vroeger en vroeger. Dan moet je gewoon zeggen, 1 juli moet het klaar zijn.
1: Ik denk dat het een utopie is dat gaat gebeuren.
2: Dat denk ik ook. Het gaat allemaal om het klote geld. Maken. Maar het is wel vervelend. En het lijkt steeds erger te worden.
1: Maar ik weet ook nog dat wij een paar weken geleden riepen van, ja, ze schreef toen in de sportmedia van, ja, Cruijff die wil misschien wel 15 nieuwe spelers. Nou, zo'n vaart zal het niet lopen. Inmiddels zijn het natuurlijk wel aardig. Wat zitten we al op een stuk of 6, 7? Nou, we horen dat er misschien nog een paar bij komen.
2: Nou ja, dan neem je dan die spelers van Jong Ajax erbij?
1: Nee, niet eens. Maar als je gewoon kijkt naar Caio Henrique, naar Blind, naar Tolu, naar Leonardo, naar Brandt, Ter Stegen, dan zit je al op 6 sowieso. Ja, ja. Nou, je hoort dat er nog wat dingen gaan
2: gebeuren.
1: Van
2: Jong Ajax.
1: Wanneer wordt het in jullie ogen te veel? Dat je zegt van, dit nu, dan heb je echt
2: nu al,
1: een beetje automatisme.
2: Ja, voor mij mag je er dus je moet er bijna een goede 6 bij hebben, maar daar zijn ze ook naar op zoek.
0: Ja, ja, wat verkoop je nog?
2: Ja.
0: Maar als dit het team is, dan zou ik daar nu Blind voor tekenen. Weet je, dat je gods houdt.
1: Ja.
0: Dat dit je selectie is voor het komend jaar. Ga er maar. En natuurlijk mis je dan nog steeds de 6, waar we al jaren achteraan gaan, wat maar niet lijkt te lukken.
2: En eigenlijk heb je er al op, spelen ze er al op in. Want neem de linksbackpositie. Als je Wijnald verkoopt, heb je er nu 3 gehaald. Nou, dat is echt meer dan genoeg. Hè?
1: Ja, maar want ze zijn nu met die Joffre Torrens bezig. Dat is ook weer een linksback.
2: Ja, maar dan heb je er dus 3. Je hebt al 3 spitsen, dus je hebt al voorgesorteerd op het vertrek van Dolberg. 3 spitsen, daar hoef je ook niks meer voor te doen. Middenveld ben je Rian bezet. Je hoeft keepers ben je Rian bezet, bij de vier. Je hoeft eigenlijk niks meer te doen.
1: Het gaat eigenlijk alleen om die zes eventueel nog.
0: Ja. Nou ja, plus ja.
1: En natuurlijk een
0: vervanger. Wanneer Gods vertrekt, dan moet je daar iets voor.
2: Maar kies je daarvoor? Maar ja, dan moet je dus wel alleen maar iemand halen als het een type Gods kan zijn. Want als het weer een speler is van het kaliber Boenida of Kloch, die er allemaal wel kunnen spelen, maar...
0: Nou, ja, de zorg die we ook hier eerder hebben geuit is vooral het begeleiden van al die spelers. Allemaal zijn ze nieuw in Amsterdam. We zijn niet de club die in riante positie is, die allemaal huisjes en pandjes vrij heeft staan waar die gasten zo in kunnen trekken. Dat zou je eigenlijk willen. Dat er in Amsterdam-Zuid een paar riante...
2: Is die Prins Bernhard van Ajax ziet?
0: Ja, bijvoorbeeld.
1: Dat, die even dat zou mooi zijn.
2: Een straatje beschikbaar stellen.
0: Het lijkt iets kleins. Maar in het hele begeleiden bedoel ik niet alleen in het team en in het elftal thuis voelen, maar ook gewoon in de stad.
2: Vroeger zat de helft zat in Diemen, zat in Thomas Azzelaan. Dan had je er gewoon 6, 7 allemaal in appartementen. Dat had wel iets en dat was goed controleerbaar.
0: Nee, maar goed. Ja. Inderdaad, het gaat meer om de begeleiding in zijn geheel voor al die nieuwe jongens die dan komen. Waarbij je minder zorgen hoeft te maken over de ervaren spelers zoals Brandt en Ter Stegen. Daarvan zou je kunnen zeggen, die redden zich wel. Ja. Maar al die andere nieuwe. Daarom denk ik heel vaak, weet je, zoals nu, dit is al heel veel om te behappen voor...
2: Ik denk dat Brandt zo'n jongen is die wel met zijn bakfiets naar Amsterdam gaat gaan. Net als Rosa.
0: Ja, en ik denk dat je... Ja, maar het is wel fijn, hè, Amsterdam wat dat betreft een plek voor topvoetballers. Suarez heb ik dat wel eens horen zeggen. Dat hij Amsterdam echt een verademing vond ten opzichte van wat hij gewend was in
1: Zuid. Wordt.
0: Nee, natuurlijk, hij wordt herkend en dan moet ik hier een fotootje maken. Maar in principe kan je hier gewoon heerlijk door de stad heen slenteren. En mensen laten je over het algemeen wel met rust.
1: Ja. Hey, iemand die we deze podcast niet onbenoemd kunnen laten is toch echt wel Davy Klaassen. Wedstrijd 400 in Ajax 1.
2: Dan heb jij al een lijstje? Een echte, hoe hoog staat hij in die hele range?
1: Hij heeft 7 mensen voor zich. Ja. Die,
2: is dat nog in te halen, iemand?
1: Ja. Volgens mij wel iemand, even kijken. Niet de nummer 1, dat is natuurlijk Jacques Zwarte. Die gaat hij nooit meer achterhalen. Maar de mannen die nog voor hem staan zijn Jacques Zwart, Benny Muller, Wim Suurbeer, Danny Blind, Piet Keijzer, Ruud Krol en Frank de Boer.
2: En de Boer staat op. Hoeveel?
1: Ja, dat 525 weet ik niet hoeveel die precies
0: staan. Ik ga even Wikipedia opzoeken.
1: Maar 400 wedstrijden, Jury, in Ajax 1. Dan ben je wel een echte, toch?
2: In 3 periodes of zo, denk ik.
1: Ja, in 3, ja.
2: Nou ja, daar zijn we het wel over eens, toch? Dat hij een echte is.
1: En ook al in het verleden was over gezegd van is hij niet over de top. Maar die jongen die laat het ook iedere keer maar weer zien met zijn openingsdoelpunt.
2: Terwijl ik dan wel in zo'n wedstrijd als gisteren denk, zet nou 2 aanvallende spelers ervoor en 1 controleur erachter. Dat kan wel tegen Shelbourne. Dan vind ik het op zich wel jammer dat hij met en Regeer en met Klaassen speelt. Want dan kun je met iemand anders nog
1: meer
2: wat
1: denk jij dus? Kijk, nu kon dat nog niet qua fitheid. Maar als je nou Klaassen, Gloch, Brandt had gehad, dan kan dat denk ik prima. Zeker tegen zo'n tegenstander.
2: Nou ja, maar Klaas is ook niet echt een centrale controleur.
1: Nee, maar tegen zo'n tegenstander.
2: Dat zou dan wel kunnen, ja. Maar kijk, het valt er staat ook een beetje met de instelling van Davy zelf. Als hij, en dat wil ze eerder aangeven, geloof ik, in staat is om te accepteren wat zijn rol is en kan zijn. Nou, hij is een soort aanvoerder, hè. En met een soort bedoel ik eigenlijk dat hij ook wel eens op de bank kan belanden. Maar hij wordt wel gezien als een iconische speler voor Ajax. Dus als hij daarmee om kan gaan, is het prima. Dan heb je nog heel veel waarde aan hem. Maar hij zal ook moeten accepteren dat er misschien wedstrijden komen waarin hij niet speelt. Dat was natuurlijk vorig jaar ook.
1: Ja.
2: En als hij daar goed mee om kan gaan, ja, dan denk ik dat dat een prima aanwinst is. En dat zeiden wij vorig jaar al. Hè. We hebben hem nooit genoemd bij de spelers die mochten vertrekken in onze ogen. Omdat we allemaal zeiden, ja, dat is gewoon een ideale 12e of 13e man.
1: Ja.
0: En we hebben nog steeds over Davy Klaassen, toch?
2: Hij
0: komt altijd weer bovendrijven.
2: Ja,
0: hij heeft altijd wel eens een periode waarbij je denkt, het kan eigenlijk niet meer.
2: Ja, maar hij begint daar ook niet over te mopperen.
0: Nee, precies. En ineens is hij er weer. Lasse Schöne had dat ook een tijdje.
2: Precies. Ja.
0: Ik zag trouwens dat Frank de Boer 434 wedstrijden voor Ajax heeft gespeeld. Nou, die gaat hij dit seizoen nog wel inhalen. Nou ja, als hij fit blijft.
1: Als hij heel veel speelt, dan kan het zo. Volgens mij loopt Daley Blind er weer 25 achter op Klaassen.
2: Wie gaat er door naar dit seizoen? Ja, Blind is wel ouder.
1: Ja, dat denk ik ook.
2: Ja, maar het is over het algemeen 400 in deze tijd. Terwijl hij ook nog is gaan buurten bij andere clubs. Is wel veel hoor.
1: Ja
0: toppig. Zeker. En ook zo'n goede gozer.
2: Ja.
0: Hij straalt natuurlijk. En Daley heeft het ook. Dat wat je op de tribune voelt, wat een Ajax-ziet moet hebben, dat hebben zij.
2: Nou, wat ik ook wel mooi vond, ik zag een klein filmpje. Ik heb het vervolgens niet gezien, want toen ging het uit. Maar hij kreeg een shirt overhandigd. Ja. Een spelershandtekening op. En toen zei hij zoiets van, ja, ik moet nu door of zo, anders word ik emotioneel. Of...
0: Ja, maar dat heeft hij natuurlijk al een paar keer gehad. Ja. Hè, dat hij voor de camera staat toen hij zijn 100ste goal maakte, volgens mij. En toen hij terugkeerde, dat hij met tranen in zijn ogen...
2: Nou, dat zegt namelijk dat je heel veel liefde voor deze club
0: hebt. Hij heeft echt hard voor de club.
2: Anders reageer je namelijk niet zo. Dan pak je zo'n shirt, want je krijgt natuurlijk 100 dingen in een jaar.
0: Ja, bij hem zijn het geen krokodillen tranen.
2: Nee, exact. Nee, het is gewoon een puur mens. Ja.
0: Geweldig.
2: Ja, die heeft de hele opleiding doorlopen. Dus die kent deze club en de charme van deze club.
0: Ja, ja, en hij wordt door het publiek al echt wel veel gewaardeerd. Dat zie je nu gelukkig bij Daley ook. En toch zijn we er in Nederland nooit zo goed in om dat op het moment zelf op waarde te schatten. Vaak heb je dan pas over, weet ik veel, 10, 15, 20 jaar. Je hebt het over andere generaties. Dat je dan terugblikt. Oh, weet je nog, Klaassen? Oh, die, weet je, het aantal wedstrijden wat hij voor Ajax heeft gespeeld. Wat hij voor de club heeft betekend. Geweldig. Ja. Terwijl je moet het je beseffen hoe. Nu eigenlijk.
1: Ja, weet je, we noemen het gewoon bij deze. Van harte, Davy. Hartstikke blij met je, jongen.
2: Zou hij een uur op vrijdag gaan zitten voor deze podcast, denk je?
1: Nee, ik denk wel, trouwe luisteraar. Nee, dat weet ik. Maar hij volgt wel veel van Ajax Live. Dat is oprecht waar. Als je kijkt onze Instagram-berichten en zo, dan is
2: hij
1: heel
2: ook lid geweest toch vroeger van de kidsclub?
1: Zeker. Dat is heel vaak een like van Davy Klaassen. Dus,
0: ja, Sjaan Steur ook trouwens. Die was nog lid van Jonge Schara toen hij bij Newcastle United tekende. Dat vond ik heel mooi.
1: Oh, dat is zeker mooi.
2: Heb je nog even gecheckt?
0: Serieus, ja.
1: Wat dit, zeg. Sjaan Steur was gewoon lid van Ajax.
2: Heeft hij een lucky knuffel meegekregen?
1: Klaas is in ieder geval iemand die niet snel zal komen in een lijstje vergeten.
2: Ja, dat komt Bruggetje, hoor.
1: Maar Jury heeft er wel eentje voorbereid.
3: De vergeten Ajaxiet.
2: Ja.
1: Dus nou mogen wij weer gaan raden, Roy.
0: Leuk.
1: Vorige week was je aangegeven.
0: Ik ga even recht
1: nu moet je er afmaker zijn. Ja.
2: Oké, jongens. Onze vergeten Ajaxiet wordt over 13 dagen 56. Dat is hij dus net zo oud als ik. Hij speelde slechts 2 officiële wedstrijden in Ajax 1... maar was wel een product van de jeugdopleiding, net als Klaassen. Daar kwam hij relatief laat terecht op zijn 15e. De amateurclub waar hij begon was VVA Spartaan.
0: Een Amsterdammer.
2: Tromgeroffel in de verte. Nee, ja, Amsterdammer.
0: Ja. 56, dus dan heb je ongeveer dus 40 jaar geleden je debuut gemaakt. Dus zitten we ergens...
2: Roy doet raad de mosje nu.
1: Ja.
0: Zitten we ergens eind jaren 80?
2: Bijna. Zijn debuut maakte hij op 1 april 1991 tegen MVV... als invaller voor Aaron Winter... die net als deze vergeten Ajaxiet in Paramaribo geboren is.
0: Oké.
1: Paramaribo geboren...
2: Het kwam wel eens voor dat clubs uit de eerste divisie... een heel peloton Ajaxiet ophaalden in Amsterdam. Haarlem deed het, de Graafschap deed het een keer... maar deze vergeten Ajaxiet kwam samen met onder andere Fred Grim en Michael Mons... terecht bij Cambuur. Daar speelde hij tussen 92 en 94.
1: Toen was ik wel nog steeds maar 3, hè? Maar...
2: Ja, dat maakt niet uit. Als je bij mij had gesolliciteerd, had ik je echt getest op je historische kennis, hoor. Ja. Je kwam in mijn weg toen. Nee, Roy?
0: Nee, die gaan het mijn radertje zijn.
2: Ik dacht, jullie gaan nu Marcel Keizer noemen namelijk.
0: Nee, ja. Hij is in Paramaribo geboren, dus dan vallen er heel veel af.
2: Ja, dan valt Marcel Keizer.
0: Nee, ik dacht vooraf bijvoorbeeld Milan Berk Belenkamp of zo. Zo'n type.
2: Nee, die hebben we al gehad.
1: Die hebben we al gehad, in de vergeten Ajaxiet, ja.
2: Oké, we gaan door. Hij wordt misschien nu interessanter. Via Top Os werd hij in 1995 werd hij een zogeheten Engelandvaarder. Dat werd een bijzonder avontuur, want hij heeft een bijzonder Nederlands record in handen. Hij versleed namelijk de meeste Engelse clubs, 9. In 12 jaar tijd. Ik zal ze noemen Ipswich Town, Fulham, Sheffield United, Walsall, Bradford City, Chesterfield, Wickham Wanderers, Mansfield Town en Halifax Town.
0: Dat zijn wel, dat is wel een mooi rijtje.
2: Ja, hè?
0: Ja, dit zou ik zo in een week... Engeland of zo, zou ik al deze clubs willen afvinken.
2: Nou, dat deed hij bijna ook. Want hij is dus, ik heb laatst een verhaal van hem gelezen... was een enorme liefhebber. Want, daar komt de volgende hint... vooral Fulham was een feest voor hem... als liefhebber van de authentieke Engelse voetbalsfeer. In dat grotendeels houten stadion naar de Thames... was Mohamed Al-Fayed eigenaar van 85 tot 2010. En Michael Jackson en Hugh Grant waren grote fans. Jackson kwam zelfs in 1999 een keer langs in de kleedkamer... en schudde onze vergeten Ajaxie de hand... Daarna werd buiten een standbeeld onder.
0: Ja, belachelijk trouwens.
2: Van Michael Jackson uit.
0: Ik heb hem toen een keer gezien op Craven Cottage.
2: Lelijk, hè?
0: Ja, heel lelijk ding. Maar ook gewoon, waarom? Ja. Ik ga een standbeeld maken omdat iemand één keer handjes...
2: Nou, het was een beetje een Trump-Infantino-relatie.
0: Ja, bijvoorbeeld.
2: We maken hem meteen heel groot, terwijl hij geen fuck heeft met deze achtergrond.
0: Oh, maar ik moet deze weten, man. Fuck.
2: Ja.
1: Frustrerend is dit.
0: Wanneer zat hij bij Fulham? Zeg maar tussen 96 en toen voelde hem nog in de First Division.
2: Zij promoveerde naar de Premier League met hem. En uiteraard was het groot kampioensfeest in Harrods, het ware huis van de LVJ. Hij heeft hier ten volle van genoten, maar na zijn carrière ging hij nog voor de zaterdagamateurs aan Ajax spelen. Bij Pancratius werd hij gevraagd het team van zijn zoon Celso te trainen. Daarmee begon voor hem een carrière als trainer in het amateurvoetbal. Onder meer bij DWS, BFC en Nieuw Utrecht. Hij bracht DWS van de vierde naar de tweede klasse, maar wilde daarna vooral assistent zijn.
1: Ik denk dat ik de volgende keer die dingen moet voorbereiden dat jij kan raden. Dan wordt tenminste nog eens wat geraden.
2: Nu moet hij komen. Zijn voornaam kwam voort uit de namen die hij bij zijn geboorte kreeg. Gustav Reinier.
1: Zijn
2: Oer-Hollandse voornaam voor een jongen geboren in Paramaribo.
1: Zijn voornaam kwam voor uit die twee namen?
2: Ja, hij kreeg twee namen bij zijn geboorte en daar kwam zijn naam uit voort. Dus het was een afgeleide van zijn twee namen. Gustav Reinier.
0: Guus Ulenbeek.
2: Ja!
0: Ja! We hebben een... Ja.
1: Een pluisje voor Roy.
0: Yes.
1: Ja. Toch nog net voor het scheiden van de markt.
0: Ja, want inderdaad, bij de voornaam Guus denk je niet aan een Paramaribo geboren speler.
2: En ik heb hem ooit in de jeugd zien spelen. Toen was hij in een van die A1-teams die ik altijd volgde. En hij was een ongelooflijke dynamische middenvelder, rechtshalf. Hele flank bestreek hij. Zo'n speler die ontzettend hard kon lopen, maar waarvan je hoopte dat hij ook nog iets meer voetbalgochme erbij zou krijgen. Dan was het de perfecte voetballer geweest. Maar goed, ook hij liep toen een beetje vast. Had veel concurrentie natuurlijk. Het feit dat hij al inviel voor Aaron Winter zegt al in wat voor team hij terechtkwam.
1: Ja.
0: Als je heel hard kan rennen aan een flank, dan ben je in Engeland een welkome figuur. Ja. Zeker in de...
2: Dat zei hij ook, want ik kwam een mooie quote van hem tegen. Dat was Santos, maakte jaren geleden al een verhaal met hem. Toen zei hij, ik was de jeugdopleiding van Ajax gewend, maar in Engeland zeiden ze, put the ball in the channels. Het gebied tussen de 16 meter en de zijlijn. Nou, dat lukte me wel. Verdedigers waren in die tijd vooral houthakkers. Nu zijn het allemaal atleten. Old Trafford, St. James's Park, Anfield. Ik heb er allemaal gespeeld. Maar ook gewoon non-league bij Halifax Town. Dat is bijna net zo leuk. Dat is het pure voetbal. Ik vond het een mooie quote, want dat zegt heel veel over hem.
0: Ja.
2: Dus we hebben het wel eens over jongens die dan via Ajax... dan heb je een carrière hier. En dan is dat dan toch een soort pasje om de hele wereld rond te reizen. Dat was voor hem dus ook. En hij heeft echt zijn droom verwezenlijk. Namelijk in de krochten van het Engelse voetbal rondgelopen. Ja. Wat voor hem dus echt als soort romanticus...
0: Een bruggetje vanaf Engeland natuurlijk naar Dublin is Tolka Park. En inderdaad in Dublin waar we volgende week spelen.
2: Ja. Nou, dat is
0: lijkt
2: ook
0: me
2: dat.
0: Geweldig als jij inderdaad net tekort komt voor het profvoetbal hier. En je kan daar... Ja, dat
2: je hebt ook die André Krul, die keeper.
0: Ja.
2: Van Telstra vroeger, dacht ik. Die heeft geloof ik op alle continenten zo'n beetje gespeeld. Die ging ook met dezelfde doel. Ik wil gewoon over de hele wereld in op allemaal obscure plekken wil ik voetballen. En ja, dat is natuurlijk voor je ervaring wel heel erg leuk.
1: Tegenwoordig heb je steeds meer van die spelers die in Thailand of op Bali of zo gaan voetballen.
0: Mitchell Dijkzorg in Vietnam of zo. Ja. Met zijn tractor.
2: Ja.
0: Nee, ja, maar heerlijk. Ik zou dat ook, in, vooral in Engeland, daar moet je een beetje van houden. En
2: ik ben veel geweest.
0: Wij zijn puristen onder elkaar die daar wel van houden. En zeker het Britse voetbal, de manier waarop het daar beleefd wordt. Dat zag je gisteren ook een beetje in het uitvak. Ieren zijn daar weer net even iets anders. Maar die zijn wars van... Ja, het moeten hebben van succes.
2: Ja.
0: Natuurlijk, als je fan van City en Chelsea tegenwoordig... dan is dat wel veranderd. Maar in die krochten, ja, die vinden alles prachtig, joh.
2: Ik ben een keer bij Ipswich Town geweest... voor een reportage met Martijn Reuser, die daar toen zo belangrijk werd. Rolls Reuser was zijn bijnaam. Ja. En van de Tractor Boys. Daar is dus Ulenbeek ook... heeft ook een mooie tijd gehad. Dat is de eerste club waar hij terecht kwam. Ja, en bij dat soort clubs wordt het dus gewoon heel erg gewaardeerd... als jij heel veel inzet toont voor zo'n club. En dan accepteren ze dat je soms iets minder goed kan voetballen.
0: Nou,
2: maar je wordt dan gewoon echt wel als voetballer... Ik kan me voorstellen dat als jij een beetje het zure Nederland gewend bent... wat we het net ook over hadden... dat je in dat soort contraien terechtkomt. Dat het gewoon heel fijn is om voor... al is die club, wat hij zelf ook zegt, in de non-league... je bent daar gewoon een gewaardeerde speler. En dan woon je misschien in een appartementje in zo'n dorp... maar dat is toch prima?
0: Ja, dat is prima. Ja. Nee, leuke vergeten spelen. Oh, dankzij dat ik hem geraden heb, denk ik ook wel... dat ik hem extra leuk vind.
1: Maakt de week extra leuk.
0: Eerlijk gezien,
2: ik moest echt nog even gaan graven. Dan,
1: dan ga ik ook even de administratie afhandelen wat betreft de Raad de Goal. We hadden de vorige week eentje waarbij we een haakje hadden gezocht... met de wedstrijd tegen Shelbourne.
2: Ik was inderdaad benieuwd naar de aantal comments.
1: Ja, nou ja, als je het goede antwoord wist, had je dus een goede kans. Want er waren uiteindelijk maar 8 mensen die het goede antwoord hebben gegeven.
2: En normaal zijn dat er veel meer.
1: Ja, dat zou ik even naar moeten kijken. Maar nu waren er maar 8 die het juiste antwoord gaven. Want dit was de raad de goal van vorige week.
4: Als het even doorgaat, kan het de knock-out uitdelen. Ja, Stapleton.
2: Frankie.
1: Ja, Frank Stapleton in 1987.
2: Miskoop van Cruijff.
0: Die ging vorige week ook wel een beetje door mijn hoofd als zijnde Ier die voor in Ajax dienst. Maar met het commentaar van Evert ten Napel dacht ik, zou Evert toen al... Ja, tuurlijk, want Evert is natuurlijk ook wel op leeftijd.
2: Ja, Evert is ook over al, 80.
0: Ja, precies, dat hij toen al commentator was. Maar ja, achteraf...
1: Het was Dundalk uit, waar hij scoorde.
2: En, hij stond trouwens nu niet in de basis in deze wedstrijd, meen ik. Nee, het was thuis, het staat in de meer.
1: Oh, Dundalk thuis, sorry. Ja. Maar dat was wel 4-0. Ja, die wedstrijd inderdaad. Van de luisteraars was Arjan Nutting een van degenen die het goede antwoord gaf. Dus van harte, jij zat gisteravond daardoor bij de thuiswedstrijd tegen Shelbourne. Dit keer hebben we geen wedstrijdkaarten, maar wel...
2: Goed uitpubliek ook trouwens, hè?
0: Prima.
2: Ik zag tenminste op tv hele mooie beelden. Die mensen waren als een kind zo blij met die 3-1.
0: Ik zag een vlag hangen voor het uitvak, daar stond op flag.
2: Ja?
0: Vond ik echt mooi.
2: Ja. Even voor de duiding.
0: Ja. Dat is het enige wat erop stond.
2: Ja, je kan het dan duidelijk even melden. Wat het is.
0: Je merkt aan dat soort publiek, die nemen het allemaal niet zo bloedserieus als die hele grote topteams die vaak komen, waarvan je aan alles mee te staat te veel op het spel. Ja. Die Ieren, dat merk je ook op EK's en WK's, die gaan zonder al te veel verwachtingen daarheen. Die maken er gewoon een feestje van, boeit ze geen reet hoe ze presteren, als ze maar veel kunnen zuipen. En dat hebben ze ongetwijfeld hier gedaan. Hè?
1: Mooi, hè? Voor de nieuwe Raad en Goal geven we geen wedstrijdkaarten weg, maar een Ajax jaarboek van seizoen 2025-2026. Ja, zeker niet het mooiste Ajax, ja, maar wel goed om je collectie mee compleet te maken. En dus heb ik ook een doelpunt gekozen uit het vorige seizoen. Komt-ie.
5: Wat een geweldig doelpunt van Klaas-Jan Huntelaar. Op Bergkamp, schitterend! Marco van Basten. Het mooiste doelpunt van deze competitie, denk ik.
6: Raad de goal.
7: God. Nee, geef aan. Uit de draai! 2-0. Schitterende goal. Diep in de blessuretijd.
1: Dat was hem. Daar moeten we het mee doen.
2: Zo vaak hebben ze niet gewonnen met 2-0, toch?
0: Nee, dat kan je zo opzoeken.
1: En met een goal diep in de blessuretijd. Ik ga verder ook gewoon
0: van
1: niks
0: van de eerste helft kan ook nog, hè?
2: Heb je die al niet eerder gebruikt?
1: Dat zou kunnen. Deze niet, nee.
2: Weet je het heel zeker?
1: Zover ik weet niet.
2: Okay.
1: Anders mag jij me er straks mee verrassen. Het zou mooi zijn, dan kunnen mensen gewoon nog een keer hetzelfde antwoord recyclen. Maar als je het weet, ajaxlive.nl/podcast, daar staat een formuliertje klaar. Vul dat in met het juiste antwoord en dan maak je kans op een Ajax jaarboek. Die nu, vanaf nu overigens ook te bestellen zijn.
2: Dus, een boek jongens, lang zullen we lezen. Hè?
1: Ja, lang
2: boeken
1: zullen we
2: moeten
1: lezen.
2: We lezen.
1: Inderdaad, zo is dat. Dan hebben we die ook gehad. Zondag inderdaad. Dan is het trouwens ook goed voor de luisteraars die het leuk vinden om dus een beetje te voorspellen. Om te weten dat onze seizoen met pools weer van start gaat. Als je gaat naar ajaxlive.pools.com kan je vanaf nu meespelen. Voorspel je de uitslagen van de wedstrijden van Ajax, maar ook de andere eredivisiewedstrijden. Je voorspelt nog van welke Ajax ziet je doelpunten verwacht. En iedere maand geven we mooie prijzen weg. Deze eerste augustusmaand zijn het kaarten voor Ajax-PSV. Dus zeker niet verkeerd. En de jaarprijs is een door de hele selectie gesigneerd Ajax-shirt. Dus ajaxlive.pools.com, speel vooral mee. En wij gaan een rondje voorspellen voor PEC Zwolle Ajax.
2: Sowieso lekker dat
0: oh, je kijkt mij
2: kunstklasse weg is. Hey.
0: Ja. Ja, nee, klopt. Ik kan me PEC Zwolle Ajax vorig jaar nog heel goed herinneren. Dat was echt de meest verschrikkelijke wedstrijd.
1: Ja, was dat toch?
2: Ja, heel erg.
0: En dat is het, hè. Moet je kijken hoe we er nu voor staan. In
2: maar dat zit er ook nog in je hoofd.
0: En maar toen was de sfeer vooraf al kut. Tijdens de wedstrijd was het een ruk. En na de wedstrijd was het nog erger. Ja, ik weet niet of je daar nog overtreffende trap van hebt. Maar die periode mee. En dat is helemaal niet zo lang geleden. En dat is wel echt winst die we nu al behaald hebben met de sfeer voorafgaand.
1: Je gaat er in ieder geval weer met enthousiasme naartoe.
0: Yes, hebben we weer zin om een potje te voetballen. Nou, laten we dat hopen dat de spelers het ook hebben en de trainer. En dan ga ik voor een 1-4 overwinning, want daar hebben we een abonnement op.
1: Nou, dat vind ik een mooie.
2: 1-2.
1: Nou, hou ik het op 1-3. Zijn we allemaal overtuigd dus dat we 1 tegengoal krijgen.
0: Ja, maar dat is niet erg. Weet je, en dan gaan we weer... Nee, maar we hadden het net al... Oh ja, daar ging Bouwman weer in de fout. Niet om jou af te blaffen, maar dat hoor je dan ook wel veel. Ja, I don't care. Die Bouwman is groeiende en die wordt steeds beter. En die moeten we koesteren. Want dat is ook een echte Ajax-jongen. Dat weten we vanuit zijn podcast die vorig jaar een keer bij ons gedaan heeft.
1: Jonge Scharen ambassadeur. Hè,
0: ambassadeur van Jonge Scharen, inderdaad, wordt hij. Zijn vader
1: of
0: met wie
1: hij... had ik dat nog niet mogen zeggen?
0: Nou, jawel, over mij wel. Daar hoef ik niet heel groot geheim over te maken. Maar inderdaad, eentje met een goede kop en zo. En laat hem zijn foutjes nog maar maken. Als we er allemaal maar meer eentje meer maken dan tegenstanders, zei Johan Cruijff altijd. We nemen ook veel risico achterin door mee te doen in de aanval. Dus niet moeilijk doen als je een keer een tegenkomt.
2: Zo grappig is dat in ons werkzame leven, ik hoor ook altijd zo vaak de uitdrukking, hè? Ja, waar gewerkt wordt, maak je fouten. Dat hoor je zo vaak om mensen die, en terecht, want ja, je kunt niet altijd feilloos zijn. Behalve in het voetbal mag je het niet doen.
1: Ja.
0: Nee, dus
2: dan vinden we het wel dom of zo. Weet je? Dan heeft iedereen een oordeel over. Mensen die dus op de werkvloer dagelijks fouten maken, die zagen zo'n bouwman af omdat hij 3 fouten maakte.
0: En we kunnen ook met 10 man voor de pot gaan hangen om elke tegengoal te voorkomen.
2: Ja.
0: Dan worden we ook niet blij. We willen nu voetbal spelen met wat meer vooruit, wat meer
2: leg. Neem je risico af en toe.
0: Neem je risico, gaat af en toe.
2: Ik heb trouwens, ik weet jullie wel, ik heb van Pek werkelijk helemaal niets gelezen in de voorbereiding.
0: Nee, maar dat heb ik sowieso bij heel veel clubs niet. Ik denk geen idee hoe die ervoor staan.
2: Nee.
0: Je kijkt altijd een beetje naar de clubs die Europees uitkomen. Want die, zoals Twente en NEC die ook al gespeeld hebben. Heb je een beetje een idee van hoe dat gaat. Ja. Nou, van Feyenoord en PSV komt ook over het algemeen veel in het nieuws qua spelers waar ze mee bezig zijn. Ik volg niet alles.
2: Maar Telstar daar niet.
0: Daar nu gebeurd is, geen idee. Lijkt me wel een keer lekker als je zo'n club volgt.
2: Oh, je misschien verrast. Ja.
1: We moeten ons gewoon laten verrassen komend weekend, man.
2: Ja, maar dan wel liefst met 3 puntjes. Want anders,
1: dat wel, ja.
2: Anders dan krijg je moet wel meteen een hele andere sfeer.
1: Goede gevoel erin houden, inderdaad.
0: Zeker weten.
1: Daar zetten we op in ieder geval met onze voorspellingen ook. Dit was deze Ajax Live podcast voor deze week.
2: Winnen de call van Tolu in de 78e minuut.
1: Nou, ik hoop eigenlijk dat we gewoon wat eerder afstand nemen. Lekker ontspannen.
0: Nee, ik denk, potjes als gisteren. Dat je inderdaad al best wel snel afstand neemt.
1: Ja.
0: Dat je ineens een lullige tegengoal krijgt, maar dat je hem wel, jawel.
1: Precies, ga maar gewoon voor. Als je deze podcast leuk vindt, geef dan nog even een duimpje en een likeje. Geef hem een retweet, dat kunnen wij alleen maar waarderen. Volgende week zijn we er gewoon weer. Ik wens je nu een heel fijn weekend. Veel plezier bij PEC Ajax en tot volgende week dan.
8: Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er zijn 5 mannen aangehouden nadat ze afgelopen nacht probeerden in te breken bij een politiebureau in Delft. Vermoedelijk wilden ze daar een grote partij illegale sigaretten stelen die de politie eerder in beslag had genomen. Het ging om zo'n 60.000 pakjes sigaretten, verpakt in een aantal dozen in busjes. 4 verdachten werden tijdens de inbraakpoging opgepakt, een 5e later in de buurt. Uit foto's van een persfotograaf blijkt dat er geprobeerd is om een aantal dozen met sigaretten over het hek te gooien. Iran houdt de straat van Hormuz dicht totdat de Verenigde Staten aan alle Iraanse voorwaarden voldoen. Dat zegt de Islamitische Revolutionaire Garde, die de kust bewaakt van Iran en het feitelijk voor het zeggen heeft in het land. Iran eist onder meer dat de blokkade van de Iraanse scheepvaart stopt en dat alle Amerikaanse schepen uit de buurt van de Zeestraat blijven. Vanuit Washington werd eerder gezegd dat de straat van Hormuz snel weer open zou kunnen en dat een akkoord dichtbij is. Het Amerikaanse Amazon investeert in een enorme gascentrale in Texas die de grootste in zijn soort in de VS moet worden. Die centrale krijgt een vermogen van bijna 8 gigawatt en moet vooral extra stroom gaan leveren voor toepassingen met kunstmatige intelligentie. Volgens vergunningen mag de centrale jaarlijks ruim 30 miljoen ton broeikasgas uitstoten. Daarmee zou het meteen de grootste uitstoter van de VS kunnen worden. Amazon zegt dat het zelf opwekken van stroom voorkomt dat consumenten ervoor moeten betalen. En er wordt nu gezocht naar extra water voor tuinders in het Westland, omdat de droogte voor sommige bedrijven inmiddels urgent wordt. Het Hoogheemraadschap van Delfland en Glastuinbouw Nederland onderzoeken daarvoor 3 mogelijkheden. Zo kan er zoet water met tankwagens worden aangevoerd en ook wordt gekeken naar een ontziltingsinstallatie bij de Nieuwe Waterweg en naar hergebruik van gezuiverd rioolwater. Er geldt in het gebied al een verbod op het oppompen van water uit sloten en kanalen. Het weer droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Vannacht is het een graad of 12, morgen wordt het zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Noorderloos. 20 minuten oponthoud na een ongeluk, 1 rijstrook is dicht. In Limburg op de A76 richting Duitsland voor de grens een kwartier. De N202 Amsterdam richting IJmuiden voor de aansluiting met de A22 een kwartier. En op de N310 Arnhem richting Elburg tussen Afrit Schaarsberg en Otterlo 20 minuten vertraging.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: De tribunes worden doorgetrokken, de grachten worden dichtgegooid. Ja, dat moet gaan fantastisch gaan worden volgend jaar. Dat is nog toekomstmuziek uiteraard.
1: Met die rood-groen zwart wand.
0: Ja, precies.
1: Jij zit daar, Rens. Ja. Ik ben blij dat je vandaag bij vakantie van Aram onder andere dat je naast me zit. Maar jij zit in vakkie M, toch?
0: Ja, absoluut. Ja, achter de goal. Dat wordt uiteraard allemaal staan volgend seizoen. Ja. Ja, ik kijk daar persoonlijk wel heel erg naar uit, hoor. We hadden het er net al even over. Maar de wedstrijden die ik heb meegemaakt in een stadion waarbij je op een staantribune stond. Ja, dat is qua sfeerbeleving zo anders en nou ja, toch zoveel beter. Ja. Ik ben daar wel heel enthousiast over.
1: Nou, als je nu kijkt naar de elf van afgelopen jaren, laatste wedstrijd van het seizoen. Ja, dan zie je Bischoff in plaats van Eunal. Ja, Eunal is natuurlijk jammer dat hij vertrokken is. Aan de andere kant, die Bischoff die heeft echt indruk op ons gemaakt. Verder is Hansen Euren natuurlijk nu. Montero is nieuw. En verder zijn het de elf. Linsen zit er op de bank. Dusan Tadic is dan zijn vervanger. Nou, wat heet zijn vervanger. Hè? Daar ga je helemaal niet op achteruit. Waar Linz ook ontzettend belangrijk is in het systeem natuurlijk van Dick Schreuder. Maar met name het duo Hansen en Montero. Dat zal me benieuwen. Nejasmic, die ga je missen op het middenveld. Wordt geroemd en terecht geroemd ook. Want Wassano is nog goed geweest zonder Darko Nejasmic. Waarschijnlijk wel. Maar in ieder geval Nejasmic was ontzettend belangrijk voor de Japanner om te escaleren. En die is nu in linie teruggezet als centrale verdediger. Wat hij overigens ook prima kan. De scheidsrechter die hebben we nog niet genoemd. Dus die krijg je nog even van mijn collega Rens. Dat is Martijn Vos.
0: Inderdaad.
1: Noem ik hem alsnog zelf, Martijn Vos. Die is de scheidsrechter vandaag. De Vriendenloterij Eredivisie gaat weer beginnen. NEC de eerste wedstrijd thuis tegen Telstar. Telstar in het wit, NEC uiteraard in de vertrouwde thuisshirts. Gaat er afgetrapt worden als iedereen er klaar voor is. En dat zijn we. De bal rolt weer in de Goffert voor een nieuw seizoen met balbehandeling bij Ronald Koeman junior.
0: Ja, de Eredivisie is weer begonnen, ook voor NEC. De bal wordt doorgekopt. Inworp is dat voor Telstar, ver op de helft van NEC. Ja, dan hoop ik toch stiekem op zo'nzelfde scenario als dat wij vorig jaar ook meemaakten hier tegen Excelsior, Erwin. Ja. Toen werd er met 5-0 gewonnen in de eerste thuiswedstrijd van het seizoen in de Goffert. Dus laten we hopen dat dat ook op die manier zal gaan. Lange inworp, de 16 en wordt doorgekomen. Dat was meteen gevaarlijk. En dat is na 27 seconden de 0-1 voor Telstar. Het is ongelofelijk hoe snel dit gaat. Het is een lange inworp die door wordt gekopt. En dan staat er achterin helemaal vrij. Nou, een speler waarvan ik vanaf hier niet eens kan zien wie het is geweest. Maar het is wel 0-1.
1: Ja, we hebben nieuwe plekken op de pestribune. Misschien nog even langs de optometrist voor een sterretje erbij. Want ik zag het ook niet zo snel wie er bij de tweede paal opdook. Daar helemaal vrij. Maar het is Brouwer die de 0-1 maakte met nummer 27. Bal wordt doorgekopt. Ja, staat daar helemaal vrij. Ja, je kan het ze bijna niet kwalijk nemen met de geringe lengte van bijvoorbeeld een Hansen en Montero, die er natuurlijk niet te groot is. En daar weet Telstar in die beginfase al meteen gebruik van te maken. Het publiek gaat erachter staan. Dat is fijn als de eerste bal richting Dusan Tadic gaat, opgepikt door Fonviel. Tadic net niet. En dan is de inworp voor NEC.
0: Ja, niet de start waarop werd gehoopt door de Nijmegenaren vandaag. Een snelle goal van Telstar hier in het Goffertstadion. Inworp van Fonviel, bal vooruit. Ja, daar komt Tadic uiteraard niet bij. Bischoff uiteindelijk nog wel met de kop. Duel na duel. Le Breton is het Tadic die bal net niet kan aannemen. Dus die stuiterbal wordt nu weggewerkt door Alders. Is het Nejasmic die hier het balbezit houdt? Fonviel. Ja, het is wat rommelig daar in de beginfase. Nejasmic die nu even temporiseert. Die bal speelt richting Charon Cherry. Terug richting Brian Pereira. En dan wordt Kretas gevonden. En dan kan NEC echt even ademhalen. Gaat Telstar van de eigen helft af. Kretas die Brian Pereira vindt aan de rechterkant. Nejasmic ingespeeld door hem. Staat Fonviel vrij aan de linkerkant. Nejasmic die even wacht. Fonviel uiteindelijk toch ingespeeld. Dan Nejasmic weer achterin. Kretas nu aan de bal. En er wordt druk gezet door Seedorf daarvoor in. Jelani Seedorf dus de achterneef van de grootste voetballer Clarence. Als Hedley hier op het middenveld balbezit heeft.
1: Op het middenveld nu Hansen in balbezit namens NEC naar Cherie. Sherry kapt even naar zijn linkerbeen. Aan de andere kant staat Bischoff helemaal vrij. Sherry zou dat kunnen bereiken. Kiest even voor het balbezit. Met het middenveld met Montero en Hansen naast elkaar. Dat wordt Pereira net iets over de middenlijn heen. Centraal op het veld met Montero, derde man gevonden bij Nejasmic. Door naar Fonvio aan de zijlijn staat nog steeds Bischoff. Die wil de bal hebben, maar Fonvio kiest voor de weg terug. Dan Hansen. Hansen tussen drie man in. Zou Lebatron weg kunnen steken. Het wordt nu wel Bischoff. Zoekt direct de tegenstander op. Bischoff gaat de 16 meter in met zijn rechterbeen. De indraaien bij de tweede paal. Bijna een eigen doelpunt door Jeff Hardenveld. Die er een hoekschop van maakt. Voordat Sammy Wijsa in kon koppen. Want anders stond Sammy Wijsa daar te wachten. Eerste hoekschop van de wedstrijd. Tweede hoekschop van de wedstrijd is voor NEC.
0: Sherry die hem snel neemt. Kort op Montero wordt Pereira daar achterin ingespeeld. Die gaat hem voorgeven. Ja, staat daar één man en dan wordt hij tegenaan geschoten. Balbezit nog wel voor Fonville. Die Bischoff vindt aan de zijkant. Ja, die was er eigenlijk al voorbij. Had door kunnen rennen. Doet dat niet. Kapt even af. En deze bal die komt nog maar net aan bij Isaac Hansen naar Roen. Dat is knap gedaan hoor van die Noorse middenvelder. Uitstekend gespeeld. Nejasmic dan mooie bal richting Bischoff. Komt hij de tweede? Nee, daar komt niet de tweede kans aan voor NEC. Het is Ronald Koeman junior die bal uit de lucht plukt. Na die grote mogelijkheid van de Nijmegenaren. En dat zagen wij vorig seizoen al zo vaak met Eunal. Die dan op de punt van de 16 meter die voorzet geeft. Een indraaiende bal. En Uwaisa die daar net niet bij kon omdat die bal werd weggehaald door Hardenveld. Is het de bal inmiddels weer in het spel met Owusu op het middenveld. Hier wordt goed doorgetikt en kan Telstar opnieuw gaan aanvallen. Ja, het is nu al een heel leuke wedstrijd. We zijn nog geen 5 minuten onderweg. En hier op het middenveld krijgt Sherry net zijn voet niet achter de bal. Aanval Telstar gaat door.
1: Owusu 16 in, maar in de handen bij Gonzalo Kretas. We zagen net al even de kwaliteit ook van Isaac Hansen-Euren. Voortaan Hansen genoemd. Maar we zagen het in de voorbereiding ook al een paar keer, Rens. Dat die Hansen die kan best wel ballen. En het is fijn dat hij nu de kans krijgt in de thuiswedstrijd in de Goffert. Met Montero die opent naar Sherry aan de rechterkant van het veld voor NEC. Pereira moet even opschieten met Owusu in zijn nek. Kretas dan geeft mee aan Fonvio. Links staat Bischoff via Lebreton wellicht. Het wordt Hansen goed opengedraaid. Fonvio wijst dat Lebreton vrij staat. Maar Hansen ja, kies nu wel voor Lebreton, waar Fonvio diep gaat. Nog steeds Lebreton, kort naar Bischoff. Bischoff naar zijn rechterbeen. Hansen kort bij. Op de middenlijn helemaal al staat Nejasmic. Die verplaatst het spel nu naar Pereira. Aan de andere kant staat Uwaisa. Centraal zien we Sherry opduiken. Het wordt Sammy Uwaisa. Twee man tegenover zich. Uwaisa terug naar Montero. Dan Pereira aan de rechterkant van het veld. De kaats wellicht met Sherry. Die kiest ervoor om zelf te gaan. Moet wel terug. En nu de steekpaas naar Lebreton. Op zoek naar de spits. De aanvallende middenvelder van NEC net niet bereikt. Soualia verdedigt uit. De inworp is snel genomen door NEC met Sammy Uwaisa. In 1-1 met Hardenveld. 1-2 wellicht met Tadic. Die krijgt hij ook. Uwaisa dan met het schot. Schot gekraakt. Bal de lucht in. Hoekschop nummer 2 voor NEC. Dat jaagt op de gelijkmaker.
0: Mooie actie van Uwaisa. En dan zie je hem spelen. En dan denk je vooral hoe lang is Sammy Uwaisa er nog? Want zijn wens om te vertrekken naar een grotere club die is duidelijk. En dat gaat gebeuren. Nou, zeker is het natuurlijk niet. Maar de kans is absoluut aanwezig. Sherry als die corner weer kort is genomen. Pereira, ja, die bal bij hem niet helemaal goed. Fonvio nog wel in balbezit. Maar het gevaar is voor nu even geweken. Montero, ja, die moet daar de bal niet verliezen. Houdt hem uiteindelijk nog aardig bij. En dan moet Pereira hier in actie komen. Doet hij uitstekend. En dan is er een overtreding gemaakt, wordt door Martijn Vos gezegd, de scheidsrechter. Het is een vrije trap op een meter of 35. Tadic wil snel nemen. Ja, dat mag van Martijn Vos dan niet. Dat is jammer, hè? Dan wil je eigenlijk juist dat de snelheid erin wordt gehouden. De spelers zorgen daarvoor en dan mag dat toch net niet. Dat is inderdaad zonde. Nou, is het mooi om te zien dat Uwaisa wat risico durfde te nemen en daar de actie in te zetten. Net geen grote mogelijkheid opgeleverd voor NEC. Sherry nu achter de bal op een meter of 30 à 35 van het doel. Ja, hij zou hem met een boogje voor kunnen geven. Misschien niet helemaal de positie voor. Het is meer des NEC is om deze bal wellicht kort te geven. Hè, vanuit daar een actie op te zetten. Sherry die kan ook eens gaan schieten. En dat doet hij in de handen van Ronald Koeman junior. Ongevaarlijk van afstand. Makkelijk te pakken door Ronald Koeman junior.
1: Die de bal uitgooit met meteen Pereira die druk zet. Owusu tikje door in de voeten bij Hansen. Nu heeft NEC een man meer met Bischoff op de punt van de 16. Bischoff, kort paasje en dan uit de draai Tadic. Maar die bal voor het doel langs wordt hij wel als laatst geraakt door een speler van Telstar. Is het hoekschop nummer 3 in korte tijd voor de Nijmegenaren. 7 minuten gespeeld. 1-0 is de achterstand voor NEC door het vroege doelpunt van Brouwer van Telstar. Indraaiende bal van Onwaisa. Tadic gaat naar de eerste paal. Dan komt er iemand vrij bij de tweede als de bal niet wordt weggekopt door Seedorf. In dit geval in de voeten bij Pereira. Daar Von Viel die zich aanbiedt. Kaats met Nejasmic. Kiest voor de rechterkant. In de 1-1. Weer met de Kaats met de Tadic. Die net niet mee kan krijgen omdat Seedorf daartussen zit. Zou nu wel snel kunnen gooien op Uwaisa. Even verder. Staat Noé Lebreton. Tadic nog steeds met de bal in de handen. Vraagt aan wie kan ik hem kwijt. De Kaats van Lebreton. Tadic. Bal eruit gehaald via Pereira. En Kretas. Die zou in 1 keer mee kunnen geven naar Von Viel. Dat gebeurt helemaal links. Staat Bischoff aan de zijlijn. Von Viel, kijken wat hij doet. Bischoff gaat diep. Dan komt Thierry in de bal. Thierry, nu wel Bischoff aan de linkerkant. Tussen 2 man in. Een derde komt zelfs helpen. Dan Thierry. Dan staat er ergens anders een mannetje vrij via Von Viel en Montero de andere kant gezocht bij Pereira.
0: Ja, Pereira aan de bal. Daar ligt voor NEC wel een uitdaging. De opbouwende kwaliteiten van Pereira die zijn bekend. Die zijn eigenlijk nauwelijks. Aan die kant wordt het lastig. Wel Uwaisa ingespeeld. Uwaisa, mooie kap. Nu met zijn linker voorgeven. Tadic net niet bereikt. Balbezit dan bij NEC nog steeds. Omdat Pereira daar wel goed staat op te letten. Nejasmic dan, die de bal richting Von Viel brengt. Bischoff met veel ruimte. Die ontvangt de bal dan ook. Thierry die vraagt. Bischoff die gaat naar binnen. Bischoff weer met zo'n indraaiende voorzet. Maar deze is zeer matig. Die kan makkelijk worden weggehaald. En Seedorf die het balbezit voor Telstar houdt. Ja, niet gefloten in ieder geval. Brouwer dan met de bal naar de zijkant richting Hedley is dat. Hedley die daar Isaac Hansen naar Rune even in de rijmolen zet. En een balletje met de buitenkant geeft richting Seedorf. Ziet er goed uit. Daar staat gelukkig Nejasmic nog. Ja, en daar wil je niet mee in duel zijn hoor. Uitstekend gedaan. En je hoort het. Het publiek is enthousiast. En mocht u net zijn ingeschakeld en denken 0-1, dit gaat helemaal niet goed daar in het Goffertstadion. Telstar heeft 8 minuten daarna eigenlijk weinig meer laten zien en niet voor de goal geweest van NEC. Het zijn voornamelijk de counters en de opbouwende aanvallen met Thierry hier. Oh, richting Von Viel die er net niet bij kan. Ja, het is bijna wachten op die grote kans en die 1-1 van NEC. Laten we hopen dat hij snel volgt.
1: Ja, net iets te hard meegegeven. Kwam net niet goed uit met de passen Deveron Von Viel. Die dus op het WK gespeeld heeft. Dusan Tadic, ja, die je echt verafschuwt als hij het doet. Als je tegen hem speelt met 2 armen de lucht in van scheids. Hoe lang mag dat nog duren? Het is wel goed dat hij dat nu in een NEC-shirt doet. Als de bal even aan de andere kant is. De paas niet onaardig is. Brouwer zomaar vol kan geven. En de bal in de scrimmage wordt weggewerkt door Nejasmic. Maar Thierry laat makkelijk een mannetje voor zich komen. Oualili is dit in dit geval. En uiteindelijk weggewerkt. Ja, het is Soualia trouwens. Rens zat al meteen naar zijn papier te kijken. Mis ik een speler.
0: Oualili.
1: Het is Soualia. Die daar wel heel ver doorverdedigde. En nu Uwaisa ziet aan de rechterkant van het veld. Tadic staat er ook. Bischoff gaat diep. En dan komt daarachter Hansen in balbezit. Hansen legt terug op Von Viel. Meter of 10 over de middenlijn heen. Diep op de helft van Telstar dus. Met Hansen. Von Viel zou kort kunnen. Kaats met Lebreton. Het is heel druk daar. 2 lijnen van 4. 2 man daar kort voor bij Telstar. Dus moet het via Nejasmic naar de andere kant.
0: Ja, het staat even stil daar op de helft van Telstar. De Nijmegenaren die wat meer moeten bewegen om een kans te kunnen creëren. Von Viel dan aan de bal. En nu komt er wat beweging. Bischoff ingespeeld. Von Viel die zelf doorloopt. Uitstekend gedaan. Ja, en snel is die. En een voorzet geven kan die. Daar is Tadic net niet. En dan balletje weggehaald. Hier is Seedorf nog in balbezit. Kan de kans of de counter voor Telstar komen met Alders aan de bal. Balletje door het midden gespeeld. En daar zit Hansen Arun uitstekend tussen. Is het de inworp van Telstar zo op de middenlijn. Ja, die Hansen Arun, daar ben ik ook wel erg benieuwd naar hoor. Komt uit de richting van Alejandro Garnacho en Kobbie Mainoo van Manchester United. Ja, er is ongetwijfeld een reden waarom Hansen Arun nu bij NEC speelt en niet in Manchester. Maar goed, dat hij kan voetballen, dat hebben we wel gezien.
1: Ja, nee, zeker weten. Dus blij dat hij hier nu ook de kans krijgt. Want we zagen af en toe ook, dan kwam hij er na 60 minuten in of de tweede helft in. En dan zag je al gewoon zijn klasse. Het zal niet een man zijn die 2 man voorbij gaat of zo. Dat niet. Maar hard werken en dan toch met je hoofd omhoog, zeg maar, afspeelmogelijkheden zien. Dat is wat Hansen kan in het shirt van NEC met de nummer 8. Nu komt hij in de bal. Wordt hij overgeslagen door Nejasmic. Omdat Lebreton een betere optie is. Noé Lebreton, daar gaat de voorzet komen. En die wordt net gemist en dan in de rebound. Schiet Sammy Uwaisa de bal het publiek in. Jammer, krijgt een aai over de bol van Dusan Tadic. Maar daar was even Bischoff met de voorzet of Lebreton. En uiteindelijk het tikje van Chéri was niet eens nodig. Bal uiteindelijk op de paal. En in de rebound het schot van Samuel Wijsa. De eerste fluitsignalen naar Ronald Koeman junior. En nu kijken of scheidsrechter Vos gaat aftellen.
0: Nou, hij was nog niet aan het tellen. Inmiddels genomen Ronald Koeman junior dan met een matige bal. Die nog maar net aankomt bij Rossen. En balbezit daarom nog wel behouden door Telstar. Von Viel die uitstekend voor Seedorf komt. Daarom Hansen Aru nu een balbezit. Via Bischoff de bal bij Montero. Die heeft wat gezien. Maar die bal die wordt eruit gehaald door Owusu. En daardoor wordt het nu weer gevaarlijk richting andere kant. Ja, het gaat snel vandaag hier in het Goffertstadion. Owusu legt hem opzij. Hier is Hedley vanaf de linkerkant. Die schiet. En Kretas met de bal klemmen. Dat is maar goed ook. Want anders waren daar onder andere Seedorf was daar nog. Uitstekend gedaan van Gonzalo Kretas die hem uitrolt richting Von Viel. NEC dus weer met de opbouw. En Lebreton die zich even heeft uitgezakt richting de linkerkant. Oeh, die wacht daar wat lang met deze bal. Daarom het balbezit ook snel weer kwijt. Daarom nu de bal weer rondgetikt achterin bij Telstar. Soualia die hem terugspeelt richting Ronald Koeman junior. Daar de lange bal die uitstekend aankomt hoor. Wat een trap heeft die man toch. Echt niet te geloven. Hier is het op het middenveld balbezit voor Hedley. Dan de bal vooruit gespeeld. Hier is Brouwer die daar Montero opzoekt. Ja, die grijpt in. Maakt daar ogenschijnlijk een overtreding. Maar balbezit is nog voor Seedorf van Telstar. Uiteindelijk toch even teruggespeeld. Dan een matige bal vooruit. Is het Kretas met die bal in de handen. En is het maar goed dat Martijn Vos daar niet voor een vrije trap voor Telstar floot. Nijasmic met het balbezit voor NEC. Hij gaat de opbouw weer verzorgen voor de Nijmegenaren.
1: Nijasmic wandelt eigenlijk richting Tadic. Die kaatst op Hansen. Links staat Bischoff. Die krijgt de bal. Het is nu 1 tegen 1 met Aldus. Als Von Viel eroverheen gaat. Bischoff, puntetje naar Tadic. Tegenover twee man. Tadic heeft het overzicht. Lebreton dan op 18 meter. Maar dan was Uwaisa naar binnen getrokken. Waardoor die bal achter de buitenspeler van NEC terecht kwam. Is de inworp voor Telstar bij Jeff Hardeveld. Die op een wandeltempo naar de bal loopt. Tijdrekken is begonnen. Inworp wel genomen. De kaats van Owusu. Lange bal door Hardeveld. Op het hoofd van Nijasmic. Daar gaat Owusu neer. En dan fluit Vos voor een overtreding. De Seedorf die neergaat. Maar er was nog heel weinig aan de hand. Nijasmic die klimt gewoon in dat duel. Probeert de bal met het hoofd te beroeren. Gaat de tegenstander naar het gras. En het duurt het heel lang voordat die bal op de plek neergelegd wordt. Waar de overtreding is genomen. Dat doet Pereira niet goed. Want die wacht helemaal tot Hedley dat komt doen. En die heeft daar natuurlijk alle tijd voor. Bal rolt weer. Peersman. Dus van Groningen overgekomen. Nu in het shirt van Telstar. Geeft mee naar de linkerkant. Ontvangt de bal dan weer centraal. Helemaal terug naar Ronald Koeman junior. Wat doet NEC? Die moeten nu naar voren gaan. Als de lange bal gegeven wordt. In de voeten bij Devron Von Viel. Die meteen tegen Mendes aanschiet. Uiteindelijk de bal via de kluts in de handen bij Kretas. Nieuwe aanval van NEC via Chéri.
0: Ja, uitstekend uitgeworpen door Kretas. Met Chéri inderdaad in balbezit. Uwaisa dan aan de zijkant. Daar komt Pereira eroverheen. Goeie bal van Uwaisa. Komt Pereira daar helemaal bij de 16 van Telstar uit. Voorzet. Lijkt op het eerste oog ook aardig. Wordt daar een uitstekende aanname van Bischoff. Krijgt hij hem voor? Nee, dat niet. Wordt daar wellicht een klein beetje vastgehouden. Maar absoluut niet genoeg voor een pingel. Is het alles weer in balbezit voor Telstar. En wat mij dan ook wel kan bekoren is dat Bischoff daar ook meteen weer terug is. En die bal nog verovert ook. Daar is Lebreton dan met weinig man om hem heen. Chéri dan toch gevonden. En zijn daar inmiddels ook Tadic en Bischoff bij. Tadic goed gezien dat Lebreton daar kwam. Doorgekopt. Oh. En daar staat dan niemand omdat Uwaisa ook in de bal kwam. Had Lebreton hem laten gaan, was het wellicht Uwaisa geweest daar die balbezit had kunnen pakken.
1: En dan, Ronald Koeman junior doet echt zijn best om het beeld wat we van vorig jaar hebben gekregen in stand te houden.
0: Ja, en het is de scheidsrechter die daar natuurlijk tegen moet optreden. Maar wat hij hier doet, dat mag. Hij liet die bal liggen en wachtte met de bal oppakken totdat er een speler van NEC aankwam. Dat is zijn goed recht. Maar als er zo meteen weer een doeltrap gegeven wordt, zullen we hetzelfde gaan zien. En dan is het aan Martijn Vos. Hier een hoge bal richting Owusu. Montero is erbij. Kretas komt uit de goal. Een kleine botsing met Nijasmic. Kretas nu nog met de bal bezit. Ja, met zijn linker dan vooruitgeschoten. Is Tadic niet op die plek, kan Marvin Peersman die bal uitstekend aannemen. En weer terugspelen richting Koeman junior.
1: Ja, goed dat Uwaisa hem een duwtje gaf. Rond Koeman junior neemt heel veel risico. Maar echt goed gedaan dit van Niels Rossen. Nu weer Koeman junior in balbezit. Geeft hem mee aan het middenveld. Daar staat Rossen. Wordt van de bal afgezet. Waardoor Uwaisa kan. Chéri eroverheen. Sammy Uwaisa naar zijn linkerbeen. Moet Chéri toch ruimte maken. Die loopt eigenlijk in de weg. Die loopt precies naar waar Oaiza heen wilde. En niet diep genoeg, zeg maar, zodat Oaiza achter hem langs kon kruisen. Waardoor deze kans voorbij gaat. Zeedorf dan namens Telstar, die meer en meer weer op de helft van NEC komen. Gaat Nejasmic voorbij en is dit een 0-2? Nee, omdat Mendes daar niet attent was. Maar er werd Nejasmic toch vrij eenvoudig gepasseerd door Zeedorf. Die makkelijk met een wippertje over de uitkomende Kretas zijn medespeler in staat stelde om de 0-2 aan te tekenen. Maar Mendes was nog niet zo ver, waardoor die bal over de achterlijn gaat. En Kretas een doeltrap mag nemen. Mag hij best wat tempo voornemen. Uiteindelijk rolt die bal naar Darko Nejasmic op de rand van de 16. Het is wandeltempo wat NEC doet, terwijl ze wel zo goed begonnen in het de eerste 12 minuten van de wedstrijd. Is het nu wat slordiger en zakt het tempo een beetje. Snappen we natuurlijk allemaal met het warme weer. Maar het is wel nodig om dit stugge Telstar uit elkaar te spelen. Nu misschien via de andere kant van NEC met Sammy Oaiza die meegeeft aan Montero.
0: Montero in balbezit. Nejasmic gevonden met Von Viel nu aan de bal aan de linkerkant. Von Viel die in de midden kijkt naar Tadic. Die heeft wat gezien. Uitstekende bal richting Bischoff lijkt het. Die inderdaad binnenhouden met links een hoge bal voorgegeven. Moeilijk om deze te nemen. Sherry dan met de kopbal en dan is het nog buiten. Spel ook. Ik denk dan buitenspel van Bischoff.
1: Ja.
0: Die die bal helemaal vanaf de achterlijn toch nog voor kreeg, maar zelf buitenspel stond. Ja, en dan is het inderdaad aan NEC om wat creatiever met de kansen om te gaan. En dan wordt er hier heel hard gefloten. Ik hoop dat je mij nog kan verstaan. En dat komt omdat Koeman Junior weer heel lang duurt met het pakken van die bal. En Martijn Vos, de scheidsrechter, die ziet het niet eens. Ja, het wordt toch wel tijd dat er wordt opgetreden tegen dit. Want we zijn inmiddels een minuut of 20 onderweg. En het publiek in Nijmegen ergert zich al groen en geel. Als die hier balbezit is voor Rossen. Hedley richting linkerkant gespeeld. Pereira staat erbij. Dan is het zomaar het balbezit voor Sherry. Matige bal bij Telstar. Montero goed richting Isaac Hansen-Arun daar. En dan heeft hij de naam van Dusan Tadic misschien nog niet zo heel vaak gehoord. Komt nog weinig in stelling daar in de spits bij NEC. Hansen-Arun nu weer met het balbezit op het middenveld. Tadic die overigens wel heel druk aan het gebaren is en andere medespelers aan het aansturen is. Ja, dat kennen we uiteraard van hem. En dat gaan we ongetwijfeld nog heel veel zien dit seizoen. Oaiza dan met de aanname aan de rechterkant. In het midden Pereira vrij. Die heeft wat ruimte. Die kan hem voorgeven. Le Breton niet in stelling gebracht. Bal uitstekend weggekopt. En Hansen-Arun die probeert Le Breton weer te bereiken. Voor de tweede keer op rij weggehaald. En nu is het Montero die ervoor zorgt dat het balbezit blijft. Is het Bischoff met de bal aan de voet. Even terug richting Von Viel en dan de loopactie zou je zeggen. Wordt uiteindelijk Tadic ingespeeld. Maar ja, dan wordt er daar best wel makkelijk voor Dusan Tadic gekomen door Souwalia van Telstar. En is de aanname van Nejasmic niet helemaal top. Maar hij maakt het wel goed. De bal uiteindelijk toch nog teruggespeeld richting Kretas ten koste van een ingooi. Dus uitstekend gedaan. Pereira nu die de opbouw verzorgt met Montero.
1: Ja, het scorebord is ermee opgehouden. Ik denk een minuut of 1.22 gespeeld. Von Viel die inspeelt op Le Breton. Daarachter staat Tadic. Von Viel nu met de vrijheid kortbij Bischoff. Maar ook Hansen, punt van 16 meter gebied. Dan Tadic. Tadic geeft mee aan Bischoff. Dit is een goede bal. Als die voorzet ook goed is. Staan er 4-5 NEC'ers in de 16. Bischoff kiest voor Von Viel. Dan moet NEC veel sneller spelen. Ja. Deed Von Viel iets te lang over. Nu wel vrijheid bij Sherry. Staat Von Viel net geen buitenspel. Vlak blijft naar beneden. Bal op de achterlijn. Nu Bischoff. Die bal moet een keer volkomen. Sherry wellicht. 1-2. Die is goed. Bischoff laat dan makkelijk Brouwer de hoekschop maken. Dit is goed gespeeld door NEC. Met name Bischoff en Tjaron Sherry. Die nu de bal heeft neergelegd. De bal dus uitdraaiend met links. Hoekschop nummer 4 voor NEC. Daar staat Montero kort bij. Arm de lucht in van Sherry. Bal is goed. Net niet op het hoofd van Nejasmic. Bal opgepikt door Pereira.
0: Nou, een vrije, makkelijke vrije trap gegeven hier. Pereira die dat wel slim doet hoor. Het lichaam daar voor de bal draait. Heel eventjes wordt aangetikt. En dan op een goede positie. Een meter of 25 van het doel. 30 wellicht. Dan de vrije trap voor NEC. Pereira staat er nu achter. Ja, die wordt uiteraard snel weggestuurd door Tjaron Sherry. En die geeft hem dan mee aan Pereira. Heeft hij dan genoeg ruimte? Nee, het is weer Martijn Vos die dat niet toelaat. Ja, en dan zou het toch lekker zijn als je zo'n scheidsrechter hebt. Die denkt even die snelheid erin houden. Maar hij fluit er voortdurend voor.
1: Ja, nu is het in ieder geval goed. Hedley ligt nu geblesseerd. En als de verzorging het veld in moet, dan moet hij een minuut wachten. Dat zijn
0: inderdaad
1: ook nieuwe regels.
0: Ja, klopt. Ja. Ja, dus dat heeft inderdaad niet zoveel zin meer. Ja, Oaiza lijkt het misschien ook wel tegen hem te zeggen van sta nou op. Anders heb je alleen maar jezelf ermee.
1: Is die lijn wordt nu wel dun, hè?
0: Ja,
1: dat ze
0: absoluut.
1: Net, ja.
0: Ja, zeker. Ja, want ook dit kost weer tijd natuurlijk.
1: Ja, ja. Ja.
0: Serie nog steeds achter de bal voor die vrije trap namens NEC. Ook Montero daar erbij, die zou hem met zijn rechter voor kunnen geven. Tadic die weer druk gebaard en die zegt naar Hansen Aroen dat hij wat richting de zijkant moet. Lijkt het Serie te zijn die de passen hier achteruit zet en zijn rechterarm de lucht ingooit. Voorzet dan gegeven is daar Koeman junior die bal wel aanraakt. Daardoor is hij corner nummer 5 al voor NEC. Ja, ik sta er niet van te kijken als NEC vandaag 15 tot 20 corners krijgt hier. Ze zijn voortdurend in de aanval en hebben zich ten opzichte van een paar minuten geleden ook alweer herpakt. En Sherry die kan rekenen op een groot applaus van de Nijmegenaren op de tribune hier.
1: Sherry kort nu naar Montero. Montero dus indraaiend. Kies dan toch weer voor Fonville en Pereira. Nou, schiet maar eens van 20 meter. Pereira, niet eens onaardig hoor. Die gaat maar centimeters naast de kruising. Pereira, Brian Pereira met het schot stond helemaal vrij. Op zich geen onaardige variant daar met Sherry. Die uiteindelijk terechtkwam bij Pereira. Nu is Owusu namens Telstar. Die probeert dan in te spelen. Hedley gaat neer. Brouwer dan namens Telstar. Richting 16 meter. Nejasmic moet verdedigen. Brouwer laat hem niet schieten. Geeft de bal voor. Staat Mendes helemaal vrij. Mendes, ja hoor, het is 0-2 in de Goffert. We hebben nog geen 25 minuten gespeeld. En NEC probeert en NEC valt aan. Maar laat zich in de omschakeling vrij eenvoudig in de luren leggen. Mendes tekent voor 0-2 voor Telstar.
0: Nou, ik ben er eventjes stil van hoor, wat er hier gebeurt. Het is ongelooflijk, maar NEC is van de 25 ongeveer 20 minuten voor het doel van Telstar geweest. Met een korte fase waarin ze iets minder waren. En nu eigenlijk weer als een duveltje uit een doosje. Gewoon te weinig man achterin. Nejasmic, die niet helemaal zijn mannetje staat. Ja, en dan ligt die 0-2 er gewoon in.
1: Ja. Ja, het is heel eenvoudig eigenlijk hoe dit doelpunt tot stand komt. Ja, we hebben geen herhaling helaas, maar ja, daar stond die Mendes ook wel helemaal vrij. En dan wordt hij ook niet goed verdedigd, ook niet met het schot. Want hij mag heel makkelijk schieten. Ja, dan schiet hij hem achter een kansloze Gonzalo Cretas. En daarom staat NEC met 2-0 achter. En moet het opnieuw via Semih Wissa tegenover Hardeveld. Twee mensen voor. Dus gaat het via Pereira even in de achteruit naar Nejasmic. Aan de andere kant hier voor ons neus. Daar staat Bischoff helemaal vrij. Toch wordt het weer kortbij. Pereira. Pereira dan Wissa aan de zijlijn. Met links volgeven wellicht. Weer via Tadic een kaats. Wissa, is dit geen buitenspel voor Lebreton? Ja, het is buitenspel. Bovendien deed hij dit wel heel matig.
0: Ja, hij schiet die bal. Het is een stuiterbal, dus dat is wellicht wat lastig. Maar hij volleert hem tegen de grond en daardoor gaat die bal nog overhoop. Maar als je deze kans op deze gaat missen, het is buitenspel hoor. Maar,
1: ja, zeker.
0: Dan wordt het heel lastig. Ja. Koeman dan nu, die weer zijn tijd neemt uiteraard. Ook net weer vervelend. Tadic die de bal neerlegt, pakt hij toch weer even een nieuw balletje. Ja, het zal het beeld van de wedstrijd worden vandaag. Lebreton dan, balbezit goed gehouden. Isaac Hansen Aroen, ja, die wil hier een wereldbal geven. Sterker nog, die komt nog aan ook bij Wissa.
1: Ja, dan moet je fluiten voor een overtreding toch?
0: Precies, dan zou je het voordeel moeten toepassen. Nou goed, Wissa kan er niet bij. Daarom een inworp voor Telstar. Hardeveld met de bal in de handen aan de andere kant van het veld. Kan Telstar die opbouw weer verzorgen. Ja, en die doen er uiteraard alles aan om de tempo uit de wedstrijd te halen. En dat is logisch ook. Ook Koeman junior die net feest vierde al bij die 0-2 met het uitvak. Ik denk een mannetje of, 400 vanuit Velsen-Zuid meegekomen. Als er hier opnieuw een inworp voor Telstar wordt gegeven. Hardeveld weer met de bal in de handen. En Peersman die de bal ontvangt.
1: Peersman die alle tijd neemt. Wacht tot de druk gezet wordt bij Dusan Tadic. Met Lebreton die meedoet. Dus maar de lange bal weer richting Brouwer. Die een goede wedstrijd speelt. Gaat neer, struikelt over de bal. Dan maakt hij een overtreding, dacht ik. Mag doorgaan. Dan Hedley die tegen Nejasmic aanschiet. Is het zomaar weer een hoekschop voor de mannen uit Velsen-Zuid. We hebben al 7 hoekschoppen gehad hier in de eerste helft van NEC Telstar. Waar de tussenstand dus 0-2 is. De eerste werd binnengetikt door Brouwer al na 28 seconden. En zojuist is Mendes voor de 0-2 voor Telstar. Nu met de indraaiende bal mag alle tijd weer volgenomen worden. Volgens scheidsrechter Vos als die bal nu voorgegeven wordt. Komt bij de tweede paal, gaat dus over Cretas heen. Dan willen ze weer een nieuwe corner. En die krijgen ze ook. Corner nummer 3.
0: Kan deze tegenwoordig ook niet overruled worden door de VAR op het moment dat het een onterechte corner is?
1: Ja, weet ik niet of deze mee is genomen van het WK. Bij het WK was dat inderdaad wel zo. Ja,
0: ja, ik geloof het wel. Maar ik weet het niet helemaal zeker. Ik twijfel of dit echt een hoekschop was. Maar hij lijkt wel genomen te gaan worden. En dat betekent dus ook volgens mij is het tweede hoekschop van Telstar. Aangezien die goal ontstond uit een lange inworp. Dan gaat deze voorgeslingerd worden. Twee handen de lucht in. Dan een bal bij de eerste man. Tadic die hem daar kan wegkoppen. En nu een duel in de 16 alsnog. Dan is daar nog balbezit voor Telstar. Maar een overtreding op Le Breton. Dus dat betekent weer balbezit voor NEC. En voor Telstar iedereen weer terug. Ja, die zullen met man en macht die 0-2 voorsprong willen verdedigen hier in Nijmegen. En NEC komt aan de bak. Kretas die de doeltrap gaat nemen. Von Viel ingespeeld. Blik vooruit. Meteen ook de druk bij Telstar. Von Viel die Le Breton vindt. Die zakt zich even in richting de linkerkant van het veld. En Von Viel die de bal terugpaast richting Kretas.
1: Ja, Brugge staat daar. De trainer sinds het seizoen van Telstar. Oude assistent-trainer van Heerenveen. Heeft het toch wel goed voor elkaar momenteel. Goed neergezet. Ook een heel veel ervaring natuurlijk met Hardeveld, Peersman en Koeman junior. Nou, die Soualia, dat is ook een grote sterke kerel. Naar een jong ventje als Alders gehuurd. Dat staat wel achterin bij Telstar. En NEC heeft moeite om ook door die verdediging heen te komen. Met het middenveld daar kort voor. Met Niels Rossen dus. Die al zijn derde jaar ingaat, denk ik, bij Telstar. Nu NEC die de vrije trap heeft genomen. Dus de bal rolt weer met Sammy Wijsa aan de rechterkant. Gaat naar binnen, naar zijn linkerbeen. Schiet maar eens. Le Breton dan. Die moet in één keer uithalen. Die probeert aan de bal mee te nemen. En je zou toch hopen dat hij hem een keer gewoon zijn ogen dicht doet en een keer op doel schiet?
0: Nou ja, dat is me al een paar keer opgevallen. Die bal wordt steeds aangenomen in de drukte daar. Maar ja, je maakt het jezelf niet makkelijker natuurlijk. Ze zouden ze een keer in één keer moeten uithalen inderdaad. Als Bischoff hier aan de linkerkant het balbezit heeft. Isaac Hansen, Aroen, weer veel mensen van NEC in de 16. Tadic, ja, die probeert wat moois. Tadic die er nog niet helemaal lekker in zit. En het balbezit al een aantal keer voor speelde. Hier gelukkig nog Hansen, Aroen, omdat er goed wordt doorgejaagd. Deze bal op Bischoff is te hard. Ja, zonde. Zonde. Veel spelers van NEC nog steeds in de 16. Daar had Bischoff een voorzet kunnen geven. Tadic die nog steeds zegt door. Ja, maar Tadic die moet misschien ook eventjes naar zichzelf kijken. Die nog niet de beste wedstrijd van zijn leven speelt. Als Koeman junior uiteraard weer de tijd neemt en ook zijn medespelers wegstuurt. Die heel makkelijk een balletje geeft richting Owusu. Die heeft wel wat moeite met de aanname. Legt dan Hansen Aroen in de luren. En die maakt dan een overtreding daar. Ook dat is eigenlijk jammer. Aangezien ze de drukte redelijk op hadden staan. Owusu die dan doet alsof hij schiet en dan uiteindelijk wegloopt. Ja, dan duurt het allemaal weer wat langer. Mag Martijn Vos wat mij betreft weer gaan aftellen. Nu wordt hij genomen. Peersman, Koeman junior gevonden. Die neemt de bal aan. Tadic gaat druk zetten. En een uitstekende lange bal van Koeman junior.
1: Ja, die is zeker goed. Die komt helemaal bij Hardeveld terecht. Uiteindelijk zijn voorzet in de handen bij Kretas. Half uur gespeeld. Scorebord doet het weer. Nou, naar de stand hoeven we in ieder geval niet te kijken. Want die is 0-2 voor Telstar. Montero naar Chéri. Die draait open. Tadic gaat diep. Ja, er zijn heel veel NEC'ers die achter de bal nu staan. Nu wat meer voor de bal. Von Viel ziet dat. Hansen draait open. Links staat Bischoff. Goede aanname. Bischoff geeft die bal maar een keer voor met 4 NEC'ers in de 16. Hansen draait zich knap vrij. Hansen naar Von Viel. Von Viel, Chéri. Chéri wellicht terug naar Von Viel aan de linkerzijlijn. Chéri gaat diep. Von Viel kiest dan toch weer voor de makkelijke weg terug. Naar Nejasmiet. Ze moet het in één keer naar de andere kant. Maar daar zijn geen afspeelmogelijkheden. Omdat Owusu daar wandelt naast directe tegenstander. Waardoor het toch weer via de drukte moet. Bischoff gaat neer. Vrije trap. Kijken of NEC die snel gaat nemen. Ja, Chéri ziet Le Breton lopen. Le Breton in de 16. Tadic is mee. Tadic rand van het 16 meter gebied. En daarna via Hedley eruit. En dan maakt Montero over domme overtredingen gesproken.
0: Nou, inderdaad. Een zeer domme overtreding. Want opnieuw hadden ze de defensie van Telstar onder druk. En opnieuw stonden er veel Nijmegenaren daar rond de 16 van Telstar. Ja, het is nog net niet allemaal. Een paar voorzetten die gevaarlijk waren. Uiteindelijk net niet konden worden ingeschoten of ingekopt. Ja, soms iets te veel doortikken daar. Ja, het zou lekker zijn als er straks een keer een 1-2'tje aangegaan wordt daar in de 16. Die in één keer op doel geschoten wordt. En waarmee Koeman junior wordt verrast. Want het zou voor NEC een enorme opsteker zijn als ze in ieder geval die 1-2 weten te maken voor de rust. En achterin de pot dicht houden. Daar is Bischoff die de bal terugspeelt richting Nejasmic. Ja, en zelfs juist nu met deze stand wil je eigenlijk Nejasmic daar op het middenveld hebben. Nou, Wijsa met een matige aanname. Ja, het is niet lekker allemaal om het te zien zo met die 0-2 achterstand. achterstand. Is het Ouaiza die de inworp op gaat nemen? Dan Nejasmic opnieuw gevonden. Iedereen op de helft van Telstar. Nejasmic die de bal aanneemt. Blik vooruit. Ouaiza weer ingespeeld. Nou, laat je magie zien, jongen, Sammy. Daar heeft hij de blik vooruit in ieder geval. Naar binnen komt hij net niet. Ja, tempo er eigenlijk weer een beetje uit. Staan een hoop mensen stil. Sherry dan met het balbezit. Die hem kreeg van Pereira. Nejasmic von Viel gevonden aan de linkerkant. Weer even terug naar Nejasmic. Ja, Telstar uiteindelijk uiteraard met z'n allen terug. Dan is het Libreton die de bal krijgt van Tadic. Net geen goede aanname, maar het balbezit nog wel bij von Viel.
1: Ja, von Viel moet in één keer naar Bischoff. Gaat in twee instanties. Bischoff heeft nu alweer een extra verdediger bij zich. Hansen dan. Hansen, voorzet wellicht. Hansen, het is heel druk daar. Dan Bischoff. Gaat de 16 in. Bischoff 1-2 met Tadic. Bischoff kapt één man uit. Kapt nog een man uit. Voorzet gekraakt. Bischoff nog een keer tegen het hoofd van Alders. En dan wordt er even wedstrijd stilgelegd. Ja, dat is nou, ik snap de boosheid van het publiek dit keer niet, hoor. Want hij krijgt hem echt van 2,5 meter tegen zijn hoofd aangeschoten. En dan weet je echt niet als hij hem op zijn neus krijgt. Nou, Rens, dan weet jij wel eens kickboksen. Dan ga je even 8 seconden neer.
0: Ja, hij krijgt even 8 tellen hier van Martijn Vos. Nee, ik snap inderdaad ook wel dat het zo is. Alleen ja, dan is natuurlijk het nadeel voor hem wel dat hij daar heel even tijd mee gerekt heeft. Maar dat Alders er wel uit moet. En dat is voor NEC erg prettig. Want dat betekent een minuutje langs de kant. Dat zegt de vierde official nu ook. Maar dat betekent ook balbezit voor NEC. Terwijl Telstar een man minder heeft. En dan wordt de scheidsrechtersbal neergelegd voor von Viel. Staat Bischoff daar bij hem. Hans van Aruin met veel ruimte daar voor de 16. En het spel gaat verder. Von Viel die inderdaad Hans van Aruin vindt. En Bischoff dan met de balbezit aan de zijkant. Bischoff die zoekt zijn man op. Gaat waarschijnlijk naar zijn rechter. Ja. Hij is wel stijf rechts. Hansen Aroen dan met de bal in het midden. Dan wordt hij opgepakt door Owusu. Heb je een man meer? Speel je hem in de voeten bij de middenvelder van Telstar. Owusu dan die de counter gaat inleiden. Ja, en dan kan er misschien nog een kans voor Telstar ontstaan hier ook. Als Hedley daar Pereira op zoek naar binnen trekt. Hedley die het balbezit nog heeft. Pereira die er wel in klimt. Seedorf dan met de balbezit. En Hardeveld die de bal ontvangt. Ja, kan Alders ieder moment het veld weer ingestuurd worden. En blijft de balbezit gewoon bij Telstar. Onvoldoende gebruik gemaakt van die voordelige situatie door NEC. Hier nemen zij uiteraard ook even de tijd totdat Alders het veld weer in mag.
1: Ze is kennelijk ook met een hoofdwond.
0: Ja,
1: dat wist
0: blijkbaar
1: ik niet.
0: Wel. Ja. Ja, blijkbaar wel. Koeman junior dan met de lange bal. Wordt goed gekopt door Ouaiza. Hansen Aroen die met de balbezit eindigt. En Montero ingespeeld. Nejasmic richting von Viel.
1: Von Viel moet nu meters maken. Kortbij staat Dusan Tadic helemaal aan de linkerzijkant. Die af en toe ook wijst en kijkt dat von Viel de bal in één keer mee zou kunnen geven. Waar von Viel dan eerst de bal aanneemt. Waardoor de vaart er eigenlijk al uit is. Nu Nejasmic diep op de helft van Telstar. Montero, het zou fijn zijn als je in ieder geval voor de rust nog de aansluitingstreffer maakt met Pereira, Ouaiza, Hedley helemaal mee terugverdedigd. Ouaiza goed door hoor. En daar Tadic, man in zijn rug. Tadic, afvallende bal. 1-2 met Ouaiza en Sherry levert net niks op. Daar zit Hansen tussen, bal in de lucht. Sherry met de kapbeweging. Ouaiza en draai, schot gekraakt. Hoekschop nummer 6 voor NEC. Daar maakt Sherry tempo mee. Alle spelers van Telstar zijn in de 16 meter. Voor de neus van Ronald Koeman junior. Armen gaan de lucht in. 10 minuten nog in de eerste helft. Bal wordt nog een keer neergelegd door Sherry. Tadic staat bij de eerste. Bischoff bij de tweede. En op de penalty stip Ouaiza. Die voorzet die is daar. Die gaat richting Nejasmic. Nejasmic met de aanname. Afvallende bal voor von Viel. Voorzet. Het is heel druk daar en daar staat Sherry nog bij de tweede paal. Voorzet wellicht in één keer via Montero. Staat op de rand van de 16, staat Tadic. Montero gaat neer, Vos vindt het niks.
0: Ja, wat is
1: en dan
0: nou
1: komt Koeman uit en plukt hij de bal en is het 1-1 met von Viel.
0: Ja, Pereira die daar een hele hoge bal gaf. Daar kun je als aanvaller helemaal niks mee. En Koeman die weet daar wel raad mee. Is het von Viel hier dan in duel die er bovenuit komt en een nummer op weggeeft?
1: Sorry dat ik je onderbreek. Dit snap ik dan niet van von Viel. Hou hem gewoon voor je.
0: Precies.
1: Er is niemand mee.
0: Ja.
1: Je staat helemaal aan de zijkant. Ja, hij kan niks.
0: Ja, en dan kopte hij die bal over de zijlijn. Ja. Inbouw op Telstar. Iedereen kan weer naar voren.
1: Ja, precies.
0: Ja, ja, zonde. Zonde. En Alders die inmiddels alweer eventjes terug het veld in is gekomen met de bal in de handen. Die speelt terug richting Suwalja. Dan Koeman junior ingespeeld. Ja, die is steeds zo rustig met die trappen van hem. Ook nu weer een lange bal. En daardoor Ouaiza die terug moet. Ja, die komt eigenlijk perfect aan. Is het maar goed dat Ouaiza daar zijn directe tegenstander voor zich houdt. Achter zich houdt moet ik eigenlijk zeggen. Kretas dan ingespeeld door Ouaiza. Nejasmic dan met balbezit. Die de blik vooruit. Dan moet eigenlijk zoveel mogelijk spelers van NEC weer vooruit. En Nejasmic die dan Von Viel vindt, wordt er direct druk gezet. Dan een mooie bal richting Libreton. Die stuit het net de handen in van Ronald Koeman. Daar is Libreton net niet snel genoeg voor. Koeman die natuurlijk gebruik maakt van die secondes die hij heeft. En legt hem dan nog rustig neer. Bal, ja, mooi tussen Libreton en Tadic ingespeeld. Die stuurt zo Owusu weg. En dan de linie van NEC helemaal weg. Dan deze bal die niet helemaal goed is. Daarom inworp van NEC. Meter of 20 op eigen helft.
1: Ja, daar staat Von Viel. Kijken wie beweegt er. Wie wil de bal hebben. Tot nu toe weinig. Wel Tadic. Maar Alders komt weg. Dan de bal de lucht in. Hansen, Montero. Hansen nu op de middenlijn. Naar links, naar Bischoff. Met Alders meteen op zijn huid. En dan Hardeveld terug naar Peersman. En is NEC eigenlijk, staan ze niet goed nu in de restverdediging. Montero geeft dan een duwtje. En dan ziet de scheidsrechter dan ook nog een vrije trap in. Kijken of Pereira de bal nu wel wat sneller geeft. Dat gebeurt. Hedley ging naar het gras. Dan Chéri die de bal geeft aan Peersman. Meteen richting Owusu voor Telstar. Bal weer op de helft. Van Telstar, wat heet, helemaal terug naar Ronald Koeman junior. 8 minuten hebben we nog te spelen in de eerste helft. Peersman krijgt Chéri tegenover zich. Peersman weer terug naar Ronald Koeman junior. Tadic komt daar druk zetten. Met heel veel ruimte nu bij Owusu. Schitterend neergelegd weer door die Ronald Koeman junior. Die gewoon Lebreton, Chéri en Tadic overslaat. En de bal prima in de voeten bij zijn medespeler geeft. Nu nog steeds Telstar met Brouwer. Brouwer, Mendes gaat diep. Hedley heeft het overzicht. Gaat helemaal naar links naar Hardeveld. Hardeveld met de voorzet. Kretas komt gelukkig voordat Seedorf daarin kon koppen. 7,5 minuut te spelen nog. 6,5 minuut is het zelfs. Met Kretas die meegeeft aan Pereira.
0: Pereira richting de rechterkant. Ja, die moet eigenlijk door. Die moet actie maken. Maar het tempo er helemaal uit. Die geeft Telstar de kans om weer in te zakken. En weer een muur op te bouwen. Waar NEC juist zoveel moeite mee heeft in deze eerste helft. Nu Montero die dan wel Chéri vindt. Aanname niet helemaal top. Dat komt zelden voor bij hem. Pereira dan alsnog in balbezit gelukkig. Ja, en wellicht ben ik wat kritisch hoor. Op Dusan Tadic onder andere. Heel even wachten. Montero, mooie bal richting Chéri. Maar hoe is er ertussen? Teruggespeeld richting Ronald Koeman. Chéri die dan weer weg kan. Maar wat ik wilde zeggen, misschien ben ik wat kritisch op Dusan Tadic hoor. Maar we hebben een hoop Bombari binnengehaald. En dan krijg je dat natuurlijk ook een beetje. Maar het is vooral ook in het druk zetten niet hetzelfde lijkt het tot nu toe. Als wanneer Lins in de spits staat. Dat ontbreekt, dat mis je wel een beetje. Als Telstar inmiddels weer de aanval heeft gezocht. Hier is Seedorf, die probeert het. Nejasmic ervoor. En daar is dan hoekschop nummer 3 voor Telstar.
1: Ja, helemaal eens. Lins die zet in ieder geval wel heel veel druk altijd op.
0: Ja, en dan merk je dus ook dat bijvoorbeeld zo'n Koeman junior wat in paniek raakt. Die moet dan keuzes maken en dat mis je.
1: Ja, ik moest niezen en uiteindelijk niet. Maar Hedley gaat zich daarvoor melden. Maar dat mis je inderdaad wel. Tadic kan je wel inspelen tussen 3 man in. Een paar keer mooie 1-2 gehad met de Wise. Bischoff onder andere. Die aanwijzingen die hij geeft zijn altijd wel goed. Maar in het druk zetten mis je wel de gif die Linse erin gooit. Als we even deze hoekschop afwachten die te laag is. Goed wordt weggekopt door Nejasmic. Montero moet eerder bij de bal zijn. Maar dat is hij niet, waardoor Telstar mag gooien. Maar dat is misschien dan wel de wissel die je nodig hebt. Dat Tadic in linie naar achter gaat desnoods. En Lebreton misschien wel op de plek van Hansen komt. Of Montero komt. Of Nejasmic komt erbij. Maar Tadic hoef je er wat mij betreft niet per se uit te halen. Maar er moet wel een nieuwe spits in. Linse moet in ieder geval erbij gezet worden voor de druk. Ja, en dan heb je ook gewoon nog Kai Sierhuis op de bank.
0: Ja, absoluut. Dat is echt een luxe natuurlijk. Ja. Ik kan me herinneren dat wij eind augustus nog tegen elkaar zeiden. Wanneer komt die spits nou op voorgaande jaren? Ja. Nou ja, nu kunnen we kiezen. En wat mij betreft Tadic. Ik zou hem wel willen zien op die positie van Chéri of Libreton. En zet inderdaad Lins maar voorin. Ook al is dat niet ideaal met oog op de wedstrijd van dinsdag. Hier weer een matige bal. Zonder dat hij onder druk wordt gezet van Libreton. Dat is zonde. Dan is het hier Seedorf omdat Brouwer die bal laat gaan. Rui Mendes, maker van de 0-2. Dan de bal diep gespeeld. Kretas die uit zijn doel komt. Rustig ingespeeld richting Nejasmic. Uitstekend gedaan daar door Gonzalo Kretas. Nejasmic richting Hansen Arun. Von Viel met 2 man bij zich. Ja, ga je dan dit doen? Nou ja. Van Viel doet dat wel. En dan geeft hij een matige paas daar op het middenveld. Balbezit weer kwijt. Rossen dan. Alders niet helemaal lekker ingespeeld. En is dit het moment dat je druk moet zetten. Bischoff ziet dat. Koeman junior die zich daar niet laat foppen. En daar Marvin Peersman in speelt. Die gaat voor de lange variant. Hedley met Pereira bij zich. Zet daar een slim duwtje op Pereira. Uitstekend gedaan. En dan even teruggekopt richting Kretas. Dat is gewoon goed werk van de rechtsback van NEC. Gretas met de bal in de handen richting Nejasmic. Ja, dan hoop je toch met nog 3,5 minuut reguliere speeltijd in de eerste helft op de klok dat NEC nog een keer kan aanvallen. Wellicht hier als Sherry de blik naar voren heeft.
1: Sherry met Uwaisa aan de zijlijn tegenover Hardeveld. Sherry zou er overheen kunnen. Wordt in de voeten nu aangespeeld op 18 meter. Schiet maar in. Sherry. Laat Koeman de bal los. Maar wel over de achterlijn. Hoekschop nummer 7 voor NEC. Moet NEC nu even tempo maken. Sherry zegt tegen Bischoff, neem jij hem maar. En dan moet hij dat snel doen. Montero is kort bij. Die wordt aangespeeld. Punt van de 16. Montero terug naar Fonville. Nou, geeft die bal maar een keer voor. Montero, Bischoff dan vrijgespeeld. 1-1 met Alders. Geeft mee. Sherry met de voorzet. Bij de tweede paal staat Nejasmic. Daar komt die bal niet. Er wordt weggekopt. Maar opgepikt door Sammy Uwaisa. Daar staat Nejasmic aan de zijlijn. Uwaisa kiest voor Fonville. Die staat helemaal vrij. Links staat Bischoff. Dat ook. Alders staat tegenover hem. Fonville nog steeds. Geeft mee aan Sherry. Vlag blijft omlaag. Sherry laat zich dan heel makkelijk van de bal afzetten. Waardoor Pereira wel oppikt. Omdat er geen enkele speler van Telstar vol staat. Dus is elke bal die wordt weggeschoten voor een NEC'er. In dit geval voor Pereira. Die de bal binnenhoudt op de achterlijn. Pereira tegenover Peersman. Kiest voor Uwaisa. Nou, geeft die bal maar voor. Sammy Uwaisa. Daar staat Libreton en Sherry. Dan wordt het Ronald Koeman junior.
0: Opnieuw een voorzet die in de handen van Ronald Koeman belandt. Die ook opnieuw zijn tijd neemt. We blijven het zeggen. Hij gaat nu uiteindelijk voor de lange trap. Dat is een beetje apart wat hij daar doet. Want hij laat die bal stuiteren om een... Om een lange trap te nemen. Uiteindelijk kiest hij ervoor om dat niet te doen. Heeft hij de bal weer in de handen. Dan is het hier balbezit voor Bischoff. Omdat Montero goed staat op te letten. Bischoff wil de actie inzetten. Alders die ervoor ligt. En dan wat ruzie daar met Sierhuis langs de kant. Bischoff dan met de snelle inworp. Dan zegt Bischoff ook tegen Van Viel. Kom, tempo, snel. Komt nu die bal richting Montero. En tempo maken, dat mogen ze inderdaad wel doen. Anderhalve minuut nog op de klok in de eerste helft. Sherry die aanneemt met zijn linker. Die legt daar heel eventjes, ik denk, Ross in de luren. Is het Van Viel richting Clément Bischoff. Bischoff die de actie naar binnen maakt. Dan is daar Tadić. Bischoff krijgt hem terug. Dan net niet helemaal lekker, zodat de tempo er goed ingehouden wordt. Bischoff die het dan eens een keer met links kan proberen. Gaat toch terug richting Tadić. Pereira met wat ruimte aan de rechterkant. Montero wordt ingespeeld. Is het Fonville met de bal aan de linkerkant. Montero opnieuw. Ja, dan mag er een keer een voorzetje gegeven worden. Is het nu eerst de bal terug naar Pereira. Pereira die hem afgeeft richting Sammy Uwaisa. Hij heeft een man in de rug. Die is nu weg. Sammy Uwaisa naar zijn linker. Sammy Uwaisa met de actie naar binnen. Sherry ingespeeld in de 16. Sherry met de schot uit de draai. Dat is wat lastig. Bal zit nog voor Hans en Aroen. Fonville, een aanval van de NEC gaat door. Als Telstar zich in eigen 16 heeft verzameld. En ze trekken een witte muur op daar. Als Pereira de bal aan de zijkant met de bal aan de rechterkant heeft. Daar Tadić richting Uwaisa. Uwaisa dan met een dieptebal. Maar Owusu ertussen. Mooie actie van Owusu. En zo kan Telstar weer gaan counteren. Staat Nelsmies daar goed op te letten. Krijgt hem tot aan Montero. Ja, die krijgt hem tot aan Montero. Maar die laat zich afgroepen door Seedorf. En daarom de counter van Telstar. Seedorf met Sherry die niet snel genoeg is. Seedorf kan hem geven. Hans en Aroen goed gedaan richting Sherry. Balbezit weer voor NEC. Gevaarlijke kans en gevaar nu geweken.
1: Ja, maar Sherry loopt zich dan weer vast tot ontevredenheid van het publiek. Niels Rossen pikt op. Rechts gaat Alders eroverheen. Rossen kiest voor het temporiseren. Zit de officiële speeltijd van de eerste helft zit er alweer op. Met het balbezit bij Telstar. En NEC die ziet dat we er een minuutje extra bij krijgen. Ja, zou moeten kunnen denken aan wissels. Maar ja, hoeveel wissels heb je en wie wil je erin zetten? Sierhuis zou je sowieso kunnen brengen natuurlijk. Misschien iemand centraal erbij. Want Tadić kaatst wel de hele tijd. Die kan je wel de hele tijd vinden en kaatsen. Ik kan me herinneren dat vorig seizoen had Weiser nog een keer zo'n goal. Ik kan me even niet herinneren precies tegen wie in een uitwedstrijd, dacht ik. Maar het inspelen en doorbewegen, dat kan je wel met Tadić. Iets meer nog dan bij Linssen. Maar ja, zet er dan maar iemand naast nog. En dan neem je maar de risico. Dan haal je bijvoorbeeld Hansen of Montero of zo, een van die twee uit elkaar. Om nog aanvallender te gaan spelen. Als je dat mag vragen natuurlijk van de mannen van Dick Schreuder. Maar dat er wat moet gebeuren is een ding wat zeker is. Terwijl Nejasmic zich nu meldt op het middenveld. En Bischoff iets te laks het duel ingaat met Soualia. Mag wel gaan gooien. Tadić dan. Hey, die wordt neergelegd. Kijk, en dit is nou zo'n Tadić die je nodig hebt. Want er is helemaal niks aan de hand. Hij komt in de bal. Wacht dan te lang. En hij voelt hem gewoon in zijn rug duiken. Natuurlijk, hij krijgt wel een duwtje. Maar hij weet gewoon dat hij komt. Hij voelt hem komen en gaat daar neer. En de officiële speeltijd zit er al op. Maar hij krijgt nu wel nog even een vrije trap mee. Wat een ander, die had misschien voor de bal gegaan. En dan was een kans verkeken. Nu nog één laatste balmoment voor NEC. Vrije trap van Montero.
0: Ja, inderdaad. Die slimmigheidjes die je misschien nog wel een beetje miste bij NEC af en toe. Uitstekend gedaan door Tadic. Montero achter de bal. Rechterarm de lucht in. En iedereen zich in de 16 van Telstar verzamelt. Als Montero met de rechter gaat voorleggen. Hoge bal. Libreton kan er niet bij. Wel gekopt door Seedorf. En dan is het Brouwer die wegkopt. Ja, en dan vindt Martijn Vos het mooi geweest. Is de tussenstand hier verrassend 0-2 voor Telstar. En kan NEC aan de bak in de tweede helft hier in het Govertstadion.
1: Ja, ik vind het gefluit vind ik dan wel jammer. Laten we hopen dat het publiek de tweede helft in ieder geval volledig achter gaat staan. Dan zijn we weer bij je terug. NEC Telstar bij rust 0-2. Tot zo.

0: De politie heeft in Den Haag een blokkade van de A12... door zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion beëindigd. Eén activist is aangehouden op verdenking van mishandeling van een agent. Jorge Messi, de vader en zaakwaarnemer van Lionel Messi, is op 68-jarige leeftijd overleden na een lang ziekbed. De Duitse politie heeft een speciaal radarsysteem geplaatst op de luchthaven van Leipzig en Halle. Het systeem kan drones al van grote afstand detecteren. En de Hongaarse regeringspartij TISZA draagt jurist András Baka voor als nieuwe president. Dinsdag stemt het parlement over zijn voordracht. Het weer droog met wat sluierbewolking en weinig wind uit het noorden. De minimumtemperatuur vannacht ligt rond de 12 graden. Morgen wordt het zonnig en erg warm. In het zuiden kan het 30 tot lokaal 32 graden worden. In de rest van het land zo'n 25 tot 29 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: De regio is filevrij. Rij voorzichtig.
2: Welkom, dit is RN7. Met de beste muziek van de 70s tot nu. Altijd in je buurt. RN7.

0: Nou Linda, ik zal alles voor je doen, maar voor een paar doelpunten van NEC, Rens, heb ik ook wel veel voor over. Gelukkig zien we zo meteen dat Kai Sierhuis zich binnen de ploeg gaat melden. Ja, wie gaat hij eruit halen?
1: Ja, goede vraag. Ik wilde zeggen, Lens, ik wil alles voor je doen, maar...
0: Ja.
1: Nou ja, goede vraag. We kunnen wel concluderen dat het plan dat was opgesteld voor de eerste helft in ieder geval niet heeft gewerkt.
0: Nee.
1: En dat Tadic in de spits tekort komt op dit moment.
0: Ja.
1: Inderdaad, af en toe goed met de 1-2, maar voornamelijk kwaliteiten, nou ja, miste om in de spits te kunnen spelen. Ja, hij moet achter die spitsen staan, daar wil ik hem zien. Dus ik hoop ook dat Sierhuis dus de spits in gaat, dat kan bijna niet anders. En ook Tadic die teruggezet wordt. Maar goed, ook Tadic was nog niet helemaal fit, dus wellicht gaat hij er wel af.
0: Nou, we gaan zien. Sherry, Tadic, Lebreton. Sierhuis moet nog even wachten. We zien Bischoff op het veld opkomen. Daar is Kretas, Pereira, Montero, Hansen. En daar gaat de lucht in. Darko Nijasmic is het die het veld afgaat. En zou misschien Montero een linie wel zakken? Denk ik dan? Of heb je betere ideeën? Misschien profiel centraal. En ja, er moest in ieder geval wat gebeuren. Er moest aanvallend iets bij. Want er stonden af en toe veel te veel NEC's ook achter de bal. Of niet aanspeelbaar.
1: Ja.
0: En nu met Sierhuis heb je gewoon een echte doelpunt te maken.
1: Ja, ik kan me zo voorstellen dat wellicht Montero weer teruggezet. Hij heeft toen tegen Elversberg een van de oefenwedstrijden ook even achterin gespeeld.
0: Dat
1: Lebreton er niet terugkomt. Tadic op de plek van Lebreton. En Sierhuis de spits ingaat.
0: Ja.
1: Ik denk dat dat het meest logisch is. En als ik zie hoe iedereen loopt op het veld... Dan denk ik inderdaad dat we het op die manier gaan doen.
0: Ja.
1: En dan hoop ik dat dat gaat werken. Want dat er iets moet gebeuren, dat is duidelijk. En Jasmic wil je eigenlijk niet wisselen. Maar ik kan bijna niet anders dan dat is gedaan voor die wedstrijd die de aankomende dinsdag nog aankomt.
0: En inderdaad, voor aankomende dinsdag. En ja, je hebt die bal toch veel op de helft van hun. Dus dat kan Montero ook eigenlijk, wat Nijasmic achterin kan. En natuurlijk, Darko Nijasmic is gewoon de voetballer van het seizoen geweest. En de eerste fase en dinsdag was hij ook man van de wedstrijd, hoor. Dus begrijp me niet verkeerd. Maar dan heb je hem meer op het middenveld nodig tegen dat soort tegenstanders. En nu wat hij vandaag moest doen tegen de omschakeling van Telstar. Ja, dat kan hopelijk Montero ook als de bal weer rolt in het Goffertstadion. En Kretas de eerste bal alweer inlevert bij Telstra. Bal gaat over de lijn. Terwijl we inderdaad zien dat Tadic op 10 komt naast Thierry met Sierhuis als diepe spits. Ja, wat ik al zeg, dan heb je een echte doelpuntmaker in je selectie. Wat fijn ook dat je hem gewoon in kan brengen. Maar er werd al op de app ook gekserend gezegd van ja, in plaats van Tadic hadden we ook Ronald Koeman junior achter Kretas kunnen zetten en twee verdedigers kunnen halen.
1: Ja.
0: Maar goed, laten we hopen dat het allemaal nog goed komt met Dusan Tadic.
1: Inderdaad, we gaan het zien. Op wellicht wel zijn favoriete positie daar achter de spits. Als Brouwer hier de bal heeft en een dieptebal geeft die niet helemaal begrepen wordt door Rui Mendes. En Kretas dan met het balbezit. Die speelt hem in richting Montero. Die dus inderdaad naar het hart van de defensie is verkast. En de lijnen daar moet uitzetten. Pereira en Van Viel nog steeds om hem heen. Montero die opkomt, die zijn tijd neemt. Uiteindelijk Pereira vindt. Pereira en Montero allebei met de felle gele schoenen. Pereira terug richting Montero. Jamiro Montero die Van Viel vindt. Ja, en Telstar heeft maar één doel en dat is in de tweede helft die voorsprong verdedigen. Met z'n allen achter de bal gaan ze waarschijnlijk staan. Hier een mooie bal van Montero richting Charon Sherry. Aan de rechterkant wat ruimte bij Sammy Uwaisa. Uitstekende aanname met de blik vooruit dan. Dubbele dekking, Sherry ingespeeld. Dan mooi tussendoor gespeeld. Daar is het, ik denk Hansen Arun Netadic die bal terugspeelt. Zit daar een verdediger van Telstar tussen. Inworp op NEC.
0: Ja, het leek alsof hij zich verstapte, Tadic. NEC houdt er wel een inworp aan over. Met Uwaisa, die gaat schitterend zijn man voorbij. De tweede is er één te veel. Die houdt hij ook vast. Bal blijft wel binnen. Gaat niet over de achterlijn. Wel in het bezit van Telstar. Lange bal. Moet NEC daar oppakken. Dat gebeurt ook met Pereira en Lebreton. Rechterkant. Daar staat Sherry indraaiende bal. Is goed, want daar dook Sierhuis op. Bal wordt weggewerkt. Wel ingeleverd aan Sherry. Daar gaat Pereira overheen. Sherry, wellicht nog zo'n voorzet. Ja, bij de tweede paal. Daar Bischoff ook net niet. Opgepikt meteen door Hansen. Die daar goed staat opgesteld. Meteen NEC weer in staat stelt van het balbezit. Met Bischoff tegenover twee man. Hansen gaat er overheen. Bischoff daardoor naar zijn rechterbeen. Kap dan naar de linker. Nog steeds twee man. Lebreton vrij op de punt. Voorzet. Die gaat over Sierhuis heen. Wel duimpje van de invaller. Maar Ronald Koeman junior pikte op. Geeft mee aan Owusu. Sliding van achter van Lebreton is goed op de bal. En dus mag dit doorgaan met Sherry en Bischoff. Sherry, 18 meter, Sherry. Ja, daar stond de keeper op zijn verkeerde been. Ziet de bal een half metertje naast rollen. Maar de intenties van NEC, die beginnen eigenlijk weer hoe ze geëindigd zijn.
1: Ja, en ook wel meteen prettig om te zien dat Sherry dus die die bal eventjes kort aanneemt en meteen schiet. Ja, dat hadden we in de eerste helft ook wat vaker willen zien. Dus dat er wat directer geschoten wordt. Als hier Pereira de bal op het hoofd laat vallen. Die komt terecht bij Rui Mendes en Patrick Brouwer dan nu in balbezit. Ja, dan kan NEC achteruit. Montero die nu achter Brouwer aan moet. Uitstekende sliding daar van Montero. Dat was nodig. Inworp weggegeven. En Telstar die nu van de eigen helft af kan komen. Is het Brouwer die richting centrum gaat. Daar staat onder andere ook Seedorf. Jelani Seedorf die sterk groot is. En die dus bij Montero staat. Die een stuk kleiner is. Wordt goed opgelost omdat Van Viel bij hem gaat staan. En Seedorf die heeft daar iets in gedachten. Die gaat helemaal bij de achterlijn staan. En dan de lange inworp. Komt Seedorf weer terug aangestormd. Daar dan een schot. Is daar Kretas die daar gelukkig tussen zit. En de bal bezit nu bij NEC. Als Sierhuis deze bal kan aannemen. Dat doet hij goed. En daar komt Owaisa ook nog overheen ook. Als hij haast heeft kan hij door. Owaisa, goede sliding ingezet daar. Ik denk dat Alders is die daar het balbezit verovert. En daarom de counter van NEC eruit gehaald. Alders dan met de buitenkant gegeven hier richting Peersman. Die in één keer helemaal voorin opduikt. Libreton met een goede tackle. Heeft het balbezit nu ook. Wordt dan vastgehouden. Dat had Martijn Vos goed gezien. Ja, Peersman die klaagt. Maar een vrije trap voor NEC is het wel. En terecht ook.
0: Dan staat Pereira goed gedaan op zich van die Peersman en ook van Libreton. Die helemaal mee verdedigde. 49 minuten staat er alweer op het bord. Kretas zegt tegen Pereira, laat mij hem maar nemen. Dan gaat hij hem lang geven. Richting Owaisa, die nu tegenover Alde staat. Die dus van plek geruild is. Die nu vanaf de linkerkant komt. En dan zegt Hardeveld, bedankt voor het overnemen van mijn plek. Ga jij maar weer naar de rechterkant als die lange bal komt. Sierhuis, goed doorgekopt richting Tadic. Net onderschept door Sualia, de centrale verdediger van Telsa. Dit is goed doorgetikt door Tadic. Maar net niet tot bij Bischoff. Moet iemand druk zetten op de keeper. Dat gebeurt ook. Lange bal op het hoofd van Lebreton. Net niet tot bij Hansen. Dus komt Telstar eruit. Maar daar staat Lebreton wat minder goed op te letten. Die sliding is gelukkig voor iedereen op de bal. Want anders had het een rode kaart geweest. Daarom even het handje van Lebreton aan Mendes. Belangrijker is dat Pereira in balbezit is. Aan de rechterkant staat Owaisa. Die start. Pereira geeft hem niet. Nog steeds Pereira. Dan kort bij aan Owaisa. Tegenover Hardeveld. Owaisa. Dan ziet hij centraal Tadic staan op de rand van de 16. Tadic nog steeds. Drie man tegenover zich. Tadic en dan helemaal vrij Pereira. Die voorzet moet goed zijn. Die is laag. Die is te laag. Wordt weggewerkt. Maar wel opgepikt door Bischoff.
1: Bischoff dan. Die de bal, die ervoor kiest om de bal niet binnen te houden. Maar wel snel te gooien. Von Viel dan ingespeeld. Ze staan ver op de helft van Telstar. En dit zal over het algemeen het wedstrijdbeeld worden in de tweede helft, verwacht ik. Want NEC moet aan de bak. Montero. Mooie bal richting Sierhuis. Ja, die krijgt een slim duwtje daar van Peersman. Dat is toch die ervaring hoor. Een klein tikje met het lichaam en daardoor Sierhuis uit balans. En Ronald Koeman junior die bal kan oppakken. En dan wordt er gefloten. Nou, drie keer raden waarom dat is. Het is nu wel uitgeschoten door Ronald Koeman. Maar die neemt uiteraard opnieuw zijn tijd. Von Viel raakt die bal een beetje verkeerd. Montero kan er gelukkig nog bij. Kretas daarom in balbezit. En de druk van Seedorf. Lange bal van Kretas. Daar is Owaisa. Moeilijk om binnen te houden voor hem. En daarom de inworp voor Telstar met Jeff Hardeveld. De aanvoerder die die bal terug gaat gooien richting Peersman. De ervaren verdediger die transfervrij overkwam van Groningen. Tadic die dan de druk gaat zetten. Koeman met de bal door het midden. Ja, die heeft mooie passes in huis. Maar de aanname van Brouwer is onvoldoende. Montero er daarom tussen. En Von Viel die er niet meer met de bal vandoor kan. Von Viel die goed kijkt waar kan die heen. Bischoff naar de zijkant. Wil terugspelen. Moeilijke keuze gemaakt. Uiteindelijk dan toch Bischoff. En ook Hansen Arun. De man die eigenlijk ingespeeld moest worden. Dan de actie van Bischoff. Ja, Tadic die erbij komt. Goede bal richting Von Viel. Von Viel even met een kapbeweging. Ja, met zijn rechter. Dat is niet zijn sterkste been. Hansen Arun dan wel met de voorzet. Daar is Owaisa die de bal niet goed kan koppen. En daarom de doeltrap voor Ronald Koeman. Was een mooie mogelijkheid. Goede actie van NEC. Die de laatste paar keer vaker eindigt met een voorzet. Die komt niet helemaal goed aan. Dus is de doeltrap voor Ronald Koeman junior.
0: Ja, even kijken wanneer Vos op het fluitje blaast. Dan gaat hij aftellen. En dat is op het moment dat Ronald Koeman junior bij de lijn staat. Wel de bal nog in de handen heeft. Dus dat is gunstig voor NEC. Dat hij niet wacht totdat hij hem heeft neergelegd. Maar dat hij dan nog gaat aftellen van 5 naar 0. En als hij bij 0 is, dan is het gewoon een hoekschop voor NEC. Is dit geen buitenspel? Dit is zeker buitenspel. Vlag blijft naar beneden. En dan kan het zomaar 0-3 worden. Dan loopt hij zich vast op Kretas. En Montero verdedigt dan uit. En dan blijft de vlag alsnog naar beneden. Dus dan komt NEC heel goed weg. Want anders staat het hier gewoon na 52 minuten 0-3. Nu komt NEC weer met Sherry kortbij staat Uwaisa. Die daar in balbezit komt. Ja, die voorzetten. Zoveel lengte hebben we natuurlijk niet. Deze paas is geweldig. Van de ene kant naar de andere kant. Op Tadic, halve schaar. En dan duikt Sierhuis bij de eerste paal op. Lebreton krijgt hem net niet tot bij Hansen. Dan Van Viel uitstekend doorverdedigt Lebreton. Naar vrijheid bij Tadic. Dus moet die bal goed zijn. Wel met rechts. Net niet tot bij Sierhuis. Dan mag hij het nog een keer proberen. Omdat hij de bal krijgt van Hansen. Schot met rechts. Blijft half hangen. Dan Lebreton ook niet. Omdat Peersman uiteindelijk tegen Lebreton aanloopt. En die blijft dan ook nog eens geblesseerd liggen. Vos ziet hier niks in. Dus is het wachten totdat Peersman overeind komt. Want Koeman Junior komt er nog even klagen bij Vos. Waardoor het nemen van die vrije trap alleen maar langer duurt. We hebben een jonge scheidsrechter. Dus gaan we kijken hoe hij hier tegenop treedt.
1: Nou, hij kan inderdaad aan de bak vandaag. Want Telstar is er zeker.
2: Ja, hier ook weer.
0: Dit is toch geel dan?
2: Ja, precies. Het lijkt er ook op dat hij wil gegeven.
0: En dit is dan een hoekschop, want het duurt langer dan een minuut.
2: Ah, Martijn Vos die in ieder geval wel tegen Ronald Koeman zegt dat hij er klaar mee is. En dat hij nu echt op stellen moet gaan passen.
0: Dit duurt toch langer dan 5 seconden?
2: Ja, dat werd tijd. Alleen een hoekschop gaat hij niet geven. En die bal die moet wel terug. Ronald Koeman die haalt alles uit de kast en geeft hem eens ongelijk hoor. Alleen voor NEC is dit uiterst frustrerend. Ronald Koeman die zelfs nu nog zijn tijd neemt. Nu is er gefloten en nu gaat die lange bal ook komen. En is die trap zo op het hoofd van Pereira. Zijn kopbal die richting Niels Rossen gaat. En nu moet Uwaisa en Pereira daar aan de bak bij Hadley. Dan is het Uwaisa nu met een mooie beweging. Maar blijft hij in balbezit? Dat niet, maar Lebreton wel. Dan Sierhuis, die heeft gezien dat Lebreton doorgaat. Sierhuis, weinig ruimte. Uitstekend gedaan, zeg. De bal bij Tadic, dan Bischoff. En als het snel is, dan wordt het een kans. Bischoff die de 1-op-1 gaat opzoeken. Bischoff die kan schieten. Nee, daar is net Niels Rossen tussen. En zo zijn we weer terug mee af. Van Viel in het balbezit voor NEC.
0: Ja, goed aangeboden van Tadic daar. En goed rugdekking gegeven door Rossen. Nu Bischoff. Ja, een harde bal. Neem niet tot bij Sierhuis. Wel echt goed gedaan dit van Rossen ook. Maar ook van Tadic. Dat hij meteen zich aanbood. En uiteindelijk die bal veel te hard. Gaan we kijken hoe lang deze wissel duurt. Want die mag ook maar 10 seconden, zeg ik uit mijn hoofd, duren. En dan moet hij aan de zijlijn. Dat gaat hij keurig doen. Ook Mendes aan de andere kant. Nummer 8 komt erin. En die luistert naar de naam.
2: Demichan.
0: Demichan. Dan weet je dat ook weer. Demichan die in de 55e minuut komt. Maar dit was wel, vond ik, een bijzonder moment ook van scheidsrechter Vos. Die Koeman een standje geeft. Maar ja, dat duurt dan langer dan 5 seconden. Waardoor het gewoon eigenlijk een hoekschop is. Ja, het is zo irritant van die Ronald Koeman junior. Dat je daar bijna nog gewoon respect voor gaat hebben. Hoe goed die eigenlijk in tijdrek is.
2: Ja, het is ongelooflijk. En we hebben er zelf natuurlijk een paar in de selectie. Met Tadic en Linzen. Die kunnen dat soort dingen ook erg goed. Maar Ronald Koeman die hoort ook thuis in het lijstje. Als we zien dat er ook een aantal... er wordt gevraagd ook om Brian Linzen nu. En die heeft een lach op zijn gezicht terwijl hij aan het warmlopen is. Maar de aanval gaat door. Pereira, hier is Lebreton nog, die even van de bal afblijft. Dan is het Uwaisa, kan die erbij? Net niet, maar het balbezit nog wel van Hansen Aroen.
0: Doet hij goed hoor.
2: Ja, uitstekend gedaan hoor. Die speelt als een van de weinigen wel echt de puikenpartij. Dan Van Viel die hier net niet bij kan. Bal teruggespeeld dan. En nu kan Telstar eruit als deze bal goed was. Dat is die niet. Dan is de bal tegen Nijmegenaar aangeschoten. En is het de inworp voor Telstar. Als we zien dat er een aantal mensen, een aantal spelers warm lopen bij NEC. Daar zien we Brian Linsen waarom geschreeuwd wordt. Zien we Thomas Ouwejan. Daar is ook Kevin Kers. En ik geloof ook Marijn van der Wiel. Ik kan me niet voorstellen dat het nog lang duurt voordat Dick Schreuder gaat ingrijpen. Dat zal in minuut 60 of 65 gebeuren, verwacht ik. Als deze bal wordt ingespeeld hier richting Marvin Peersman.
0: Ja, zo'n Kers zou ook helemaal niet gek zijn hoor. Want dan heb je in ieder geval lengte. En hij heeft zich laten zien. Oh, Pereira wordt er hier uitgelopen, zeg. Door Hadley, die neergaat. Oh nee, dan is er nog een gele kaart ook van Pereira. Nou, die neemt hem in ontvangst. Alsof er dus echt wat aan de hand was. Ik vond het meevallen, maar aan de reactie van Pereira te zien is het wel degelijk een overtreding. En nu zou Hadley moeten weten, en dat wordt hem nu ingefluisterd, dat als hij blijft liggen en de verzorging komt het veld in, dat hij dan niet het veld uit hoeft. Maar Hadley die struikelt half overeind en die krabbelt voort en die loopt alweer. En dat is dan wel weer prettig, want je moet ze de kost geven die dan kermend van de pijn blijven liggen. Goed, de vrije trap is er voor Telstar. Een meter buiten de 16. Ik denk zo ter hoogte van de penaltystip aan de zijkant. Dus een gevaarlijk moment na 57 minuten spelen. Maar ja, dan moet je hopen dat de omschakeling nu goed is. Hè? Want er staan maar twee mensen van Telstra achter.
1: Ja, inderdaad. En dat
0: zou eigenlijk een mannetje daar neer moeten zetten.
1: Ja, dat zijn Alders en Rossen. En ook dit zagen we in de voorbereiding wel vaker. Tegen Elversberg gebeurde dit continu. Iedereen terug. Dus dat is toch een tactisch dingetje waarop gehamerd wordt. En dan hopen met de counter eruit te komen. Hier gaat de vrijtrap genomen worden door Hadley. Die schiet hem laag en in één keer. Die komt tegen Sherry. En dat is niet lekker, want die gaat neer. En er was ogenschijnlijk weinig aan de hand. Vaak is dat geen goed teken. Seedorf legt ervoor. En daar op de buitenkant van de paal. Het is bijna Hadley die daar de 0-3 binnenschiet. En daar komt Kretas ongelooflijk goed weg. En is het de vraag hoe het met Sherry gaat. Hij huppelt weer rond. Dat is goed om te zien. Nu is het Kretas die wat last heeft. Maar wat een ongelofelijke grote mogelijkheid van de mannen uit Velzen-Zuid hier. Als Kretas al hinkend die bal gaat neerleggen hier.
0: Ja, ongekend dat deze bal naast gaat. Iedereen ziet hem erin. Schitterend teruggelegd van die Seedorf. Net niet tot bij Hadley. Gelukkig voor NEC. Daardoor zit NEC nog in de wedstrijd. Na 58 minuten spelen. 0-2 is de stand in de Goffert. Met Montero in balbezit. En Fonville die heel veel tijd heeft om misschien in te dribbelen. Dat doet hij ook. Helemaal links staat Bischoff. Verder is het centraal natuurlijk heel druk. Dus moet het van kant naar kant. Dat doet Montero uitstekend. Want daar staat Uwaisa. Twee man tegenover zich. Pereira staat te wachten. Voorzet. Tadić schitterend aangenomen. En teruggelegd. Oh, Liberator. Dit had er moeten zijn. Want we kunnen boos zijn op Tadić. En dat zijn we ook heus wel. Maar hoe die hier weer een bal aanneemt en zich überhaupt aanbiedt en hard aangespeeld krijgt en dan ook nog het overzicht heeft om Liberator vrij te zien staan. Ja, dat is toch wel knap.
1: Ja, absoluut. En dit is natuurlijk ook zijn kracht. Dit hopen we meer te zien nog in de tweede helft. Voor zover die blijft staan, want was natuurlijk nog niet helemaal topfit. Ik weet niet of hij 90 minuten kan spelen. Als hier Seedorf de bal doorkopt over de zijlijn van Viel, die de inworp voor NEC gaat nemen. Ja, je begint je langzamerhand af te vragen of en hoe en wanneer NEC hier een keer een doelpunt gaat maken. Want als je ziet hoe Tadić deze bal teruglegt op Liberaton, en Liberaton schiet hem eindelijk eens in één keer. Ja, dan zal het toch van dat soort momenten moeten komen, zou je zeggen. Isaac Hansen, Arun op het middenveld, kreeg hem van Montero. Van Viel aan de linkerkant, ingespeeld weer bij Bischoff. Ja, en dan komen daar meteen een paar mannen van Telstar op af. Bischoff gaat het toch proberen. Die hier die bal ook nog eens bijna binnen houdt. Hij gaat toch over de zijlijn. Inworp voor Telstar. Ja, en als zij snel zijn, dan kunnen ze door. Maar ze gaan juist een beetje tijd rekken. Want
0: gaat aftellen. Mooi.
1: Precies, nou, dat doet hij uitstekend. Want het duurt allemaal lang en het duurt allemaal lang. Nou is het Liberaton hier met een klein duwtje goed gedaan, hoor. Dat is precies genoeg om in balbezit te komen. En de bal terug te spelen richting Kretas. En Von Viel die mag weer vooruit gaan rennen.
0: Van Viel met ruimte, uur gespeeld. 0-2 is de achterstand voor NEC. En zojuist Liberator dicht bij de aansluitingstreffer. Verder creëert NEC weinig. Met Hansen nu en Pereira helemaal rechts staat Uwaisa. Nou zet de turbo er maar weer op. Twee man tegenover zich. Pereira gaat er overheen. Uwaisa ziet dat. Pereira moet in één keer volgeven. Besluit dan om de bal binnen te houden. Waardoor dit gevaar al grotendeels voorbij is. Wellicht dat Uwaisa nog wat kan. Op zoek naar zijn linkerbeen. Voorzet wordt er dan, gekraakt. Montero pikt wel op. Aan de rechterkant staat Pereira nog. Nou, geef die bal maar eens voor. Pereira zoekt dan zijn directe tegenstander op. Wil hem dan laag volgeven. Pereira nog steeds. Montero wordt aangespeeld. Montero nog steeds laag de oplossing zoekend naar Von Viel. Helemaal links. Ruimte bij Bischoff. Moet hij wel snel zijn. Tegenover die invaller met het overzicht bij Hansen. Dan terug, dan Von Viel weer. Nou, wie gaat die bal een keer volgeven? Sherry dan in de 16. Voorzet weer in de handen bij Ronald Koeman junior. En zo gaat ook deze kans verkeken.
1: Ja, en dan zien we hier voor ons neus gebeuren wat het doet met een selectie. Ook als je zo'n Europese wedstrijd speelt natuurlijk. Want ik merk onder andere bij Uwaisa op dat hij best zware benen lijkt te hebben. Ja, en dat is logisch natuurlijk. Daar gaat NEC dit seizoen echt moeite mee krijgen. Dat zagen we uiteraard al voorheen bij andere ploegen die niet gewend zijn om Europees voetbal te spelen. Tadić, die de bal weer aanneemt, krijgt hier een overtreding die op zich wordt gemaakt. En wat doet hij nu dan? Volgens mij was daar weinig aan de hand. En nou lijkt het toch alsof hij heel veel pijn heeft. Ja, ik weet niet waarom hij dat doet. Want anders moet je eraf als je dit lang blijft doen. Maar goed, misschien is daar iets gebeurd wat wij van deze afstand niet kunnen zien. Het is in ieder geval de vrije trap voor NEC op een meter of 25 van het doel, verwacht ik. Sherry zou hem in één keer kunnen nemen. Het is Sierhuis die bal in zijn handen heeft. Ja, en ik zie Sierhuis als spits vanaf daar geen voorzet geven. Dus misschien dat hij zoiets heeft van ik ga hem nemen.
0: Kan hij wel, hè?
1: Ja, dat kan hij absoluut. Het is vrij ver van de goal en het is wellicht wat riskant als je met 0-2 achter staat in minuut 62. Maar hij gaat het wel doen, kan je Sierhuis. Dat zou een enorme opsteker zijn voor hem, voor zijn dienstverband bij NEC. 62 minuten gespeeld, zoals gezegd. En de bal ver van het doel. Sierhuis die met zijn rechter gaat
2: Koen. De man die hier zijn eerste thuiswedstrijd voor NEC speelt. Zijn eerste officiële wedstrijd in ieder geval. Sierhuis die met zijn aanloop en daar in de muur raakt. Dan is daar een kopbal en de bal weggewerkt. Wel Pereira nog in balbezit. Kunnen ze de bal terugbrengen? Pereira's, Ouaiza erbij. Ik geloof niet dat Pereira hier die bal als laatste raakt. Nou, dat is het dus wel zo. En dat betekent een inworp voor Telstar op eigen helft.
0: Ja, dat is allemaal niet hoogstaand, met alle respect van Pereira. Het is allemaal niet handig dat hij die bal dan ook nog eens als laatste raakt met een halve sliding. Want nu gaat Vos weer aftellen. Ik vind dat wel echt een goede regel, hoor. Want ik weet zeker, ja, het was ook de minste tijd van het seizoen volgens mij. NEC Telstar vorig jaar. Nu goed rugdekking gegeven dit van Soualia. Voordat Tadic daar vandoor kon gaan. We gaan drie keer wisselen bij Telstar. Rosse gaat eruit. Voor hem in de plaats nummer 23. Dat is Schenkman. Nog een wissel. Hedley gaat eruit. En Aning komt erin. En ook Alders eruit. En Ahmed komt er voor hem in.
2: Vooral Prince Aning ben ik wel benieuwd naar. Die komt uit de jeugd van Borussia Dortmund. Is daar nooit echt doorgebroken. Speelde vooral wedstrijden voor Dortmund 2. Zoals we hier ook de belofte ploegen kennen. Als we zien dat er ook bij NEC wissels gaan komen. En wat ik dan de opvallendste vind is dat Philip Sender erin gaat komen. Maar ook Linssen en Willemsson staan klaar. Zie ik dat Chéri, Libreton en Montero het veld gaan verlaten. Dus er wordt drastisch ingegrepen door Dick Schreuder. Drie wissels maar liefst. En dat zijn in ieder geval twee echte basisspelers. Met Brian Linssen die de spits ingaat. En met Philippe Sender die het hart van de defensie ingaat.
0: Ja, dat is heel fijn dat Linssen erin komt. En natuurlijk ook dat Sendler erin komt. Want Sendler, dat weet ook iedereen. Die kan in ieder geval een paas tussen de linies geven. En dat Willemsson erin komt, ja, dat is dan een dingetje. Die heeft zijn best gedaan natuurlijk in de voorbereiding. Ja. Maar dat is dan misschien nog wel een aderlating. Maar goed, die kan ook wel ballen. Net als Sierhuis, die Bischoff vrij ziet staan. Maar die Bischoff die speelt af en toe een geweldige wedstrijd. En dan net moet hij die bal goed aannemen. En dan laat hij hem iets te ver van zijn been springen. Dat was jammer. Want anders dan had dit ook een kans geworden. Terwijl het publiek er nog maar weer eens achter gaat staan. Als hoekschop nummer 8 genomen gaat worden. Voorzet afdraaiend van Tadic. Die kan net niet tot bij Sierhuis komen. En dus Von Vion met een sprintje zitten alweer in de 65e minuut. 66 breekt aan. En NEC staat tegen een 2-0 achterstand aan te kijken. Zonder een hele grote kansen gecreëerd te hebben. Met Willemsson natuurlijk wel wat lengte ook in de ploeg. Sendler die daar staat. Dus wellicht dat je met hoge ballen nu ook wat kan. Sierhuis uiteraard. Von Vion die ziet Tadic aan de linkerkant staan. Die dan de spitsen van voorzetten moeten kunnen voorzien. Nu Sendler naar Hansen. Kortbij staat Von Viel. Hansen gaat naar zijn rechterbeen. Gaat op avontuur. Het is heel, heel, heel druk daar. Het overzicht is bij Philip Sendler.
2: Philip Sendler, die heeft dan wel wat ruimte. En dat is de laatste man die echt ver op de helft van Telstar staat, hoor. Het is Pereira nu ingespeeld. Ouaiza die er ook nog steeds op staat. Ouaiza die de actie wil maken. Maar opnieuw dubbele dekking, zoals zo vaak bij hem. Willemsson dan. Ja, de aanname niet helemaal goed. De snelheid niet om deze bal binnen te houden. Het is tot nu toe nog een ongeluk. Huwelijk met Willemsson en NEC. Hij heeft het zwaar. Tadic die hem even op hebt. Maar hij heeft het erg moeilijk. Terwijl Linssen en Sierhuis samen in de spits staan. En Linssen nu ook eventjes het druk zetten gaat verzorgen. Ik kan me niet voorstellen dat Koeman hier een korte bal gaat geven. Dat zal hij niet meer aandurven. Hij zegt inderdaad ook tegen zijn verdediging vooruit allemaal. En dat begrijp ik wel. Lange bal gegeven. Daar is Seedorf met Sendler. Twee handjes in de rug van Sendler. Niet genoeg om te fluiten. Is het Linssen die hier wordt afgetroefd. En daarom de inworp voor Telstar. Dat ben ik niet gewend van Linssen. Normaal gesproken laat hij zich niet zo wegzetten. Inworp hier in ieder geval genomen. Daar komt Willemsson goed bij zijn man weg. Willemsson met een balbezit. Balletje richting Bischoff. Isaac Hansen Aroen. Die met vlagen zijn klasse echt wel laat zien vandaag. De Noorse middenvelder. Die nu ook het overzicht bewaart. En Pereira inspeelt. Pereira aanname niet helemaal juist. Ouaiza nu wel ingespeeld. Ouaiza met de actie. Heeft opnieuw een man kort op zich zitten. En dan de overtreding op Ouaiza. Is er een vrije trap. Snel genomen. Pereira. Ja.
1: Pereira ingespeeld.
0: En ja, dan gaat hij die trainer weer een standje geven. Of,
1: wat vermoeiend,
0: dit.
1: Ongelooflijk, Martijn Vos die opnieuw zo'n snel genomen vrije trap. Dat wil je toch toejuichen,
0: zeg. Ja, tuurlijk. Dat snel. Moet je gewoon doen. Die regels zijn er niet voor niks, ook binnen 5 seconden. En dan ga je zo'n vrije trap, dan ga je dan de tijd voor laten nemen. Nou goed, laten we hopen dat die voorzet dan ook goed is met al die invallers. Dan gaan de armen de lucht in van Sammy Uwaiza. Koeman blijft staan. Ibi loopt er tegenaan. Niemand, want die bal is weggekopt. Nu moet NEC in de achteruit. Hansen moet daar druk zetten. Maakt een hele slimme overtreding. En dat levert hem een gele kaart op. En dat neemt hij ook in ontvangst. Dit was, wat we zeggen, een professionele overtreding om de counter eruit te halen. En dat is goed gedaan door Isaac Hansen met 68 minuten op de klok. Ruim driekwart wedstrijd gespeeld. Ja, is het nu toch wel tijd voor een aansluitingstreffer?
1: Ja, het wordt, merk ik ook, op stiller en stiller hier in het Goffertstadion. Het vertrouwen ebt wellicht een beetje weg. Terwijl er na 27 seconden nog luidkeels gezongen werd toen die snelle 0-1 viel. En ook na die 0-2 nog een paar keer luid gezang gehoord hier in de Goffert. Maar het houdt nu niet over. Hier dan uitstekend gedaan van Willemsson die vrije trap wint. En die neemt hem nu snel richting Kretas. En dan ligt er iemand van Telstra op de grond. Dat is Owusu. Die staat nu weer op. Want hij moet door. Sendler aan de bal. En die heeft uiteraard altijd het vizier vooruit. Sender die nu ook naar Hansen Arun zegt van weg daar. Hier kan ik niks mee. En Sender die nu ook zelf gaat lopen. Is het Bischoff die dat gezien heeft? Bischoff met de bal naar binnen. Tadic dan op Hansen Arun. Sender die helemaal links buiten uitkomt. Sendler dan. Goede bal. Nee, die kan Bischoff niet aannemen. Is Sendler van zijn positie. En dan komt er een counter van Telstra aan. Is deze bal matig? Staat Pereira zijn mannetje. Uitstekend gedaan. En is dat geen overtreding op Pereira, wel een inworp voor NEC.
0: Ja, en dat die hele bank van Telstar wijst dat die inworp voor hun is, dat is gewoon een kolderiek moment. Want die was natuurlijk voor NEC. Als Telstar de derde wisselmoment gebruikt, gaat het bord de lucht in zometeen. Gaan we kijken wie eruit gaat. Het is Owusu. En voor hem in de plaats komt nummer 18. En dat is Kashili.
1: Die noemde jij in de eerste helft al, dacht ik.
0: Kashili? Oh, ja. Ga je nou lullig doen? Nou, Kashili komt er in ieder geval in voor de laatste 20 minuten. NEC op jacht naar de aansluitingstreffer met de ruimte aan de linkerkant. Voor Bischoff, kortbij Von Viel, Sandler dan op 25 meter. Kort paasje naar Willemsson. Het is zo ontzettend druk. Wie heeft de opening? Wie kan ze uit elkaar spelen? Willemsson ziet daar goed. Bischoff gaat de 16 in aan de zijkant. Bischoff haalt de achterlijn. Voorzet. Wie staat daar te wachten? Daar gaat Sierhuis neer. Wil die een penalty? Vooralsnog wuift Voorzet weg. En dan het schot van Pereira wordt nog aangeraakt. En dus is het hoekschop nummer 9 voor NEC. Gaat NEC klagen bij Vos? Even kijken of het wordt nagekeken. Vos zegt wel dat we even moeten wachten met de hoekschop. Dat is het teken dat er nog nagekeken wordt. Als er niks aan de hand is, dan zijn we er snel uit. Nu zijn we nog even aan het kijken. Ik zag ook niet wat er gebeurde. Vos lijkt nu aan te geven dat hij hem mag gaan nemen. Die hoekschop bij NEC. Sierhuis vraagt nog even van hey, ik word echt vastgehouden hoor. Vos met een onderrondje. Nee, de hoekschop mag genomen gaan worden door Sammy Uwaiza met de arm de lucht in. Beweging is er bij Sandler, bij Willemsson. Bal is veel te laag bij de eerste, waardoor die lange mensen sowieso niet in het spel voorkomen. Pereira met een goede onderschepping. Bischoff, haal maar eens van 18 meter. Goed gedaan hoor van Kleeman. Bischoff met het schot meteen schieten op dat doel. Wel een half metertje over het doel. En dat is dan weer net het gelukje wat je moet hebben aan NEC-zijde. Dat die bal tussen de palen in ieder geval komt. Wellicht wordt hij nog aangeraakt. Wellicht redt de keeper hem, afvallende bal. Maar ja, dat vooralsnog zit NEC eigenlijk niet eens dicht bij de aansluitingstreffer.
1: Nou, ik bedenk me ook nu het schot gelost wordt. Wat is de laatste grote kans die NEC heeft gecreëerd? Nou, eigenlijk in de tweede helft nauwelijks nog
0: Laboratorium alleen naast.
1: Ja, precies. Dat is denk ik de laatste. En dan kun je eigenlijk dezelfde conclusie trekken als die we in de voorbereiding ook trokken. Ja. Hoe meer wissels er gedaan worden, hoe minder het loopt bij NEC. En met oog op de dinsdag worden er nou eenmaal veel wissels gedaan. Als er ook nog drie man warm lopen hier. Taoui, Emre Moore en Kevin Kers zijn het die op dit moment lopen. Als er een inworp gegeven wordt voor Telstar hier de helft van NEC dicht bij de 16. Ja, zij komen niet meer met iedereen naar voren, maar toch laten ze maar twee man achter. De rest allemaal vooruit. Mooi om te zien dat Telstar wel blijft voetballen. NEC Nu met veel man terug. Hier de lange inworp. Goed weggekopt. Hier is balbezit voor Telstar. Daar is onder andere Demir Can. En hier is het balbezit dan aan de rechterkant. Volgens mij is het Peersman die hier de blik vooruit heeft. Dan de bal richting rechterflank. Voorzet gegeven. Wordt even aangeraakt. Tadic dan helemaal weg. Althans voor heel even. Want het balbezit is nog steeds voor Telstar. Hier is de bal bij Isaiah Ahmed. Die invaller. Seedorf goed opengedraaid. Sender die hem net niet kan veroveren. Maar er wel heel even tussen zit. Seedorf nog in balbezit. Pereira voor zich. Bal gespeeld richting Hardeveld. Dit lijkt me buitenspel van Seedorf.
0: Van Viel bleef nog hangen.
1: Ah, Van Viel bleef hangen. Daarom mag hij door. Pereira dan bij Seedorf. En dan zit Pereira ook die hem als laatste raakt. Nu opnieuw gebombardeerd tot een inworp. En dan is het Hardeveld die de bal mag gaan gooien. Kan er wellicht weer een kans komen voor Telstar. NEC met veel man terug op dit moment.
0: Ja, wij zitten wel precies op één lijn nu met wat buitenspel betreft. Als die ingooi er is van Hardeveld. Net als in de eerste helft komt hij ver. Sierhuis wordt aangetikt. Nou, daar staat Vos toch bovenop. Laat dit doorgaan. Komt Uwaisa verdedigen. En ook Willemson die de druk erop zet. Uwaisa die dus nog steeds speelt na 73 minuten. Pereira moet die man niet voor zich aan laten kruisen. Nou, dat is heel makkelijk naar het gras gegaan, zeg. Van Brouwer, die wel al een doelpunt maakte. De 0-1, 0-2 staat het. Heel makkelijk voorlangs gekruist. En dan voelt hij wat en dan gaat hij liggen. Sandler krijgt de bal mee. Uwaisa, ik neem aan dat Emre Moor zo meteen nog wel binnen de lijnen komt voor Sammy Uwaisa, die nu al 73 minuten volhoudt. Bal gaat naar de linkerkant. Daar staat Bischoff van Viel eroverheen. Wie trekt het gat? Bischoff loopt zich vast. Hansen uitgespeeld. Sandler, die meteen doorverdedigt. Oei, Sandler, doe je voorzichtig, jongen. Want we hebben je nodig. Blijf nu geblesseerd liggen. Gaat er wel heel wild in.
1: Oi, oi, oi.
0: En iedereen houdt de adem in, want ja, daar was toch wel een hele harde botsing met Philip Sendler. Die overigens wel lijkt door te kunnen. Maar hij speelde de bal een beetje te ver voor zich uit, had ik het idee. En hij trekt zijn been gelukkig ook niet terug. Maar dat deed zijn tegenstander ook niet, de invaller bij Telstar. Waardoor dit een harde botsing was. Maar gelukkig voor NEC kan Philip Sendler door. Ahmed kwam die tegen. Maar de vrije trap is wel voor NEC op een mooie plek.
1: Ja, daar is Tadic die achter de bal staat. Onder andere, want het lijkt erop dat ook... Nee, dat is Van Viel. Die gaat hem uiteraard niet nemen. Tadic dan met een korte balletje richting Van Viel. Tadic krijgt hem terug. Tadic, wat gaat hij bedenken? Het is de voorzet die gegeven wordt. Sierhuis laat hem op het hoofd vallen. Op de lat! Het is de koppel van Sierhuis op de lat. Koeman junior, die was al gepasseerd leek het. Maar die bal die spat uiteen op de lat. En daarna wordt hij weggewerkt. Is hier wellicht toch nog balbezit? Ja, als Tadic deze bal doorkomt, is het inderdaad nog balbezit. Maar wat een grote mogelijkheid voor NEC op de aansluitingstreffer. Dat had ongetwijfeld een boost gegeven. Dat is nu niet aan de orde. Wel een mooie bal van Sendler richting zijkant. Bischoff met de aanname. Bischoff die zijn man opzoekt. Balletje door het midden gespeeld. Die wordt net onderschept. Kan Koeman deze bal niet in de handen pakken? Wordt die wel goed doorgespeeld? Hier is het balbezit voor Telstar weer. En lijkt ook op een goede aanval. Bij NEC niet iedereen op zijn positie. Hier komt Jeff Hardeveld die linksback vooruit. En zo kan iedereen bij NEC weer terug. Ja, het gaat bij vlagen over en weer hier hoor. Jeff Hardeveld die de bal aflegt. Voorzetje gegeven daar door Prince Anin. Die bal wordt gelukkig geblokt door Pereira. Is het een hele grote mogelijkheid voor NEC aan de ene kant. En dan ineens weer de verdedigende stelling aan de andere kant. Als ook Tobias Storm en Aujan aan het warmlopen zijn. Ja, en dan duurt het allemaal lang. Het publiek dat zich laat horen. Het zou de scheidsrechter moeten zijn die nu inderdaad zegt ik ga tellen. En dat gaat hij ook doen.
0: Ja, dat doet hij wel goed, die Vos. Want die Hardeveld die had de bal nog niet eens in zijn handen. Nu wel rolt de bal met Hardeveld. Daar komt Uwaisa. Moet geen overtreding maken. Uwaisa die komt daaruit. Die kijkt waar is de opening. Maar er is niemand van NEC voor. Dus moet Uwaisa dit nog doen. Als hij ligt dan is het een vrije trap. Uwaisa komt daar goed uit met Tadic. Geeft mee aan Sammy Uwaisa. Linse is voor en Sierhuis is voor. Linse had nu veel meer in de bal moeten komen. Die doet dit veel te afwachtend. Die kwam veel te laat. En dat was jammer. Want ja, daardoor maak je eigenlijk de overtreding. Omdat hij die tegenstander voor zich ziet komen. Peersman die doet het natuurlijk ook slim. Die zet zijn been ervoor. Ja, en daar loopt Linse tegenaan. Maar mijn zinziens had Linse gewoon veel eerder in de bal moeten komen voor de 1-2.
1: Ja, helemaal mee eens. En wat helemaal ongelooflijk is, Uwaisa die heeft gewoon 90 minuten gespeeld afgelopen dinsdag.
0: Ja.
1: Die heeft er nu weer 76 in de benen. Ja, je ziet hem af en toe even rekken en strekken. En dat begrijp ik wel. Ik kan eerlijk gezegd niet wachten totdat Emre Moor erin komt. Ook omdat je Uwaisa dinsdag weer hard nodig hebt. Von Viel hier dan met de kopbal. Niet helemaal goed. Balbezit voor Telstar hier op het middenveld met Demir Can. Demir Can die hem terugspeelt. Dan eventjes getemporiseerd hier. Hardeveld die de bal volledig mist. Uwaisa dan diep gespeeld richting Linssen bij Peersman. Nou, sneller is Linssen, maar Peersman staat goed. Die kan terugspelen richting Ronald Koeman. Moeilijke bal, laat op de borst vallen. Ja, heel rustig gedaan hoor van hem. Teruggespeeld richting Peersman. Zo rent Linssen zich rot. En is dit misschien wel een klein beetje frustratie van Linssen, die Peersman daar onderuit legt. Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen, want het is best wel een frustrerende avond aan het worden hier voor NEC. Althans, middag zoals het begon, het is inmiddels avond. Als Telstar hier opnieuw een tijd neemt voor het nemen van deze vrije trap. En ik denk dat het Ronald Koeman zelf gaat zijn, aangezien die helemaal uit zijn doel is gekomen. Stuurt Peersman nu dan ook weg. Ja, die legt de bal rustig neer. Linssen die zegt die bal wordt wel heel ver weg neergelegd. Zal nu een worst wezen als die bal maar genomen wordt. Martijn Vos die opnieuw niet aan het aftellen is. Koeman die wacht gewoon tot Martijn Vos aan het aftellen is. Maar die zegt ook Linssen geen afstand. Ja, en nu wordt de gele kaart aan Ronald Koeman gegeven. En dat is terecht hoor, want die loopt ongelooflijk te zanik of nuilen, zoals in het Nijmegen zeggen. En dan gaat nu eindelijk die vrije trap genomen worden door Ronald Koeman.
0: Komt die bal, die moet voor een NEC gaan zijn bij Pereira. Ja, die Seedorf, die is sterk, die laat de bal op zijn post komen, wel uit buitenspelpositie. En dus mag NEC de verdedigende stellingen weer gaan verlaten. Gaat NEC wisselen, Mousselou kijkt waar de wissel is. Krijgt de trainer ook nog even een gele kaart waarschijnlijk? Nee, het is alleen een reprimande die Brugge krijgt met de assistenttrainer. Nee, toch een gele kaart. En dan wordt de assistenttrainer, dat zijn meestal de ergste, die wordt dan naar zijn arm getrokken. Daar is de wissel waar we al zo lang op wachten. Uwaisa gaat eruit en Emre Moor komt erin. Uwaisa is er inmiddels uit. Emre Moor, nou, wat kan jij nog in de laatste 13 minuten van deze wedstrijd? 2-0 is de achterstand. Het is zelfs nog maar 11,5 minuut. Met Kretas met de vrije trap. En die geeft hem mee aan Sendler.
1: Sendler die opendraait. Inderdaad, de tijd begint te dringen voor NEC. En het lukt ze al zo lang niet om goede kansen te creëren. Laat staan de bal erin te leggen. Alleen in de eerste helft een aantal goede mogelijkheden gehad. En in de tweede helft zijn ze schaars. Hier dan de voorzet gegeven. Niet tot aan Sierhuis. Bal goed weggekopt. En dan is het Sendler die Seedorf de basis. Dat is goed gedaan. Uiteindelijk de bal hier weer bij Pereira. Die ook boven Seedorf uitkomt. Mooi verdedigd van beide heren. Isaac Hansen Arun dan met de bal richting Emre Moor. Gaan we iets moois zien van hem. Emre Moor komt daar binnen. Wordt even vastgehouden, maar is nog wel aan de bal. Emre Moor dan met de bal richting Fonviel. En dan kan de Turkse vleugelspeler zelf in de voren. Voorzet van Fonviel vanuit een moeilijke positie. Ja, en Hansen Arun die hem wel raakt. Maar Ronald Koeman junior kan die bal zo oppakken. Alles behalve gevaarlijk. Als de 80ste minuut is aangebroken. En Ronald Koeman junior ziet dat Martijn Vos weer aan het aftellen is.
0: Ja, iedereen die daar scherp op is. Ronald Koeman met de lange bal richting Von Viel. Kretas komt uit. Von Viel pikt die bal niet mee. Nu wel op van Kretas. Laatste 10 minuten gaan bijna in. Hier in de Goffert 2-0 is nog steeds de achterstand voor NEC. NEC wel op jacht naar de aansluitingstreffer. Maar daar behalve de kans van Lebreton nog niet dichtbij geweest. En nu Bischoff met een hele moeilijke aanname. Was ook een hele matige bal van Philip Sendler. Maar wel het balbezit bij NEC met Hansen via Von Viel. Bischoff vrijgespeeld. Paasje mee. Tadic in één keer vol wellicht. Wippertje bij de tweede paal. Emre Moor. Dan Willemsson. Pereira helemaal vrij. In één keer vol zou ik zeggen Pereira. Kortbij staat Emre Moor. Die wordt het ook. Pereira loopt door. Emre Moor tegenover drie man. Daar komt hij wonderwel bijna uit. Maar mag wel gaan gooien. Of laat hij het aan Pereira die natuurlijk ver komt. Hij gooit snel. Emre Moor naar Sendler. Pereira staat er nog. Aan de andere kant helemaal staat Bischoff. Het is nu centraal met Hansen. Dan Emre Moor op de achterlijn. Emre Moor trekt naar zijn linkerbeen. Neemt meteen drie man mee. Af van de bal wellicht voor NEC. Ja, want daar ziet Emre Moor Von Viel staan. En dan levert Von Viel de bal in. Maar gelukkig voor NEC staat Sendler op te letten. En die pikt de bal weer op van Kretas.
1: En dat was de laatste kans voor NEC om die bal te onderscheppen. Goed gedaan van Sendler. En er is ook nog een hele mooie lange bal van Sendler. Als Bischoff hier vrij staat aan de linkerkant. Zoekt zijn directe tegenstander nu op. Komt naar binnen. Voorzetje gegeven. Niet tot aan Sierhuis. Hier wel weggehaald door een verdediger van Telstar. En daar is Hansen Arun.
0: Hansen Arun die geeft mee aan Pereira. Voorzet bij de tweede paal. Wie duikt erop? Oh, die gaat heel makkelijk over Bischoff heen. Wat zonde zeg. Die was net een metertje te vroeg naar binnen gekomen. Inworp is voor Telstar met nog 9 minuten te gaan. Je ziet nu wel dat NEC veel fitter is dan Telstar. Ondanks dat sommigen al een wedstrijd in de benen hebben van afgelopen dinsdag, zie je nu wel dat NEC lijkt het wel makkelijker in de 16 komt bij Telstar. Waar nu Linssen tegen zijn tegenstander oploopt. Linssen nog steeds moet geen overtreding maken. Want dan ziet Vos weer Ja, dan gaat hij weer makkelijk fluiten. Pereira even met een kunststukje kop terug naar Kretas, waardoor hij de bal in de handen mag nemen. Dat doet hij niet, want hij geeft meteen mee aan Philip Sendler. 8 minuten nog. Je voelt aan iedereen en alles dat als hij er eenmaal ingaat, die aansluitingstreffer, dat NEC wellicht ook nog wel een gelijkmaker of meer kan creëren. Voor zover de tijd daar nog voor krijgen. 8 minuten is het nog. Voorzet van Tadić, zo leek het althans. Maar hij besluit laag te pasen naar Bischoff in de 16. Bischoff dan mee. Tadić, voorzet moet goed zijn. En die is goed, want daar is het Kai Sierhuis. En hier heb je Tadić voor. En hier heb je Kai Sierhuis voor. Want Tadić wacht en wacht en wacht. En geeft uiteindelijk mee. En geeft uiteindelijk die voorzet. En bij de eerste paal duikt Kai Sierhuis als een echte spits op. Eerste doelpunt van aanvaller voor de NEC. Eerste doelpunt van de hele competitie voor de Nijmegenaren. 2-1 is het door de aansluitingstreffer van Kai Sierhuis.
2: Ja, heerlijk thuisdebuut voor hem. Die unieke waas opsmeet. Is het op tijd of is het te laat voor NEC om hier nog een minimaal een punt uit deze wedstrijd te halen? Uitstekende actie van Bischoff die inderdaad meegeeft aan Tadić. Lage bal, aangetikt door Kai Sierhuis. En daarom wordt Koeman Junior op het verkeerde been. Het is de 1-2. En het is de vraag of NEC hier toch nog een gelijkspel uit kan trekken. De aftrap is weer genomen door Telstar. Ronald Koeman Junior aan de bal. En het is geluid dat hier in het Goffert Stadion wordt gemaakt. Sender die zich op duel wint. Het is hier Peersman aan de bal. En nu de linksback die bal hier voorgeeft. Dan is die niet helemaal goed. Inworp voor NEC. De 83 minuten zijn er gespeeld hier. En de NEC met een inworp op eigen helft.
0: Met Sendler die meteen meters maakt. Iedereen wijst. Want links staat Bischoff. Wat is die bal goed, zegt van Philip Sendler. Want Bischoff houdt die bal binnen. Dan staat Sierhuis alweer in de 16 te wachten. Tadić is er ook. Bischoff gaat voorlopig even voor eigen succes. Waardoor het tempo eigenlijk uit de aanval is. Bischoff dan 1-2 wellicht met Emre Moor. Het wordt Hansen die iets buiten de 16 meter staat. Kan wellicht een voorzet geven. Het wordt Pereira. Die moet nu goed zijn. Kan laag, kan hoog. Kiest voor Sendler. Even temporiseren dan. Via Hansen steekpaas naar Bischoff. Emre Moor, het is heel druk. NEC wil een vrije trap. Daar wil Vos niet aan. Emre Moor van de rand van de 16. Haalt dan uit. Bal onderweg nog aangeraakt. En dan tellen we hoekschop nummer 10. En dit kan weer een grote kans worden voor de Nijmegenaren. Als Tadić zich gaat melden voor de hoekschop. De tweede bal is in het veld, dus die moet er even naast. Maar ja, dan schiet Emre Moor hem tegen de reclameborden aan. Dan moet Bischoff even opletten. En dan gaat die tweede bal er uiteindelijk uit. En dan kan Tadić die bal nemen met beweging bij Willemsson en bij Sierhuis. Als die bal gaat komen, die is goed. Die wordt weggewerkt. Nou, Pereira, ogen dicht en halen. Maar hij schiet laag, wordt gekraakt. Maar NEC houdt wel het balbezit. Want Vos fluit er niet voor, wilde ik zeggen. Maar die fluit dan uiteindelijk wel heel makkelijk voor een obstructie. Waardoor NEC weer even pas op de plaats moet zetten. Maar hebben we het nog wel 5 minuten bij die 1-2 achterstand.
2: Ja, deze woede begrijp ik wel hoor. Dit is een heel makkelijk gefloten overtreding. En iedereen van NEC stond nog in de 16. Dus dit is gewoon frustrerend. Ja, en Koeman Junior die echt solliciteert naar zijn tweede gele kaart hier hoor. Het is Martijn Vos die nog niet eens aan het tellen was. Hier dan uitstekend blok gezet door Sendler. Waardoor de balbezit weer is aanwezig is bij NEC. Sendler zelf. En NEC leeft weer. De supporters die zijn van hun plek opgestaan. En hebben er zin in. Sendler die Bischoff inspeelt. Bischoff die nu de actie kan maken. Bischoff gaat hem meegeven. Hier is Dusan Tadić met de voorzet. Die wordt eruit gehaald. En dan is het opnieuw een hoekschop. Nummer 11 voor de Nijmegenaren. En is het de 85ste minuut. Is het de vraag of NEC hier weer gevaarlijk uit kan worden. De hoekschop van zojuist van Tadić was niet helemaal gevaarlijk. Kijken of hij het nu met zijn linker iets gevaarlijker kan maken. De aanloop, bal voorgegeven. Hoge bal. Daar is Ronald Koeman Junior die hem uit de lucht plukt. Ja, en die gaat dan neer. En die gaat weer 6 seconden wachten.
0: Ja, nu moet Vos moet meteen gaan aftellen. Maar dat doet hij gelukkig ook. En dan gaat hij hem uitschieten. En dit is een minuutje, hè? Dit kost een minuut. En nu moet de aanvoerder straks, wat Ronald Koeman Junior zelf is, die moet nu een speler aanwijzen die er een minuut uitgaat. Ronald Koeman Junior, voor als je luistert, die gaat nu liggen. Waardoor eigenlijk Brugge, die trainer, die kan er allerlei inlichtingen geven. Iedereen gaat water halen. Datzelfde geldt natuurlijk voor NEC. Dan is de regel dat de aanvoerder eruit moet. En vervolgens mag je als keeper, zeg maar, als keeper, de keeper hoeft er nooit uit. Die mag nu iemand aanwijzen, die moet nu iemand aanwijzen. En die moet dan een minuut langs de kant blijven. Maar goed, als hij hier 3 minuten mee tijd trekt natuurlijk, waarvan er maar 2 worden bijgeteld, dan is het natuurlijk ook wat. Maar NEC gaat dus zometeen tegen een man minder spelen, wat minimaal 1 minuut duurt. Dus we gaan kijken wat dat zometeen gaat opleveren. Als Ronald Koeman Junior weer opkrabbelt, Gaan we zien wat scheidsrechter Vos nu doet. Gefluit vanaf het publiek. En of het sfeervol is trouwens volgend jaar ook met die staantribune. Want vanaf de middenlijn van de Goffertribune helemaal tot vakkie M wordt er, vak N bijna, wordt er gestaan. En wat een sfeer geeft dat. Nou, we gaan kijken wie gaat eruit. Vos, de scheidsrechter, die kijkt even in het zwart. Die fluit dan. Ja, het publiek is woedend. Assistent scheidsrechter die overlegt met Emre Moor. En wat doet Vos nu? 2, 4, 6, 8... 10-11. Hij stuurt er niemand uit. Hè? Wat gebeurt hier, joh? Hij stuurt helemaal niemand uit. Hoe kan dit?
2: Nou, ze staan gewoon nog met 11 op het veld. En dan heeft Ronald Koeman wat hij wilde. Hier is Speersman dan. En gaat het spel gewoon door. Sandler die hem oppikt. En dan kan NEC in één keer door. Sandler, wie vindt hij? Nou, het is een overtreding. En dat is denk ik Prins Elling die nu ook voor de bal staat. Maar toch snel genomen. Nu laat hij het wel doorgaan. Tadic die dan terug moet. Hier is Fonville. Ja, er is haast bij NEC. Er is veel haast. En Tadic die dat ook weet. Die nu die bal met zijn linker wil gaan voorgeven. Toch Bischoff ingespeeld. Moet hij die actie maken? Tadic doorgelopen. Bischoff de voorzet. Voorzet in handen bij Ronald Koeman. Die heeft hem klem vast. Ja, die wil hem wel, die moet hem eigenlijk wel vooruit gaan spelen. Maar er is eigenlijk alleen Seedorf op dit moment. Hij wordt gegooid richting Prins Anning. Emre Moor die er daar goed bij is hoor. Emre Moor die lijkt hem bijna te pakken te hebben. Prins Anning die het lichaam erin zet. Hier is het ook Willemsson erbij. Die heeft hem nu ook echt te pakken. Linssen moet daar wegwezen. Willemsson kapt af. Balbezit daarom nog bij NEC. Staan er nog 2 minuten op de klok. Hier is het balbezit van Isaac Hansen Aron.
0: Hansen via Tadic naar de andere kant. Daar staat Bischoff. Het wordt van Viel. Dan Tadic. Van Viel weer. Geef maar de voorzet. 4 NEC is in de 16. Tadic nog steeds kort bij staat. Philip Sendler nu helemaal centraal. Pereira wordt overgeslagen. Emre Moor. Pereira eroverheen. Emre Moor. Voorzet. Oh, wie loopt er tegenaan? Net wordt die bal achter Tadic gespeeld. En Sierhuis die daarbij staat. Net achter hem. En nu gaat Vos weer aftellen. Ja, misschien was het omdat... dit is buitenspel, dacht ik. Misschien was het omdat die bal uit werd gespeeld of zo. Ik weet het ook niet. Maar dit was wel heel raar. Want NEC gooide ook niet meteen in. Want dat mocht niet. Dus er wordt echt nog over nagesproken. Dat Vos niemand eruit stuurde toen de keeper geblesseerd ging liggen. Laatste minuut loopt bijna in het Goffertstadion. 1-2 is de achterstand voor NEC. Op jacht naar de gelijkmaker. 90ste minuut die nu ingaat met het balbezit van Emre Moor. 1 man voorbij. Pereira eroverheen. Die geeft mee. Die moet meteen volgen. Geven. Dat gebeurt ook. Bal is laag. Sierhuis legt terug. Schot van Tadic gekraakt. Hansen dan naar Bischoff. Buurt van de cornervlag. Von Viel mag volgeven. Die moet ook goed zijn, maar die wacht eigenlijk veel te lang. Die had gewoon een voorzet kunnen geven. Sendler dan laag via Tadic. Die van de ene kant naar de andere kant beweegt. Bischoff voorzet. Dan Bischoff. Net niet tot bij Linssen. Ook niet Sierhuis. Bal dan weggekopt. Moet Willemsson een sprintje trekken. Mag NEC gaan gooien in de laatste minuut van de wedstrijd.
2: Willemsson die Emre Moor inspeelt. Pereira nu. Emre Moor, nou, laat je actie maar zien. De Turkse vleugelspeler die de actie inderdaad inzet. Met zijn linker gespeeld richting Fonville. Nu richting Tadic. Dat gaat richting Bischoff. Het gaat snel nu. Bischoff met een schot. Die bal is hoog en die bal is net naast. Dat betekent kans om zeep geholpen door Bischoff. Goed dat hij wel een keer schiet hoor. Alleen is het nu de 90ste minuut. Er scoorde ook veel man voor de goal. Wordt er hier aangegeven dat er 6 minuten extra tijd gespeeld gaan worden. En dat is niet meer dan terecht hoor. Als je ziet hoeveel tijd er is gerekt door voornamelijk Ronald Koeman junior. Die nu die bal gaat uittrappen. Ronald Koeman junior mag Sendler aan de bak bij Seedorf. Sendler die daar wordt afgetroefd. Seedorf met balbezit. Weinig spelers omheen. Pereira is erbij. Ja, die moet de bal wel veroveren. Dat doet hij goed. Gretas dan ingespeeld. Gretas die meteen terugspeelt. Daar is Sendler nu aan de bal. En is er een aardig gat tussen verdediging en aanval bij NEC. Sendler die kijkt waar hij de bal heen kan spelen. Emre Moor heeft wat ruimte. Dit is Willemsson hier. Willemsson met een mooie hoge bal richting Bischoff. Die heeft wat ruimte. Bischoff, aanname is oké. Bischoff die zijn directe tegenstander opzoekt. Tadic ingespeeld. Kan hij hem voorkrijgen met links. Nee, hij kapt. Tadic die kapt met zijn rechtervoor. En Linssen net niet bereikt. Linssen die er niet aan kan komen. Balbezit weer voor Von Viel. En de aanval van NEC wordt voortgezet.
0: Met Sendler en Willemsson. Rechts staat Emre Moor. Emre Moor in balbezit. Het is 1-1 met Emre Moor. Moet wachten voor zijn linkerbeen. Trekt dan naar binnen. Zou kunnen schieten. Kapt dan naar zijn rechterbeen. En het stiftje gaat maar net voor het doel langs. Geniaal bedacht van invaller Emre Moor. En nu is het weer wachten op Ronald Koeman junior en vooral op scheidsrechter Vos. Wat hij doet, hij gaat nu aftellen en is al bij 3 en bij 2. En dus moet Koeman nu opschieten, want als hij bij 0 is, is het een hoekschop. Koeman schiet dan tot zijn echte woede, schiet hij maar de bal het veld in. Hij zegt, scheidsrechter, waar ben je mee bezig? Maar ja, dat zijn nou eenmaal de nieuwe regels waar Telstar nu wel de tijd voor neemt. Maar meteen weer dat aftellen, dit is echt een goede regel. Want anders dan hadden we nu nog steeds op die doeltrap aan het wachten. Waren we nog steeds op de doeltrap aan het wachten. 2 minuten blessuretijd zitten er bijna op. 2 van 6. Sendler geeft mee aan Pereira. Pereira moet hem snel inleveren bij iemand die wat kan. Die techniek heeft. Die een mannetje kan passeren. Dat lijkt me niet Willemson. Dat is bijvoorbeeld wel Emre Moore die daar niet blij mee is. Hansen helemaal links staat. Bischoff. Kortbij staat Von Viel, Bischoff, punt van de 16. Von Viel nog steeds, voorzet. Oh, dan wordt hij als laatste geraakt door een speler van Telstar. Maar wel in de handen bij Ronald Koeman.
1: Linssen die dan nog appelleert voor een handsbal. Daar is hij inmiddels mee opgehouden. Maar volgens mij was dat inderdaad de borst. Ronald Koeman die de vrije trap gaat nemen hier. Kan de NEC die bal nog een keer naar voren brengen? En kunnen ze nog mogelijkheden creëren om hier die gelijkmaker binnen te prikken in het Goffertstadion?
0: Waarom telt hij nu niet, joh?
1: Ongelooflijk. Ronald Koeman junior die maar wacht en wacht. Er wordt inderdaad niet geteld. Ja, het is wel een beetje half bak af en toe met die regels. Soms duurt het erg lang voordat we begonnen met tellen. Nu wordt helemaal niet geteld.
0: Ja.
1: Von Viel met het balbezit. Pereira ingespeeld. Sendler, die moet vooruit. Iedereen vooruit bij NEC. A la Dick Schreuder, zoals hij dat graag wil. Nou is het Emre Moore ingespeeld. Emre Moore net met die mooie stift die er net niet in ging. Emre Moore nu naar binnen met zijn linker voorgegeven. Weggekopt. Daar is geen balbezit meer voor NEC. Nu wel als Pereira die bal nog een keer laat stuiteren. Zijn aanname is niet zoals die moet zijn. Hier is het Philip Sendler. Emre Moore die wat ruimte heeft. Emre Moore kijkt naar voren. Willemson ingespeeld. Niemand die een voorzetje geeft. Von Viel dan richting Bischoff. Ja, die moet nu wel iets. Gaat hij in actie inzetten of de voorzet? Bischoff die dribbelt. Die dribbelt en dribbelt. Wat gaat Bischoff doen? Die komt nu in de 16 met zijn linker dan. Nee, hoekschop voor NEC.

0: Seedorf, maar het balbezit bij NEC, dus mag dit door. 2 minuten van de blessuretijd zitten er nog op. Daar komt Sierhuis in balbezit, veel te ver van het doel af. Naar onze zin, dus dribbelt hij daar maar naartoe. Willemson laat het aan Sandler, kortbij staat Pereira. Die moet afspeelmogelijkheden zien, die zijn er wel. Waaronder Von Viel aan de linkerkant van het veld, punt van de 16. Von Viel geven maar eens voor. Bischoff dan tegenover 2 man. Bischoff naar de achterlijn, wordt verdedigd. En dat is het begint al bij Pereira, die veel te lang overdoet om Von Viel. Von Viel speelt gewoon een slome wedstrijd. Sorry dat ik het zeg, hij heeft veel te veel tijd nodig. Loopt eerst 3 passen voordat hij een man Bischoff geeft. Ja, dan is er alweer dubbele dekking.
1: Ja. Ja, het is ongelooflijk zuur ook hoe dit gaat. Want er staat nog iets meer dan 1 minuut op de klok. En daar is eindelijk die hoekschop. Dan wordt hij alsnog gegeven, omdat Ronald Koeman junior dus niet op tijd neemt. Ja, en dan kan in één keer iedereen die zich bij de middenlijn heeft verzameld naar voren. En Tadic die ook meteen zoiets heeft van ik ga die hoekschop nemen. Er staan alleen een hoop NEC'ers nog terug. Moet je toch nog wachten?
0: Nou, gewoon nemen.
1: Ja, dat vindt Tadic natuurlijk niks. Er moeten er veel meer van NEC in die 16 zijn. Er wordt geschokt. Het is ongelooflijk. Ja, je bent moe. Dat kan ik me voorstellen. Maar er staat nog maar 1 minuut op de klok. En de supporters van NEC laten zich horen. Het is Tadic met de hoekschop. Brengt hem voor de goal. Het is de kopbal hier. En daar is die weggekopt. Waardoor Von Viel die bal weer moet ophalen. En dan zou ik zeggen, hoge bal de 16 in. Von Viel dan, die richting Emre Mor speelt. Emre Mor legt die bal vooruit. En die gaat dan schieten daar. Waarom ga je om... Ja, ik begrijp helemaal niks van. Ja, waarom ga je schieten vanaf daar? Met nog 1,5 minuut op de klok. Iedereen voor de goal. Ja. Hij gaat over de achterlijn. Het is een doeltrap voor Ronald Koeman junior. Dat hij er lang over doet, dat weten we. En scheidsrechter Martijn Vos die gaat zo ongetwijfeld afsluiten.
0: Ja, dit is pijnlijk dat hij niet kiest voor de bal voor Von Viel al. Hè. Die geeft hem al laag. En vervolgens had Emre Mor de bal nog aan Tadic kunnen geven voor een voorzet. Maar die besluit dan te schieten terwijl een tweede bal het veld is. En dan fluit Vos af. Telt ook verder helemaal niks bij. Dat is wel echt heel beperkt van die scheidsrechter. Aan de ene kant dat hij niks bijtelt. Want er was nog een blessuregeval bij Ronald Koeman terwijl de blessuretijd al inviel. Een slecht begin voor NEC aan de Vriendenloterij Eredivisie. Laten we hopen dat het dinsdag beter gaat. Want dan zijn we er weer namens RN7 thuis tegen Olympiakos Piraeus. Voor de volgende horde op weg naar de Champions League. Hoe gek het ook klinkt na een 1-2 verlies van Telstar. Gaan we daar alles aan doen aanstaande dinsdag. Dit is even een bittere pil zo aan het begin van het weekend. NEC Telstar eindigt in 1-2. Fijne dag.

0: Nee, nee, maar dan... hoe je hem raakt, maakt dan niet meer uit.
1: Ja, joh. Hé, maar hoe gaat het met hem? Want,
0: jawel, hij stak meteen zijn duim in de lucht. Dus daar durf ik ook een grapje over te maken. Hij deed meteen naar de supporters van... Hé, hey, jongens, maar... Hij heeft hier wel ervaring mee, want hij zette heel strak zijn benen in de boarding.
1: Ja.
0: En de boarding is ook niet kapot, maar hij kwam hard. Ja, hij heeft een of andere vlag bij. Het is een beetje een andere manier van Vitesse. Hè. Die komen altijd met zo'n vogel.
1: Ja.
0: En zij gooien nu al gewoon een stel parachutisten erin. Ja, jij zegt, komt er nog in. Volgens mij is het nog niet klaar, hoor.
1: Nee, dat was al inderdaad te vieren. Maar die komen van achter ons, dus wij kunnen ook niet zien of er nog meer komen. Maar ik heb al veel meegemaakt. Laatst met een bepaalde drone of zo. Met de karbiet in Emmen schoten ze een bal af. Ja, met Koen zat ik toen. Die zit ook mee te luisteren. Leuk dat je luistert, Koen. En dat was ook fantastisch om te zien. Sowieso hebben we veel internationaal publiek. Want vanuit Frankrijk luisteren ze in ieder geval mee. Siem, leuk dat je luistert. Misschien vanuit Zeeland, Jeroen, leuk dat je luistert met gezin. En ik weet niet of jij nog mensen hebt die luisteren.
0: Ja, zeker van mijn Padel voor Gijsje team luisteren altijd een aantal mensen. Dus jullie ook, leuk dat jullie erbij zijn. Daar heb ik ook al een keer over de stichting gesproken, maar dat zal ik vandaag wel even achterwege laten.
1: Oké.
0: Wij Padel voor het goede doel, maar...
1: Mooi initiatief, Olivier. Ik ben nog even aan het kijken. Er staat daar nog welkom Jozef Oosting. Dat is de nieuwe trainer. Komt dus nog een parachutist naar beneden.
0: Ja, ik had hem al verwacht eigenlijk. Ja. Want ze zaten allemaal zo omhoog te kijken.
1: Ja.
0: Ik hoop dat we wel op tijd kunnen beginnen op deze manier, Bim.
1: Want over 3 minuten zouden we moeten beginnen. Dan zijn ze meestal wel heel strand in. We gaan wel even kijken of dit nog een speciale betekenis heeft. Of dat het gewoon de opening van het seizoen is.
0: Ja.
1: Want ze hebben ook allemaal andere kleuren. Terwijl achter de goal staan er allemaal mannen met vlaggen van Go Ahead Eagles. Allemaal verschillende. En zoals ik al zei, Jozef Oosting is de nieuwe trainer van Go Ahead Eagles. De vader natuurlijk van Thijs Oosting. Ja, ook komt er nog één. Nee, het houdt nog niet op.
0: Ja.
1: We gaan helemaal niet naar een voetbalwedstrijd kijken, Olivier. Ik zal je even verrassen.
0: Op zich snap, het is wel leuk als opening, maar bij nummertje 7 of zo is dit, is de lol er een beetje vanaf.
1: Of zouden alle spelers misschien naar beneden komen? De opstel, dat kan ook, ja. Ja.
0: Nou, dan is die ene die fit genoeg om te beginnen.
1: Die ligt er al uit dan, inderdaad. Ongelooflijk, ja. Ik hoor nu wel de stadionspeaker, dus het zou zomaar kunnen dat dit dan de laatste is. Ik weet niet of die nog iets daarover zegt. Nee, club niet, denk ik, van Go Ahead. En we spelen vandaag in het derde uitshirt. Het thuisshirt hebben we, dat is een jubileumshirt. 130 jaar bestaan we over een aantal dagen, 12 augustus. Het uitshirt is rood. En dit is het derde uitenu. Wat weet jij daarover?
0: Ja, we spelen vandaag dus toch wel met de witte sokken vanwege het thuistenu van Go Ahead. Het is een donkerblauw shirt en een donkerblauwe broek met witte belettering. Ja, ik vind het wel een mooi shirt. Dus de ballenjongens die meelopen of de kinderen die zijn wel in het mooie thuisshirt van Willem II. En Go Ahead heeft zelf gekozen om nog wat jackies aan te doen. Ja, het is natuurlijk maar een graad of 26 vandaag. Dus het is allemaal voor de sponsor.
1: Zou het?
0: Maar het kan een mooi shirt worden. Zeker als Willem II hier goed in gaat presteren. Dat vind ik altijd met die shirts. Als jij hier een hele mooie overwinning inhaalt, dan wordt het cult.
1: Ja, dan wordt het zeker cult. De nummers zijn ontzettend duidelijk te lezen. Dat is wel mooi. Dat is altijd thuis is dat altijd wat minder makkelijk.
0: Ja, vanwege de banen.
1: Mooi. En op dit shirt, ik weet niet of je het gezien hebt van dichtbij, maar daar staat Koning Willem II op afgebeeld. Dat is het speciale van het derde thuisshirt. En een rood-wit-blauwe kaart ook.
0: Ja.
1: Dus dat zijn de details van het derde uitshirt van Willem II. Het eerste uitshirt ging vorige week als warm broodjes ging dat over de toonbank. En het rode shirt met het gouden, opdruk.
0: Ja. Ja. Een beetje Spaans-achtig vind ik die Spaanse vibe hebben.
1: Ja.
0: Het is natuurlijk ook een Spaanse nieuwe shirtsponsor, een Catalaans merk.
1: Meba.
0: Ja. Maar ik vind dat shirt ook iets hebben met die vibe. Ja,
1: het is, staat een beetje bekend, hè. Dat ze ook heel erg in retro shirts en daarin geloven. En dat zie je ook wel terug in de shirts van Willem II.
0: Ja, ja.
1: Dus ik ben benieuwd wat daarmee gaat gebeuren verder met de shirts. Terwijl Willem II al klaar staat. En Go Ahead Eagles nog eventjes bij elkaar staat om in ieder geval wat te gaan doen. We hopen dat de mensen voor ons wel hier gaan zitten. Maar dat ga ik wel vanuit. Dat we het een beetje kunnen
0: ja,
1: zien.
0: Ja, die staan continu tot nu toe. Maar we hebben hier ook een dame van de pers. Die telefoontje bij. Dus die hoop dat ze zo lang gaan zitten, ja.
1: Dat moet vast goed komen. En dan gaan we dadelijk beginnen aan de allereerste wedstrijd van de Vriendenloterij Eredivisie. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Daar in die competitie, de hoogste competitie hier in Nederland. Die gisteren begonnen is met Cambuur Excelsior 0-4. En de tweede wedstrijd is ook bezig. NSC Telstar. Laatste tussenstand had ik was 0-2. En dan is dit de derde wedstrijd van de eerste speelronde in de Eredivisie. Die hier plaats gaat vinden in Deventer. De lichten die staan aan terwijl het hartstikke zonnig is hier. Wij zitten hier in de schaduw hier op de perstribune in de hoek. Dicht in de buurt van de harde aanhang. Of de harde aanhang. De aanhang van de fanatieke aanhang van Go Ahead Eagles. Scheidsrechter Henskens, ik zei het al, hij was er 2 jaar geleden ook bij. Of 1 jaar geleden, 1,5. In deze wedstrijd. Misschien komt hij hier uit de buurt. En dan gaat hij elk moment aftrappen. Hij kijkt even naar de zijkant nog. Een beetje afstand houden. En dan gaan wij beginnen. Hij zit paars. En we zijn los. En de eerste balaanraking van Willem II was door Devin Haan. In het Eredivisie 2026-2027. Terwijl er een kopduel aangegaan wordt door Uriel van Aalst. En nu Go Ahead meteen weg aan de rechterkant. Komt een voorzet en die gaat eigenlijk alles over alles en iedereen heen. Gurbus moet ook mee verdedigen. En Go Ahead moet even terug. Maar meteen wel hoog baltempo bij Go Ahead. De bal wordt er achterin rondgespeeld. Nu aan de rechterkant waar Semstedt en Tengstedt zijn. Weer een voorzet en dan kan Willem II overnemen. In balbezit helemaal achterin. En daar staat Van Loon, we zeiden het net al, die de plek eigenlijk van... Van de Etaibi overneemt nu de bal terug op Didion Heudel. En het licht blauw wat eigenlijk een beetje overloopt in het wit. Met een diepe bal op Haan. Die kan daar eigenlijk niet bij. Maar Bogaert wel. En die wil dan eigenlijk Haan wegsturen. Maar die bal is net te laag. Kan eigenlijk overgenomen worden door de aanvoerder van Go Ahead Eagles. Van Joris Kramer. Bal inmiddels over de zijlijn. We zijn los, Olivier.
0: Ja, ingooi voor Chouaillon aan de linkerkant. Dan moet Slory aanbieden. Doet dat een beetje langzaam. Van Aals komt zich dan aanbieden. Kopduel gewonnen door Haan. Maar die kopt hem eigenlijk in de voeten bij zijn tegenstander. Lange bal naar voren dan van Go Ahead. En dan is daar een overtreding gemaakt door Hoogma. Die beklaagt zich bij de scheidsrechter. En dan krijgt Go Ahead een vrije trap. Een meter of 5 voor de middenlijn. Vertraagt Willem II het spel goed. Maar is het Go Ahead dat wel iets meer in het begin van deze wedstrijd heeft? Goede bal van Go Ahead aan de rechterkant, maar iets te snel genomen door de scheidsrechter Henskens. En daar ben ik wel blij mee, want rechtsback van Go Ahead die stond toch wel helemaal vrij, Semstedt. En nu kan Slory daar even bij gaan staan. 2 man achter de vrije trap dus, die opnieuw genomen gaat worden. Alles en iedereen op de 16 meterlijn bij Willem II. Komt er waarschijnlijk een hoge bal. Wordt een indraaiende bal doorgekopt over het doel. Ja, het is Didion Heudel die nog even de lat aanraakt voor de vorm. Dan mag hij gaan uittrappen.
1: Dan mag je inderdaad gaan uittrappen. En is het hier gewoon nog 0-0. Dat was niet het geval bij NEC Telstar. Dat was gelijk al in de eerste minuut dat daar een doelpunt viel. Maar hier is het nog 0-0. Maar dat er van tevoren even, Olivier, dat je hoopt dat Willem II natuurlijk die resultaat haalt. Mocht je hier een gelijkspelletje halen, dan doe je het volgens mij ook al heel goed. En winnen zou fantastisch zijn. En een nipte nederlaag in deze fase van de competitie zou niet eens misschien heel raar zijn gezien waar beide teams staan. Inmiddels Chuaon in balbezit. Die even de bal terugspeelt op onze captain. Dat is natuurlijk Justin Hoogma. Dan zie je meteen al het wijzen van Didion Heudel. Die de bal diep speelt op Haan. En die kan de bal net niet controleren. Terwijl hier de mensen gaan staan en gaan klappen. Het zal een vast ritueel zijn, denk ik, hier in Deventer. In, wat zal het zijn? In de vijfde minuut. Inmiddels Go Ahead in balbezit. Die spelen naar rechts. Nou ja, dat kunnen we dus even net niet zien. Dus we gaan even kijken. Maar Go Ahead blijft nog wel in de balbezit. De bal gaat terug naar Houk. De Noor in het doel van Go Ahead Eagles. De lange doelman. die een van de nieuwelingen ook was. Die kiest ervoor om even in balbezit te blijven. En speelt hem dan op Kramer, die even uitgeweken is naar de rechterkant. Wordt onder druk gezet door Uriel van Haast. Die wat steviger is geworden ook. En steviger in de zin van wat breder. Want vond dat hij toch wel fysiek wat moest groeien. En dat viel ook wel op zo de laatste weken, dat hij wat breder was. Veel in de sportschool gezeten. En vandaar dat hij wat fysiek, als het goed is, wat sterker is. Chuan was even niet sterker dan zijn tegenstander. Maar die bal die schiet eigenlijk door. En daardoor kon Hoogma wegwerken. Maar Go Ahead neemt hem eigenlijk al vrij snel weer over via Tengstedt aan de rechterkant. Terug eventjes op Semstedt. Die allemaal een beetje dezelfde klanken hebben qua namen. En dan speelt Dirksen naar links naar Kramer. En ook James die de bal even terug moet spelen. Het is een beetje aftasten, Olivier.
0: Ja, James die bal kreeg die vorig seizoen natuurlijk die hele hets begon. Waar bijvoorbeeld ook Chuayon mee te maken kreeg. Nu Go Ahead aan de linkerkant van het veld is het Chiré. Stikt hem breed naar Lindhorst. Lindhorst verkeerde paas. Bal blijft hangen. Komt dan met wat geluk terecht bij Spits Sigurdsson. Die schiet hem knap op doel. Niet ver naar de hoek. En klem vast door Didion Heudel. Maar dit is wel het eerste schot op doel van de wedstrijd. En Didion Heudel die dus op tijd in de hoek zit. Maar dat was even een onoplettendheid bij Willem II. En je ziet dat Go Ahead daar goed van profiteert. Lange bal naar voren van Didion Heudel. Maar die wordt gelijk opgevangen door Go Ahead. Komt Sigurdsson Sigurdsson die kopt hem dan bij Willem II in de voet. En dan gaat de bal terug naar Didion Heudel. Die wil eigenlijk kort opbouwen, maar kiest dan toch wel voor een lange bal richting Snorri. Die staat een beetje dubbel gedekt en verliest daardoor het duel van Semstedt. Duel op het middenveld daar met de nieuwkomer, Bogaert, en die tikt hem uit. Dan mag Go Ahead gaan gooien. Semstedt, meter of vijf voor de middenlijn. Gooit hem terug naar Julius Dirksen. Dirksen in één keer naar voren, dan moet Stam winnen. Stam kopt hem van voren. Bogaert kopt hem ook naar voren. Haan die vergeet de bal mee te nemen. En dan is het even op het middenveld. Sirani kopt hem weer de goede kant op. Dan valt hij toch weer goed voor Go Ahead. Willem II in balbezit. Bal gaat naar links. Goede paas van Bogaert op Sloren die hem in één keer goed klaarlegt. Tikt die bal terug naar Chuayon. Het is allemaal wel rond die middenlijn. Maar even een fase van balbezit voor Willem II. Sirani biedt zich goed aan. Bal gaat helemaal naar de rechterkant, naar Gürbüz. Neemt hem met links aan. Staat dan opengedraaid. Komt ook weer naar binnen. Zoekt naar de vrije man. Vindt hij alleen terug bij Stam. Die staat weer op de middenlijn te wachten. Stam. Bal gaat naar links, naar Hoogma. Hoogma wil hem gelijk diep naar Chuayon. Die staat ook vrij. Nee, daar staat Semstedt goed bij. En die kopt hem naar voren. Maar Willem II met even een goede fase. Duel daar op middenveld. Bogaert wilde ingooien, maar krijgt hem niet. En dan gaat Tengstedt gooien. Gooit hem rustig terug naar Dirksen en zakt Willem II een klein beetje in. Vangt de tegenstander op net voor de middenlijn. En zo staan er vier man op rij vrij bij Go Ahead en kunnen zij rustig opbouwen. Dan komt die lange bal richting de linkerkant. Oh, er staat wel iemand heel vrij, maar goed opgelet van Gürbüz. Die verdedigt dan ook direct uit. Haan tussen twee man kan dan de bal niet in bezit houden voor Willem II. En dan gaat Go Ahead weer opbouwen. Aan de linkerkant is het Melle Meulensteen. Die legt hem voor zijn rechter. Speelt in Edvardsen. Edvardsen naar James. Willem II houdt de tegenstander nog wel ver van het doel. Het is allemaal rond die middenlijn nog. Go Ahead, bal breed. Naar Dirksen. Dirksen helemaal naar de rechterkant. Naar Lindhorst. Lindhorst durft niet kort op Semstedt. Jawel, Semstedt staat nog vrij. Maar moet dan toch terug. Willem II laat Go Ahead ver komen. Go Ahead gaat dan weer over links proberen. Iedereen van Willem II kantelt mee. Maar de bal komt eigenlijk niet naar voren, Pim.
1: Nee, komt inderdaad niet naar voren. Wat dat betreft staat Willem II organisatorisch goed. Maar het is wel inderdaad wat achter de bal aan. Ook wel een beetje, denk ik, wat we verwacht hadden. Dat Willem II probeert de organisatie dicht te houden. Je zag dat ook in de wedstrijden tegen OV Kreta. En ook tegen KV Mechelen. Waarin je dan inderdaad wel met 1-0 wint. Maar wel organisatorisch in de organisatie. Dat is gewoon, denk ik, in deze fase wat je moet doen. Met twee snelle mannen aan de zijkant. Die nu ook druk zet. Een Slorri en Gürbüz. En dan hoop je in de tegenstoot probeer je gevaarlijk te zijn. Dat is het spelletje wat we kunnen verwachten van Willem II. Goed duel aangegaan door Chuayon die de onderlinge duel wint met Tengstedt. Dat de kosten van een ingooi van voor Go Ahead. Die gaat nemen, een meter of 20 van de middenlijn. Kiest ook voor een weg terug via Dirksen. En inmiddels de keeper in de balbezit. Terwijl Uriel van Aalst eerst druk gaat zetten. Wil 2 kan overnemen. Misschien dat dit gevaarlijk kan worden. Slorry ook. Iedereen eigenlijk naar binnen. Een wippertje. Kan dan dit misschien iets worden? Nee, Willem 2 laat die bal lopen. Terwijl de keeper goed uitkomt. Maar dan is het eigenlijk Kurbus die een beetje in leek te houden. Terwijl die wel een 1-op-1 wel schuin op bij de keeper ging. Goed werk van de verdediger. Misschien zat er iets meer in voor Willem 2. Maar je ziet toch dat even druk zetten van Willem 2. Begon bij Van Aalst dat dat dan uit kan lopen op zowaar een mogelijkheid voor Willem 2. Zo mogen we hem noemen. Middels de bal helemaal aan de andere kant. Bij Didion Heudel, die al een paar seconden de bal rustig onder zijn voet houdt. Want niemand komt druk zetten. Dus dan kun je even je tijd pakken. En met achter hem de 400 supporters. Met vlaggen ook vanuit Tilburg. En ja, inmiddels hebben we al zo'n 10 minuten gespeeld. Een uittrap. Terwijl Willem 2 nu via een kopduel in balbezit probeert te blijven. Dat lukt uiteindelijk wel via de rechterkant. Via Van Loon gaat hij terug. Nee, via het middenveld. Via Sirani gaat hij terug naar Stam. Stam kapt dan. Wil eigenlijk Hoogma inspelen. Maar kiest dan toch voor om weer naar rechts te gaan naar Van Loon. En zij spelen de bal onderling eventjes een aantal keren over. En dan wordt er een seizoenetje overgeslagen. Nu gaat hij naar, helemaal terug naar Didion Heudel. Die een soort van wippertje in huis heeft naar Slorri. Die staat vrij. Die gaat het duel aan. En kiest dan toch even voor een bal terug naar Chuaon. En zo is het even achter en rondspelen. En even balbezit voor Willem II, Olivier.
0: Ja, Slorri die natuurlijk eigenlijk terug is op zijn oude nest. Dat vorig jaar verhuurd door Feyenoord aan Go Ahead. Maar kon daar dus geen echte potten breken dat Go Ahead hem nog een keer wilde. Nu wordt hij weggestuurd aan de linkerkant. Op snelheid kan hij die bal binnen houden. Ja, dan is er ruimte voor Willem II. Slorri gaat richting die 16. Bal aan de rechterbeen. Komt met een hoge voorzet. Wordt geblokt. Heeft hij dan nog een keer wat ruimte? Gaat schieten? Nee. Ja, gaat wel schieten. Bal geblokt. En dan is de snelheid eruit. Slorri, dat horen jullie waarschijnlijk ook wel, die duidelijk werd uitgefloten. Ik begrijp niet helemaal wat hij dan allemaal fout heeft gedaan vorig seizoen. Maar kennelijk zit er nog wat kwaad bloed bij de uitsupporters. Maar wel een schot op doel, maar zeker niet hard genoeg om keeper Haug te verrassen. Haug die nu de bal al aan de voet heeft. En Dirkse inspeelt. Willem 2 die nu iets vroeger druk zet met Van Aalst. Ja, je hebt natuurlijk wel, als je wat meer ruimte naar voren hebt, heb je aan Van Aalst denk ik natuurlijk wel een goeie die, zoals bekend, snel is, maar ook heel veel meters kan maken. Haug wordt nu uitgenodigd om wat verder te komen. Speelt hem naar Dirksen. Maar dat gaat allemaal op laag tempo en op eigen helft voor Go Ahead. En zijn we eigenlijk rustig de wedstrijd begonnen. Hebben we dus de grootste kans voor Go Ahead tot nu toe gezien. Maar goede redding van Didion Heudel. Voor de verre rest is het eigenlijk een gelijkopgaande wedstrijd. Keeper Haug weer een keertje naar Lindhorst. Maar Lindhorst allemaal nog op eigen helft. Gaat hij voor een lange bal. Legt hem nog een keer goed. Ja, bal gaat naar de linkerkant. Is lang onderweg. Moet Van Loon ertussen zitten. Doet dat goed. Maar speelt hem in de voeten bij Edvardsen. Edvardsen een meter of 5 voor de middenlijn aan de linkerkant. Speelt hem breed naar Lindhorst opnieuw. Tempo nog niet al te hoog bij Go Ahead. Dirksen nu, ik steek de middenlijn over, gaat er al voorbij bij Van Aalst. Die herstelt dat en dan moet hij terug. Samsted van Loon zet, druk van Willem 2 en dan is Haan er vandoor. Maar er staan ook gelijk 3-4 man van Go Ahead achter. Kurbus is snel. Kurbus gaat met de bal aan de voet, bal naar links. Bal wordt dan aangeraakt en dan in de handen bij keeper Haug. Geen kans voor Willem 2. Kurbus die toch al zo in de laatste 5 minuten 2-3 keer gevaarlijk vrij de bal mee naar voren kan nemen. Hopelijk kan die niet iets doortastender zijn. Misschien een keer een schot op doel of een echte assist. Nu was het een beetje weifelachtig. Bal naar de naar de rechterkant voor Go Ahead. Wordt daar Edvardsen weggestuurd. Rand 16 meteen. Wil voorzetten. Hoogma blokt de bal. Speelt hem naar Chuaon. En die kan opstomen. Chuaon, bal breed. Naar Kurbus. Die draait daar heel goed weg bij de tegenstander. Gaat ook de middenlijn over. Ook weer over aan de binnenkant van het veld. Zoekt dan op links iemand. Gespeeld met Chuaon. Die heeft Slorri bij. Chuaon komt met een voorzet. Bal door.
1: Ja!
0: En het is 1-0.
1: Devin Haan.
0: Devin Haan schiet die bal bij de tweede paal binnen. Ja, die bal is goed van Chuaon, die gaat over de verdediging en die daalt zo hard dat hij gewoon voor de voeten komt. En dan is het Willem 2 dat toch wel heel verrassend op 1-0 komt. Tot blije gezichten. En ja, we zitten hier, er zit hier bijna ook een Go Ahead fan bij mij op schoot en die is toch heel stil.
1: Ik werd hier nog even ingefluisterd. Maar ja, de eerste goal van Willem II 2026-2027 in de Eredivisie. Ja, wie kan het ook anders zijn dan Devin Haan, zou je bijna willen zeggen. Weer Gurbus, jij noemde hem al, die eigenlijk de voorassist had ook nog. En uiteindelijk de voorzet. En Haan die hem als een duveltje uit een doosje inglijdt.
0: Hij heeft bijna nog geen bal geraakt. En Hij krijgt die kans. Ja, dit is wel wat je een echte spits, hè? Dit is wel een beetje wat je van hem wil zien. Gewoon een grote kans, maar wel droog binnengeschoten.
1: Ja, ontzettend. En het waren speldeprikjes eigenlijk tot nu toe dat Willem II had. En ik denk, als je nou iets zorgvuldiger paast, dan kun je misschien tot de kans komen. En eigenlijk de eerste echte kans is gelijk raak.
0: Ja, supermooi. Heel mooi. En je ziet toch wel een beetje de onrust bij elkaar bij Go Ahead. Van wat moeten we hier nou mee? En bij Willem II is het vertrouwen gegroeid. Gurbus gaat het duel daar aan, verliest hem. Dean James neemt over. Maar Gurbus vecht zich goed terug. En speelt hem op links dan naar Van Loon, die verdient een inworp. Een licht fluitconcertje hier in Deventer. En Gurbus die groeit in deze wedstrijd. En bal nu ingegooid door Willem II naar Stam. Stam breed naar Hoogma. Ja, dit geeft de burger natuurlijk wel moed, ook al is het nog wel heel lang. We hebben pas 14 minuten op de klok, maar wel 1-0 hier in Deventer voor Willem II. Bal gaat naar Dion Heudel. Lange bal naar voren. Haan kopt hem door, want dan moet Slory daarheen. Die staat iets te ver af. Sampstedt maakt een fout. Dan is het 2-2. Slory kan hem meegeven, kan zelf. Slory gaat zelf. Oh, en die is hem kwijt door Sampstedt. En Haan was erbij. Dit was een hele grote kans. Maar tot ook een beetje verrassing van Willem II zelf. En Sampstedt herstelt dat. Dit had een heel mooi moment kunnen zijn, Pim. Maar het is het helaas niet.
1: Nou ja, kunnen zijn inderdaad. Misschien wel moeten zijn. Kijk, dit zijn momenten in de Eredivisie. En in welke competitie dan ook. Maar de Eredivisie misschien helemaal. Die moet je optimaal benutten. Want dat doet meestal de tegenstander ook. Omdat het gewoon echt een niveautje hoger is. Dus als je dan zo'n kans krijgt, ja, dan moet je snel handelen. En hij had hem mee moeten geven op Haan. Nou ja, dan was het misschien wel, maar dat zullen we nooit meer weten. Was het misschien wel 0-2 geweest. En dan was het sowieso wel een bliksemstart. Maar helemaal een bliksemstart geweest. Nu Go Ahead Eagles aan de rechterkant. Wat we al eerder zeiden, Willem II staat organisatorisch goed. Dus het is lastig voor Go Ahead om er doorheen te komen. Nu de bal helemaal op links. Kan daar misschien een voorzit komen. Of Surijmen, die kiest voor een bal terug. Nu wordt de bal maar is ingegooid. En die gaat eigenlijk over alles en iedereen heen. Wordt ook niet meer aangeraakt. Dat betekent een achterbal. En een achterbal voor Willem II. En dat betekent dat Dion Heudel die bal gaat nemen. En hebben we het eerste kwartier erop zitten. En staat Willem II zo aan gewoon met 0-1 voor. En dat is natuurlijk heerlijk. Dat is ook eigenlijk precies wat je het wil. Organisatorisch goed staan. Met een uitval scoren. En dan proberen dat natuurlijk ook vast te houden. Of, wat zomaar net had gekund, het ook uitbreiden. Nou, daar is hij weer, Gurbus. Eigenlijk aan de rechterkant steeds. Maar hij duikt steeds vaker over het midden op. En dan komt natuurlijk ruimte voor Van Loon. En ik denk dat Go Ahead even aan het zoeken is van goh, waar staan die spelers steeds? Nu Slory gaat naar binnen toe. En dribbelt eigenlijk rustig. Dus we zagen wel aankomen dat hij in ieder geval even een stukje terugging. Nu Hoogma zelfs mee. Nou ja, die gaat maar eens even op avontuur. Wordt niet aangevallen. Wordt voorgezet op Haan. Die bal komt niet aan. Bal blijft hangen. En dan is het kwijtraken van Willem II. En dan is het een vrije trap voor Go Ahead Eagles. Door een overtreding, denk ik, van Bogaert, zo te zien. Ja, klopt. Ja, het is een hele fijne start, denk ik, voor Willem II.
0: Ja, wel, je hoort het net weer, denk ik, ook thuis door Radio 1. Het is wat gemor hier om ons heen, want Go Ahead is slordig. En Willem II, ja, wij zitten balen eigenlijk bijna een beetje dat hier nog niet meer van geprofiteerd was. Want Go Ahead nodigt Willem II af en toe uit om aan te vallen. Nu speelt het de bal achterin rond. En wat je net ook al zei, Gurbus staat er gewoon bijna vaker op 10 dan op rechts buiten. En dat heeft Go Ahead zeker niet op orde nu. Je ziet Oosting nu ook aan de zijkant komen, wat wijzen. Tankstedt heeft nu de bal voor Go Ahead. Speelt hem terug naar Dirksen. Die staat op de rand van de middencirkel, op eigen helft nog. Speelt hem naar Sampstedt, naar rechts. En een beetje traag weer. De bal gaat nu naar rechts, naar Edvardsen. Maar Willem II kan dit allemaal nog wel belopen. Sampstedt krijgt de bal terug. Tikt hem breed op Lindhorst. Meulensteen speelt in naar Sigurdarson. Maar die raakt hem kwijt. Haan wordt ingespeeld tussen drie man, maar draait daar goed weg. Haan moet terugspelen. Heel goed gedaan van Haan. Moeilijke bal en gaat terug naar Stam. Stam heel snel naar Van Loon. Goed tempo. Van Loon heeft daardoor heel veel ruimte. Kan zo een meter of 10 pakken. En stroomt dan op richting de 16. Van Loon speelt hem breed. Naar Kuurbuus. Kuurbuus wil schieten. Wel van heel ver hoor. Bal wordt geblokt. Komt dan in de voeten bij de spits van Go Ahead. Maar heel goed van Sudani. Hey! En die krijgt daar een tik van James. En dat is de eerste gele kaart van de wedstrijd. En dat had Pim goed gezien, maar ook scheidsrechter Henskens. En vrije trap op een gevaarlijke plek. Ja, eigenlijk ook Sirani die gewoon heel goed, heel scherp erop zit.
1: Hij zag al waar hem ging pasen. Hij liep eigenlijk al door op die volgende speler. En die bal was net niet goed. En hij zette goed druk. Ja, dit was goed gezien.
0: Ja, Willem II komt gewoon goed voor de dag. Zo eerlijk moeten we gewoon zijn. En ja, hopelijk kan ook misschien iets met deze vrije trap gedaan worden. Het is Kuurbuus die heel overtuigend die bal nu pakt. Mannetje, twee mannetjes in de muur voor Go Ahead. Nee, Tankstedt wordt dan weggestuurd. Het is alleen volgens mij Dean James, bijna de kleinste speler van Go Ahead, die daar in de muur staat. Die staat 1 meter buiten de 16. Kuurbuus kan misschien zelf, maar het is wel heel ver. En er staan verder heel veel spelers van Willem II in en rondom die 16. Het is alleen Sirani die de laatste man is, in het geval de bal weggekopt wordt. Vrije trap wordt nu genomen, indraaiende bal, komt bij de tweede paal. Valt goed voor Joyon, die kopt hem maar net een metertje over het doel. Bal niet aangeraakt door de keeper. Dan is het dus een uittrap voor Go Ahead. Maar weer een goede mogelijkheid voor Willem II. Go Ahead gaat nu dan wel een keer wat tempo maken. Meulensteen geeft hem snel mee aan de linkerkant naar James. James weer terug naar Meulensteen. Dan is iedereen van Willem II wel weer terug op zijn post. Gaat de bal nog een keer via Meulensteen naar James. James speelt hem in. Naar Suré. Suré terug naar James. En dan is het weer Meulensteen. Allemaal onder de linkerkant. Maar Van Loon dekt het goed af. James zoekt ruimte voor die voorzet. Komt daar niet. Bal gaat breed. Breed naar Lindhorst. Lindhorst weer naar Dean James. Maar allemaal ver van het doel van Willem II. Nu gaat Go Ahead het een keer over rechts proberen. Dirksen weer helemaal terug naar Lindhorst. Ja, Lindhorst moet het spel gaan maken voor Go Ahead. Gaat de bal weer naar James. Maar het is allemaal nog een beetje weifelen. Nu gaat er een keer een bal naast. James raakt hem als laatste. En dan is het een uittrap voor Didion Heudel.
1: Ja, inderdaad, een uittrap via Didion Heudel. Willem II heeft het goed voor elkaar. En Eagles weet niet om te gaan, wat jij terecht net al zei, Olivier, met Kuurbuus. Die op verschillende posities eigenlijk steeds de wind is. Ja, Willem II maakt eigenlijk optimaal gebruik van de ruimte die ze dan krijgen. Op dat ene moment na dan. En ja, wat dat betreft ziet er dat in ieder geval goed uit. Nu Chua On, die via het been van Edvardsen de bal over de zijlijn ziet verschijnen. En eigenlijk randje middenlijn hem in mag gaan gooien terug. Wat we nog niet vermeld hadden, misschien wel belangrijk, Olivier, is dat we in ieder geval de VAR hebben. Natuurlijk in de Eredivisie. Dus plus nog een aantal spelregels. Dit lijkt me Hens van Go Ahead. Dat is ook zo. Dus vrije trap nog op eigen helft. Een paar nieuwe spelregels. We zullen ze nog niet allemaal doornemen. Misschien als ze straks aan bod komen, dan komen we daar vast en zeker even op terug. Maar de VAR is er in ieder geval. Dus benieuwd wat voor invloed dat gaat hebben vandaag, vanavond hier in de Adelaarshorst. In de wedstrijd Go Ahead Eagles tegen Willem II. 0-1 tussenstand. Haan die de bal krijgt. En de duel wel aangaat. Maar de bal eigenlijk door niemand getoucheerd. En dat betekent dat de aanvoerder van Go Ahead Eagles, Joris Kramer, dat hij de bal rustig aan kon nemen. En nu even druk van Haan. Want die heeft al zin in nog een doelpuntje. En dan is het eventjes nog druk. Want hij hoeft het niet alleen te doen. Bogaert samen met Haan. Nu ook Uriel van Aalst. Het lijkt erop als Willem II af en toe wel de momenten uitkiest om even druk te zetten. En ja, dat resulteerde al een paar keer in gevaarlijke momenten. Dat ene gevaarlijke moment waar net geen kans uit kwam. Het doelpunt. Maar vooral ook net die gele kaarten die kwam. Nu Go Ahead Eagles weg aan de rechterkant. Kan er een voorzet komen. Maar Willem II zet goed druk. Dus de bal moet even terug. Inmiddels bij Dirksen. Die schiet hem dan maar eventjes blind de 16 in. Komt niet terecht bij een speler van Go Ahead. Nu dan Slorry, die steeds sterk is in het duel. Maar nu niet sterk genoeg. Dus nu kan misschien Go Ahead profiteren. Niet, want de paas is eigenlijk slordig. Willem II kan er tussen zitten via Heudel. En Heudel die een bal eigenlijk wil geven op een Kuurbuus. Maar nu Go Ahead dan. Laag 16 meter. En een kat achter. prachtige beweging van Didion Heudel. Die de bal inmiddels vast heeft. En zo zitten we ruim over de 20 minuten heen. En is het hier een hele fijne tussenstand. 0-1, Olivier.
0: Ja, Gürbüz die dus wel die bal durft op te eisen. Brutaal speelt hij de eerste minuten. En dat is denk ik wat we nodig hebben. Want ja, we gaan natuurlijk ergens een keer een storm komen van Go Ahead. En dan heb je balvaste spelers nodig. Lange uittrap van Willem II. Wel iets te snel weer ingeleverd. Gaat de bal weer naar Dean James. Die gaat nu een keer voor een voorzet. Weggewerkt door Stam. Komt dan weer terecht bij Lindhorst. Die raakt hem maar half. Van Aals kan daar niet bij. Is de bal wel weer helemaal terug bij de centrale verdediger Dirksen van Go Ahead. Maar dit was weer een aanval met wat tempo. Bal gaat nu naar rechts voor Go Ahead. Is het Samsted. Samsted breed. Gaat de bal naar Dirksen. Dirksen lange bal naar James. James neemt hem aan. Mooie aanname. Seré geeft hem mee aan James. Maar die gaat er iets te snel met de bal vandoor. En die is hem dan kwijt over de zijlijn. En dan mag Willem II gaan gooien vanuit die rechtsbackpositie. Recht voor het uitvak. Waar natuurlijk de stemming al voor de wedstrijd goed in zat. Maar ja, de aanmoedigingen goed zijn. En daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Ingooien slordig van Willem II. Direct ingeleverd. Bij centrale verdediger Kramer, die speelt hem breed naar Dirksen. Dirksen naar Lindhorst. Lindhorst, lange bal naar Seré. Die is lang onderweg, maar die kan hem ook vrij aannemen. Van Loon een beetje te ver vanaf. Die trekt dan een lichtjes aan de noodrem. En ja, Henskes geeft daarvoor een vrije trap, wat denk ik terecht is. Gevaarlijke plek voor Go Ahead. Zo net buiten die 16, net aan de binnenkant ook van de punt 16. Dus Team James gaat er onder andere bij staan, hè, met dat linkerbeen, die kleine speler, de linksback. En eigenlijk iedereen van Go Ahead mee. Alles en iedereen staat een beetje zo op de 15 meterlijn van Willem II. Zou deze bal eigenlijk ook wel in één keer kunnen, of voorzet. Gaan we even kijken, Hens zet de muur op een rij. Is het drie man van Willem II die erbij gaan staan. En twee man dus van Go Ahead die vrije trap kunnen gaan nemen. Komt die bal daar in draaien? Nee, die is veel te hard. En die gaat een meter of 3-4 over het doel. En het was Seré die daar die bal nam. En Heudel pakte even de bal rustig op. Houdt hem nog even in zijn hand. Speelt dus ook in dat derde keeperstenu. Lichtblauw aan de bovenkant. En dat gaat dan over in kremig wit. Kremig witte sokken, kremig witte broek. De onderkant van het shirt ook. Komt er een lange bal naar Slory. Die neemt hem wel aan, maar kan daar niet zoveel mee. Samsted stond er ook goed op. En die verdient de inworp. Eigen helft voor Go Ahead. Oosting die nog terug staat coachen. Bal gaat terug naar keeper Haug. En Willem II dat nu dus best wel hoog druk zet, hoor. Staat gewoon met de centrale verdedigers op de middenlijn. Go Ahead voetbalt er nog tussenuit. En dan moet Willem II wel terug, want Bogaert kon er niet bij. Nee, Dirksen die gebaat aan Samsted dat hij moest komen. Maar Samsted was al weg. Krijgt Lindhorst weer de bal. En het gaat dus allemaal nog niet naar behoren voor Go Ahead. Dat zien wij natuurlijk graag. Bal breed naar Meulensteen. Meulensteen weer breed naar Dirksen. Dirksen dan naar Samsted. Achter hem, dan moet Tjoyon doordekken. Doet dat ook, maar bal gaat weer terug. Veilige haven voor Go Ahead. Dat nu wel wat naar voren kan komen. Dean James, die staat daar aan de zijlijn. Komt naar binnen. Speelt hem breed naar Melle Meulensteen. Meulensteen naar rechts. Dirksen. Dirksen dan weer naar... Ja, het gaat toch allemaal net wat te traag, hoor, denk ik. Voor Go Ahead. Om dit Willem II echt kapot te spelen. Lange bal richting de linkerkant. Wordt dan op de borst aangenomen door James. En dan denk je, er is wat ruimte. Ja, hij gaat er nu wel langs bij Van Loon. Die weer vasthoudt. En dan in tweede instantie die bal overneemt. Ja, en dan krijgt hij deze overtreding tegen. Dat vind ik iets minder terecht dan de vorige. Je wordt hier ook om een kaart geschreeuwd. Henskes houdt hem nog op zak. Maar wel weer een vrije trap op een gevaarlijke plek.
1: Ik zit even te kijken of hij me alsnog geeft die gele kaart. Maar nee, hij krijgt wel eventjes een reprimande, zoals ze dat noemen, van de scheidsrechter. Dat is het hier niet mee eens, zoals u hoort. En ze vonden dat hij ook wel een gele kaart verdiende. Maar blijkbaar vond de scheidsrechter het niet genoeg. Moest wel even komen. Het valt wel op dat... Oh, nu Stegeman staat ook even. Wordt ook even ingeseind. Zo zie ik ook dat verschillende mensen steeds aan het coachen zijn bij Willem II. Dat is wel mooi, dat de taken denk ik verdeeld zijn. Dus dat betekent dat ook Danny Schenkel, die weer terug is op het oude nest. Nu die vrije trap van Go Ahead Eagles pakken we eerst mee. Met links links ingeslingerd, wordt weggekopt, blijft hangen op randje 16. En dan kan Willem II er misschien uitkomen. Nee, dat is het Dean James die de bal naar links geeft. Meteen wordt hij weer ingeswingd en is Go Ahead weer terug bij af. Helemaal achter bij Dirksen, die alle tijd en ruimte heeft en hem dan ook maar weer inslingert. En die bal die gaat over alles en iedereen heen. En daar kon Edvardsen bijna bij. Maar uiteindelijk met een slijding probeerde hij de bal nog aan te nemen of te verlengen. Het was trouwens niet Edvardsen, maar het was Kramer die helemaal meegegaan was naar voren. Maar de slijding was naast de bal. Dat betekent de bal over de achterlijn. Uittrap voor Heudel, die inmiddels al genomen is. Kort, dan een lange bal op Haan, die veel duels uitvecht, maar er weinig wint. Maar ja, wel één keer scoorde. En daarom is het hier 0-1 in Deventer. Dit is iets voor Slorry. Nee, de bal gaat via het hoofd van Sempstedt. De IJslander gaat hij over de zijlijn. En dan gaat de scheidsrechter die fluit. Oh, dat Willem II tempo moet maken. Ik dacht even, er komt ook niet zo'n hydration break aan. Maar, je weet het niet, hè?
0: Ik ging even in de vlaag van verstandsverbijstering. Ja. Het is wel warm genoeg ervoor, denk ik.
1: Ja, maar er is niks afgesproken, denk ik. Want we zitten al op een minuut 29 of bijna een half uur. Dus nee, dan had hij echt al geweest moeten zijn. Maar ik was even benieuwd. Nu bal weer op Haan, maar die belandt niet bij Haan. Want Lintorch zit daar nog tussen. Nu Slorry aan de rechterkant. Wil de bal aannemen, schiet wat van zijn voet af. Zo lijkt het. En daardoor kan Go Ahead overnemen. Ja, en dan gemorrie. Want Lintorch die wel 2-3 keer om zijn as heen draait. En kijkt van waar moet ik die bal heen spelen? Nu ook. Hij heft zijn handen in de lucht. Van jongens, waarheen dan? Ja, het staat gewoon goed bij Willem II. En daarom is het heel veel achter- en rondtikken van Go Ahead. En af en toe op goed geluk die ballen eigenlijk in de 16 zwieren, om het zomaar te zeggen. En dan moet hij een keer goed vallen. Nou ja, goed, laten we hopen dat hij vandaag niet goed valt. En vandaar dat er wat gemor is. Dat is inmiddels alweer gezakt, want Go Ahead heeft wat terreinwinst geboekt. Inmiddels Dirksen weer achterin. Bal gaat helemaal naar links. Komt daar dan misschien een voorzet via James? Nee, de bal gaat terug. Een keertje laag. Randje 16. Komt hier dan iets aan? Nee, daar kan Willem II tussen zitten. Daar kan Willem II dan uitkomen? Nee, want daar kan net Go Ahead bij zitten. En dat is dan weer voer misschien. Randje 16 nu. Achterlijn. Mooie actie van Go Ahead. En daar is dan de 1-1. Ja, het is een actie die eigenlijk over de achterlijn heen gaat. Die bal die wordt teruggespeeld. En dan wordt hier ingetikt in de verre hoek. En dan is het hier 1-1 hier bij de wedstrijd Go Ahead Eagles Willem II. Ja, je kunt er natuurlijk donder op zeggen dat die bal ook een keer wel goed gaat vallen. Ja, en dan is het 1-1, Olivier.
0: Ja, toch had ik niet het gevoel dat dit nou al de grote druk was van Go Ahead. Maar Schirani probeert die bal nog over de achterlijn te tikken. Eerste blokken doet dan wel heel netjes zijn hand ook op zijn rug. Dat hij niet een penalty tegen krijgt. Maar die bal gaat dan niet over de achterlijn. Ja, dan is het als je die bal al voor krijgt, is het een heel makkelijk afronden. Dan staat het helaas toch iets te vroeg naar mijn mening gelijk. Om echt al te spreken van een verrassing voor vandaag. Want je wilt natuurlijk meer, denk ik, dan een verliespartij. Maar je hebt nu nog wel heel lang te spelen. Wordt er nog heel eventjes door de VAR gekeken, maar volgens mij gebeurt hier niks meer.
1: Ik zit even te kijken in de herhaling hier. Het is niet zo heel goed ingrijpen van Schirani, zo eerlijk moeten we zijn. En Schirani die heel makkelijk eigenlijk. Die bal is gewoon keurig binnen. Wordt keurig teruggespeeld op Tengstedt. Die had u nog de goede doelpunt te maken. Ja, die speelt hem met links inderdaad in de verhoek. En daarom inderdaad 1-1.
0: Ja, komt er weer een voorzet van Chouaillon. Die is goed. En die wordt bij de tweede paal bijna zelf binnengekopt door Dean James.
1: Dat was een mooie goal geweest.
0: Ja, dat was snoekduik. Maar eigenlijk meteen na die aftrap staat Go Ahead te slapen. En kwam Willem II weer er gevaarlijk in. Laten we hopen dat het momentum gewoon weer naar de uitploeg gaat. Krijgt Willem II de eerste corner van de wedstrijd. Is het hun eerste corner van de wedstrijd. Is het aan de rechterkant van het veld Slorry die bal met zijn rechtervoet gaat nemen. Dus dan wordt een uitdraaiende bal. Jan en allemaal in de 16 van Go Ahead. Komt die bal bij de tweede paal. Chouaillon schiet, maar die bal mist kracht en rolt zachtjes over de achterlijn. Moet iedereen van Willem II weer over weer naar achter. Maar keeper Haug neemt dus even de tijd. Terwijl de omroeper dus aangeeft dat de tankzet de 1-1 zojuist heeft gemaakt. Hebben we 32 minuten op de klok. Gaat de bal naar voren voor Go Ahead. Stam kopt hem weg. Niet ver genoeg. En dan verliest Girani van Sigurd Darsson. Dat is eigenlijk ook wel logisch, want die is een stuk langer. Van Loon herstelt dat goed. Speelt hem naar Didion Heudel. En die kiest voor de lange bal naar voren. Haan moet dat duel aangaan. Hoopt dat die bal doorstuit. Weggekopt door Go Ahead. Girani, duel dan op middenveld. Maar laat zich aan de kant zetten door Meudensteen. En dan weer even rust voor Go Ahead. En dan moet Willem II weer in de verdedigende stelling. En nu begint het thuispubliek er wel wat meer in te geloven. En is het gemor maakt plaats voor aanmoediging. Krijgt Kramer daar de bal. Is tempo wel weer laag bij Go Ahead. Maar ja, met die 1-1 stand is het weer anders. Zit Van Loon daar goed tussen, maar levert hij helaas in met die ingreep. Gaat de bal naar de linkerkant. Dean James. James weer breed. Breed naar Meulensteen. Die krijgt ook wel veel ruimte hoor. Vindt dan weer James. Gurubus vangt hem op. Kan de voorzet niet blokken. Bal blijft vallen. Sigurd Darsson wil een penalty, denk ik. Gaat liggen in ieder geval. En dan wordt Slory ook geraakt. En dan krijgt Dirksen daar een gele kaart. En daar is het, denk ik, door jullie thuis ook, is het thuispubliek het niet mee eens. Maar we hebben een varretje, dus wij kunnen niet zo goed zien of het Sigurd Darsson daar nou zo hard geraakt werd. Het was wel duidelijk dat Slory hard geraakt werd. En zijn tegenstander raakte de bal volgens mij maar een heel klein beetje of helemaal niet. Dus die gele kaart die begrijp ik wel. En die onvrede van het thuispubliek begrijp ik niet. Nu ligt het spel even stil. Wat aanwijzingen daar aan onder andere Van Aalst. En een slokje drinken erbij hoe Willem II moet gaan staan. Want ja, de laatste 10, 15 minuten gaat het wel wat minder. Dan staat Henskens nog de bom uit te schrijven. En krijgen we de vrije trap van Hoogma die nu genomen wordt. Van Aalst heeft zijn plek weer ingenomen. En dan gaat de bal breed naar Stam.
1: Ja, en dan Willem II inderdaad in balbezit rond de middenlijn. Gurubus die een flinke beuk krijgt en daar dan ook een vrije trap voor krijgt. U hoort het al, ik hoef het niet eens te vertellen. Henskens en het Go-Ahead publiek zijn geen grote vrienden, laat ik het zo inderdaad maar zeggen. Ja, dat kan wel eens, dat zal bij ons ook nog wel eens een keer het geval zijn. Maar vooruit, het was volgens mij gewoon een overtreding. Ik zie hem hier nog, ja, vol duwen in de rug. Ja, dat mag niet, dat is een overtreding en dan hoort daar gewoon een vrije trap bij. Zo simpel is het ook. Haan die de bal over zich heen ziet verschijnen. Via het hoofd kan hij daar dan nog bij? Nee. Bal gaat naar de linkerkant, naar James. Vol in het zonnetje. Dan geeft de bal weer even terug. Helemaal naar Haug. En dan is het weer even Haan die druk gaat zetten. Slory ook op links. Dit is weer zo'n moment dat Willem II massaal druk zet. En wat meteen weer ook balbezit bijna oplevert voor Willem II. Tenminste, dat leverde het wel. Maar doordat Sirani hem niet helemaal goed aannam en verlengde, is het Go Ahead die er nu uit kan komen. En nu Go Ahead misschien met wat meer ruimte nu ingespeeld. Ruimte 16. Dan wordt er geschoten. En daar is waarvan wij heel blij zijn dat hij heeft bijgetekend, Didion Heudel. Weer een momentje van Sirani, die nu op het middenveld eigenlijk hem over kan nemen. En dat Willem II gevaarlijk kan worden. Zag er net ook niet helemaal goed uit bij die tegengoal. Dus dat is een leerpuntje, denk ik, voor hem. Nu Chua On, die probeert voor zijn tegenstander Tengstedt te komen. De doelpunt te maken aan de kant van Go Ahead. Maar dat gaat iets te fel en nu krijgt... Ja, Henskes applaus, want Go Ahead krijgt een vrije trap. Dus en dan in één keer zijn ze er wel mee. Zou die mensen allemaal voor Go Ahead zijn?
0: Ik denk aan de kleuren te zien wel. Ja. Maar het was zeker net een beetje kortzichtig om dan zo boos te zijn. Maar ja, het is altijd met die penalty momenten. Zo'n thuisploeg probeert die scheidsrechter een beetje te beïnvloeden. Terwijl je hebt tegenwoordig gewoon

0: gaan we wel richting de rust met onder zware druk nu van Go Ahead. En Willem II krijgt eigenlijk wel... Ja, moet even leren aan de wetten van de Eredivisie. Als je een paar ballen niet kunt vasthouden voorin... Ja, dan sta je binnen 3-4 passes gewoon in je eigen 16 te verdedigen. Dus moeten we wat meer balvaster voorin blijven. Nu komt die corner van Go Ahead. Wordt een indraaiende bal vanaf de linkerkant. Veel mensen bij de tweede paal van Willem II. Oussirani staat daar Meulensteen te dekken. En die staat toch wel een stuk kleiner. Komt daar die bal richting laag, richting eerste paal. Weggewerkt door Haan. Slechte corner over Go Ahead. En dan moet Slory erachteraan. Gaat hij daar... Oeh, hij kan er net niet bij. Anders was het al 1 tegen 1 geweest. Maar de bal gaat rustig terug naar Haug. En dan kiest Go Ahead even voor organisatie. En dan kan ook Willem II die organisatie oppakken. Go Ahead speelt de bal op eigen helft rond. Richting die rechterkant is het Melle Meulensteen. Die vindt geen medespeler. Dus speelt hem in naar Tengstedt. Tengstedt bal terug naar Semstedt. En die staat op de middenlijn. Gaat de bal rustig naar links. Naar Mathis Seré. Seré tegenover Van Loon. Oh, die vindt daar James. Die heeft al veel ruimte. Moet Haan verdedigen. Voorzet. Bal blijft weer een keer hangen. Komt de schotkans. Slory kan er niet bij. Nog een keer Tengstedt. Maar die schiet die bal over het doel. Meetjes of twee. Maar ja, de kansen voor Go Ahead vallen mee. De mogelijkheden zijn er toch al een hoop, Pim.
1: Ja, dat zeg je inderdaad goed. En ik zou Tengstedt niet veel ruimte geven. Want in de laatste 10 wedstrijden dat hij een basisplaats had, scoort hij 5 keer. Dus die kun je om een boodschap sturen. En mooi sfeertje hier, dat is wel mooi om te zien. Want het was af en toe wel wat troosteloos vorig seizoen in sommige uitwedstrijden waar maar heel weinig publiek zat. Dit zit gewoon rammetje vol. En een mooie sfeer. Dan weer Willem II, dan weer Go Ahead. Ja, het is mooi om te zien. Tempo ligt ook zoveel hoger hier in de Eredivisie. En een prima tussenstand op het bord. Ja, 0-1 is beter, ik weet het. Maar toevallig werd mij deze week gevraagd of wat ik zou denken. Toen zei ik 1-1, dat is het nu. Dus als het blijft, dan... Dan zou dat denk ik gewoon een prima resultaat zijn hier. Maar zover is het nog niet. Nu in ieder geval even balbezit voor Willem II. De storm even uitgeraasd van Go Ahead Eagles. Nu Sirani in beeld. Prima paas op Hoogma. De bal even aan de linkerkant. Go Ahead zet ook even geen druk. Vraagt natuurlijk misschien ook veel qua energie. En dan moet je af en toe ook gewoon even temporiseren. Dat doen ze nu. Kun je daar dan gebruik van maken als Willem II? Ja, op zich wel. Of inderdaad even kiezen om balbezit te houden. Nu dan wel weer iets meer druk van Go Ahead. Kubus, die de bal komt halen. Dan weer dribbelt naar het midden. En de bal inmiddels helemaal aan de linkerkant. Chua On, die speelt op Bogaert. Dus een van die huurlingen van Willem II. En de bal inmiddels via Hoogma terug op Didion Heudel. Wordt daar wel wat druk gezet. Dus moet Heudel kiezen. Dit keer voor een langere bal. Lange bal. Er wordt keurig aangenomen. Willem II kan gelukkig in balbezit blijven. Weer door Grubus. Nu een bal over de verdediging heen op Haan. Maar die bal is te hard. Dat betekent dat hij over de zijlijn gaat. Nog meteen de bal van een pionnetje afgepakt. Want dat moet al sinds vorig seizoen. Hè. Balletje op de pionnen. Geen ballen jongens of ballen meisjes meer. En inmiddels Go Ahead die weer gaat bouwen aan een nieuwe aanval. We gaan richting de rust, Olivier.
0: Ja, en wel wat je al zei. Voor Willem II zou het denk ik goed zijn mocht je met 1-1 gaan rusten. Go Ahead kan weer rustig opbouwen, maar allemaal op eigen helft. Semstedt staat toch wel wat onder druk van Slory. Tengstedt die kan dan helemaal vrij rechts komen. En er wordt niet echt doorgedekt door Willem II. Tengstedt pakt een meter of 5. Maar gaat dan toch wel voor de veilige paas terug naar centrale verdediger Dirksen. Tengstedt krijgt die bal terug. Vindt dan op rechts Semstedt. Krijgt hij die bal weer terug. Gaat dan maar voor een harde hoge bal richting James. En daar zit Gurbus goed tussen. Moet wel een inworp weggeven. Of verdient hij nou een inworp? Huh? Oh, hij wil een inworp, maar krijgt hij niet. Ja, kan vanuit, het is helemaal aan de andere kant van het stadion. Ik kan niet zien wie die inworp verdient. Bal gaat dan snel naar Sigurd Darsson. Die is hem kwijt aan Stam, maar die krijgt nog een tik. En dat is een terechte vrije trap. En daar is iedereen het hier niet mee eens. Maar het is gewoon hij wordt daar best wel hard geraakt. Het ziet er namelijk ook zelfs naar uit dat hij een blessurebehandeling nodig heeft. Nee, hij staat er wel weer op. Maar ja, daar zat de spits van Go Ahead zat daar even mis. En raakte zijn tegenstander en niet de bal. En dat is gewoon een vrije trap. Willem II neemt al voor even de tijd. Laat Didion Heudel die bal nemen. Die daar met zijn fel oranje handschoenen naar de bal loopt. Legt hem nog een keer goed. En alles in ieder van Willem II op die middenlijn of dan naar voren. Lange bal richting Slory en Haan. Haan kan hem aan.

0: aannemen, doet dat, maar die is niet goed aangenomen. Te ver van de poot af. Dan herstelt Bogaert dat dan wel met een lichte overtreding, maar dat vind ik een hele nuttige. En dan is even weer het tempo uit de aanval bij Go Ahead. Go Ahead gaat er weer terug naar Dirksen. Dirksen, slechte bal, maar die komt goed met geluk terecht bij Sigurd Darsson. Wordt er gevlacht en dan zien we dat scheidsrechter daar op reageert. En dan krijgen we een vrije trap voor Willem II.
1: Inderdaad, buitenspel voor Go Ahead. En Hoogma die even de tijd neemt en dan de bal speelt op zijn maatje Stam. En via Stam gaat hij terug op Didion Heudel. Ook al een aantal keren een balbezit gezien. Dan de bal naar Snorri die naar binnen komt. Want hij moet het duel aan, want die bal is vrij hoog. Dus de tegenstander stond iets dichter bij die bal. De bal nu op rechts voor Go Ahead. Komt een voorzet. Nee, de bal wordt teruggelegd. In de 16 wordt hij heel mooi bij de tweede paal gelegd. Maar er staat eigenlijk niemand van Go Ahead. Dus nu de bal aan de linkerkant via James. En dan wordt er een bal weer helemaal ingeswingd bij de tweede paal. Wordt aangenomen door Slorry. De Slorry die schiet die bal enorm hard naar voren. Kan overgenomen worden door Dirksen die daar achterin nog staat. Kopduel aangegaan. Nu gewonnen door Willem II. Bal naar voren door Stam. En dan is het Willem II die misschien over kan nemen. Ja, nu dan. Bal gaat naar links, naar Haan die naar die kant uitgeweken is. Dribbelt rustig op om Slorry even mee op te laten komen. En misschien nog wat meer spelers. Ik heb daar wat blaadjes op het veld, denk ik. Ja, nu Slorry aan de linkerkant. Nou, laat eens wat zien. Een actie. Nou, of een voorzet kan ook. Nee, hij kiest voor een bal terug op Chuaon. Chuaon een stapje verder terug. Terwijl er veel mensen in de spits staan. Drie maar liefst van Willem II. Dus daar is zeker wat ruimte. Stam naar Van Loon. Van Loon die kijkt of hij een actie kan maken. Dat lukt niet. Kuurbus weer. Die kan een actie maken. Want die staat helemaal in het midden. En dan gaat de bal denk ik helemaal naar links. Naar Chuaon. Die heeft een paar meter ruimte. Wat gaat hij doen? Hij gaat voorzetten. Doet hij. En dan is het de bal geraakt door Haan. Daar is hij weer. In die 16. Wat is hij toch gevaarlijk daar in die 16. En, maar de bal kon hij niet vol raken. Dus die bal gaat over de achterlijn. Achterbal voor Go Ahead Eagles. Ja, en zo heeft hij toch weer een goaltje erbij. Er werd gesuggereerd van goh, hè, zo'n Haan. Zou die dan misschien nog Willem II gaan verlaten in die transferwindow? Ja, zo'n goaltje erbij. Dat kan zomaar weer eens wat betekenen. Hè, dat interesse aangewakkerd wordt. Topscorer van Willem II vorig jaar. Jong Oranje gehaald. Nu alweer gescoord in de Eredivisie. Ja, die is er niet op zoek naar zo'n spits. Laten we hopen dat hij nog lang in het rood-wit-blauw en vandaag in het blauw te bewonderen is. Go Ahead nu aan de linkerkant. Randje 16 wordt er een voorzet gegeven. En die voorzet is dermate scherp dat hij richting de goal gaat. Misschien was het wel een halve voorzet, een half schot. En daar had Didion Heudel goed het oog in. En daardoor kon hij de bal makkelijk oppakken. Heeft hem nog steeds in zijn hand. Moet wel tempo gaan maken, want een van de regels is dat ook snel moet gebeuren, die uittrappen. En inmiddels Go Ahead die de eerste kopduel wint. Willem II de tweede. En uiteindelijk balbezit voor Go Ahead. Dan weer even druk van Willem II via Gurbus. Slorry lichte druk. En nu wat meer aan die rechterkant. Een wippertje eroverheen. Chuaon die zijn tegenstander vasthoudt. Maar dat mag van Henskens. Dus zegt Hoogma, dan ga ik maar door. En dan zegt Henskens, ik vind het genoeg. Ik heb zin in een bakkie thee. En het is hier 1-1, Olivier.
0: Ja, geen blessuretijd erbij. Nee. Mag ook wel eens. Wat we al zeiden, tevreden met die stand natuurlijk. Dit hadden we vooraf. Hier teken je nog steeds voor, als het zo blijft.
1: Ja, zeker.
0: Go Ahead is wel bij vlagen de bovenliggende ploeg. Maar ik vond ze met name eerst 20 minuten heel slordig. En bij Willem II, ja, met name Gurbus die heel goed opvalt. Ik had eigenlijk het meest verwacht van Slorry. Maar vandaag doet Gurbus het heel goed. Ja, ja, positief. Ja.
1: En dat mag je ook natuurlijk verwachten, dat Go Ahead de bovenliggende ploeg is. Het is jammer, want Willem II stond steeds goed in de organisatie. En dat was dus even niet bij die tegengolden, zie je 1-1. Als je heel kritisch bent, als we even heel kritisch mogen zijn, had Willem II, gezien de mogelijkheden, de kansen die er zijn, ook natuurlijk op 0-2 misschien wel moeten komen.
0: Ja,
1: of ben ik dan te kritisch?
0: Ik vind dat je dan te kritisch bent, want die eerste goal van Haan is geen enorme kans. En die maken ze wel. En die bal met Slorry en Haan, dat is eigenlijk, die moet je uitspelen. Ja, die maken ze niet. Dus ik denk dat je gewoon, als je naar expected goals kijkt, ik heb ze hier niet bij, maar dat Willem II, ja, je moet wel brutaler zijn. En het had wel gekund, maar ik vind niet dat je dan had moeten zeggen, Willem II had op 2-1 moeten staan of op 2-0 moeten staan. Dat vind ik iets te opportunistisch.
1: Ja, nou ja, moeten staan niet, maar kunnen staan daar.
0: Kunnen staan,
1: ja.
0: Helemaal mee eens. Helemaal mee eens.
1: Zijn wij het weer eens? Hartstikke mooi. Gaan wij hier ook eventjes wat drinken en zijn we dadelijk terug voor de tweede helft. Go Ahead Eagles, Willem II, tussenstand 1-1.

0: Ja, welkom terug in de Adelaarshorst-wedstrijd. Go Ahead Eagles tegen Willem II. De allereerste wedstrijd van beide ploegen hier in de Vriendenloterij Eredivisie. De spelers komen het veld weer op. Ik zag net wel iemand steeds warm lopen. En ik zie ook iemand staan aan de zijlijn, Olivier. Dus dat betekent, denk ik, dat we een wissel gaan krijgen aan de kant van Go Ahead. Die staat er aan de kant. Ik zie nummer... Nee, dat is Dean James, dus die stond er al in. Dus dat kan hem niet zijn. Dus we kijken even of er nog een bocht omhoog gehouden wordt. Maar misschien valt het mee en gaan we met dezelfde 11 starten.
1: Ja, James wilde nog even een slokje water drinken en dan een flesje aan de zijkant gooien. Dus hij houdt ons voor de gek. Ik zie ook aan Willem II kant dezelfde 11 die het gaan proberen. En wij kijken dus nu naar de verdediging van Willem II. Dus laten we hopen dat we niet veel te zien krijgen voor onze neus. Want dat zou betekenen dat Go Ahead alleen maar in aanval is. Iedereen staat eigenlijk weer klaar om te gaan beginnen. Ja, keeper van Go Ahead kijkt toch wel even vol de zon in nu op dit moment even. Ja, wij kunnen niet precies zien hoe. De sports van Willem II staan ook vol in de zon. Ik hoop dat die hebben gesmeerd. Want er staan een aantal zonneshirt. En die zijn anders levend aan het verbranden. Lange bal naar voren voor Go Ahead. Naar die spits, Sigurd Darsson. Die gaat onder de bal door, maar die komt dan gevaarlijk door. Van Loon ruimte op, maar krijgt hem helaas niet bij een medespeler. Meulensteen gaat gooien. Gooit een beetje slap hoor, maar scheidsrechter laat het toe. En dan blijft de bal in balbezit voor Go Ahead. Bal aan de linkerkant bij Kramer. Kramer terug naar Dirksen. Van Aals die wat druk zet, maar Go Ahead nog niet onder de indruk. Bal wel helemaal terug naar keeper Haug. Haug alle tijd en ruimte. En Willem II staat een beetje rond de middencirkel met de laatste verdedigingslinie. Gurbus toch ook helemaal rechtsback. Moet dan wel mee nu met James. Laat hem eigenlijk los. En die kan hem die bal aannemen, maar doet dat heel slecht. En dan mag Willem II gaan ingooien met Per van Loon.
0: Ja, inderdaad. Per van Loon. Terwijl er nog wat mensen terugkomen van de wc, van het halen van een biertje. De vaste rituelen die in de rust plaatsvinden. Stam die hem niet terug wil geven op Heudel. Daar kan ik me iets bij voorstellen. En dan kan... Nou, dat is heel toevallig. Want Tjuo kan hem nog binnenhouden. En nu is Slorik weg. Die heeft veel ruimte op links. Gaat naar binnen. En dan speelt hij... Is dat buitenspel? Dat kan ik niet zien. Want er komen wat mensen langs. Nee, want het spel loopt nog steeds door. Bogaert met de bal op links wordt voorgegeven. En dan kan Haugem wegplukken voordat Willem II gevaarlijk kan worden via bijvoorbeeld Devin Haan, die hier het enige doelpunt van Willem II scoorde vandaag, in ieder geval hier in de Adelaarshorst. En de bal inmiddels in het bezit van Go Ahead Eagles. En nu hoort op de achtergrond wat geluid, en dat komt uit het uitvak van die 400 Willem II supporters. En inmiddels de bal weer terug bij Haug. En laat die bal maar lekker aan die kant inderdaad blijven. Laat hem maar een paar keer goed in die zon kijken. Dat hij zich dadelijk een keer verkijkt op de bal. Nu een ingooi. Ingooi voor Go Ahead. Ruim op eigen helft. En die gaat genomen worden volgens mij door de man die net een slokje water inderdaad pakte. Bal weer terug. Keeper heeft hem al veel aangeraakt in die tweede helft. En nu wat ruimte aan de rechterkant van Go Ahead. Tengstedt die de bal kwam halen. Nu misschien in balbezit kan komen. Nee, is dat een overtreding? Ja, zegt scheidsrechter Hensgens. En dat is de man die het voor zeggen heeft vandaag. Dus dan gaat er een vrije trap volgen voor Go Ahead. Een paar metertjes over de middenlijn. Nou goed, vooruit. 50 centimeter denk ik zo te zien. En inmiddels Go Ahead. Met die de eerste helft toch wel met veel... Veel tempo eigenlijk begonnen aan deze wedstrijd. En de tweede helft is iets bedachtzamer. Ze hebben toch wel gezien wat Willem II voor elkaar kreeg. Dus misschien met iets meer geduld proberen ze openingen te vinden in de hechte organisatie van Willem II. Nu verkeerde bal. Slorik kan overnemen. Die begint dan meteen te rennen. Nou ja, ren maar door zou ik zeggen. Heeft de ruimte. Kan hij gaan schieten? Ja, dat gaat hij denk ik ook doen. Nou, schiet dan maar. En dat is eigenlijk niet vol overtuiging. Hij loopt eigenlijk van de middenlijn door naar bijna de 16 meter. En dan schiet hij eigenlijk. Misschien dat hij wat kracht verloren is. En er zit een voetje tussen van Go Ahead Eagles. En zo mag Willem II via Van Loon een ingooi gaan nemen. Terreinwinst voor Willem II.
1: Ja, weer even Haan en Slory die elkaar net niet helemaal vinden. Die moeten nog wel duidelijk ook wel wat meer op elkaar ingespeeld raken. Want als die daar een goede loopactie maakt, had hij die bal kunnen krijgen. Hoge bal nu voor, weggekopt de Go Ahead. Haan kan om rand 16 aannemen, gaat schieten. Ja, doet dat. Oeh, maar die bal hangt een beetje te ver naar achter. En die bal gaat wel heel ver over het doel. Dus wel een schot, maar geen schot op doel van Devin Haan. Die er nog niet zo heel vaak in de 16 aan de bal is geweest. Maar als hij dat is, als hij die bal krijgt, dan is het ook meteen gevaar. Nu Go Ahead dat heel lang doet over die uittrap. Mag volgens mij niet. Maar ja, vanaf wanneer begin je te tellen? Gaat die bal breed naar keeper Haugen. Die kiest gelijk voor de lange bal naar voren. Weggewerkt door Chuayon. Dan moet Slory die dat duel aangaan. Verliest dat. Lindhoff, Meulensteen wint dan. Maar Van Aals neemt over. Van Aals lichaam tussen de bal. Doet dat goed. Bal terug naar Stam. Het is wel iets te langzaam. Maar Stam draait lekker weg bij zijn tegenstander. En speelt dan goed strak Chuayon aan. Chuayon linkerkant speelt hem naar Slory. Op de middenlijn. Slory kapt naar binnen. Speelt hem terug. Even weer een goede fase van Willem II. Maar Go Ahead zet toch wel met veel mensen druk. En de echte rust achterin bij Willem II is er niet. Daarom gaat die bal terug naar Didion Heudel. En weer breed naar Stam. En Stam pakt wel een paar meter nu. Stam zoekt naar de vrije man. Kapt dan maar weer terug, want die is er niet. Breed naar Shirani. Shirani terug naar Hoogma. Allemaal op eigen helft. Maar wel even lekker dat Willem II de bal wat lang in de ploeg heeft. En Go Ahead er eigenlijk ook niks aan kan doen. Lange bal naar de rechterkant. Gurbius die kan hem aannemen. Heeft ook veel vrijheid. Is natuurlijk snel. Heeft Van Loon bij zich. Die is er al overheen. Gurbius gaat zelf naar binnen. Eén man kwijt. Schaartje, dubbele schaar. Komt dan naar binnen. Wil schieten? Nee, nee. Geen ruimte voor Gurbius. Speelt hem naar Chuayon. Die neemt hem verkeerd aan. Maar krijgt hem gelukkig nog bij Slory. Allemaal ver vanuit de 16. Kaats tussen Chuayon en Slory. Slory geen ruimte voor een voorzet. Recht voor het uitvak komt dan Chuayon wel met een voorzet. En die is toch wel veel te hard. Waar die assist op de 1-0 zo goed op tijd daalde, daalt deze bal veel te laat. En dan moet Willem II opletten dat het Go Ahead er niet vandoor gaat. Van Loon zet een stevig duel aan, maar bal gaat verder. Bogaerts gaat schieten, maar die bal gaat ook een meter of drie naast het doel. Ligt daar nog een speler van Go Ahead, dus Samsted naar het duel op de grond. Maar scheidsrechter vond het gewoon een mannenduel. En dus geen overtreding. Dit zijn wel een paar keer van die momentjes, hè, Pim. Ik zie toch wel steeds dat Willem II een kans kan krijgen. En dan is of net die laatste paas er niet, of toch een beetje te weinig overtuiging in het schot. Want als Bogaerts deze bal tussen de palen schiet, dan moet keeper er toch maar nog zijn handen erachter zien te krijgen.
0: Ja, dat is zeker waar. En weet je wat het is als je kijkt naar een speler als Slory, die natuurlijk waar de kwaliteit wel van afdruipt. Heeft snelheid, kan snel in de versnelling meteen ruimte maken. Heeft een voorzet in huis. 1-2 is hij gevaarlijk. Alleen hij moet wel leren om wat over de bal heen te kijken. Want er zijn nu een aantal momenten geweest dat hij, dat er een medespeler, ook net weer, helemaal vrij stond. En als hij dan het overzicht heeft op het laatst om dan die vrije man te vinden, dan komt er een goal of in ieder geval een kans uit. Dit is goed ingrijpen van Stam. En die wil dan een ingooien, maar dat krijgt hij niet. Dus dat is wel iets. Maar ja, goed, als hij dat ook had gehad, dan had hij misschien niet bij ons gespeeld.
1: Nee. Dan halen ze met de kerst nog terug bij Feyenoord.
0: Dat denk
1: nu,
0: ik
1: Ja, nee. Go Ahead weer met de lange bal naar voren. Maar die is veel te hard. Ik dacht, pak even dit momentje mee, want dit is toch... Want ik dacht aan een gevaarlijke aanval van Go Ahead. Maar bal in de voeten bij Didion Heudel. Speelt hem rustig in naar Hoogma. Hoogma die wordt dat op de huid gezeten. Speelt hem in op Haan. Staat onder druk. Laat hem rollen. En is hem dan wel kwijt. Maar niet op een gevaarlijke plek. Staat daar toch wel een mannetje of vijf van Go Ahead die aan het warmlopen zijn. En bij Willem II zijn dat drie spelers. Tot dusver lijkt het nog wel allemaal een beetje warm lopen om niet meteen erin te komen. We houden die natuurlijk op de hoogte, mocht er wel wissels aankomen. De bal gaat weer rustig achterin rond. Het tempo in de wedstrijd is wel een beetje gezakt aan beide kanten. Dus je ziet die voorzichtigheid wat Pim net ook over had bij Go Ahead. En Willem II vindt dit eigenlijk ook wel best. Hè? Het is wel met een punt tevreden. Nu een sliding van Shirani, raakt zijn tegenstander. Krijgt dan gelijk ook weer het fluitconcert van de uitspelende ploeg. Het is Mathis Chiré die eerst wat theater speelt en nu weer wat gaat staan. Ook dat hoort er natuurlijk bij in de Eredivisie. Henskes heeft het allemaal gezien. Fluit gewoon voor overtreding. En heel lang duurt het nu voordat die vrije trap genomen wordt. Kubus heeft die bal in de handen. Terwijl er nog steeds supporters terugkomen met een biertje. Terwijl de rust toch al een tijdje is geweest. En nu krijgen we nou een staande ovatie. Ik denk voor iemand die is overleden. Ja, ik zie namelijk een spandoek Sybrand. Zij voor altijd in ons hart. Dus dit is iets van de thuispubliek. En daar kun je natuurlijk alleen maar respect voor hebben. Die een applaus kan geven. Krijgen we een vrije trap van Go Ahead. Komt die bal in de 16. Bal blijft hangen. Wordt weggekopt. Slory kan opvangen. De schuimbeweging is er goed aan de zijkant voorbij. Gaat dan wel dribbelen tussen drie man. Dat moet je niet doen. Is die bal kwijt op een gevaarlijke plek. Kan er een voorzet komen daar van Suré. Goed aangeraakt door Stam. En van Loon die er ook goed op zit. Die allebei een goede wedstrijd spelen. Bal hoog de lucht in. En komt dan terecht bij Kramer. En gaat die bal naar rechts. Dan zit Choyon er tussen. Even rommelige fase. Willen twee kanten misschien gebruik van maken. Choyon is nu op volle snelheid aan die linkerkant. Zoekt naar ruimte voor een voorzet. Maar kapt dan toch even de bal terug naar Bogaert.
0: Ja, die heel handig is. Dat zie je steeds. Die tussen de linies zich steeds aanbiedt. Niet altijd die bal krijgt. Nu wel. En nog steeds weet welke kant hij in, weet, in moet draaien. Die huurling van AZ. Nu inderdaad even Willem II een bal bezit. Mooie betoon inderdaad voor een supporter van Go Ahead. Willem II een bal bezit. Kuurbus die flink naar het midden komt weer. Wel ruim op de helft van Go Ahead. Maar nog een flinke afstand tot de goal. Nu Slory met een actie. Buitenom geeft nu een voorzet. Scherp. Oh. En die bal wordt maar net gemist door Haan. Ja, inderdaad. En die loopt nog even door. Springt nog even tegen de lat aan. Maar dat is zo'n moment weer voor Devin Haan. Die zomaar kon gebruiken. Eerste helft zagen we dat. Een voorzet van Chuaon in de eerste helft. Die binnengegleden werd door Devin Haan. Goeie actie van Slory. Goeie voorzet ook. En net te hoog voor... Voor Devin Haan. Anders had hij zijn tweede kunnen maken hier in Deventer. Nu een goede bal van Hoogma. Die gaat goed het duel aan. Maar Go Ahead kan overnemen. Nu misschien wat ruimte. Dan weet Van Loon dat hij kort op zijn tegenstander moet gaan zitten. Doet hij ook, maar die komt wel naar binnen. En dan moet Van Loon wel doorlopen, anders kan hij een schot volgen. Nu de bal aan de rechterkant. Doelpuntenmaker Tengstedt gaat naar binnen. Wil misschien gaan voor dat schot. Geeft hem even terug. Komt nu een voorzet misschien van de rechterkant van Go Ahead. Wordt naar binnen gedreven, dan naar buiten. Buitenspel of niet. En dan wordt hij voorgezet. En dan wordt er omheen gekeken. Ja, het is een corner voor Go Ahead Eagles. We gaan kruipen richting dat eerste uur hier in Deventer. 1-1 nog steeds op het bord als tussenstand. En de voorzet dadelijk van die rechterkant. De bal wordt klaargelegd, terwijl er ook nog een bal in het veld ligt. Die wordt nu door Slory, wou ik zeggen, buiten het veld geschoten. Maar dan wordt dat al vakkundig gedaan, zodat we maar met één bal spelen. Dat is vaker moeilijk genoeg. Dus laten we kijken wat eruit komt. Corner aan de rechterkant van Go Ahead. Wordt genomen met links hier aan onze kant. En de kant ook van de fanatieke aanhang van Go Ahead. Bal komt voor, wordt weggekopt door Willem II. Niemand van Willem II voorin. Dus dat betekent dat Willem II er nu uit moet komen. En dat Go Ahead weer kan gaan aanvallen. De bal wordt verlengd door Kramer, want die staat er nog. Randje 16. Willem II kan dan overnemen. Dit is slordig. Dit is opletten geblazen. Go Ahead in de 16 meter. Wordt teruggekapt. De bal gaat helemaal terug nu. En dan een scherpe bal met links. En dan de bal aan de linkerkant via Kramer, de aanvoerder. Geeft hem meteen voor. En dan is het Didion Heudel die uitkomt. Willem vangen kan niet. Dus dan maar met zijn linkervuist die bal weg. En dan eventjes Go Ahead. Even alle hens aan dek voor Willem II. Kramer nog steeds aan de linkerkant. Geeft hem eventjes terug. En aan Lindhorst. En dan is het een wat langere fase dat Go Ahead aan de bal is. Nu aan de rechterkant via Tengstedt. Tengstedt die dreigt om een actie te maken. Doet hij ook in de 16 meter. Bal wordt voorgezet. En dan lijkt die bal richting de goal geschoten te worden. Dat is de corner voor Olivier. Of corner. Het is geen corner. Het is een corner voor Go Ahead Eagles, ja, Olivier. Ga je hem even nemen anders?
1: Het was Haan die bal ook naschoot. Dus eigenlijk bij zijn verkeerde doel. Maar we staan even flink onder druk hier bij Go Ahead. Ja, en dit wordt nog een lange wedstrijd als dit zo doorgaat. Wordt er een indraaiende corner genomen door Dean James. Scheidsrechter Henskens gaat dan even Van Loon en Tengstedt bij zich roepen. Jongens, niet vasthouden. Dat moet je niet doen. Nou, dit kennen we eigenlijk altijd, hè, de gebruikelijke dingen. Maar even flinke druk dus van Go Ahead. En Willem II dat gelukkig nog met hangen en wurgen staat. Maar houdt niet veel over. Bal naar de tweede paal. Lindhorst kan hem terugbrengen. Bal blijft hangen. Komt er nog een schotkans. Bal weggekopt. Gelukkig uit de doelmond gehouden bij Willem II. Dan is het Lindhorst daar aan de linkerkant. Die wordt nu wel naar de zijkant gedreven. Onder andere Van Aalst. Die laat zich net iets te makkelijk kennen. Komt Van Meulensteen nog met een voorzet. Maar die is niet hard genoeg. Die wordt weggekopt. Bal nog niet helemaal weg. Willem II half uit de problemen. Seré speelt hem in de voeten bij Sigurd Darsson. Bal naar links. Lindhorst die geeft met rechts vanuit links een voorzet. Maar die is niet hard genoeg. En dan kan Stam opruimen. En dan is... Oh nee, Willem II nog steeds niet uit de problemen. Want James is er langs bij Slory. Een beetje met geluk komt er weer een voorzet. En dan is weer Stam die wegkopt. Weer in de voeten bij een tegenstander. Dan is het aan de linkerkant. Dus weer Tengstedt. Die krijgt daar die bal. Zoekt naar ruimte voor een voorzet. Maar Van Loon kan hem nog blokken. Lindhorst legt hem nog een keer goed. Komt dan wel met een hoge voorzet. Wordt er wat vastgehouden tussen Hoogma en Sigurd Darsson. En beide kunnen niet naar de bal. En dan is er even adem voor Willem II. Na ja, toch wel een minuut of vier steeds hoge voorzetten. Maar nu even wat lucht dus is. En Willem II staat ook allemaal toch wel een beetje te puffen en te kuchen. Zie ik een paar namen. Ja, er zijn natuurlijk spelers die al heel lang niet 90 minuten op dit niveau hebben gespeeld. En die voelen het nu wel. Lange bal van Dillion Heudel richting Haan. Haan gaat het duel daar goed aan. Kan de bal net niet helemaal meenemen, want staat tussen twee man. Maar ging het wel het duel goed aan. Dean James speelt hem breed naar Lindhorst. Die twee moeten nu opletten. Dan gaat aan de bal aan de rechterkant voor Go Ahead. Hij trapt, denk ik. Haken van Tengstedt tot Chouaillon. Go Ahead neemt die bal snel. Is het daar aan de rechterkant? Is het Seré die wil hem voorzetten? Kapt hem nog een keertje terug. Naar, even kijken, Tengstedt, lange bal, Dean James, Suré neemt die bal weer aan, veelt hem terug naar James, maar rand 16, Meulensteen gaat schieten, bal in, ja, zit er wel in, 2-1. Krijgt die bal daar op een te gevaarlijke plek, 17 meter van het doel, draait dan weg, ja, en daar had een been nog tussen moeten zitten. Schiet hem toch wel, ja, ook, moet ook gezegd hebben, mooi binnen. Maar eigenlijk na die laatste 5 tot 10 minuten misschien wel de verdiende 2 voorsprong voor Go Ahead Eagles.
0: Ja, je ziet Olivier, het tempo gaat even flink omhoog bij Go Ahead. En je ziet dan dat Willem II daar moeite mee heeft. Een aantal wisselingen, positiewisselingen, Tengstedt die af en toe even wisselt met de Soerij. En dan is het Melle Meulensteen die ooit nog op de radar stond ook bij Willem II, maar nu hier speelt. En een fantastisch inschiet in de rechterhoek. En Willem II die duidelijk moeite heeft met het tempo van Go Ahead. En het was inderdaad de laatste minuten wel wachten op of een goede kans of een doelpunt. Ja. Helaas zie ik jou wel kijken, Olivier.
1: Ja, want dit is natuurlijk wel een benarde positie waar je nu in gaat spelen. Nog een half uur de tijd. Maar nu Go Ahead onder druk gaan zetten betekent wel heel veel ruimte in je rug weg gaan geven. Maar het zal toch moeten, wil je hier nog voor een resultaat gaan. En misschien dat Go Ahead hierna een beetje gaat inzakken. Lange bal van Stam richting Slory. Die wordt weggekopt door Go Ahead. Ja, die bal moet er nu ook wel aankomen. Dan zit het duel daar op middenveld. Van Aalst kan hem niet afpakken. En is de scheidsrechter alweer gefloten. Want dan heeft iemand voor Willem II een overtreding gemaakt. Kon ik niet zien wat er aan de hand was. Krijgen we daar wel een wissel al van spits nummer 9. Is het Stefan Sigurd Darsson die het veld heeft verlaten. Dat ging wel heel snel naar die goal. En zie ik daar dat zijn plek volgens mij is overgenomen door nummer... Even kijken, dan moet hij zich even omdraaien. Want ik zie wel wie het is. Die kopt nu de bal naar Suré. Suré aan de linkerkant, speelt hem breed. Edvardsen, ruimte. Oh, dan krijgt hij invaller. Hier gelijk de kans en dan is het 3-1. En die invaller heet Erik Vlataker.
0: Zijn eerste balcontact meteen. Ja, daar ziet Willem II er even niet goed uit. Ook net niet bij het doelpunt. Veel te veel ruimte op. Tik, tik. En dan is die als de kippen bij. En even kijken. De nummer 29 volgens mij inderdaad. Erik, waar die voor 1 miljoen overgenomen werd. Die aardig scoorde aan de lopende bal. Nou, dat doet hij hier bij zijn allereerste balcontact. Ja, eerste balcontact. Ja. Ja, zeg maar, dat is waar je niet op hoopt, maar dat gebeurt wel. En in een paar minuten tijd ziet het er hier heel anders uit. En het is te hopen dat Willem II zich snel kan herpakken en dat het zo niet doorgaat, Olivier.
1: Ja, nee, dit ziet er niet goed uit. Ook even die teleurstelling van die 2-1 en dat momentum gelijk doorgepakt door Go Ahead. Ja, en dit... is denk ik wel de doodsteek. Want twee doelpunten maken nu nog, dat is wel een hele grote opdracht. En nu is het vooral voor Willem II even de rug rechten. Even deze storm even tot stilstand brengen. Want wat we verliezen van Go Ahead hoeft geen schande te zijn. Maar meer dan twee doelpunten verschil zou ook gewoon een deuk in het vertrouwen opleveren. Dat willen we ook niet hebben. De bal gaat nu terug naar Hoogma. En Go Ahead zijn meteen druk. De bal gaat terug naar Didion Heudel. Die gaat denk ik voor die lange bal kiezen. Nee, speelt hem in op Shirani. Shirani breed naar Stam. Stam kapt hem weer terug. Gaat die bal weer naar Didion Heudel. Didion Heudel kapt zijn tegenstander uit. Die verstapt zich daar. En dan krijgen we hier ouders een hamstring. Dit is heel erg. Want ja. Wilde Meulensteen wilde eigenlijk snel ingooien. Ja, dat zou heel onsportief zijn. Maar het is heel duidelijk dat Didion Heudel die het veld zal moeten verlaten. En dat is een hele grote aanlating. Want dit ziet er niet uit als een blessure voor een dag of voor een week. Maar hij is toch wel een van de sterke ouders van dit Willem II. En die verstapt zich hier duidelijk bij het uitkappen van zijn... Als een tegenstander. En wat ik al zei, je ziet aan de beweging dat het dan die hamstring is. En dat zijn altijd lullige blessures. Krijgen we even dat. Dat krijgen we dus eigenlijk een soort van verkapte drinkpauze die hier dan genomen wordt op beide teams. Het is wel misschien mogelijk voor Stegeman om de boel even op orde te zetten. Maar ja, wel met een teleurstellende reden. Want de keeper moet nu snel ook klaargestoomd worden. Ik denk dat Wouter van Steen zijn plek zal overnemen. Hij is toch wel de tweede keeper.
0: Kijk, wel vanuit. Ik zit nog even te kijken. Maar dit zal toch inderdaad... Het zou wel heel goed acteren zijn als dit...
1: Nee.
0: Nee, dit... Hij staat wel dicht.
1: Je zag het aan hoe hij neerging.
0: Ja, mocht hij... Er komt iemand bij om hem van het veld af te... Af te halen, denk ik. Hij wordt ondersteund. Ai. Dit is een flinke aderlating voor Willem II. Dat Didion Heudel ook nog na 3-1 zich verstapt. Door inderdaad, wat jij zei, Olivier, het uitkappen van de bal. Iets wat hij misschien ook helemaal niet zo heel vaak hoeft te doen. En daarbij schiet het erin. En een hele trieste aftocht van Didion Heudel. En ik denk ook dat we die even wel kwijt zullen zijn. En dan krijgen we de wissel aan de kant van Willem II. En dat zal, neem ik aan, inderdaad... Al heeft Karsten de Leeuw natuurlijk vorig seizoen...
1: Daarom vroeg ik me nog even af. Toen was Van der Steen natuurlijk niet fit, hè?
0: Ja, dus ik zie inderdaad hier ook al dat Wouter van der Steen klaargemaakt wordt. Ja, dan krijgt hij speelminuten. Terwijl hij daar natuurlijk niet heel erg op gerekend had natuurlijk. Maar ja, het kan zomaar gebeuren. Ja. 3-1-achtig.
1: Ik ben er wat stiller van. Dat toch een leuk begin van de wedstrijd en een goed begin van Willem II is nu wel een dubbele tegenvaller met die twee doelpunten. Maar ik vind dit de blessure van Heudel vind ik een grotere tegenvaller eigenlijk.
0: Dat is zeker waar. En vooral omdat als het er zo uitziet, want hij hinkt nu op zijn linkerbeen. Dus er is echt iets ingeschoten inderdaad aan zijn rechterkant. Terwijl de fysio's hem naar de kant brengen. Hij kan dus niet zelfstandig lopen. Dat is ook geen goed teken. Hij kan daar gewoon natuurlijk niet op steunen. Dus laten we zorgen dat hij snel in ieder geval... geholpen kan worden. Dat de schade niet nog meer wordt. En dan is het Wouter van der Steen. Die zijn debuut maakt, denk ik, voor Willem II. Zijn officieel debuut.
1: Ja, in de competitie, zeker. Ja,
0: Beek heeft denk ik ook nog niet gekiept. Dus het is...
1: Maar ik bedoel dus buiten vriendschappelijke wedstrijden.
0: Officieel, inderdaad. En dan denk ik dat...
1: Zien we ook dat Etaibi het veld inkomt. En Van Loon, die loopt daar aan de zijkant. Dus nog een wissel bij Willem II.
0: Dan geeft Go Ahead heel sportief in ieder geval de bal terug. Via een ingooi in ieder geval wel aan Willem II. Shirani die dan de bal wegschiet. Maar dat eigenlijk maar half doet. Dus die bal blijft hangen. En dan kan Go Ahead meteen weer komen. En die pakken meteen weer het tempo op. Want die zien van dit is het tempo van de Eredivisie. En daar proberen we Willem II zoveel mogelijk mee te verrassen. Dit is goed ingrijpen van Shirani. Eén keer, maar Go Ahead blijft wel in balbezit. Bal inmiddels bij Meulensteen. Melle Meulensteen. Een van de doelpuntenmakers. Nu dan ruimte aan de linkerkant. Maar daar kan Stam nog tussen zitten. Wel te corner van een hoekschop. Nu aan de linkerkant. Hier denk ik op een meter of 10 van ons vandaan. En kruipen we richting de 70 minuten. En is het jammer dat hij na die goede eerste helft even het tempootje hoger van Go Ahead. En dat is Willem II te machtig. En dat betekent hier 3-1 op het scorebord. En het uitvallen dus van Didion Heudel. Nu dan de voorzet. Corner aan de linkerkant. Eén hand de lucht in. Bal wordt voorgezet. En dan wordt hij gekopt. En gaat die bal de goal in. En dan is het zomaar 4-1. En gebeurt daar waar we een beetje, tenminste niet bang voor waren. Maar waar we in ieder geval niet op hoopten. En is dat nu weer die... Of is het een eigen goal? Ik ga eens even kijken wie nou uiteindelijk die bal het laatste zetje geeft. Want dat was helemaal niet hard. Maar hij het is de knie. Even kijken.
1: Dus in ieder geval centrale verdediger Julius Derksen die hem soort van opeist. En
0: hem ook maakt met zijn knie volgens mij zo te zien.
1: Ja, maar hij valt een beetje gelukkig binnen.
0: Ja,
1: hè?
0: Dat is het. Ja, het is een ongelukkige goal voor Go Ahead. Maakt nog een actje inderdaad van Julius Derksen. En zo is het hier 4-1 na die veelbelovende... Tenminste, aardig veelbelovende eerste helft waarin Willem II organisatorisch goed stond. En de tweede helft is daar helaas weinig meer van over. En is het een gelukkig doelpunt voor Go Ahead. En is het nog binnen 70 minuten hier 4-1. En laten we hopen dat het daar in ieder geval bij blijft. Of dat Willem II zich in ieder geval weer kan herpakken. Dat Go Ahead misschien het tempo nu wat omlaag gooit. Misschien nog wat wissels toe gaat passen. Want het is niet te hopen dat je er hier zwaar afgaat, Olivier.
1: Nee, maar 4-1 is al niet meer die... Ik vond 3-1 nog wel een wat lichte stand. Maar nu is het toch al 4 doelpunten tegen, wat wel veel is. Komt nu die bal van Willem II naar de rechterkant. Gürbüz staat helemaal vrij. Neemt op de borst aan. Gaat dan die actie aan. Heeft Etaibi bij zich. Komt dan met een voorzet. Bal wordt net niet geraakt door Haan. Maar wel een goede bal. In de handen bij keeper Kjetil Haug. En die rolt hem rustig uit. Ik zei, ik kan beter nu toch een beetje rustig tegenstander een beetje laten komen. Misschien zorgen dat achterin... dicht houdt in plaats van dat het open huis houdt. Houk krijgt nog een keer de bal terug van de centrale verdediger Kramer. En Houk dribbelt rustig naar voren. Wordt ook niet aangevallen. En dan speelt hij Derksen in. De doelpunt te maken van zojuist. Hoge bal naar voren. Naar invaller Flataker. En die krijgt hem goed mee. Houdt hem ook binnen. Geen overtreding. Kan de 16 in. Moet een voorzet geven. Maar die bal wordt geblokt. Weggekopt door Chuayon. En weggewerkt door Hoogma. Maar weer was daar wel veel te veel ruimte voor in de verdediging van Willem II. Staan er ook twee mensen klaar om in te vallen. Drie mensen klaar bij Go Ahead. Onder andere met nummer 6 Calvin Twicht. En Go Ahead is ook nog steeds in balbezit. Is het Lindhorst. En je ziet ook nu, het was altijd al een beetje rust bij Go Ahead. Maar met een 4-1 tussenstand is dat heel logisch. En snap ik dat ze daarvoor kiezen. Bal gaat op links naar Mathis Suré. Geeft hem mee op Victor Edwardsen. Edwardsen zoekt, vindt dan Lindhorst. Lindhorst legt hem voor zijn rechter. Nee, legt hem op links bij James. James met een voorzet. Kopbal van Flataker. En weer een bal op doel voor Go Ahead. Maar recht in de handen van Wouter van der Steen. Die even de kans krijgt om die bal in de handen te pakken. En ook even dat gevoel op te pakken. Lange bal naar voren. Maar gelijk weer ingeleverd. Willem II wat wel echt al een minder goede tweede helft speelt. Zo dat moet gewoon gezegd worden. En Go Ahead dat de vrolijk met de bal weer vandoor gaat. Kaatst een stuk of 4 keer tussen Meulensteen en Kramer. En dan gaat de bal terug naar James. Willem II dat zich echt wel diep ver inzakt. Komt er een lange bal en die laat Finstam knap slim lopen. Want Wouter van der Steen zit achter hem. Nu gaat Willem II opbouwen, maar gelijk weer druk van Go Ahead. Nu voetbalt Willem II er redelijk goed tussenuit. Maar Sirani speelt de bal iets te hoog daar naar links midden Kasper Bogaert. Die krijgt hem terug bij Wouter van der Steen. Dus gaan we het weer opnieuw beginnen. Loge bal richting Gürbüz. Die moet dan wel het duel eerst winnen van James. Lukt niet. En dan krijgen we daar een driehoekje van Go Ahead. Bal gaat weer terug naar Derksen. Go Ahead heeft de wedstrijd wel stevig in de hand op dit moment. Meulensteen weer. Vindt dan Flataker. Flataker terug naar James. Goed driehoekje weer van Go Ahead. Bal op links. Mathis Schree. terug weer. Ja, het is Go Ahead dat eigenlijk de bal gewoon nu kiest om in de ploeg te houden. 3:17,5 minuten op de klok. En de bal gaat naar rechts naar doelpunt te maken. Tankstedt, bal terug. En gaat de tweede helemaal over links proberen. Maar wel een aantal schijven. Hoge bal richting James. Die kan hem niet aanraken. En dan is het een ingooi voor Etaibi aan de rechterkant. En dan gaan we die drie wissels krijgen. Etaibi moet heel even wachten. En dan gaat even ook Van der Steen praten met Hoogma. Om eventjes weer de boel, de organisatie weer op orde te zetten. Dan zien we dat onder andere dus Dirksen het veld verlaat. We zien dat Melle Meulensteen het veld verlaat.
2: In het veld met nummer 6, Calvin Twecht.
1: En dus ook met nummer 5, Dean James, die het veld verluidt. En dan zijn er wissels gebeurd? Nee, scheidsrechter Henskens laat het nog heel even gebeuren. En dan, ja, ingooien is genomen door Etaibi. Die speelt naar Gürbüz, maar die staat tussen twee man onder druk. Is hem ook direct kwijt. Twicht, zojuist ingevallen, speelt hem naar Lindhorst. Bal gaat dan naar links, naar Suré. Suré kan hem meegeven aan een van die andere invallers. Maar een goede sluiting van Etaibi. En dan krijgt Willem II een achterbal. Want het was die invaller met rugnummer 23, Thibaut Baten. Die hem als laatste raakte. Krijgen we Wouter van der Steen, die speelt hem in. Kun jij de wissels geven?
0: Ja, ik was even inderdaad aan het kijken. Ja, James en Meulensteen, Dirksen eruit. En Twicht, Thibaut Baten en Giovanni van Zwam zijn in het veld gekomen. Voor die drie spelers. Dus een aantal nieuwelingen bij Go Ahead Eagles. Ja, dat is lekker als je met 4-1 voor staat. Dan kun je lekker aan het wisselen. En dan kun je wat andere spelers tijd geven. Ook wissels bij Willem II. Ik zie in ieder geval Gubus. Gaat naar de kant. En
1: Het is Mats Lemmers die erin komt, terug nummer 83.
0: Ja, Mats Lemmers, ja, Willem II grijpt in. En dat betekent wat verdedigender om in ieder geval te zorgen dat je score nog niet verder oploopt. Dan komt hij de defensie versterken, dat geeft hij aan. Mats Lemmers is de Belg die als centrale verdediger meestal optreedt. Nu meteen een versnelling kan inzetten. En die eigenlijk tussen Stam en Hoogma in komt te spelen. En Gürbüz die dan inderdaad weggaat. Dat betekent Willem II met twee spitsen, denk ik. Met Haan en Slorry. In ieder geval naar voren om in ieder geval even de organisatie wat te versterken. En dan spelen we met 5 man achterin. Taibi, Stam, Lemmens, Hoogma en met Chuan. Ja, je kunt misschien zeggen, is dat misschien net wat te laat? Wel, misschien Willem II hier nog tussen kan zitten, maar dat gebeurt niet. Go Ahead speelt dat eigenlijk moeiteloos uit. Maar goed, ja, 4-1. Dus dat betekent in ieder geval dat je in ieder geval moet proberen om te zorgen dat de schade wat beperkt blijft. Vooral als je de wedstrijd in de tweede helft ook ziet. Tempootje hoger van Go Ahead. Ja, dan kun je heel leuk nog denken van, hey, we proberen hier nog een resultaat te halen. Maar ja, ik denk niet dat dat realistisch is als we dat zien. Gezien de tijd, het kwartier, het aantal doelpunten tegen. Plus hoe de wedstrijd tot nu toe gaat. Nu aan de linkerkant Go Ahead met een combinatie. Bijna Twicht nog aan de bal, maar dat lukt niet. Kramer die de bal zelf achterom haalt, zeg maar. En daar misschien nog een blessure aan overhoudt. Nee, toch niet. En zo kan Go Ahead in balbezit blijven op de helft van Willem II. Dan zien we Twicht, wat we vaak bij Willem II ook zien, heel actief. Het spel verdelen ook, meteen al wetende waar de bal heen gaat. Dat zou het mooi zijn als hij de stap naar Tilburg nog kan maken. Maar goed, dat is voor latere zorg. Eerst maar eens even kijken wat voor resultaat we hier in Deventer kunnen behalen. 1-1 in de eerste helft. En nu dus die 4-1 op het scorebord. Bal gaat even terug naar Haug, de keeper van Go Ahead Eagles. En Willem II dus nu met 5 man achterop speelt. Aan beide kanten lopen nog wat spelers warm. Nog 1 wissel te gaan voor Go Ahead. En Willem II heeft al 2 keer gewisseld. Dus dat betekent dat er nog 3 wissels aan kunnen komen. Maar gezien de spelers die op de bank zitten, verwacht ik dat eigenlijk niet. Jawel, Olivier, verwacht jij nog veel wissels aan de kant van Willem II?
1: Nee. Verheid ga je natuurlijk met deze stand niet brengen. En ook Matthijssen is dan nog misschien een andere speler die zou kunnen verwachten op de bank. En ik begrijp het eigenlijk ook wel als je die laat staan. Dus het zou wel kunnen dat dit de elfspelers zijn die het einde gaan halen. Nu gaat Van Taken er weer vandoor. Maar goed dichtgelopen door Stam. Die wel een prima wedstrijd speelt als je het mij vraagt. Nu nog aan de linkerkant. Hoogma speelt hem in op Haan. Maar die kan weer het duel niet winnen. En ja, het gaat wel heel snel dan weer de verkeerde kant op. Go Ahead met Tankstedt. Kapt daar weg bij Haan. Draait om zijn as. Geeft hem op rechts. Naar Lindhorst. Die speelt hem naar Edwardsen. Edwardsen, zo'n speler waarvan ik toch wel had verwacht dat hij eigenlijk door deze zomer al hier weg zou zijn.
0: Ja.
1: Maar ja, dus nog niemand voor gemeld. Maar misschien als dus die transfercarousel daar echt gaat draaien, dat hij hier ook nog gaat vertrekken. Komt dan nog een voorzet voor Go Ahead? Nee, bal wordt geblokt. Oh, dan moet iemand niet met zijn rug naar het veld zitten. Dus krijgt hij die bal tegen zijn hoofd aan. En dan gaat die ingevallen linksback Thibaut Baten gooien. Gooit die bal terug naar Michel Kramer. Kramer terug naar Melle Meulensteen. Die helemaal terug naar de centrale verdedigingspositie is gegaan. En eigenlijk speelt Go Ahead, zoals je al hoort, deze wedstrijd professioneel uit. Krijgen we balletje achterin van de keeper Haug, die gaat naar rechts, naar even kijken, Stemstedt staat er nog steeds. Ja, het is nou even moeilijk te zien. Ook zo, want de zon is gaan liggen. De keeper die neemt een risicovolle bal, maar die komt heel mooi aan bij Lindhorst.

0: jongen die, dat is dan misschien fijn dat we zo'n reservekeeper hebben. Die is inmiddels 36 en heeft ook een aantal clubs op zijn naam staan. Helmond Sport, Heerenveen en Den Bosch. Meer dan een kleine 400 wedstrijden ook ervaring in de betaalde voetbal. Dus ja, ook niet in ieder geval ook heel veel ervaring. Dus dat is in ieder geval fijn. Die gaan we de komende tijd, als hij fit blijft, laten we dat hopen, in ieder geval zien. Dus een mooie kans voor hem in ieder geval om zich te laten zien ook bij Willem II. Nu een diepe bal en dit lijkt me een duwtje van Haan. Maar wordt niet geappelleerd en mag ook gewoon door. Dus kan Willem II aan de rechterkant weg via Etaibi. Fijn dat Willem II even lucht heeft om eventjes wat langer in balbezit te zijn. Nu Taibi met links die de bal voorgeeft. En dan kan daar Willem II nog bij komen. Ja, een paar meter buiten de 16. Haan geeft hem laag voor. Kan hij dan misschien ingeschoten worden? Ja, zo waren nog een kansje voor Willem II. Levert uiteindelijk niks op. Werd teruggegeven door Haan in de 16 meter. Daar stond Etaibi. Die hem aan de rechterkant van de goal, metertje of twee, naast schiet. En daar zat in ieder geval weer even wat meer potentie in bij Willem II. Draait eigenlijk om zijn as en wordt dan goed ook onder druk gezet. Het is niet Etaibi. En dan is er, maar het was Urian van Aals. Dan is het Soerij die gewisseld wordt. Laatste wissel bij Go Ahead. En daar is Richenel Margaret die invalt. Voor, terwijl nog even iemand in beeld komt. Die zit aan onze linkerkant. Dat is Hidde Travers. En ook Freek Heerkens komt nog eventjes in beeld. Ja, die is druk bezig natuurlijk met allerlei versterkingen. Maar ter Avers, te hopen dat hij snel fit is. Want ook dat is iemand met veel ervaring. En dat, die gaat zeker Willem II ook sterker maken. Go Ahead inmiddels in balbezit aan de linkerkant. Met dus veel invallers inmiddels. Laatste 10 minuten. Bal wordt voorgegeven, wordt weggekopt. Bal blijft hangen. En dan is het maar goed dat Hoogma zijn voeten voorzet. Want daar werd zomaar geschoten door Kelvin Twicht. Dat zou wat zijn als hij zou scoren tegen Willem II. Bal mag eigenlijk niet voorgezet worden. Wordt wel gedaan. Go Ahead kan de afvallende bal oppakken. Bal aan de linkerkant. Door Lindhorst die de bal naar de rechterkant geeft. En Thibaut Baten die veel ruimte krijgt ook weer. En nu er voorbij gaat en weer voor kan geven. Nou wordt die bal weggewerkt door Lemmens. Blijft de bal weer hangen. Lindhorst gooit die bal weer in. Bij de tweede paal schiet voorbij alles en iedereen. Blijft hier nog 4-1 in de 84ste minuut.
1: Yes, en Van der Steen pakt die bal op, neemt even de tijd. Oosting weer druk gebaren aan zijn team. Ik snap niet helemaal wat hij nog allemaal wil rechtzetten. Want deze wedstrijd zit toch aardig in de tas voor de thuisploeg. Voor de verre zie ik toch rustige kopjes hier op de tribune en blije gezichten. Van der Steen kiest voor de lange bal richting Slory onder andere. Nee, Haan moet er eerst die bal aan gaan. Spal stuit het door naar Slory, maar die kan hem niet raken. Kop van Bogaert kopt hem dan niet naar Haan. En dan gaat Tankzet er weer vandoor. Kapt hij hem wel terug. Blijft die bal wat gelukkig in balbezit. Kopt Chouayon hem niet naar de medespeler. Jawel, Sirani is als eerste bij de bal. En schiet hem in ieder geval naar voren. En dan is er hands gemaakt door Go Ahead. En krijgt Willem II een vrije trap zo rond de middencirkel. En dan gaat Mats Lemmens die bal nemen. Bal breed naar de linkerkant. Naar Chouayon. Chouayon chipt hem naar Slory. Die is dan op snelheid. En die kan er net wel bij. En dan krijgt volgens mij Willem II een corner. Ja, dat is nog even in de 85e minuut. Nog even voor het uitvak die nog steeds flink staan te zingen. En trouw als altijd, dat zien we natuurlijk graag. En zeker moeten we in de Eredivisie gewoon doorzetten. Dat we die mooie supporters garen overal mee naartoe nemen. Dat we overal bekend worden op die manier. Dat was vorig jaar zeker in de KKD zo. Corner richting de tweede paal wordt geraakt. Blijft hangen. Schotkans. En die gaat dan nog een meter of twee, drie naast te doen. Is het volgens mij Bogaert, als ik het goed zag, die hem schoot. Toch was stiekem een grote kans. Het was jammer dat hij zijn basisdebuut, officiële basisdebuut, ook niet bekroond met een doelpunt. Maar er kwam eigenlijk uit het niets nog een grote kans voor Willem II. En Go Ahead neemt heel veel tijd voor die uittrap. Ja, het mag natuurlijk nu ook allemaal. Hij gaat naar Haug. Haug kiest gelijk voor die lange bal. Lemmens staat daar te vechten met zijn tegenstander. Lemmens wint het duel. Kopt hem in de voeten bij Etaibi. Die draait daar weg. Zoekt naar een medespeler. Vindt Van Aalst. Van Aalst, ja, een beetje moeilijk. krijgt hem niet onder controle. En dan zijn ze er vandoor. Bij Go Ahead aan de linkerkant is het een van die invallers. Baten daar. Die krijgt weer ruimte voor een voorzet. Stam moet hem tegenhouden.

0: Aten op de achterlijn voorzet. En dan is het Lemmens die hier een corner van maakt.
1: Ja, en het verbaast me een beetje, want het was inderdaad Bogaert net. Eerst Chouaon die de bal in wil schieten. Een beetje zacht kwam de bal bij Bogaert, die hem inderdaad wel voor het inschiet had. Maar het is Thibaut Baat die steeds hetzelfde doet. Want met zijn rechterbeen gaat hij dreigen. En gaat hij dan uiteindelijk naar zijn linkerbeen door hem diep te spelen. En geeft hij hem voor. Doet hij nu al 3-4 keer. Dan krijgt hij ook alle gelegenheid voor. Nu een corner aan de linkerkant genomen door Edvardsen. Twee handen nu de lucht in. De bal wordt voorgezet en wordt weggekopt. Twee man erbij door Lemmens. Die fanatiek invalt. Schijnt ook een felbaasje te zijn. Nou, dat laat hij in ieder geval ook zien. De bal gaat even terug naar Lindhorst. Lindhorst die waar Willem II om zich heen heeft. Maar wel rustig kan kijken wat hij doet. Dreigt dan naar links te pasen. Wijst daar ook. Maar dan is het Baten die de bal even helemaal terugspeelt. Die hem nu ook terugkrijgt. Staat aan de linkerkant. Er staan nog een paar spelers voor hem. Maar ja, hij dreigt weer en loopt zelf door. Gaat hij de bal krijgen ook? Dan gaat hij hem waarschijnlijk weer voortzetten. Nee, het is Edvardsen. Nu dan Willem II. Kan hij eruit komen? Mooie passeerbeweging van Haan. Maar is helemaal alleen. Veel krachten verspeeld ook. En dan kan Go Ahead Eagles makkelijk overnemen. Nee, maatje te groot. Duidelijk de tweede helft in ieder geval. We zagen net nog eventjes Dion Heudel, die inmiddels gedoucht is. En die met de pijnlijke hamstring, denk ik, aanname. Maar die in ieder geval daaraan geblesseerd is. En waarschijnlijk wel een tijdje eruit ligt. Nu dan weer Timo Baten, die aan de linkerkant misschien weer gaat. Ja, weer. En het lukt weer bijna. En dan is het Etaibi die in ieder geval de bal nog kan blokken. Maar Timo Baten heeft er zin in, Olivier.
0: Ja, er staan toch twee jeugdspelers klaar om in te vallen bij Willem II. Die toch een minuut te krijgen. Ik zie twee keer rugnummer met 40 beginnen. Dus daarom weet ik het. Maar ik kan niet precies zien wie het zijn. Corner is nu kort genomen door Edvardsen. Die krijgt hem weer terug van Tengstedt. Oh, Lindhorst in de 16 kan Go Ahead vrij combineren. En de schotkans wordt gemist door Flataker. En Go Ahead blijft wel in balbezit. Maar het is eigenlijk een wonder dat het hier niet 5-1 staat. Lindhorst nu. Krijgt die bal aan de linkerkant. Geen buitenspel. Terug op Edvardsen. Edvardsen op Margaret. Margaret kaatst. Wil schieten. Duwt zijn tegenstander om. Geen overtreding. Bogert die bal blokken. En Edvardsen schiet hem dan zwak binnen. Goede redding van Van der Steen. Even rust voor Willem II. En als die bal dadelijk uitgaat, dan gaan dus die twee wissels komen. Nu Oosten die loopt weer te gauw om te schreeuwen. En we gaan bij 87 minuten, sorry, gespeeld. 89. En dan komt er een lange bal van Van der Steen. Haan wilde langs, maar nee, die bal is recht in de voet bij Kramer. En dan gaat Go Ahead nog een keer proberen. Aan de linkerkant, Baten. Baten wil aan de binnenkant voorbij. Etaibi blokt de bal, maar is hem daarna ongelukkig kwijt. Margaret. Margaret wil langs bij Stam. Stam krijgt weer tot frustrerend toe de inworp niet. Kon niet helemaal zien of het iemand moet hebben. En dan zien we de wissels komen. Ja. Dus rug nummer 7, Jaden Slory, gaat het veld verlaten. En dan is het rug nummer 49, Ismael Mouhou. En dan zien we ook rug nummer 8 die het veld gaat verlaten. Kasper Bogaert. En rug nummer 48 die het veld inkomt, Julian van Esdonk. Leuk voor die spelers dat die mee mogen doen. Toch een eerste debuut vandaag voor Willem II. Ja, helaas in deze wedstrijd.
1: Ja, dat zijn dan mooie individuele acties, zeg maar. En de hoogtepunten, dat wilde ik eigenlijk zeggen voor deze jongens. En dat is ontzettend mooi dat zij hun debuut mogen maken voor Willem II. Ook nog eens in de Eredivisie. Alleen ja, dat doe je liever natuurlijk met een 3-0 voorsprong. Of 1-0 voorsprong natuurlijk, maar we hebben nog even te spelen en ontzettend mooi dat deze jongens in ieder geval hun kans krijgen. Minimaal extra speeltijd bedraagt 4 minuten. En laten we hopen dat we deze tussenstand van 4-1 iets draaglijker kunnen maken. Nou ja, laat een van die jongelingen dan misschien nog een doelpunt maken. Dit is een hele slimme actie van Go Ahead, wou ik zeggen. Door heel hard die bal tegen een Willem II aan te spelen. Zodat die bal uitgaat. Alleen de bal blijft in. En dat betekent dat Willem II in balbezit kan blijven. Nu een overtreding en dan een gele kaart. Och, ja, dit was wel erg fel. Het is van die invaller Mouhou. Die iets te fel doorging op zijn tegenstand. Terwijl de bal volgens mij aardig weg was. Terwijl weer de Go Ahead fans natuurlijk vol horen zingen. Die zijn natuurlijk blij Na de wedstrijd die er bijna op zit. We zitten in de blessuretijd die minimaal 4 minuten gaat duren. En dan is het de eerste helft 1-1. Prima Willem 2. En de tweede helft duidelijk een maatje te groot. In ieder geval Go Ahead Eagles. Dat mogen duidelijk zijn met die 4-1 tussenstand op bord. Go Ahead Eagles inmiddels in balbezit aan de rechterkant van het veld. Die Tankstedt die toch wel aardig veel meters heeft gemaakt. Ook een doelpunt ook maakte. En nu aan de linkerkant. En dan weet u wie hier aan de bal is in ieder geval. Dat is Thibaut Baten die weer er buiten omgaat. En dan laat Lemmens die bal schieten. Dat leek me gevaarlijk, maar op zich viel het nog mee. Maar is het wel Tankstedt die nog aan de bal is. En de rechterkant geeft hem even terug. Gaat die voorzet meteen komen met rechts. En die bal is veel te hard, tenminste, dat zeg ik. Maar die bal wordt misschien nog gewoon binnengehouden. Ja hoor, die wordt gewoon binnengehouden door Margaret. Die geeft de bal dan voor. En dan is het Stam die de bal wegwerkt. Bal over de zijlijn. We zitten in blessuretijd. Hier in Adelaarszorg. Tussenstand met pijn in mijn hart. 4-1 nodig hier.
0: Ja, nog 2 minuutjes uitzitten. Gaat die bal naar Baten. Slechte paas. Kan misschien Van Aalst tussen zitten. Maar Baten is nog steeds Van Aalst sterk af. Gaat weer buitenom. Komt weer met een voorzet. Maar nu staat er helemaal niemand van Go Ahead. Choyon kan de bal meenemen. Ja, dan doet dat niet goed. En dan neemt Van Takker over. En die krijgt dan een tikkie van Choyon. Nu moet Willem II, en zeker deze spelers, basisspelers, moeten nu geen gele kaart pakken. Want het is nergens voor nodig. Heel Go Ahead wil dat wel. Gelukkig houdt Henskes hem op zak. Maar dit is natuurlijk nergens voor nodig. En wel die vrije trap voor Go Ahead op een gevaarlijke plek. Maar vind ik verder niet zo erg. Go Ahead neemt even de tijd. Willem II heeft iedere speler van het team in de eigen 16 staan. De bal is eigenlijk zo ter hoogte van de zijlijn. En een beetje zo halverwege de 16. Staan er 2 man bij. Is het Tankstedt en Edwardsen. Die gaan hem misschien kort nemen. Hè? Dat soort grapjes zie je natuurlijk altijd als het dan 4-1 staat en blessuretijd is. De scheidsrechter gaat even positie nemen. Van der Steen zet toch iedereen nog even neer. Ja, komt die bal kort. En gaat hij nog breed? Schotkans voor Go Ahead. Nee, oeh, er zit weer die invaller Boehoe. En die krijgt rood. Oh nee, Baten schiet die bal in het doel. En de scheidsrechter had al gefloten voor een vrije trap. Iedereen nu boos. Ja, die Baten krijgt het doelpunt niet. Want net na het fluitsignaal gaat die bal erin. Ja, ik zag ook, het was Ismael Hoel die nog een duwtje gaf. En nu is iedereen ontevreden. Ja, ik snap het schijt dat iedereen nou boos is. En nou gaat ze hier ook allemaal over de VAR roepen praten. Maar ja, dit zijn van die momenten, dit kun je niet meer terugdraaien. Op het moment dat de scheidsrechter fluit, ligt het spel toch echt stil. En gelukkig gaat de scheidsrechter dit ook niet terugdraaien. Maar linksback Thibaut Baten is een beetje teleurgesteld. Want die juichte bijna alsof hij de WK had gewonnen. Dat was waarschijnlijk een van zijn eerste doelpunten geweest. En die, helaas.
1: Het mooie wel aan dit moment is dat de scheidsrechter heel duidelijk meerdere keren al
0: ja,
1: nu ook
0: sorry zegt.
1: Ja, echt sorry zegt. En ik zie ook dat Wouter van der Steen, die prima invalt trouwens. Maar die laat de bal ook volgens mij een beetje gaan. Of hij wordt verrast. Want de bal is echt heel goed binnengeschoten.
0: Nou, het is wel op het moment dat hij fluit, gaat Van der Steen niet meer duiken.
1: Nee.
0: Maar hij had hem waarschijnlijk niet gehad. Hij geeft duidelijk sorry aan. Het wordt geaccepteerd volgens mij door de support van Go Ahead.
1: Hij zal toch niet alsnog binnengeschoten worden?
0: Nou, hij gaat er wel zichzelf
1: uitstaan.
0: Ja, hij
1: gaat er mee
0: dus
1: natuurlijk.
0: Is wel,
1: ja.
0: Dit is voor Go Ahead zou het een leuk verhaal zijn. Iedereen gaat staan. Baten schiet die bal recht in de handen bij keeper. Wouter van der Steen. Nou ja,
1: en dan fluit hij af.
0: Hij fluit af en geeft nog een keer een hand aan die Baten. En het, dan eindigen we hier met 4-1. Voor Go Ahead Eagles tegen Willem II. De teleurstellende start voor Willem II. Weer de eerste wedstrijd in de Eredivisie. We hebben het eigenlijk al een paar keer gezegd. Maar een korte samenvatting is denk ik een vrij goede eerste helft. In de tweede helft was Go Ahead een maatje te groot.
1: Was duidelijk een maatje te groot inderdaad. En is jammer, een vervelende kennismaking, hernieuwde kennismaking met de Eredivisie. Ja, het duurt een wedstrijd 90 minuten. Helaas, vandaag in ieder geval. Want de eerste helft zag het er in ieder geval organisatorisch goed uit. Ja, en dan ga je natuurlijk praten, en dat doe je in de Eredivisie nog meer denk ik dan in de KKD, over details. Ja, en in de eerste helft zijn er mogelijkheden geweest om in ieder geval meer doelpunten te maken. Dat was misschien beter geweest, dat je meer marge had. Anderzijds een tandje erbij bij Go Ahead. En die hadden zeker ook een aantal doelpunten meer kunnen maken. Dus 4-1, net niet onderaan. Want Excelsior won met 4-0. Maar ja, wel jammer. Er moet nog wat gebeuren, dat wisten we al. Maar dat wordt vandaag ook wel duidelijk dat er nog het een en ander moet gebeuren. 4-1, eindstand hier in Anaarsoost, Olivier.
0: Ja, we gaan zien wat de komende weken nog bij komt. En volgende week is het thuis tegen Heerenveen. Nieuwe kans, maar wel ook weer een moeilijke tegenstander.
1: Nou, absoluut. En we spelen nu 3 keer thuis. Spelen eerst tegen NEC, Olivier.
0: Oh, sorry.
1: Maar niet uit. En dan is er even een weekje rust. En dan spelen we thuis tegen Heerenveen. En dan spelen we thuis tegen Excelsior. Dus laten we hopen dat we in die thuiswedstrijd in ieder geval beter voor de dag komen. In ieder geval minimaal als de eerste helft. Nogmaals, waarin de organisatie goed stond. Terwijl Willem II het uitpubliek gaat bedanken. Ik denk niet dat Dion Heudel dat stuk extra gaat lopen. Heel benieuwd hoe zijn blessure, hoe ernstig zijn blessure is. Dat gaan we in ieder geval zien. Dank voor het luisteren in ieder geval. Weer het afstemmen op Willem II Radio. Als dat was vanaf je vakantieadres, dan in ieder geval nog een hele fijne vakantie. En de rest ook ontzettend bedankt voor het luisteren. En ik zou zeggen tot de volgende keer.
0: Yes, fijn weekend nog.

0: En daar wacht vandaag een hele moeilijke test gelijk op de eerste speeldag, Menno Schilder.
1: Ja, zeker. Goedenavond, Gert. Maar het is wel een prachtige uitdaging meteen voor ADO. AZ, waar natuurlijk de druk ligt. AZ verpletterde PSV vorige week in de Johan Cruijffschaal met 4-0. Maar juist daardoor zal waarschijnlijk alles een beetje daar liggen. En liggen er voor ADO juist misschien kansen om zichzelf te laten zien met een voluitvak die nu de geel-groene vlaggetjes in de lucht aan het zwaaien zijn. Bijna voluitvak voor deze eerste speelronde AZ-ADO. Het is echt wel een potje om naar uit te kijken, vind ik, Gert.
0: Ach, heerlijk. Sowieso de nieuwe omstandigheden natuurlijk voor ADO Den Haag. Na 5 jaar weer terug in de Eredivisie. En gelijk hier bij een club die de laatste jaren natuurlijk in de top 5 meedeed, eigenlijk hoger wil, maar telkens er niet helemaal terecht komt. Europees voetbal speelt natuurlijk en nu ook gewoon kan pronken met de eerste prijs van het seizoen, de Johan Cruijffschaal. Hij staat daar mooi, waar de spelers nu uit de catacomben gaan komen. Je hoort een beetje dat geklop uit de boksen komen. En dat betekent ook dat de spelers langzaamaan zich klaarmaken om het veld te betreden. De lampen gaan aan en uit. Er komt weer muziek. Links in de hoek, zoals je al zei, Menno Schilder, de vlaggen in het uitvak. En nu wordt er afgeteld. Gaat AZ en ADO Den Haag, de spelers daarvan, het veld opkomen. Ja, het is wel een momentje, Menno, toch?
1: Ja, absoluut. Met de muziek die nu uit de boksen schalt. Wat tevens ook de goaltune is van AZ. Hopelijk gaan we die niet vanavond te vaak horen voor ADO. Ja, we hebben er natuurlijk best wel veel over gehad in de voorbereiding. Er wordt ook wel veel gesproken over ADO. Dat ze mogelijk misschien zelfs al kandidaat voor de middenmoot zouden kunnen zijn. Nou, het is allemaal heel optimistisch. Het is in ieder geval met een positief stemgeluid. Vanavond de eerste echte test. Hoe staat de ploeg van Robin Peter ervoor? Want Gert, jij weet ook, ADO heeft een ploeg op het veld staan met veel jeugdigheid en weinig echte eredivisie-ervaringen.
0: Het is praktisch gezien eenzelfde ploeg als vorig jaar. Eigenlijk maar één nieuweling in de basis. Dat is Yannick Eduardo. Hij staat in de punt van aanval. Vorig jaar bij Dordrecht verloren gemaakt natuurlijk. 23 wedstrijden gespeeld, 12 doelpunten, 5 keer een assist. Het leverde een transfer op naar Hoffenheim, maar daar direct weer verhuurd aan ADO Den Haag. Ik denk dat dat een goede is daar in de punt van de aanval verder. Dus hetzelfde naam als vorig jaar. Wel een wat andere opstelling. Want natuurlijk is bekend dat Jari Vlak is vertrokken. De aanvoerder naar Castellón, tweede divisie in Spanje. Ja, heeft daar getekend voor een 3-jarig contract. De nieuwe aanvoerder is Daryl van Muchem. Staat ook voorin. Dat is Jalen Hawkins. Hebben we gelijk de voorhoede gehad. Even voor de volledigheid de opstelling van ADO Den Haag. Met Kylian Nkema onder de lat. Achterin Mulder en Waam centraal. Linksback staat Silla. En de rechtsback is Milan Hokke. Vorig jaar en centraal achterin en linksback. En nu dan weer rechtsback. Net als vorige week in de oefenwedstrijd tegen Astras Tripolis. Wedstrijd die trouwens in een 0-0 gelijkspel eindigde. Op het middenveld nog de namen van Finn de Bruin. Hij mocht absoluut niet weg deze zomer. Moest bij ADO blijven. Nou, nu blijkt waarom. Staat ook gelijk in de basis. Op 10 Evan Rottier. Vorig seizoen 8 doelpunten heeft hij gemaakt. Laten we hopen dat hij dit seizoen ook wat aan toe kan gaan voegen. En ja, op de plek van Jari Vlak, Juho Kilo. En in de voorbereiding deed hij dat eigenlijk heel erg sterk.
1: Sowieso deed ADO het in de voorbereiding fantastisch als je kijkt naar alle resultaten. Veel overwinningen. Weinig teleurstellende resultaten. En je ziet meteen ook wel weer een beetje dat Peter heeft natuurlijk die vastigheden in zijn ploeg geslepen. En wat je net al zei, Gert, veel spelers die ook vorig seizoen aan de aftrap stonden, dat kan natuurlijk wel voor de continuïteit best wel wat geven. En ADO heeft de eerste slag voor de aftrap al gewonnen. Dat is namelijk de TOS.
0: In de eerste helft gaat gespeeld worden richting het uitvak.
1: En AZ vooral niet naar de...
0: Precies, ja. Dat is gunstig voor ADO Den Haag. Het is de wedstrijd die onder leiding staat van Erwin Blank. En is begonnen terwijl de muziek langzaamaan nog even uitgezet moet worden. ADO Den Haag is terug in de Eredivisie. Cambuur kreeg al een heel hartelijk welkom van Excelsior gisteravond. 4-0 werd het maar liefst voor de ploeg uit Rotterdam. Laten we hopen dat dat leed ADO bespaard blijft. Ja, en er zijn een aantal kenners die ADO inschatten als de verrassing van het seizoen. Waaronder Aten Mos. Hij zei, ja, ADO gaat wel stunten en een puntje pakken hier in Alkmaar. Nou ja, dat zou toch wel een mooie start zijn van de competitie. Want we hebben het er al over gehad. Het is toch wel een hele sterke ploeg, dit AZ. Dat onder leiding staat natuurlijk van Leroy Echtot. Als ADO Den Haag hier gelijk de eerste aanval heeft in de wedstrijd. Rot hier met het schot raakt hem niet goed. Toch een wat benauwde redding van Jari de Busser. ADO nog altijd aan de bal. Nee, gaat nu over de achterlijn. Eerste hoekschop is een feit. Dat is een serieuze kans gelijk na 40 seconden.
1: Nou ja, duidelijk. Dat had gewoon 0-1 moeten zijn. Binnen 40 seconden enorme kans voor Rottier. Die staat helemaal vrij rond de 11 meter stip. Krijgt hem ook precies op een presenteerblaadje aangereikt. Moet die bal dan eigenlijk beter raken dan hij doet? Doet hij niet? Hobbelt een beetje achter zijn rechtervoet langs. Dan is de redding van de nieuwe keeper bij AZ ook niet al te florissant. Komt er dus nog wel een corner aan de linkerkant. Dat is dus de eerste na ruim een minuut voetballen. Dat gaat dus richting het uitvak. Dat nou voor 90% ongeveer gevuld is. En dan gaan we kijken of ADO gevaarlijk kan worden met die corner. Die wordt kort genomen door Kilo. Die krijgt hem nu terug. Nou, alle tijd om hem maar eens goed voor te trekken. Daar is in de 5 meter bijna de volgende kans. En we gaan weer een corner krijgen.
0: Ja, niet helemaal lekker weggewerkt. Bijna denk ik nog even aan een eigen doelpunt. Als een van de verdedigers van AZ de bal niet helemaal lekker raakt. Hij ziet hem over de achterlijn gaan. Dus naast de doelpalen betekent dat Kyo Kilo het opnieuw mag gaan proberen. Een minuut en 44 seconden op de klok hier in Alkmaar. Kilo gaat zijn pas afmeten. Rechterhand gaat omhoog. Maar de scheidsrechter Erwin Blank gaat eerst even een verhaal halen daarbij de aanvoerder. De nieuwe aanvoerder van ADO Den Haag, Terrel van Mieghem. Vorig jaar natuurlijk aanvoerder nummer 2 achter Jari Vlak. Nu de eerste aanvoerder. Kilo gaat nu de hoekschop trappen. Dit keer lang. Wordt weggekopt bij de eerste paal door Max Meering. Betekent dat Jalen Hawkins erachteraan kan rennen. Hij heeft de bal op het middenveld.
1: Dik 2 minuten. Een enorme kans voor ADO dus meteen al. Dat had een droomstart kunnen zijn. Werd het niet via Rottier. Maar ja, het is niet voor niets dat heel veel kenners ADO natuurlijk wel als een van de verrassingen misschien wel dit seizoen neerzetten. Dat heeft alles te maken met de grote overmacht die ADO ook in de eerste divisie vorig jaar had. 89 punten met een speelstijl die behoorlijk aansprak en waar ADO het heel veel tegenstanders mee lastig maakte. Nu de bal in de diepte bij Rottier. Komt Jari de Busser zijn goal uit. Het ziet er allemaal een beetje zenuwachtig uit vanuit Alkmaarse kant. Het is een goed begin van ADO.
0: Zeker 2,5 minuten op de klok, maar nu is het toch echt AZ dat de aanval op zoek met Rosangelo Daal. Kan daar gelijk Max Meerdink gevonden worden, maar gaat Pascal Mulder er mee vandoor. En dan heb ik het over de bal natuurlijk. Op het middenveld raakt hij hem kwijt. Maar hij wordt daar dusdanig in de weg gezeten door Meerdink. En onder andere ook nog op het middenveld Kees Smit. Iemand van wie we misschien toch niet hadden verwacht. Ergens vorig jaar dat hij dit seizoen nog in Alkmaar zou spelen. Dat er wordt gefloten voor een vrije trap. Die wordt genomen gelijk door ADO. Dat de bal heeft achterin. Links nu met Silla. Silla lange haal naar voren. Yannick Eduardo gezocht. Daar is opnieuw de doelman. Jari de Busser die eruit komt is daar net op tijd. Anders had Eduardo de spits die vorig jaar dus nog voor FC Dordrecht speelde en daar veel doelpunten maakte. En misschien wat mee kunnen doen, dat is niet het geval. ADO heeft de bal achterin met Pascal Mulder.
1: Het zijn een paar waarschuwingssignalen die ADO richting de helft van AZ geeft. Terwijl Mulder nu in de eigen 16 meter de bal heeft. Krijgt hem terug van de keeper Nikiema. Raakt niet onder indruk. Ook niet van het storende werk van Meerdink. Dus heeft hem nu in de 5 meter dan maar weer de diepte zoeken. Dat zie je in die eerste 4 minuten al een aantal keren gebeuren. Dat die bal met veel diepte op de snelle Eduardo wordt geplaatst. Om te kijken of het daar gevaarlijk kan worden. Maar nu AZ, omdat ADO wat spelers voor de bal had. Richting de 16 meter. Moet er een groen-gele even terug. Komt daar de voorzet. Het schot in de korthoek. De redding van Nikiema. Dat was de eerste keer dat AZ gevaarlijk was.
0: Patachi was het met een inzet vanaf de linkerkant in het 16 meter gebied. ADO krijgt nu de inworp tegen. Het is een meter of 16 bij de achterlijn vandaan. ADO gooit hem, AZ gooit hem terug naar achteren. Daar is dus de balbezit met Louis Schouten. Gaat naar de rechterkant. Daar staat Wouter Goes. Wouter Goes op de helft van ADO Den Haag. Gaat de bal even naar voren. ADO dus in de achteruit. Jalen Hawkins die nu in verdedigend opzicht even moet gaan helpen. AZ werkt de bal weer terug naar de eigen helft. Daar is het dan opnieuw Louis Schouten aan de bal. Krijgt daar de hulp vanaf middenveld van Peer Koopmeiners. ADO zet druk op AZ. Weet de bal nog niet te veroveren. Het is nu Jari de Busser met de lange trap naar voren.
1: Het is alsof ADO 2 maanden in een soort kooi heeft vastgezeten. En dat ze stonden te rammelen om eruit te stormen in die eerste paar minuten. Want ze gaan behoorlijk enthousiast van start in het Noord-Hollandse Alkmaar. Met nu Nikiema. Die op het moment dat ik dat zeg dan even temporiseert. En even kijkt hoe alles links en rechts staat. Bijna 5 minuten op de klok met een stand van 0-0. Dikke grote kans voor Rottier. Die de bal niet helemaal lekker raakte. Ook niet echt lekker verwerkt door de keeper de Busser. Maar het was voldoende om ADO niet al heel vroeg binnen een minuut op een 1-0 voorsprong te zetten. Terwijl Nikiema nog altijd de bal heeft. Dat doet hij een meter of 10 voor de fanatieke zijde. De bandside bij AZ die helemaal vol is. Nou, dan toch maar omdat Meerdink gaat storen. De bal diep, weer diep, richting onder andere Eduardo. Maar AZ neemt over.
0: Ja, ook Jalen Hawkins komt er niet aan. Dat is jammer voor ADO Den Haag. Dat dus inderdaad na 40 seconden al een grote kans kreeg. Even een Rottier die de bal niet echt lekker raakte. Anders had hij inderdaad moeten hangen voor de openingstreffer van ADO. Had te sneller geweest, maar zover kwam het dus niet. Het is Telstar eerder vanavond gelukt in Nijmegen. Die ploeg heeft gewonnen uit Velsen-Zuid, hier niet zo heel erg ver vandaan. Een stunt van je welste kan je dat toch misschien wel noemen. ADO is op zoek naar zo'nzelfde stunt. 6 minuten onderweg in Alkmaar in het aanvalstadion. AZ ADO Den Haag, nog altijd 0-0. Balbezit voor de thuisploeg. Koopmeijners aan de rechterkant van het veld. ADO stoort, zit in de weg en krijgt nu ook de inworp mee. Het is Sekou Silla die hem gaat nemen.
1: Het doet hij 1 meter of 10 voor de middenlijn aan de kant waar Leroy Echtel, de coach van AZ, zich ook maar een beetje met het spel gaat bemoeien. Die zal misschien wel een klein beetje geschrokken zijn van het begin van zijn ploeg. En dat is in het voordeel van ADO. Dat is goed uit de startblokken gekomen is. Nu AZ op de helft van de Hagenezen. Maar dan even terug. Patachi, natuurlijk een belangrijke speler bij AZ. Net als bij de Alkmaarders. En de ploeg uit Den Haag zijn er ook bij het rood-wit van AZ. Veel spelers die we vorig seizoen al gezien hebben. Waaronder de Smit, waarvan we verwacht hadden dat hij misschien al weg zou gaan. AZ met een versnelling. Maar Koopmeijners neemt de bal niet goed aan. En dan kan AZ, of ADO beter gezegd, de bal weer overnemen. Nikiema met de lange haal richting de middenlijn.
0: Yannick Eduardo wordt daar niet gevonden. Silla pakt de derde bal op en kan daarmee naar voren. Sekou Silla, de linksback van ADO Den Haag. Ja, een staande beweging is volgens mij. Dan raakt hij een tegenstander in het gezicht. Dat betekent dat hij naar de grond gaat. Het is Dave Kwakman die daar blijft liggen. Krijgt ook de vrije trap mee. Dat betekent dat Erwin Blank daarvoor dus heeft gefloten. Het is Eduardo die niet echt haast maakt, zeg maar, om de bal terug te krijgen bij AZ. Maakt niet zo heel veel uit. Wouter Goes mag de vrije trap op een iets andere plek gaan nemen. Bal zit achterin. Linksback heeft hem bij AZ. Daar 3 spelers van ADO Den Haag in de buurt. Dat zijn Milan Hokke, Daryl van Michem en Evan Rottier. Het is dus Milan Hokke daar op die rechtsbackpositie die hem iets anders invult dan Van der Sloot dat vorig jaar deed. Hij natuurlijk vertrokken. En ja, Hokke die dat op zijn eigen manier invult, deed hij dus ook tegen de Griekse ploeg Astras Tripolis vorige week in die oefenwedstrijd die het 0-0 eindigde. Het is een wat onwennige plek, zei hij ook, na afloop van die wedstrijd voor hem. Ik ben ook benieuwd hoe hij het in gaat vullen vandaag. In de eerste 7 minuten is het toch niet onaardig hoe hij daar staat. Aan de andere kant ook nog niet heel erg veel gevaar gezien van AZ.
1: Nee, ja, AZ is 1 keer gevaarlijk geweest. Een beetje met Patachi, misschien schot in de korte hoek. Maar die werd goed gekeerd door Nikiema. Nu kan ADO er in de counter weer vandoor. Rottier de diepte ingestuurd. De Busser die is al heel vaak ver uit zijn hok geweest. Niet helemaal zijn thuisbasis, maar dit lost hij rustig op. Tot applaus van het Alkmaarse publiek. En dan gaat de bal naar Patachi. Zitten we snel aan de andere kant. Aan de rechterbuitenkant richting de 16 meter. Probeert hij met buitenkant voet. Maar er staan 2 spelers van ADO, waaronder Silla voor. En dan krijgen we de eerste Alkmaarse corner aan de rechterkant. Ik denk dat het stadion voor 85% ongeveer gevuld is. Gewoon een goed vol huis. En dat is voor heel veel ADO-spelers natuurlijk ook even wennen en nieuw, hè?
0: Ja, lekker sfeervol inderdaad. In wat grotere stadions. Dat is natuurlijk ook wel mooi, het stadion van ADO zelf. Waar toch 15.000 man in kan. Natuurlijk vorig seizoen, zeker in de tweede seizoen, zelfs ook telkens uitverkocht. Dus dat is al mooi om te zien. Waarschijnlijk is dat dit seizoen ook zo. Sterker nog, de seizoenskaarten zijn harder dan ooit gegaan. En dan heeft ADO ook nog de goedkoopste seizoenkaart trouwens van de Eredivisie. Klein feitje tussendoor. Hoekschop, 9e minuut wedstrijd voor AZ. AZ ADO nog altijd 0-0. Daar gaat een rechterhand de lucht in. Wordt hier getrapt richting Kilian Nikiema. Nog altijd eerste doelman van ADO. Boksen weg, krijgt de hulp van Eduardo en Jalen Hawkins. Maar het is de bal die alsnog terug wordt gebracht op het hoofd van Milan Hokke. En dan via Rottier kan hier misschien ADO eruit aan de linkerkant met Jalen Hawkins. Jalen Hawkins, Eduardo en Van Michem melden zich daar. Rand 16 meter gebied. Hawkins gaat de 16 in. Zet hem nu laag voor. Daar blijft wel een beetje liggen. En is dit een hoekschop voor ADO Den Haag vanaf de linkerkant. Opnieuw dreigende situatie in de 10e minuut. ADO mag hoekschop nummer 4.
1: Ja, 4.
0: Ondertussen
1: gaan
0: nemen.
1: Ja, binnen 10 minuten. En het valt ook wel op dat ADO veel ruimte krijgt van AZ om in die omschakeling toe te slaan. Ook in deze situatie had het misschien nog wel wat nauwkeuriger uitgespeeld kunnen worden. Waar het niet. Een hoekschop. Gewoon een goede start van ADO in Alkmaar tijdens de eerste Eredivisie-wedstrijd met corner nummer 4 inderdaad. Kilo uiteraard met z'n handen omhoog. Deze corner is wat verder en wat hoger en lang onderweg. Maar nog altijd ADO. En dan is het schot uit de tweede lijn niet gevaarlijk. Gaat ruim over en naast. Gertje zei ADO met de goedkoopste seizoenkaarten. Ja. Maar geldt dat voor het hele stadion?
0: Dat is een goede vraag eigenlijk.
1: Je hoort hem niet, laat maar. Nee, geld. Nee, nee. Ja, flauw.
0: Ach,
1: ver weg.
0: Ach,
1: ja.
0: Jeetje. Ver, ja, het seizoen ver is weer
1: weg.
0: Begonnen, hè?
1: Ja, ver.
0: Het is de eerste wedstrijd, maar ook moet
1: nee,
0: even inkomen als
1: dat is
0: het
1: waar.
0: Om woordgrappen gaat.
1: Ja, nee. Maar wel, wat je net zei, is natuurlijk fantastisch nieuws voor ADO. Want dat betekent ook dat ze in de thuiswedstrijden, en daar moet ADO het denk ik dit seizoen toch ook wel veel van hebben, dat ze daar in eigen huis de punten kunnen pakken. En dan is het toch altijd lekker als je op een vol huis kan rekenen. Koopmeijners heeft de bal, die heeft hij afgesnoept van Eduardo. En Patachi is wel een handige voetballer. Die brengt hem naar de rechterkant. AZ even in de aanval. Veel spelers nu op de helft van de tegenstander. Daar het schot. Die gaat net naast. Wordt gekraakt van Kwakman. En dan komt er corner nummer 2 uit mijn hoofd voor AZ.
0: Peer Koopmeiners gaat hem nemen. Dan gaat ADO direct weer naar achteren. Alleen ze ontdekte ze even. Kilian Nikema bokste zojuist goed schop vanaf de andere kant weg. Ja, geen sprake eigenlijk van een vertrek van zijn kant. Kilian Nikema. Verder kwam er wel nog een extra reserve doelman. Maar die is alweer geblesseerd aan de enkel. Is er dus vandaag niet bij. Oeh, bij de tweede paal. Daar zit Nikema volgens mij toch wel aardig mis. Deze bal had hij toch wel zijn mis weg kunnen boksen, had ik de indruk.
1: Ja, ik heb het idee dat hij rekende op twee verdedigers die voor hem stonden. Dat een van de twee een weg zou werken. Maar dat gebeurde niet. Ja, en als je een miscommunicatie krijgt, dan kan hij zomaar in een neetje hangen. Gelukkig gebeurt dat niet. Voor ADO is dit gevaar geweken. Na dik 11 minuten en zien we continu de beide coaches, Leroy Echtold en Robert Peter, langs de lijn staan. En laatstgenoemde ziet nu dat deze knappe aanname net niet lukt aan de rechterkant bij ADO van de Bruin. En dus de inworp voor AZ, die hem dan weer terugspelen richting de Busser. Die heeft toch al best aardig wat te doen gehad in die eerste 12 minuten.
0: Ja, inderdaad. Omdat ADO af en toe de lange bal speelt, moet hij dan uitkomen. Is het natuurlijk ook wel belangrijk als doelman, dat als je dan 30 meter buiten je goal staat, dat je die bal ook goed raakt en bij een ploeggenoot krijgt. Dan kan je hem van afstand natuurlijk nog om de oren krijgen. Dat is Daryl van Michem wel gegeven. Scoorde vorig jaar natuurlijk in Maastricht vanaf, nagenoeg eigen helft. Vanaf een meter of 45 was het wel, denk ik. Een prachtig doelpunt in die wedstrijd. Dus in dat opzicht is de Busser gewaarschuwd. AZ in aanval raakt de bal kwijt. 20 meter bij de goal van ADO Den Haag. Eduardo wordt dan gevonden in de punt van aanval. Aanname is niet goed. Dat betekent dat AZ weer over kan nemen aan de rechterkant. Doet het met Dijkstra. Dijkstra dan vervolgens weer de bal naar Kwakman. Dijkstra krijgt hem terug. AZ achterin met balbezit. 13e minuut wedstrijd. Nog altijd 0-0 bij AZ tegen ADO Den Haag.
1: Niet alles lukt wat Eduardo doet in de eerste 13 minuten. Maar hij bevalt me op zich wel tot nu toe. Is veel aanwezig. Gaat achter veel ballen aan. Veel energie. Ja, is natuurlijk ook Hoffenheim gewend. Dat is wel een powerplay club in de Bundesliga. Die altijd heel veel meters maakt. Die erom bekend staat dat ze heel offensief voetballen. Dus wat dat betreft, ook qua trainingsarbeid al, is Eduardo denk ik wel het nodige gewend. Zal hij misschien ook niet zo heel snel moe raken. De 20-jarige nieuweling bij ADO voorin. Terwijl AZ de vrije trap gaat nemen. Ik kijk even naar beide coaches. Leroy Echtold oogt echt niet tevreden. Dat is de coach van AZ. En Robert Peter, de coach van ADO, die staat er eigenlijk heel rustig bij. Met de handen in zijn zakken. En die ziet in de eerste 13 minuten dat ADO eigenlijk al na 1 minuut op 1-0 had moeten staan via Rottier. Dat lukte niet. Nu de bal richting Meerdink. Dat is een aanvaller van AZ. Maar de bal is weer in de handen. Ben ik Jemma.
0: En zal ik wel tevreden zijn, denk ik. Robin Peter, die aangaf vorige week, ja, toch niet zo heel veel te willen wijzigen aan zijn speelstijl ten opzichte van vorig jaar. Ja, waarom zou je het natuurlijk ook, als je in de KKD daarmee zo gedomineerd hebt en kampioen bent geworden, bent gepromoveerd. Aan de andere kant zei je ook, ja, we moeten wel per wedstrijd afwegen of we het iets rustiger aan moeten gaan doen tegen tegenstanders als bijvoorbeeld AZ. Nou ja, dat is niet gebleken. Maar de grotere tegenstanders in de Eredivisie natuurlijk, waar je zeker weet dat je de wedstrijd eigenlijk niet kan domineren. Dus in dat opzicht is het interessant om te kijken naar hoe ADO zich gaat opstellen in dit seizoen tegen verschillende tegenstanders. Tegen AZ gaat het in het eerste kwartier van de wedstrijd niet onaardig. Want nou ja, de grootste kans van de wedstrijd was het misschien wel, die van Rottier in de eerste minuut. Maar na 14 minuten is er nog altijd niet gescoord. Gelukkig voor ADO ook niet door AZ.
1: Nou ja, AZ is ook totaal niet gevaarlijk. Gewoon een schotje van Patacci in de korte hoek. Maar dat was niet al te lastig voor Nikema, die de bal nu naar de linkerkant van het veld speelt. AZ neemt over op eigen helft. Koopmeijners is een van de belangrijkste spelers bij AZ, net als Smit. Ze zijn er allebei nog. De vraag is voor hoe lang. ADO heeft er vanavond in ieder geval nog wel last van. Maar het zou zomaar kunnen dat die twee deze maand ook nog wel her en der wat interesse gaan krijgen. ADO plooit nu een klein beetje terug. Wacht AZ op. Bal naar de rechterkant richting Goes. Die heeft bijgetekend bij AZ. Die geeft de bal nu naar zijn collega achterin. Rottier gaat een beetje storen. Gaat hij samen met Eduardo doen. En Rottier gaat maar eens kijken wat er bij de Busser te halen valt. Of wie zenuwachtig te maken is. Antwoord is nee, want AZ blijft rustig. Nou ja, voorlopig dan. Die bal is weer terug bij de Busser. Weer het storende werk nu van Kilo. En de bal over de zijlijn. Jazeker. Dus dan heeft dat storen toch werk gehad.
0: Die Kilo die gaat ver mee naar voren. Ja, in deze nieuwe
1: heel
0: rol,
1: ver.
0: Waar
1: hij
0: vorig jaar eigenlijk vaker een derde centrale verdediger was op 6. Nu die positie van Jari Vlak heeft overgenomen, kan hij wat verder naar voren. Het is leuk om te kijken naar Juho Kilo. Heerlijke voetballer, goede spelverdeler. En in deze toch iets wat andere rol. Toch ook een genoeg Arnold. En daar op middenveld echt een uitstekende speler voor ADO Den Haag. Zijn contract is ook verlengd deze zomer tot 2029. Plus een optie, dus dat is allemaal goed nieuws. We hoorden zojuist in de perskamer, was jij dat niet? Die zei misschien dat er nog een andere club zou kunnen komen voor hem. Maar dan zal er toch wel naar de portemonnee gekeken moeten worden met een contract dat dus nog 3 jaar geldig is.
1: Ja, kijk, het voordeel is, hij maakt natuurlijk heel veel meters. Dus zeker, hij is overal bij. En zeker in de Eredivisie is het steeds belangrijker dat je fysiek sterk bent. Dat je heel veel kan lopen op het veld. En dat wordt steeds de meters die in de gym worden gemaakt en de minuten en de tijd, dat weegt allemaal mee. Het wordt gewoon steeds fysieker, het topvoetbal. En dus is het belangrijk om ook op dat vlak mee te kunnen. Nou, dank u. Kun je zeggen dat Kilo dat zeker kan. ADO achterin raakt niet onder de indruk. Patachi gaat wel even storen, maar Waam is daar zeker niet van onder de indruk. Speelt de bal naar Silla. ADO blijft eigenlijk heel rustig. Geeft vooralsnog helemaal niets weg in Alkmaar. En had na 16 minuten dus op een 1-0 voorsprong moeten staan via Rottier. Dat lukte niet, maar ADO kan prima terugkijken op het eerste kwartier bij de terugkeer in de Eredivisie. AZ heeft overgenomen. Dat doet het halverwege de helft van ADO. Patachi, even kijken naar zijn 4 ADO-spelers omheen. En uiteindelijk is de bal weg.
0: Het is Finn de Bruin die overneemt. De Bruin die gelijk zoekt naar Eduardo. Krijgt hem niet echt in de loop. Al was daar net iets te zacht voor. Maar in zijn eentje houdt hij toch mooi 3 man van de verdediging van AZ bezig. Als er nu een overtreding niet wordt gemaakt op Finn de Bruin, dan kan AZ eruit. Overtreding dacht ik even in de middencirkel. Maar het spel mag door. Dat betekent dat Patachi de bal ondertussen heeft. 20 meter bij de goal van ADO vandaan. Smit wat meer naar de linkerkant. Gaat nu naar de rand van het 16 meter gebied. Nu naar links. Moet er zo meteen een voorzet gaan volgen van de Alkmaarders daar. Heerlijke beweging in de 16. Komt er een schot. Wordt op tijd geblokt. Dan rand 16 nog een inzet die niet heel erg gevaarlijk is hoor. Van Dave Kwakman. Maar hier komt ADO dan misschien toch wel goed weg. Waar eigenlijk iedereen keek naar de scheidsrechter. Op het moment dat Finn de Bruin naar de grond ging. Hij vond het geen overtreding, Erwin Blank. Een echte hele grote kans ontstaat er ook weer niet uit.
1: Nee, dat valt ook wel weer mee. Het is vrij stilletjes ook vooralsnog in Alkmaar. 17 minuten. We horen de ADO-fans. Zo'n 600-700. Die horen we redelijk luidruchtig bij de stand van 0-0, 17 minuten dik. Met ADO nu even in de achteruit. Koopmijners, dan moet je altijd uitkijken als tegenstander zijnde. Want die wil nog wel eens een geniale paas in huis hebben. Het valt nu mee. Want AZ doet het ook op een tempo van, nou, niet al te snel. Op dat vlak Kwakman kijken. Smit, die maakt zich een beetje boos daar. Die wil dat het allemaal wat sneller gaat bij AZ. Dat snap ik wel, want dit is voor ADO lekker makkelijk om te verdedigen. Op het moment dat je dat zegt, moet je oppassen. Want een kleine tempowisseling nu met Kwakman naar de rechterkant van het veld. En dus moet ADO even met alles en iedereen nu terug. Veel spelers in en om de eigen 16. Kwakman, voorzet, die moet voor Nicky Emmer zijn. En dat is hij ook.
0: 18 minuten, 17 seconden, nog altijd 0-0 in het AFAS-stadion. Nicky Emmer houdt de bal nog even bij zich in de handen. Lijkt even lang te willen trappen naar Jalen Hawkins. Die staat daar helemaal links. Eigenlijk alleen tegenover Wouter Goes. Maar Nicky Emmer legt hem even op de grond neer. En doet het dus kort. Dan wordt daar wel gelijk Matteo Waam flink onder druk gezet. Waam even om zijn as draaien op de achterlijn. Patachi neemt over. Hoekschop. Bal is over de achterlijn geweest. Dat is maar goed ook voor ADO Den Haag. Want anders had daar misschien direct geprofiteerd kunnen worden door de thuisploeg. Zover komt het niet. Maar misschien in tweede instantie indirect vanuit deze hoekschop vanaf de rechterkant. 19 minuten onderweg. 1 hele grote mogelijkheid gezien voor ADO Den Haag. Dat was gelijk in de eerste minuut. Met even een Rottier verder. Wat speldenprikjes. AZ begint langzaamaan toch wel wat meer te drukken. Richting de goal van Kilian Nikema. Die het erg druk heeft voor zich. 2 spelers van AZ. 2 eigen verdedigers daar ook nog bij. Het is lastig zo in het 5 meter gebied, het doelgebied van Kilian Nikema, waar het dus erg gezellig is op dit moment. Ik denk dat Nikema dat toch wat minder gezellig heeft liever. Want het hoekschop wordt genomen vanaf de rechterkant. 19,5 minuut onderweg. Nikema bij de tweede paal. Tilt hem denk ik zelf over de achterlijn. In ieder geval een hoekschop. Nou ja, dan moet het wel trouwens. Dit keer vanaf de linkerkant.
1: Het was even zo'n momentje van Waam dat je ook iets te veel zelfvertrouwen uit kan stralen. Want hij bleef daar wel rustig en dat is vaak goed als verdediger. Maar onder druk van Patachi in de eigen 16 moet je misschien soms ook, zeker in de Eredivisie, af en toe die bal maar over de zijlijn peren. Dat wat in de Eerste Divisie af en toe misschien op een andere manier opgelost kan worden. De scheidsrechter is boos. Blank die sprint werkelijk naar Hawkins toe om hem nog iets toe te fluisteren. Dat hij misschien iets te dicht daar op die corner staat bij de rechterkant. Nou ja, voorlopig voorlopig mag het allemaal verder. Daar komt die corner. Nikiema, ja, die is makkelijk voor hem. Klem vast, dan wil hij meteen de counter inzetten. Want er is heel veel ruimte aan de rechterkant. Die bal is een beetje lang onderweg. Nou. Maar is bij Van Mieghem. Van Mieghem, kan hij hem terugkrijgen naar Hawkins? Het antwoord is nee. Goed opgelost en ook geen vrije trap. Dus de bal in de handen van de Busser, maar wel een blessure.
0: Ja, een botsing denk ik voor Daryl Van Mieghem. Die daar het kopduel aan moet gaan met een van de verdedigers van AZ. Dit was wel een serieuze countermogelijkheid hoor. Met Eduardo daar. Of Hawkins was er natuurlijk. Hawkins die de bal nog bij Van Mieghem kreeg. Zal misschien ook nog wel flink balen van de tussenkomst van de verdediger van AZ. Want had hij die bal nog terug kunnen krijgen bij Hawkins. Had de aanvaller van ADO daar toch wel 1-op-1 gegaan met de Busser. Van Mieghem staat ondertussen ook alweer gewoon trouwens. De aanvoerder van ADO Den Haag. 21 minuten onderweg. AZ ADO nog altijd 0-0. Balbezit is er met de Busser voor de thuisploeg. De doelman van AZ gaat kiezen voor de lange haal naar voren. In de richting van Meerdink of Patacci. Nou, het is Meerdink daar op de borst. Die hem volgens bij Patacci weet te brengen. Daar aan de rechterkant. Het is tegenover Silla dat hij staat. En naar binnen kruipt 16 meter gebied ondertussen in Patacci. Met de voorzet via Waam over de achterlijn. Verdediger zit ertussen. Maar kan niet voorkomen dat AZ opnieuw een hoekschop mag gaan nemen. Vanaf de rechterkant.
1: Ze trekken een beetje de teugels aan, de Alkmaarders. Die worden wat sterker in de laatste pak en beet. 5 à 10 minuten. Drukken ADO wat meer het eigen hok in. En dan zie je ook wel dat het wat zenuwachtiger wordt. En nu een corner kort genomen. Patacci, een van de belangrijkste aanvallers eigenlijk vandaag tot nu toe. Want die eist het spel voorin best wel een beetje naar zich op. Balletje nu naar Koopmeiners. Halverwege de helft van ADO. Inslingeren. Er staan er een aantal van ADO in de 16 om te verdedigen. Waaronder Rottier. Die is ook even helemaal terug mee in zijn verdedigende rol. Maar AZ kan verder. AZ kan verder in de 16 meter. Daar komt het schot in de korthoek. Daar is de 1-0. Daar is de goal voor AZ. Na 22 minuten komt ADO op een 1-0 achterstand. En dan is de goal van Rosangelo Daal. Die is daar in de 16. Die kapt twee verdedigers van ADO uit. En dan is er bij de eerste echte Alkmaarse kans. Dat is toch meteen raak, Gert.
0: Ja, dat is wel een flinke domper hoor voor ADO Den Haag. Dat goed starten. Maar je zag toch wel de laatste minuten dat AZ, je zei het terecht, wat meer druk ging zetten richting de goal van Kylian Nkema. Dijkstra met de openingsheffer in deze wedstrijd. De nummer 22 van AZ. Zo de score dus geopend. Dat is voor ADO toch niet fijn. Het is wel erg snel, toch?
1: Ja.
0: Een tegentreffer. Dat is natuurlijk iets wat je niet wil. ADO startte heel brutaal aan de wedstrijd. Zag AZ de controle wat terugnemen. Ja, dan gaat daar toch al halverwege de eerste helft een doelpunt tegen de touwen. Dan
1: is iets met de bal, denk ik.
0: Gewacht.
1: Ja, of is er toch wat aan de hand? Nee, die treffer gaat nog wel bekeken worden. Denk ik. Want hij gaat naar het scherm en dat was heel snel.
0: De VAR is,
1: erbij. Ja. Dus er is wat aan de hand. Ik zei dat Daal de openingstreffer maakte. Dat was niet zo. Er is geen 1-0. Het is 0-0. Ja hoor. De goal is afgekeurd. Denk ik.
0: Volgens mij wel, ja.
1: Ja, iedereen een beetje in vertwijfeling.
0: Is er ook even wennen dat er ineens VAR is in een wedstrijd van ADO Den Haag. Ja, de treffer gaat niet door.
1: De treffer gaat in ieder geval niet door. Mij is niet helemaal bekend waarom. Ik denk buitenspel dan misschien voor Dijkstra. Ja, maar ja, hij kapte twee verdedigers uit. Ik moet ook heel eerlijk zeggen, hij was er wel heel snel bij, Blank. Want hij rende echt naar de zijkant, naar het VAR-scherm.
0: Ja.
1: En hij hoeft ook niet lang te overleggen. Dus is het overduidelijk dat de treffer in ieder geval af wordt gekeurd. Dan zou je zeggen dat daar dus geen discussie over is. Nou, dan zal het wel bij het spel geweest zijn, toch, denk ik. Geen overtreding lijkt me, want hij kapte gewoon twee verdedigers uit Dijkstra. Schoof de bal beheerst in de verhoek.
0: Trekt een shirt van Mulder.
1: Oké.
0: Okay. Dus een overtreding.
1: Ja. Nou, dat komt ADO wel goed uit.
0: Ja.
1: Nu is er even een vervelende botsing tussen Meerdink van AZ en ook bij ADO iemand. Want er sprinten werkelijk een aantal mensen meteen richting de andere kant van het veld. Twee hoofdblessures, dat is niet fijn. Maar wat wel fijn is, is dat er op het scorebord nog altijd 0-0 staat. En dat ADO dus goed is weggekomen.

0: discussie met elkaar te voeren. Hetzelfde geldt voor Kilo en Waam iets verderop. Als we zien dat Pasco Mulder alweer is opgestaan en naar de zijlijn is gelopen. Hetzelfde geldt nu voor Meerdink. Zij dus twee hoofdrolspelers bij die afgekeurde treffer van zojuist. Nu dus met die hoofdbotsing. Maar beide lijken toch wel verder te kunnen gaan. Het is de vrije trap. Wel weer voor AZ. Genomen door Koopmeiners. Daar nu aan de linkerkant van het veld. Gaan ze weer richting het 16 meter gebied van ADO Den Haag. Moet Van Michem even meehelpen verdedigen. Het is daar wel lastig genoeg met Daal. En dan appel vanaf de tribune, maar het is gewoon een hoekschop hoor voor AZ. Daar verder niets aan de hand. Gebeurde wel in het 16 meter gebied. Maar ook de VAR laat tot volgens nog niet van zich horen. De hoekschop is er vanaf de linkerkant.
1: Ja, zij hebben er wel iets beter zicht op dan wij, maar zijn ook niet geheel objectief natuurlijk. De fanatieke supporters van AZ daar achter de goal. Dus gewoon een corner die genomen gaat worden. Korthoek wordt verlengd, niet helemaal lekker door Rottier, want dat bracht hij bijna zijn eigen verdediging mee in de problemen. Maar ADO is er alweer uit, want Jari de Busser, daar is hij weer, bijna op de middenlijn. Daar was de bal inmiddels alweer. De keeper van AZ, die brengt hem richting de 16. Van ADO komt hij bij Meerdink weer opgelapt. Halverwege de helft van de ploeg uit de Hofstad. En dan komt er een vrije trap aan de linkerkant voor AZ. Ja, er was ook absoluut geen protest eigenlijk bij niemand van AZ. Dus was het toch overduidelijk gewoon een overtreding. Geen treffer van Dijkstra. En dus altijd nog 0-0 na 26 minuten. Laat het wel een alarmsignaal zijn voor ADO. Dat ze nu toch wel echt wakker zijn. En dat ze ook wel voelen dat AZ wat meer aan het druk is. Bal over de zijlijn. Patachi probeerde hem te controleren. Meter of 6 bij de cornervlag vandaan. Gaat AZ aan de rechterkant weer ingooien.
0: Goede tussenkomst van Hawkins. Die dus niet alleen in aanvallend opzicht, maar ook in verdedigend opzicht van zich laat horen. Het is Kees Smit die daar met de arm langs het lichaam de bal op de arm krijgt. Maar daardoor dus geen overtredingsspel. Mag gewoon verder door van Erwin Blank. Het is nu de bal achterin bij AZ met Wouter Goes. Hij krijgt hem daar aan de rechterkant. Staat hij. Paast hem vervolgens naar Dijkstra. De rechtsback van AZ. Als hij de bal kwijtraakt en Hawkins Nado misschien over kan gaan nemen. Kilo komt helpen. Hawkins vervolgens naar Silla. En via Meerdink gaat de bal dan over de zijlijn. Dat betekent dat er een error komt voor de bezoekende ploeg. Dat is natuurlijk ADO Den Haag. Was Robin Peter weer eens opgestaan uit de dugout. Staat er opvallend rustig eigenlijk. Ik denk dat hij nieuwe schoenen heeft. Zo wit zijn ze. Het is bijna verder dan de lampen hier in het stadion. Verder gewoon vrij relaxed, lange broek, t-shirtje. Het geeft ook aan dat de weersomstandigheden fantastisch zijn eigenlijk voor een avondwedstrijd. Het is natuurlijk vrij laat. Als je deze wedstrijd over 3 maanden had gespeeld, had je nu in een winterjas gezeten. Nu zitten we gewoon nog in een t-shirtje. Net als heel veel supporters op de tribune, om maar even aan te geven dat de omstandigheden dus wel goed zijn. 28 minuten onderweg. AZ ADO Den Haag 0-0. Balbezit voor ADO.
1: Ja, al staat hij 300 meter verder, dan zie je die witte schoenen nog steeds op dit moment van Robert Peter, de coach van ADO. Maar dat gaat ook niet lang meer duren, want er gaat straks weer een periode komen dat het weer wat minder wordt. Nou, dan zijn die schoenen wat minder wit. Desondanks, nu ADO. Misschien in de counter met Eduardo. Dat is goed gedaan. De kaats naar de rechterkant van het veld. AZ met aardig wat spelers voor de bal. Dus zou je zeggen, Van Michem misschien een beetje tempo. Maar die bal was wel lang onderweg. Nou, dan toch de cross richting Eduardo. Nou, schietkans vanuit de tweede lijn. Misschien voor Silla, Eduardo. Naar de linkerkant, Hawkins. Op een meter of 15 bij de cornervlag vandaan. Dus inslingeren maar richting Rottier. Rottier op de borst. Maar niemand die uiteindelijk het schot kan lossen. Weer even een klein prikje van ADO. Dat was wel weer even geleden, hè?
0: Ja, inderdaad. Maar even de stoute schoenen aangetrokken. Als we het daar toch even over hadden. Om langzaamaan wat weer naar voren te gaan. ADO eindelijk dus weer even in het 16 meter gebied. In ieder geval eromheen van AZ. Het heeft nu nog altijd de balbezit. Wel op de eigen helft. Naar Pasco Mulder. Mulder dan naar Kilo. Hij staat in de as van het veld. Gaat langzaamaan de middencirkel in. Paast hem naar de linksback. Sekou Silla krijgt de aanwijzing van Jalen Hawkins om even terug te pasen naar Matteo Waam. Dat doet hij dan ook, de linksback van ADO. En via Waam is het nu Kilo weer aan de bal. Dit keer dus wat verder teruggezakt. Daar hadden we het eerder in de wedstrijd al over. Dat hij een aantal keer wat meer verder naar voren was gegaan. Nu dus weer iets verder naar achter. Daar ook Finn de Bruin die komt helpen. Wat steeds slordig is van Matteo Waam. Wil een pasen naar Sekou Silla. Maar de bal belandt eigenlijk tussen de linksback en de linksbuiten. Jalen Hawkins en gaat daardoor over de achterlijn. Dat ze er allebei niet bij konden. Dat betekent dat AZ inworp mag gaan nemen. Sterker nog, het is al gedaan. Balbezit is er voor de Busser.
1: En de Busser doet dat in zijn eigen 5 meter. Ik ben wel benieuwd naar de statistieken in de afloop van Kilo. Hoeveel meters hij gelopen heeft. Die is echt overal te vinden op het veld. Nu staat hij weer redelijk offensief in de buurt van Rottier. Gaat hij storen om te kijken of hij de bal kan onderscheppen bij de verdediging van AZ. Maar dat lukt niet. ADO neemt wel snel weer over. Want daar is Nikiema eenvoudig verdedigd. Voordat Rosangelo Daal er

0: vandoor kon. Ja, buiten die treffer van Dijkstra, die dus niet door is gegaan voor AZ, zijn de Alkmaarders ook weer niet heel gevaarlijk geweest. Hoewel ze in de laatste 10, 15 minuten wel wat meer op de 16 hebben gedrukt van ADO. Maar dat heeft ook weer niet heel veel grote kans opgeleverd. Goes, het is een beetje wennen, want hij heeft een ander kapsel. Hij is een beetje kaal geworden en levert de bal hierin. Nou, ADO misschien nu met Silla krijgt hem niet helemaal lekker mee. Dat is jammer. Als hij die bal mee had kunnen nemen, had hij hem of aan Rottier of Eduardo mee kunnen sturen. En dan had ADO een grote kans gehad. Dat lukt allemaal niet, want hij is nu in bezit van AZ.
1: Met Koopmeiners. Koopmeiners, daar gaat de bal het 16 meter gebied in. Maar daar komt zowel Kees Smit als Max Meerdink er niet aan. Ja, die Silla. Meestal heb je het over spelers die wat te langzaam zijn. Hij was voor het mooie iets te snel.
0: Hij was te snel.
1: De bal wel
0: hij
1: met zich mee,
0: snel.
1: Maar was te snel voor de bal. Dat is jammer, anders had ADO daar misschien van kunnen profiteren. Met Eduardo natuurlijk, ook een snelle spits. Vlak voor zich. Het mocht dus niet zo zijn. Het is nu Rottier die de bal verlengt richting die Eduardo. De bal gaat iets te veel naar de linkerkant. Betekent dat Eduardo er niet aan kan komen. En dat AZ de bal weer teruggeeft. Met Louis Schouten krijgt de bal weer terug van Kees Smit. 1-2'tje even. Schouten nu in de middencirkel. Gaat de helft van ADO Den Haag op. Krijgt hij de bal bij Wouter Goes, centrale verdediger. AZ heeft nu balbezit met Patachi. Halverwege de helft van ADO Den Haag. Aan de rechterkant daar is het AZ dat de bal weer terugkrijgt van Patachi. Het was toch eigenlijk een vrij zwakke paas. Maar is het Vinde Bruin zelf nu die de bal kwijt is. Kan AZ overnemen. Gaat de bal weer naar de linkerkant. Nu snel wat dreiging richting het 16 meter gebied. Schotkans misschien voor Koopmeiners. Nou, anders komt hij er wel voor Smit of Meerdink. Meerdink! Goeie redding hoor.
0: Oh, wat een redding.
1: Kilian Nikema. Meerdink in het 16 meter gebied. Krijgt de bal van Smit. Staat een beetje met de rug naar de goal. Draait om. En schiet in één keer. Nou, eigenlijk wel een goede inzet hoor. Maar Nikema. Ja, hij won vorig jaar natuurlijk ook meerdere keren de beste keepersprijs. Ik snap wel waarom. Hij laat ook zien waarom vandaag weer in deze wedstrijd tegen AZ. Goede redding en daaronder had het 0-0. Wel de hoekschop voor de thuisploeg vanaf de linkerkant.
0: Die corner gaat genomen worden. Nikema ziet de bal een beetje langs zich heen gaan. Dan gaat hij over alles en iedereen heen. Dus een doeltrap voor ADO. Het gevaar weer weg. Ja, die redding is knapper dan hij op het eerste oog lijkt. Want hij is laag, echt helemaal laag over de grond richting de hoek gestuurd. Met een aantal spelers voor zijn neus. En dan moet je er maar als een kat bij zijn om dan het handje er tegenaan te krijgen.
1: Dat was snel echt bij de grond, hè?
0: Hij is heel snel bij de grond. Super rap. Echt een hele, hele knappe redding. En een belangrijke van Nikema. Niet voor niets. Vorig jaar natuurlijk zo'n ontzettend betrouwbare factor bij ADO. En nu staat hij ook in de eerste helft alweer zijn mannetje. ADO met een aanval. 4-5 spelers op de helft van AZ. Rottier wil hem hebben. Rottier net de redding van Koopmeiners met de sliding. Anders had Rottier zo op de bus eraf kunnen gaan. De keeper van AZ. Ja, het bevalt mij over het algemeen wel, dat aanvalsspel van ADO. Waar de concurrentie natuurlijk groot is. En dan is Peupion helaas langdurig geblesseerd. Maar ja, er zijn natuurlijk best nog wel wat gegadigden bij de ploeg uit Den Haag. Die ook een rol zouden kunnen spelen. Luca Rijsjol, Bal. Ja, genoeg concurrentie voorin.
1: Donat Barani, ook zo'n nieuwe aanvaller dit seizoen bij ADO Den Haag. Is alleen nog geblesseerd aan de enkel. Als dit balverlies is van ADO Den Haag. Daar is het misschien wel Jalen Hawkins in het 16 meter gebied. Uiteindelijk valt de bal net niet goed voor de aanvaller van ADO Den Haag. ADO met de omsingeling. Het is Hawkins opnieuw. Hawkins naar de linkerkant wordt hij gedreven. Punt 16 meter gebied. Nog altijd aan de bal. Het is lastig. En dan gaat hij nu niet over de zijlijn. Dat is jammer. Heeft AZ de bal weer terug. Daar was even een moment van dreiging van ADO Den Haag. Nou, wat slordigheid bij AZ. Nou, daar kunnen we nu opnieuw van spreken. Als Kilo ertussen zit. De bal niet lekker weg wordt gewerkt. Is het Eduardo van Michum nu. Van Michum naar Rottier in het 16 meter gebied. Rottier kan niet echt aannemen, kan ook niet gelijk schieten. En raakt de bal ook nog eens met de hand. Gaat dus het hele feest niet door. En is er een vrije trap voor de thuisploeg.
0: In dit soort situaties is ADO nog iets te veel de blaffende hond die niet bijt. Dan zit er echt wel meer in. Want dan zijn dit van die momentjes in de 16 met balbezit. Ja, dan komt het allemaal op 1-2 seconden aan met de balbehandeling. Om een echte kans te creëren. En dat lukt dan in deze situatie niet. Dat is jammer. Robin Peter die praat even met Hawkins. AZ heeft de bal inmiddels alweer ingeleverd. Dat doet het door middel van het feit dat het zelf buitenspel liep via Meerdink. Dus een balbezit voor Waam achterin. Staat eigenlijk best wel prima bij ADO. Want ondanks dat ze af en toe wel een klein beetje worden teruggedrongen, komen ze niet veel in de problemen. Van Michum in één keer, dat is jammer. Goes zit ertussen voordat Hawkins weg kan. Dus is daar AZ via Dijkstra.
1: Mooi ook die uitdrukking van Daryl van Michum. Als je ziet dat het niet lukt. Dat Wouter Goes ertussen. Je ziet Je ziet hem balen. Dat is toch wel mooi.
0: Het is een
1: van een
0: liefhebber.
1: Meter of weet ik het hoeveel zie je hem zo van verdorie. Het was een goede bal. Alleen, ja. Dus, ja, Wouter Goes helaas 20 centimeter langer dan die had moeten zijn om deze bal niet te hebben. Dus gaat het feest inderdaad niet door. Het is balbezit voor Kees Smit namens AZ. Daar aan de linkerkant van het veld. 35 minuten onderweg. Betekent nog 10 minuutjes tot aan de rust. ADO ontsnapte al een keer. Doelpunt werd namelijk afgekeurd van Dijkstra. En een hele goede redding nog van Kylian Nkema, waarin hij eigenlijk speelt met de wetten van de zwaartekracht. Zo snel was hij bij de grond. Een goede redding op de inzet van Max Meerdink. Als Hawkins er nu vandoor gaat, maakt uiteindelijk de overtreding. Kreeg daar een diepe bal van Rottier, maar mocht uiteindelijk niet zo zijn.
0: Het zijn van die momenten. ADO klopt op de deur, maar dan gaat nog niet open bij AZ. Dus 0-0 na 35 minuten. Dat is een prima tussenstand voor ADO. Dat dus een doelpunt tegen zag krijgen. Dat is afgekeurd. En wat dat betreft allemaal nog prima dus om op orde. Aan de linkerkant van het veld Rosangelo Daal. Die verspeelt de bal dus weer in het bezit van ADO. En dan krijgen ze ook de vrije trap mee. Dus geen gevaar. Ja, vooralsnog achterin, ook aan die rechterkant, vind ik dat met Van der Sloot, die natuurlijk niet staat, staat het op dit moment best prima zo, toch?
1: Ja, Milan Hocke die kan in principe op bijna alle posities staan. Dat zagen we natuurlijk vorig seizoen al. Waar hij start als centrale verdediger, terwijl hij eigenlijk een paar jaar daarvoor nog middenvelder was. Toen ging hij natuurlijk naar de linksbackpositie. Dat was voor het eerst in Kerkrade tegen Rode JC. Ontzettend goede wedstrijd met assists en alles erop en eraan. En nu aan die rechterkant, ja, hij vult het inderdaad op zijn wat eigen manier in. En dat gaat eigenlijk best wel goed. Best wel naar behoren. Als AZ achterin even goed wegkomt, leek de bal wat te kort te zijn voor de busser die daar ertussen moet komen. Anders had Eduardo kunnen profiteren. Zover kwam het niet. ADO kan daar dus geen echte kans uit creëren. Heeft wel op de bal. Op tijgelft met Silla aan de linkerkant. Hawkins wordt er aangespeeld. Silla wil er overheen. Als deze diepe bal voor De Bruin bestemd is, maar op het hoofd terecht komt van Koopmeiners. ADO er goed tussen. Dit is lekker gedaan door Kilo. Krijgt de bal dan weer bij De Bruin. Heeft ADO het bal op zit weer terug aan de linkerkant met Silla.
0: Hij heeft ook die energie dan, hè, Kilo, om ook op dat moment dan die tackle in te zetten. En toch op het moment dat hij alweer een aantal meters achter de rug heeft, om toch de bal weer te heroveren voor zijn ploeg. En nu een paas te versturen richting Eduardo. Dat is een handig bedacht, maar niet helemaal goed uitgevoerd. Wilde de bal in één keer meegeven aan zijn collega. Dat lukte niet. Dus AZ met het balbezit achterin. 37 minuten op de klok. AZ 0, ADO 0. Beste kans voor ADO nog altijd in de eerste openingsminuut van Rottier. Maar die moest toch een beetje warm draaien. Maaide een beetje half over de bal heen. In de 16 meter met een vrije schietkans. Gepakt door Jari de Busser die nu de bal heeft. En hem bij Smit brengt. Die hebben we nog niet al te veel gezien. Misschien wel de sterspeler bij AZ. Smit naar de rechterkant met Goes die opkomt. Dus ADO weer even terug naar de rechterkant. Halverwege krijgt Dijkstra de bal. Die dacht dus al een doelpunt gemaakt te hebben. Maar dat heeft hij niet, want er werd afgekeurd. Krijgt hem nu van Patachi terug. Kan hem binnenhouden. Maar daar is alles mee gezegd. Hij kan hem niet binnenhouden, want hij is voor Nkema. En er was toch millimeters over de achterlijn beland.
1: Doeltrap dus met Matteo Waam die hem mag gaan nemen. De centrale verdediger die hem dan zeer waarschijnlijk ook terug zal tikken naar Kylian Nkema. Die gooit daar twee handen, armen de lucht in. Nee, neemt hem direct. Dat betekent de lange bal in de richting van Yannick Eduardo. De spits gaat het duel aan met Wouter Goes. Uiteindelijk komt de bal net niet terecht bij Jalen Hawkins. Een paar meter daarachter heeft ADO de bal wel weer met Van Michem, die hem niet fantastisch raakt. Dat betekent dat Silla een kopduel aan moet gaan met zijn tegenstander. En die verliest. Dat betekent ook gelijk dat AZ de bal weer teruggeeft. Met Wouter Goes aan de rechterkant van het veld. Even terug naar links. Dan wordt er gelijk gekozen voor een lange bal in de richting van Meerdink. Zit Mulder ertussen. De derde aanvoerder van ADO Den Haag. Aanvoerder nummer 2 is Kilo dit seizoen. En het is nu Rottier die er niet voor kan zorgen dat AZ de bal kwijtraakt op een hele gevaarlijke positie. Daar namelijk rand 16. De busser gooit hem ook gelijk naar Koopmeiners.
0: 39 minuten, 0-0. Ik denk dat als je iemand die eigenlijk nauwelijks de Eredivisie kijkt, deze twee ploegen tegen elkaar laat zien en daar zijn oordeel over zou laten vellen na 39 minuten, dan heb ik niet het idee dat diegene zou zeggen dat AZ nou de ploeg is met zoveel meer middelen en die al zo lang in de Eredivisie speelt, Europa League speelt en PSV even van de mat heeft verpletterd. Want het is behoorlijk behoorlijk in evenwicht hoor, tussen AZ en ADO. Na 39 minuten. Tuurlijk is AZ in de laatste 20 minuten wel wat meer gaan drukken op de Haagse helft. Met een doelpunt die werd afgekeurd. Maar echt heel veel meer. Want dat is het nou ook weer niet van de ploeg van Leroy Echtold. Die dus PSV, de landskampioen, met 4-0 wist te verslaan. Patachi, daar moet je wel oppassen. Want Patachi is misschien wel de meest gevaarlijke aanvaller bij AZ in de eerste helft. Die trekt het wel redelijk naar zich toe. Nu iedereen op de eigen Haagse helft. En Koopmeiners met de bal.
1: Het is aan de linkerkant dat AZ het balbezit heeft. Daar gaat natuurlijk Milan Hokke ook gelijk naar zijn directe tegenstander toe. Moet wat naar achteren. Gaat richting het 16 meter gebied. Als de bal terecht komt bij Kwakman. Kwakman dan weer terug naar links. Gaat hij naar Schouten. Schouten gaat de bal nu naar rechts. ADO moet even alle kanten op kijken. Om het in de gaten te houden. Wat AZ op dit moment gaat doen met Patachi. Nu balbezit in de as van het veld. Koopmeiners naar links. Speelt AZ de bal even rond. ADO dus in de verdrukking. Gaat naar achteren met onder andere Dergel van Miegen die er helpt mee verdedigen. Is het Schouten opnieuw. Schouten. En dan ziet AZ dat er ook geen echte mogelijkheid is. Daar rondom het 16 meter gebied. En weer terug naar de eigen helft. Via Koopmeiners dan weer terug. Halverwege de helft van ADO Den Haag. En een overtreding. Die is van Kilo. En dus de vrije trap. Een overtreding op Kees Smit voor de thuisploeg.
0: Ze worden er stil van in Alkmaar. Want de bijna 17, 18.000 man bij AZ zijn voorlopig vrij stil. En die zien ook dat AZ het gewoon moeilijk heeft met ADO. Dat het gewoon goed doet, de ploeg uit Den Haag. Een paar minuten nog, 4 om precies te zijn. Tot het rustsignaal, misschien wel een minuutje of 2 erbij vanwege een paar kleine blessurebehandelingen. En even uitkijken, want de vrije trap is er halverwege de Haag zelf. Koopmeiners neemt hem snel naar de linkerkant. Rosangelo Daal. Oeh, daar staat Dijkstra helemaal vrij. Dijkstra kan gaan schieten misschien met links. Nee, miscommunicatie met Daal. Dus levert ook dit Alkmaarse offensiefje niets op. En mag Nicky Ema voor de zoveelste keer de bal in alle rust weer in zijn armen nemen en hem meegeven aan Waam. Want ja, het gaat allemaal prima en dus is Robin Peter ook weer even gaan zitten. Dat geldt niet voor zijn Alkmaarse collega Echtold, want die heeft denk ik nog geen seconde op zijn stoel gezeten. Die zal toch gedacht hebben dat het misschien ietsje makkelijker zal gaan voor AZ. Maar het spel ligt nu weer even stil vanwege een blessurebehandeling van een van de spelers van AZ. Maar die staat ook snel weer op. Zij mogen ook de vrije trap gaan nemen.
1: Collega's van Voetbal International gaven ook al aan dat het een half jaar gaat duren voordat iedereen de tactiek van ADO Den Haag precies in de smiezen heeft. Dat was Pieter Zwart die dat zei. Ja, en ze benoemen ook bij VI ADO als de verrassing van het seizoen. 11e en 12e positie hadden ze daarin geschat. Ik denk dat iedereen in Den Haag daar zeer tevreden mee is, want daar willen ze natuurlijk gewoon een stabiele eredivisionist worden met starten handhaving dit seizoen. Dat zou dan wel fijn zijn. Eigenlijk is er, en dat hebben we aan het begin van deze wedstrijd ook al gezegd, niemand die verwacht dat ADO Den Haag de gevarenzone heel erg dichtbij zal zien komen aan het einde van het seizoen. Dat is allemaal mooi. Het zijn allemaal complimenten. En ik denk dat ADO ook in de eerste 43 minuten van deze wedstrijd, we zijn bijna aangekomen bij de rust namelijk, dat ADO laat zien waarom.
0: Zeker, absoluut, want ze doen prima mee en laten AZ ook niet helemaal in de wedstrijd komen, ondanks dat ze natuurlijk af en toe wel achteruit moeten. Maar ja, ADO is gewoon een blok. ADO is gewoon een team dat goed staat. Dat staat het al het hele seizoen in de eerste divisie vorig jaar. En dat nemen ze nu in die eerste 45 minuten in Alkmaar ook gewoon mee. En ja, dan zie je dat de ploeg van Peter zich echt niet zomaar even opzij laat zetten door dit AZ. Ja, er moet uiteindelijk toch iemand degraderen. Dus er zijn natuurlijk een aantal ploegen. Cambuur kreeg een forse opdonder tegen Excelsior 4-0. Ja, dan zijn er mensen die zeggen, zal Cambuur dan de zwakste schakel zijn? Ja, er zijn een aantal ploegen die daar natuurlijk om kunnen strijden. Maar ja, bij ADO is de verwachting van niet. En in de eerste 45 minuten tegen subtopper AZ gaat het prima. Nu is het oppassen, want AZ krijgt de bal gelukkig mee. Is het 4-3. Rosangelo Daal afgeven. Patachi krijgt de bal niet onder controle. Het gevaar is nog niet helemaal weg. Want Patachi heeft er nog op de achterlijn. Maar ADO is inmiddels weer terug. Ja, dit was even zo'n moment waar het voor ADO mis had kunnen gaan. Kan nog altijd, want de bal is nog niet helemaal weg. Is nog altijd niet weg. Is nu wel weg via Hawkins. Die kijkt of hij Rottier nog kan bereiken. Dat lukt niet. Maar de tempoversnelling van AZ is overleefd.
1: De busser toch weer een zuinige 40 meter uit zijn goal vandaan. Krijgt de bal daar naar een ploeggenoot aan de linkerkant. Oeh, daar is Chavez in één keer op de achterlijn. Geeft hem voor. Daar wordt hij gekraakt. De voorzet. Dat betekent dat er opnieuw een hoekschop gaat komen. Nee, het is buitenspel. Vlag is omhoog gegaan.
0: Dat stond ook wel verdacht veel vrij.
1: Dat verklaart het.
0: Dat verklaart het wel, ja.
1: Dat scheelt dan weer. Minuutje nog in de eerste helft. Ja, ADO heeft natuurlijk al een doelpunt op de oren gekregen. Alleen werd hij afgekeurd. Goal van Dijkstra vanwege een overtreding van Meerdink op Mulder. die vrije trap. Ja, Nikema wil hem gaan nemen. Meerdink tikt hem nog even een meter of drie naar achteren. En Nikema gooit hem weer een meter of drie naar voren. Daarom het gefluit op de achtergrond. Scheidsrechter laat het doorgaan. Lange trap is er van Nikema in de richting van Eduardo. Wordt daar niet gevonden. Silla zit er nu goed tussen bij de tweede bal. Maar geen ploeggenoot heeft hij weten te bereiken. Mulder kopt hem dan naar voren, maar over de zijlijn aan de rechterkant. Betekent dat er een inworp gaat komen voor de thuisploeg. Halverwege de eigen helft, AZ. Met de bal dus in de handen. Is het Kees Smit die zich aankomt bieden. Onder andere ook Koopmeiners. Daar gaat de bal niet heen. Hij gaat namelijk naar Meerdink. Dan is het gelijk de Bruin die over kan nemen daar op het middenveld. 3 minuten extra in de eerste helft. AZ Ado Den Haag nog altijd 0 tegen 0.
0: Ja, ze moeten zich toch ergens over opwinden. Het publiek van AZ. Dat zegt eigenlijk ook wel voldoende. Dat ze om dat kleinigheidje met die bal niet helemaal, die niet helemaal goed lag, zich op deze manier laten horen. Want ja, verder is er eigenlijk niet zo heel veel voor het Alkmaarse publiek om voor te juichen of om zich voor te laten uiten. Nu een ingooi voor de Alkmaarers. 3 minuten extra. Even oppassen nog in die extra tijd van het eerste bedrijf. Gewoon met het gelijke spel de kleedkamer in. Dan zorg je er in ieder geval voor dat AZ echt wel even wat om over na te denken heeft in de kleedkamer. Dan krijg je misschien ook wel een kleine reactie van het publiek, kan ik me zo voorstellen. Want die zullen niet tevreden zijn met deze 0-0 tussenstand tegen ADO. En dat doet de ploeg uit Den Haag. Dus gewoon prima. Maar het is nog niet helemaal gedaan in de eerste helft. Meerdink brengt hem aan de rechterkant bij Kwakman. Dan kan hij uitverdedigd worden. Maar is het even de druk nu van Alkmaarse zijde richting Den Haag. Dat met z'n allen op de eigen helft staat. Smit beweegt naar de rechterkant. Het is allemaal nog op 1 meter of 20 bij de cornervlag vandaan. En daar is altijd weer Kilo, hè. Want die heeft de bal onderschept. Maar dat doet Goes nu ook. Voor AZ naar Patachi. Patachi gaat er voorbij bij Silla. Patachi, goede tackle. Van Waam is dat een overtreding. De bal ligt een beetje als een soort rugby scrum nu op het veld. En AZ gaat ermee vandoor. Chavez naar de linkerkant. De druk wordt nu wel wat groter in die extra tijd van de eerste helft. Daar is Rosangelo Daal. En dan wordt de bal weggewerkt. Is het gevaar eventjes weg.
1: Opgepikt door Dave Kwakman. Linkerkant van het veld. Halverwege de helft van ADO Den Haag. Gaat de bal via Koopmeiners weer naar Louis Schouten. Hij staat achterin. Een paar meter over de middenlijn heen. Alle veldspelers op de helft van ADO Den Haag. Waar je zowel de thuis- als de uitsupporters even kan horen. Op dit moment ook de ADO-supporters die in deze eerste helft misschien er ook wel een beetje kunnen genieten van ADO Den Haag. Dat weliswaar niet ontzettend veel kansen creëert. Een afgekeurd doelpunt tegenkreeg. Maar verder zich gewoon heel goed toont hier in Alkmaar. Gewoon een goede wedstrijd speelt tegen AZ. En laat zien waarom het naar de Eredivisie is gepromoveerd. Balbezit voor AZ met Koopmeiners naar de linkerkant. Daar wordt de bal opgevangen. En gaat een van de spelers daar direct weer mee naar binnen op het middenveld. ADO zet zich goed neer, verdedigend gezien. AZ kan niet zo heel veel met de bal. Wouter Goes misschien. Dan Patachi staat daar aan de rechterkant van het veld. Wordt nu ook aangespeeld. Patachi gaat daar een voorzet volgen. Of gaat hij eerst proberen voorbij Silla te komen? Nou, daar lijkt het wel op. Dan is het Dijkstra. En is ADO de bal weer, of AZ de bal kwijt. Kan ADO er misschien mee vandoor in de counter. Halkens, Eduardo gaat er achteraan. Maar Schouten is eigenlijk net zo snel als Eduardo. En krijgt de bal bij Jari de Busser. Betekent dat deze countermogelijkheid, was het eigenlijk al niet, dus ook niets oplevert.
0: Nee, maar de eerste helft levert voor AZ ook niet zo heel veel op. En voor ADO wel, want die lijkt te eindigen in 0-0. Een paar seconden nog. Mag AZ nog één keer, want ze zijn wel op de helft van ADO. Scheidsrechter kijkt al even naar beneden. Ja hoor, we gaan naar binnen. AZ en ADO gaan rusten met 0-0. Het eerste helftje, 45 minuten, heeft ADO prima doorstaan. Grote kans gehad voor Rottier in de eerste minuut. Ja, je kan best zeggen dat die comeback van ADO na 5 jaar afwezigheid uit de Eredivisie prima bevalt in Alkmaar. Want na 45 minuten en 3 minuten extra staat het tegen subtopper AZ in Alkmaar. Voorlopig netjes voor ADO 0-0.
1: Ja, dat is een goede uitgangspositie. Zometeen over 15 minuten gaat de tweede helft weer beginnen. En uiteraard is die ook te volgen bij ons bij Radio West. Graag tot zometeen.
2: Je luistert naar Radio West Sport. Alpingstudio Frans Metz, Rotterdam Hilligersberg. Voor het complete Alping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Alpingstudio Frans Metz is het altijd goedemorgen. Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
3: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. Het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar het lijkt een formaliteit, omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. De politie heeft vanmiddag na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in een bus getild en naar een plek buiten de stad gebracht waar de politie hen liet gaan, meldt Omroep West. Eén betoger zit nog vast, hij zou een agent in de arm hebben gebeten. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft Go Ahead Eagles met 4-1 gewonnen van Willem II. Eerder vandaag zorgde Telstar voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Later vanavond spelen PSV en Fortuna en AZ en ADO nog tegen elkaar. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
9: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
10: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
9: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
5: Radio West Sport.

0: terug in Alkmaar voor de tweede helft van de wedstrijd tussen AZ en ADO Den Haag. ADO keert na 5 jaar weer terug in de Eredivisie. En in de eerste helft is het toch eigenlijk best aardig. Laat er geen misverstand over ontstaan. ADO heeft het moeilijk in de eerste helft. Maar toont bij vlagen het voetbal van vorig seizoen speelt eigenlijk best goed. Kreeg in de eerste minuut van de eerste helft een hele grote kans. Via Evan Rottier. Later in de eerste helft werd het doelpunt van AZ afgekeurd na een overtreding op Pascal Mulder. En op Max Meerdings inzet had Kylian Ikema nog een waanzinnig goede redding in de eerste helft. Dat is een beetje de korte samenvatting. En nu gaat de tweede helft beginnen. Het is Yannick Eduardo achter de bal. Hij gaat de aftrap nemen. ADO speelt richting het vak van Alkmaar. AZ speelt richting het vak van Den Haag. Tweede helft is onderweg. Yannick Eduardo op Juho Kilo. En ook in de tweede helft naast mij Menno Schilder.
1: Ik heb echt helemaal niets van jou verstaan, Gert. We zijn begonnen aan de tweede helft.
0: We hadden het erover. Die muziek hier die staat hard in het stadion.
1: Ja, de muziek staat knijterhard. Je moet ook oppassen voor je oren. Want je moet nog een heel seizoen. Ja, en waarschijnlijk nog, hopelijk nog veel meer dan dat natuurlijk. 20 seconden onderweg in de tweede helft. ADO de tweede helft richting de Benside. De stand van 0-0. Goeie eerste 45 minuten. Goeie comeback van ADO in de Eredivisie. Na 5 jaar met een goede eerste 45 minuten. Een kans voor Rottier. Geen doelpunt. Maar ja, AZ dat PSV verpletteren met 4-0. Toch maar gewoon even op 0-0 houden in die eerste helft. Dat is al knap zat. Met nu de bal richting de rechterkant van het veld. Is weer even kijken nu hoe alle namen en gezichten staan. AZ zal niet tevreden zijn. Het publiek zal niet tevreden zijn. En dat is allemaal in het voordeel van ADO. Dat achterin de bal heeft via Waam.
0: Waam gaat naar Kylian Ikema, de doelman van ADO Den Haag. We hadden het er al eerder over. Ook in de eerste helft natuurlijk. Die goede redding die hij had op de inzet van Max Meerdink. Ik kon hem in de persruimte nog even in de herhaling zien. Ja, hij was inderdaad net zo goed als we al in eerste instantie dachten. Patatsi! Zij net. Daar komt ADO goed weg. Daar waren ze ineens heel snel na balverlies van ADO. AZ met Patatsi heel vrij in het 16 meter gebied.
1: Ja.
0: De inzet die dus uiteindelijk in het zijnet belandt. Kylian Ikema had hem anders denk ik nog wel gehad. Want het was een vrij lastige hoek. De keeper zat erbij. Maar uiteindelijk is het toch even schrikken, denk ik, voor Robin Peter en de zijne. Als Rottier een lange bal verlengt, maar Hokken niet snel genoeg is om eraan te komen. Is het nu de andere doelman die hem weer heeft. Jari de Busser legt de bal op de grond neer en paast hem zo waarschijnlijk naar een van zijn verdedigers.
1: Was misschien wel de beste kans voor AZ na die goal die ze hebben gemaakt. Die dus niet heeft geteld van Dijkstra. Stond echt wel vrij Patatsi. De hoek was misschien niet al te eenvoudig, wiskundig gezien. Maar ja, wel een hard schot in het zijnet. Ik denk dat ook een procent of 10-20 van het publiek die niet had gezien. Want die waren nog even een verkoelende ijsthee of iets anders halen. Nu het stadion langzaam weer vollopend. En altijd maar weer Kilo, die overal op het veld is. Nu op de as probeerde hij de bal van Koopmeiners af te snoepen. Wat niet lukt. Dus AZ dat de balbezit heeft achterin. Patatsi, die biedt zich altijd overal aan. Dat is echt de meest actieve aanvaller aan Alkmaarse zijde. Brengt hem nu terug bij Jari de Busser. Die heel vaak ver weg van zijn huis was in de eerste helft. Echt ver buiten de 16 meter. En nu rekent Meerdink eigenlijk op Smit. Is het buitenspel? Ja, dus Smit kijkt ook even naar Meerdink van ja, je zag waarschijnlijk al dat ik al die meters een beetje voor niks aan het afleggen was. Dat is allemaal in het voordeel van ADO. Want die hebben nu de bal dicht bij het eigen uitvak in de eigen verdediging. Waarom het uitvak van ADO dat vooralsnog kan zien dat het allemaal prima gaat voor de ploeg van Peter. En zich bij vlagen ook wel laten horen. Ook voor hen natuurlijk weer een prachtige terugkomst in de Eredivisie. Rottier probeert weg te draaien. De bal is over de zijlijn met als laatste een Alkmaars hoofd. Dus de ingooi voor ADO.
0: Met Sekou Silla die hem in de handen heeft. Halverwege de helft van ADO zelf heeft hij hem. Dan mag je de inworp gaan nemen. Vinde Bruin komt zich aanbieden. Ook even een Rottier. Ik ben benieuwd naar wie de bal gaat. Kilo heeft er ook wat ruimte. Het is eigenlijk geen van allen. Het is Jalen Hawkins. Maar dat was misschien ook wel gelijk de moeilijkste optie. Hij raakt de bal direct kwijt. Kan AZ overnemen. En dan is het Kees Smit die de bal naar achteren paast. Daar dus even de rust bij de Alkmaarse ploeg. Met Chavez gaat de bal weer naar de rechterkant. Wouter Goes kan er onder andere aankomen. En zo heeft AZ de bal dus weer terug. Wordt er wat heen en weer gepaast. Zijn we 3,5 minuten onderweg in het tweede bedrijf van deze wedstrijd. In de eerste helft hadden we het er al over dat ADO bij vlagen toch best wel goed voor de dag kwam. Het zijn met name tegenstoten waarvan ze het moeten hebben. Als ze nu weer naar achteren moeten. AZ aan de bal is aan de rechterkant. Nou, hier misschien een mogelijkheid. Rand 16, Patatsi. Was er nou even een no-look?
1: No-look? Ja, was een no-looker.
0: Heel bruikbaar was hij niet.
1: Nee.
0: Dat is dan weer jammer. Hij wil daar een bal het 16 meter gebied in krijgen bij een medespeler. Dat lukt niet. Kan nu alsnog. Voorzet. Oeh, gaat maar net goed. Ikema kan hem niet oppakken. De bal stuit het een beetje van hem af. Maar wel op een manier dat hij te hard tegen Kees Smit aankomt. Die daardoor niet kan schieten. De bal gaat daarom in de karambol naast. Doeltrap voor ADO.
1: Ja, het is zelfs niet eens een corner inderdaad. Want dat had dan ook nog geweest kunnen zijn. Maar via Smit, die het zelf niet door had. Die een meter of twee voor de goal stond, gaat hij uiteindelijk naast ADO dat opbouwt. Dan toch maar de diepe bal richting Rottier. Maar die gaat over hem heen op het hoofd van Koop Meiners. En dus ADO aan de rechterkant van Michum. Voordeel lijkt me, jazeker, van Michum nu aan de rechterkant door. En dan zit er misschien wel een uitbraak in. Van Michum probeert te kappen naar zijn linker. Koop Meiners is boos. Die zit ertussen en die maand naar zijn medespelers. Dat dit toch allemaal wel wat anders had gekund vanuit AZ-perspectief. ADO met de inworp. Dus heel veel spelers nu op de Alkmaars helft. Doet ADO het even rustig aan met Mulder achterin. Dat ziet er allemaal stabiel uit. Dan naar Silla, een paar meter voor de eigen middenlijn. Paasje, gevoelig, richting Rottier. Die komt nog aan ook. Oeh, Rottier met de hand. Anders is dit 0-1. Nee, gaat hij op de paal. Ja, maar hij had denk ik niet geteld. Want dat is de scheidsrechter nu ook met zijn gebaar aan de rest van het stadion aan het uitleggen. Het was inderdaad Hens. En dat is ongelukkig. Anders was dit dus de volgende levensgrote kans voor Rottier. Hij wipt hem over het doelman heen. En dan gaat de bal tegen de paal. Maar ook als hij erin was gegaan, had het dus allemaal niet geteld. Wel weer een volgend signaal van ADO dat dreigend is.
0: Ja, en het was Rottier in de eerste helft ook al met die kans inderdaad. Het is tot vooralsnog de meest dreigende man bij ADO. Misschien wel van de aanvallers. Een van de mindere afmakers. Want ja, in de eerste helft raakte hij hem ook al niet heel erg goed. Dit was dan wat ongelukkig in het meenemen natuurlijk. Als ADO ineens achteruit moet. Lange bal aan de rechterkant. En AZ misschien in de aanval met Patachi. Rand 16 staat hij. Patachi. Ja, dat is een zwak schot. Oeh, ik zat even te wachten. Gaat hij nou nog over de zijlijn bij die hoekvlag of over de achterlijn? Nou, Patachi heeft dan geluk dat het nog de achterlijn is. Anders is het helemaal knullig. En ADO heeft erbij dan ook geluk. Want anders kan je natuurlijk in de hoek van het veld voor onder druk gezet worden gelijk. Dat is natuurlijk ook niet ideaal. Het is een doeltrap voor ADO Den Haag. En Matteo Waam gaat hij zo meteen nemen. Paast hem naar Kilian Nikema. Doet daar even rustig aan. Het is wat gewaagd wat ADO nu doet met Finn de Bruin in het 16 meter gebied. Terug naar Waam. Die moet dan lang naar de linksbuiten. Jalen Hawkins komt niet aan de bal. Maar de Bruin heeft dan die tweede bal wel weer goed. Is hem direct weer kwijt aan Patachi en AZ. Patachi dan richting het 16 meter gebied opnieuw. Nu gaat AZ steeds sneller richting goal van Nikema. Nu in het 16 meter gebied. Voorzet laag vanaf de rechterkant. Het wegbox is daar van Nikema. De omhaal van Max Meerdink. Die gaat uiteindelijk naast. Daarbij de tweede paal ook nog Wouter Goes. Die daar misschien zijn voet tegenaan had willen krijgen. Nou ja, misschien. Dat had hij willen. Maar dat is niet gelukt. Dat betekent dat er opnieuw een doeltrap komt.
1: Ja, dat komt omdat er ook heel veel verdedigers van ADO, waaronder Mulder, precies op de juiste plek stonden om eventueel gevaar te verijdelen. Nikema, ja, dit gaat een keer mis. Hè. Dit gaat een keer mis, dat opbouwen achteruit. En het gaat nu ook fout. Waam levert in. Het is 4-4. Dan komt de bal, gelukkig, voor ADO in de handen van Nikema. Maar dit moeten ze niet te vaak doen. Dat ontzettend hoge risico in de eigen 16 met het opbouwen. Het ziet er allemaal prachtig uit als het lukt. Maar als het fout gaat, heb je zeer waarschijnlijk een 100% kans tegen. ADO heeft de bal ingeleverd. AZ lijkt het tempo een beetje op te voeren. Ja, je kan er natuurlijk op wachten dat de Alkmaarse ploeg, die best wel wat kwaliteit heeft, iets meer gaat brengen dan het in de eerste 45 minuten reed. Koop Meiners richting Daal, die komt er nog aan. Rosangelo Daal met Rottier op de achterlijn. Maar Rottier laat zich meestal niet zo makkelijk in de luren leggen in die 1-1 duels. Rottier moet er nu toch achteraan. Kees Smit draait even weg. ADO met 6, 7, 8 spelers in en om de eigen 16. Ze houden het daar heel compact en zorgen er in ieder geval voorlopig voor het AZ er niet doorheen komt.
0: Ze hebben wel nog altijd balbezit. De Alkmaarders met Louis Schouten. Nu aan de linkerkant Matteo Chaves. Staat er nu tegenover Terrel van Michum en Rottier. Twee aanvallers dus van ADO die even ook wat verder mee naar achteren komen om te helpen verdedigen. Nu balbezit aan de rechterkant. Met Patachi kan daar geen schot komen of een voorzet. De bal dus weer even naar achteren. Wordt er rustig aangedaan met Wouter Goes. En dan is het de bal die nu naar Schouten gaat. Schouten dan naar Daal. Daal vanaf de linkerkant. Weet daar een ploeggenoot te vinden in het 16 meter gebied. Chaves met de voorzet wordt geblokt. Even is daar een appel voor een hensbal en dus een strafschop. Dat feest gaat niet door, bal namelijk of de hand. Langs het lichaam, dat betekent wel dat er een hoekschop blijft staan. Met Koop Meiners die erachter gaat staan. Hoekschop vanaf de linkerkant. Koop Meiners gaat hem in één keer nemen. Daar lijkt het op. Enige speler in de buurt is Daal. één rechterhand de lucht in. En dan komt daar inderdaad die corner. Het is het wegboksen van Nikema. Niet heel erg overtuigend. Dan aan de rechterkant van het 16 meter gebied kan die teruggebracht worden. Ook in één keer weer eruit gehaald door ADO. Het is Kees Smit die hem terug probeert te brengen. Silla raakt hem verkeerd. Maar nu is het gevaar toch echt geweken. Althans, dat zeg je dan enthousiast. AZ heeft nog altijd balbezit.
1: ADO is de rust ook een beetje kwijt achterin. Levert de bal snel in. Rosangelo daalt dicht bij de 16 meter. Dan is hij gevaarlijk. En dan Meerdink bijna met het paasje richting diezelfde Daal. Want die was doorgelopen. ADO komt nu goed weg, maar het heeft de bal heel kort in het bezit en levert hem heel snel in. Dat is meestal geen goed idee. Hakje van Daal, de druk wordt groter op de defensie van ADO. Maar Van Michem is dan altijd degene die de rust kan bewaren. Die geeft hem aan Rottier en dan Eduardo op de helft van AZ. Misschien een countermogelijkheid. Het is 5 tegen 4. Eduardo richting de 16 meter met twee man om zich heen. Eduardo nog altijd in de 16. Eduardo schiet hem met links. Nou, afgeven. Daar is de kans voor ADO. Dit had meer op moeten leveren. Daar komt de corner voor de Hagenese, maar dit was echt een dikke vette counterkans.
0: Ja, hier had eigenlijk een doelpunt moeten zijn voor ADO Den Haag. Dit zijn de momenten waar de ploeg van Robin Peter gebruik van moet maken met Vin de Bruin. Zijn inzet was het die uiteindelijk gekeerd werd en over de achterlijn ging. Dubbele wissel bij ADO Den Haag zometeen met Milian Jiménez en Eli de Ruiter die het veld gaan betreden. Dat is, kijk, de Ruiter zal voorin gaan spelen.
1: Aanvallend.
0: Is natuurlijk ook een verdediger.
1: Ja.
0: Kan ook overal staan. Is een beetje Kilo die nu de hoekschop gaat nemen. Kilo daar bij de tweede paal. Blijft hij even liggen. Silla! Nee. Dat scheelt niet gek veel hoor, Menno.
1: Weer een dikke kans.
0: Echt een dikke kans.
1: Ja.
0: Maar misschien een half metertje overgaat. Het is natuurlijk een verdediger die uithaalt. Druk net niet genoeg. Het is daar erg druk in de 16 ook. Dus ja, dat is sowieso al lastig. Maar het mocht niet zo zijn. En dan is daar het wisselmoment. 10 minuten na de rust, minuut 56, gaat Milian Jiménez het veld betreden. Voor
1: Hawkins gaat eruit.
0: Ja, nou, dat is dan eerst de Ruiter trouwens. De Ruiter voor Hawkins. En dan gaat Vin de Bruin eraf. De man van de kans zojuist.
1: Ja, die zal extra balen dan.
0: Ja. En Milian Jiménez betreedt dan het veld. Nou ja, vorig jaar was het voor De Bruin sowieso lastig om aan speelminuten te komen. Dus in dat opzicht is dat al vooruitgang in de Eredivisie dit seizoen. En Milian Jiménez, ja, hij dus wat minder minuten. Ook vorig jaar gaat er nu eens inkomen in de tweede helft. Als Patachi eruit gaat, Kelvin Stengs erin gaat komen. En ook Troy Parrott met een entree voor Max Meerdink. Zo hebben we twee keer een dubbele wissel gezien in deze wedstrijd waar ADO Den Haag de laatste twee minuten het meest van zich heeft laten horen. Toch wel via zeker de Bruin een moment kreeg waarvan geprofiteerd moet worden. Meerdink is niet blij met zijn wissel.
1: Nee.
0: Krapt even tegen een bidonnetje aan.
1: Ja, Echtold is ook niet blij met de aanval van AZ. Want hij wisselt bijna iedereen voorin. Om dus anderen erin te brengen. Parrott met het eerste moment. Hij kopt de bal door richting Rosangelo Daal. Loopt zelf door. Parrott, ADO moet oppassen. Maar Nicky Jema heeft de bal in zijn handen. Ja, het waren twee dikke rode stippen met de stift van ADO in de 16 meter van AZ. En daar had het een doelpunt uit moeten maken eigenlijk. Eerst dus die kans met dat schot van De Bruin. Die uiteindelijk via de hoekschop over de achterlijn ging. En daarna de Silla. Met buitenkant voet scheelt allemaal niet veel. Hij stond dicht op de goal. Daar had ADO meer uit kunnen halen. AZ levert de bal in en ADO loert continu een beetje op die snelle momenten voorin. Waarbij Van Michem natuurlijk altijd handig is. Dan gaat hij niet over de zijlijn, dus houdt AZ binnen. Lijkt er ook wat meer intensiteit in dit duel te komen. Dan kan de wedstrijd ook wel een beetje gebruiken, Gert.
0: Pijn bij Eduardo. Haalt daar met een sliding de bal over de zijlijn. Maar ik denk dat hij nog geraakt wordt door Koopmeiners.
1: Ja, als Koopmeiners.
0: En dan is hij vrij snel weer opgestaan. Hij heeft vooral last van de linkerarm. Eduardo. Maar kan wel gewoon verder. Staat weer, loopt weer binnen de lijn ook. In dat opzicht niet zo gek veel aan de Theeworp is er voor AZ. Aan de linkerkant van het veld. En dan is het Kees Smit die wordt aangegooid. Daar direct een omhelzing krijgt van Milian Jiménez. Alleen niet zo'n hele liefdevolle. Betekent ook dat Erwin Blank even moet ingrijpen.
1: Ja. ADO heeft vorig jaar natuurlijk heel veel verschillende doelpuntenmakers gehad. Dat was de kracht van ADO, dat eigenlijk iedereen wel een doelpunt kon maken. Maar ja, misschien nu in de Eredivisie heb je eigenlijk ook wel iemand nodig die er af en toe misschien ietsje meer maakt. Die er op het moment staat dat je ook niet helemaal lekker in de wedstrijd zit. Of dat je die ene kans krijgt en dat je dan een spits hebt die hem ook afmaakt. Dat ontbreekt er eigenlijk als enige nog een beetje aan bij ADO vanavond. Rottier had het twee keer kunnen doen. Silla had het kunnen doen. De Bruin had het misschien wel moeten doen. Het is allemaal niet gebeurd. Het is 0-0 na een uur spelen. Wat natuurlijk voor ADO gewoon een hele goede uitslag is vooralsnog. ADO laat zich in het eerste uur van het nieuwe Eredivisie-seizoen uitstekend zien. En laat ook zien waarom al die mensen en al die kenners en alle oud-profvoetballers zoveel vertrouwen in ADO Den Haag hebben. Want het doet het echt prima vooralsnog. Nicky Ema wordt een klein beetje onder druk gezet door Parrott. Dan de bal maar diep richting Eduardo. Het zegt ook al genoeg dat hij voorlopig gewoon blijft staan, hè?
0: Ja, zeker. In de voorbereiding ook een goed aanspeelpunt gebleken. En dat is natuurlijk ook wel lekker dat je een kapstok spits hebt daar voorin. Iemand waar je eigenlijk altijd de bal weer naartoe kan halen. Iemand die de bal bij zich kan houden. Een hele bruikbare spits, denk ik, voor Robin Peter en de speelwijze van ADO Den Haag. Want daar, nou ja, vorig seizoen niet zozeer. Maar zeker in het laatste seizoen met Kalesic kort het eraan. Een goede spits die een balletje vast kon houden. Nou, dat zit nu wel goed bij ADO. Dat de bal heeft met de Ruiter. De Ruiter veel ruimte bij Van Michem daar aan de rechterkant van het veld. Van Michem dan naar Milan Hokke. Staat hoog in het 16 meter gebied. Hokke en Jiménez. Ja, zijn schot draait wat te ver naar buiten. En gaat dan vervolgens toch wel een meter of 4-5 naast. Aan de linkerkant van de goal van Jari de Busser. Dat is jammer. Ja, opnieuw een moment dat je ADO toch wat meer naar voren ziet kruipen.
1: Ja, ze ruiken bloed. En ADO ruikt dat AZ vanavond niet in topvorm is. In het eigen Alkmaarse stadion. Er is voor de ploeg van Peter echt iets te halen. Voor ADO vanavond tegen AZ 0-0 na een uur spelen. En ADO ruikt zijn kansjes en krijgt ook meer kansjes. Maar moet nu oppassen, want AZ is erdoor. Het is voorlopig geen buitenspel. Bal voortrekken. Daar komt de levensgrote kans voor Daal. Het is 1-0 voor AZ. Net op het moment dat je denkt dat ADO beter en beter in de wedstrijd komt, slaat AZ genadeloos toe. Iets te veel spelers van ADO voor de bal. AZ trekt hem voor. Rosangelo Daal staat te wachten op een meter of 8. En dan is Nicky Emma kansloos. Staat AZ na 62 minuten op een 1-0 voorsprong tegen ADO.
0: Goede aanval, hoor.
1: Ja.
0: Van AZ. Maar ik, om heel eerlijk te zijn, dacht ik aan buitenspel.
1: Ik dacht ook aan buitenspel, want ze leek een beetje te stoppen met voetbal, ook bij ADO.
0: Erwin Blank heeft de oor al maar, of de hand al maar het oor.
1: AZ scoort.
0: Hij is wat aan het luisteren, de scheidsrechter.
1: Ja, het is nog geen zekerheidje.
0: Maar gaat ADO twee keer goed wegkomen? Dat is een beetje de vraag. Natuurlijk in de eerste helft al een doelpunt afgekeurd. Gaat dat nu ook gebeuren?
1: Nee.
0: Inderdaad, doelpunt telt.
1: Doelpunt staat.
0: ADO staat achter. 1-0 voor AZ in Alkmaar.
1: Het gekke is dat op het moment dat aan de rechterkant van het veld AZ erdoor kwam, leek ADO heel even een seconde of anderhalf te stoppen met lopen.
0: Ja.
1: Die hadden waarschijnlijk verwacht dat de vlag de lucht inging. Nou, dat is dus een behoorlijke inschattingsfout geweest. Want geen buitenspel. We voetballen ook weer. AZ staat voor tegen ADO met 1-0. En dan is dat eigenlijk toch een beetje zuur voor ADO. Is het misschien ook een beetje een les, want dit kan in de Eredivisie wel eens gebeuren. Dat je zelf wat sterker wordt en denkt om zelf misschien wel een doelpunt te maken. En dan krijg je hem zo om de oren. Dan moet ADO in de achtervolging aan de rechterkant van het veld. Kijken of ze misschien meteen toe kunnen slaan. De bal niet over de achterlijn, want daar zorgt Jari de Busser voor. Nee, daar zorgt hij niet voor. Die houdt hem niet binnen. Dus een corner voor ADO. Ja, het is absoluut nog geen gelopen race. Zeker niet, want ADO zit vanavond prima in de wedstrijd. Maar zal deze teleurstelling even moeten slikken.
0: Gewoon nog 27 minuten te gaan, hè, deze wedstrijd. Dus wat je zegt, ja, het is wel oppassen dat je niet nog een keer in het mes loopt met een snelle tegenstoot van AZ. Maar de laatste paar minuten geven, met uitzondering van Nicole, dan toch misschien wel wat hoop op een gelijk spelletje. Als er een hoekschop komt vanaf de rechterkant van Michem, gaat hem trappen. Is wat kort, kan daardoor bij de eerste paal weggekopt worden. De Ruiter zal hem dan op moeten pakken ten opzichte van Daal. Heeft het moeilijk, krijgt er hulp van Jiménez. Jiménez in tweede instantie, hij weet hem niet binnen te houden. De inworp is voor AZ aan de linkerkant van het veld, halverwege de eigen helft. En dan is het Rosangelo Daal die hem mag gaan nemen. Jesse Bal gaat erin komen, ook bij ADO. Opnieuw een dubbele wissel. Eruit gaat Denel van Michem. De aanvoerder. Remdre Nigel Thomas. Ja. En dus nog altijd geen nieuwe naam. Jan Zamburek zou er een bijvoorbeeld kunnen zijn. In verdedigend opzicht Lasse Wilhelm. En ook Rottier gaat het veld verlaten. En voor hem komt dus Jesse Bal erin. Bal die zijn contract verlengde deze zomer tot 2029. Ja, Nigel Thomas ook.
1: Nigel Thomas, een Rottier naar de zijkant. Ook hij had op het scorebord kunnen staan, Rottier. Met twee dikke kansen, ja, maar geen doelpunt.
0: Moeten staan,
1: ja. Dit is een overtreding. Eduardo heeft er zelf ook heel veel last van op Kwakman. Die gaat even een paar keer rollenbollen op de eigen Alkmaarse helft. Met een licht fluitconcertje van het publiek. Ik moet zeggen, na die goal van AZ. Ja, je hoorde wel wat gejuich. Maar het was nou ook weer niet zo dat het stadion echt in vuur en vlam stond. Het is allemaal een beetje tam vanavond in Alkmaar. Terwijl de Haagse fans zich laten horen en zien. Die klappen met z'n allen en hebben nog altijd vertrouwen in een goed resultaat. En waarom ook niet? Het staat pas 1-0. En misschien dat ADO met alle wissels die het in heeft gebracht nog best wel wat kan bewerkstelligen. Rosangelo Daal, dat is knap. Daal, die is de verdediging van ADO de baas. En dan speelt hij hem naar Troy Parrott. Parrott voor de 2-0. Nee, daar is Nicky Ema. En Parrott speelt die bal ook iets te ver voor zichzelf uit. En gaat over de achterlijn dan ook nog. Hier laat AZ een tot best wel behoorlijke grote kans liggen op de 2-0. Maar omdat Parrott die bal niet goed aanneemt en Nicky Ema maar weer eens goed zijn goal uitkomt, blijft de Haagse schade voorlopig beperkt tot één treffer.
0: Grote kans hoor voor Troy Parrott. En, nou ja, zo zie je dat ADO wat verder naar voren wil en daardoor dus ook die ruimte weggeeft achterin. Ja, het is het risico van het vak. Je staat nu toch al achter. Dan maakt 1-0 of 2-0 niet zoveel uit. Ja, tenzij je kijkt naar doelsaldo natuurlijk. Maar ik denk dat dat in deze fase van de competitie nog niet heel erg speelt.
1: Nee, je zou kunnen zeggen dat het risico wat vroeg is nog. Met heel veel aanvallers erbij. 25 minuten. Er zijn trainers die dan denken, nou weet je, laten we tot de 75ste minuut wachten. Peter, doe dat niet. Nou, en laten we wel zijn. Waarom ook niet? Want hier is ADO met Jesse Bal, die iets te veel tijd nodig heeft eigenlijk. Maar ADO blijft wel in balbezit. Ja, laten we wel zijn. Peter gaat gewoon ook een beetje van de eigen kracht uit. Ja? Dat heeft hij vorig jaar met 89 punten in de eerste divisie gedaan. En ja, hij bewijst vandaag dat dat gewoon grotendeels gelijk is. Want waarom ook niet? ADO kan op voetballend vlak echt wel wat creëren tegen dit AZ. En dat bewijst deze aanval aan de rechterkant van het veld. Met Bal, die nu de controle wel heeft in duel met Koopmijn. Is goede voorzet, tweede paal, bijna de kopkans. Ja, weer een dreigende situatie. De Ruiter krijgt hem net niet, maar dit was best wel een behoorlijk goede Haagse aanval.
0: Ja, het toont de intenties van ADO. Het komt niet naar AZ om gewoon een leuke wedstrijd te spelen en eraf te gaan. Deze willen gewoon echt wel een punt pakken in dit duel. Dat is iets wat je zeker in de tweede helft terug ziet komen. In de eerste helft stond het iets verder naar achter, waren het vooral tegenstoten. En nu probeert ADO het ook echt voetballend te doen richting de goal van Jari de Busser te kruipen. Als er nu een voorzet komt, 16 meter binnen bij de tweede paal, misschien de Ruiter. Bal draait te veel van hem weg. Dat betekent dat hij over de achterlijn gaat en er een doeltrap komt voor de Alkmaarders. Waar nog altijd de trainer Leroy Echtot buiten zijn dugout staat. Je zei het in de eerste helft al, hij heeft echt nog geen seconde gezeten volgens mij.
1: Nee, nou ja, hij is niet tevreden. Hij ziet ook dat AZ meer wil brengen, meer kan brengen voor het eigen publiek tegen promovendus ADO. Maar dat het allemaal niet zo makkelijk gaat.

0: En dan kunnen ze dit allemaal niet meer belopen. En is het denk ik Kelvin Stenks, de invaller, die het laatste beslissende zetje geeft. Maar deze goal mag toch op een groot konto worden geschreven aan Kees Smit. Hij zet hem op, loopt door. En tikt de bal in het Haagse goal.
1: Onze nummer 14, Kelvin Stenks.
0: Het is inderdaad Kelvin Stenks. Ja, die was slim doorgelopen. Dit is een aanval waar je vrij weinig aan kan doen. Natuurlijk loopt ADO, zou je kunnen zeggen, te laat mee. Maar we moeten hier ook de credits geven aan een prachtige Alkmaarse aanval. Waardoor AZ op een iets comfortabelere 2-0 komt.
2: Het is van een goede ploeg.
0: Het is een goede ploeg. Ze hebben goede spelers.
2: Het is wel echt een goede ploeg. En dat is iets wat je afgelopen zondag zag natuurlijk tegen PSV. Weliswaar tegen 10 man, maar dan nog win je niet zomaar met 4-0 in Eindhoven. Dan moet je echt wel wat kunnen. Ja, dat het iets kan, dat laat het vandaag ook zien. Zeker met Parrot en Stenks in het veld. Dan zijn dat gewoon echt wel hele goede aanvallers die je tegenover je hebt staan. Het is ADO dat de aanval op wil zoeken met Nigel Thomas. Maar dat feest gaat niet door, kan de bal niet aannemen. Gaat er over de zijlijn. Is er een inworp aan de linkerkant dus voor AZ richting Parrot. Daar zit Mulder ertussen. Is het Koopmeijers die alsnog overneemt. En via Kees Smit gaat de bal naar Wouter Goes, naar de rechterkant. Goes die wat meters pakt, richting de middenlijn gaat. Zo gaat AZ ook richting de helft van ADO Den Haag. Stenks kiest dan toch even voor alle rust achterin. Hoewel rust, zo rustig is er niet met Jesse Bal en Nigel Thomas die met grote passen op je afkomen. Maar AZ weet daar prima mee om te gaan. En nou, uiteraard, op het moment dat je dat zegt, leveren ze de bal in bij Eduardo. Nigel Thomas neemt hem aardig mee. Gaat 16 meter gebied in. Nigel Thomas, daar misschien de goal. Nee, Eduardo. Ja, wat wilde hij eigenlijk? Achter het standbeen langs misschien. Er waren niet heel veel andere mogelijkheden ook eigenlijk voor Eduardo. Die de bal net achter zich krijgt en hem net voorbij was al. Maar toch laat ADO zich dan een beetje zien in het 16 meter gebied.
0: Ja. Maar dit is wel het verschil van ADO, wat ze natuurlijk nu in de Eredivisie gaan krijgen. Dan moet je dit soort spelden prikken die je krijgt. Ja, dan moet op een gegeven moment wel een keer een doelpunt uitkomen. Hè? Want ADO is nu best vaak in de 16 van AZ geweest. En ook best wel regelmatig van dit soort situaties, dat het op het laatste moment net niet tot een echte kans komt. En als je dat te vaak overkomt en daar te weinig van profiteert, te weinig kansen creëert, ja, dan loop je in de Eredivisie gewoon tegen nederlaag aan. Dat kan niet anders. Je moet op een gegeven moment echt een keer niet alleen maar gaan blaffen, maar ook gaan bijten. AZ met de bal. Rosangelo Daal speelt een goede wedstrijd. Is gewoon een goede voetballer natuurlijk. Troy Parrott, die verspeelt hem dan. En dus kan ADO weer even overnemen met Mulder. Maar ADO is in de tweede helft de bal wel snel kwijt.
2: Ik vraag me ook af of ADO met de wissel sterker is geworden. Ik snap
0: nee,
2: dat voorlopig
0: niet.
2: Eruit moet gaan. Omdat ja, toch op leeftijd, fitheid, conditie zal ermee te maken hebben. Maar ja, Nigel Thomas is toch wel beduidend minder, toch?
0: Ja, andere voetbal.
2: Respect.
0: Ja, kijk, Van Michem heeft zoveel ervaring. Die weet op dit soort momenten precies wat je moet doen om die bal even in het bezit te houden, even te temporiseren. Die maakt gewoon betere keuzes, maar het is ook ervaring, want Van Michem is gewoon een rot die zoveel heeft meegemaakt. En een van de weinige spelers die natuurlijk Eredivisie ervaring heeft. Ja, kijk, Van Michem heeft alles meegemaakt wat Thomas niet heeft meegemaakt. En dat zie je dan toch in een paar kleine situaties. En dat mis je dan in deze fase.
2: Ik denk dat Giménez en De Bruyne ongeveer gelijkwaardig zijn. De Ruiter is gewoon een goede aanvaller. Ik denk ook beter dan Hawkins. En voor Jesse Bal is het ook vooral leuk eigenlijk dat hij met een jeugdvriend op het veld staat nu. Hè? Dat is Yannick Eduardo. Dus in dat opzicht is dat misschien ook nog wel leuk en interessant. Twee spitsen dus eigenlijk bij ADO. Waar Eduardo vooral naar de linkerkant wat is verschoven. En Jesse Bal wat meer naar rechts. Dit is buitenspel. En dus een vrije trap voor ADO Den Haag. Met daar in de buurt Hokken. Maar eerst een dubbele wissel bij de Alkmaarders. Waar Hessel de Wit het veld in gaat komen. Andere spelers, een rugnummer kan ik nog niet goed zien. Is het meeste witte,
1: denk ik.
0: Zijn het de laatste minuten in het AZ-shirt van Smit? Het zou zomaar kunnen. Hessel de Wit komt erbij en zijn naamgenoot ook, Mees. De Mexicaan, Chavez, WK-ganger, gaat naar de kant bij Alkmaarse dienst. En dan komt Mees de Wit er dus ook bij. Ja, voor AZ zijn de tropenweken. 4-0 winnen van PSV. Nu 2-0 in deze eerste wedstrijd voorstaan tegen ADO. Waar wij natuurlijk hopen dat ADO in het laatste ruime kwartier nog wat terug kan doen in Alkmaar. Maar ja, het is een goede ploeg, AZ. Dat is het eigenlijk al jaren. Ze halen misschien iets te weinig, heb je het gevoel altijd, uit wat erin zit. Want bij

0: AZ heb je altijd het idee van, nou, als er dan een topclub een wat minder jaar heeft, dan moet AZ misschien maar een keer in de buurt van die titel kunnen komen. Dat gevoel heb je soms wel eens, maar dat komt er meestal niet op die manier uit. Maar de goede ploeg hebben ze wel. Dat heeft ADO natuurlijk ook zeker. En hier is bal. Die gaat richting de achterlijn. Houdt hij hem binnen? Het antwoord is nee. De nauwkeurigheid in de paas zat er niet. Bij Kilo aan de rechterkant op de as van het veld. Ja, die maakt natuurlijk ook zoveel meters overal. Dat ik me ook kan voorstellen dat dat misschien ook een beetje te kosten gaat van de secuurheid. 73 minuten. AZ 2 en ADO 0.
1: En dus nog een ruim kwartier in Alkmaar, waar de lange trap komt van de Busser op het hoofd van Mulder. Maar is ADO de bal gelijk weer kwijt. Ligt er een speler van AZ op de grond in de middencirkel. Daar wordt toch even naar gekeken door Erwin Blank. Hoewel, hij laat het spel nog even doorgaan. Heeft ermee te maken dat Dave Kwakman ondertussen alweer is opgestaan en verder kan. Alkmaar dus nog altijd in balbezit. Het is een ploeg in het rood-wit tegen ADO dus. Met een nieuwe hoofdsponsor trouwens. In het thuisshirt. Ook het derde shirt nog van Daryl van Michum. Ken je die saga nog? Die kampioenswedstrijd waarin dat shirt gedragen zou gaan worden. En toch niet, omdat het in een thuisshirt zou moeten spelen. Een mogelijke promotie- of kampioenswedstrijd. Ah ja, uiteindelijk is het dus het derde shirt geworden. Het is geen lelijk shirt overigens, maar goed. Dat shirt gaan we ongetwijfeld nog zien dit seizoen.
0: Zeker.
1: Net als deze. Het traditionele geel-groen.
0: Ja, het is alweer even geleden, hè, dat ADO zeker was van de Eredivisie. Dat was op 17 maart.
1: Ja, vroeg, hè.
0: Met vol in de winter. Ja. Moest het seizoen nog 2 maanden door. Maar ADO won 1-0 van Jong Utrecht. En daarmee was de Eredivisie, waardoor ze vandaag in Alkmaar mogen aantreden tegen AZ, een feit. ADO moest ook nog kampioen worden. Dat werden ze enkele weken later. En dus een groot feest eind april. Een paar dagen na Koningsdag. Ja, het klinkt allemaal als heel, heel lang geleden. Maandje of 4 terug. Dit kunnen we allemaal vertellen, omdat er bij AZ even een blessurebehandeling is in de persoon van Kwakman, die ook weer is opgekrabbeld. Het belooft een heel mooi seizoen te worden voor ADO, waarin ze hopelijk, ja, ze gaan natuurlijk tegen tegenstanders spelen die minder kwaliteit hebben dan AZ. En dan zou ADO echt absoluut in staat moeten zijn om punten te pakken. En we gaan, ja, 3, 2, 1. Zij zijn iets eerder dan wij. Het Haagse kwartiertje in.
1: Haagse kwartiertje. Nou, misschien dat ADO daar nog iets kan gaan doen. Gele kaart overigens nog voor Jo Kilo. Dus hij moet oppassen daar op het middenveld. Als er balbezit is voor AZ. Snel dus weer terug met Kwakman. Paas in de diepte wordt doorzien. ADO neemt over met Kilo. Kilo met de ruiter die er overheen loopt. Maar niet wordt bediend. Kilo gaat terug naar Jiménez. Jiménez nog altijd op de eigen helft. Ziet dat Hokke daar staat aan de rechterkant tegen de zijlijn aan. Niet heel veel ruimte heeft. En dus kiest Pascal Mulder voor de ruiter. Ja, die bal is veel te hard en niet binnen te houden door de aanvaller van ADO Den Haag. Ziet dat de bal over de achterlijn gaat en dat AZ een doeltrap mag gaan nemen met Jari de Busser. Een kwartier nog dus. En 2-0 de achterstand. Ja, dan ben je toch geneigd te zeggen dat deze wedstrijd is gelopen. Dat er niet zo heel veel meer te halen valt. En het is geen schande tegen AZ natuurlijk. Als Jesse Bal daar Jari de Busser heel erg in de weg zit. Sterker nog, zodanig dat hij geen andere optie heeft dan de bal over de achterlijn te trappen. Dat betekent dat ADO de hoekschop mag gaan nemen. Ik ben benieuwd hoeveel haast erbij is. En ook als je kijkt naar het aantal warmlopers. 1, 2, 3, 4, 5 nog aan de zijlijn. Misschien dat Robin Peter dan nog een aanvallende wissel zal willen gaan brengen. Luca Rijssel zou natuurlijk zomaar kunnen. De aanvaller spits die vorig seizoen ook nog wel zijn doelpuntje meepikte. Corner wordt daar teruggebracht voor de pot. Uiteindelijk kan er niemand schieten en wordt de bal weggewerkt.
0: 1 doelpuntje kan AZ misschien nog een beetje aan het wankelen gaan krijgen in het laatste kleine kwartier. Maar dan zal het toch wel snel moeten gebeuren, ben je geneigd te zeggen. Anders is de Alkmaarse controle daar met de 2-0 voorsprong na 77 minuten. En dan heeft AZ, de ploeg van Leroy Echtold, natuurlijk wel een aantal spelers die weten hoe ze dat vast moeten houden. Niettemin, ADO op de helft van AZ. Kijken waar het nog wat kan creëren. AZ kan nu natuurlijk in de leunstoel. Kan achterover gaan kijken wat ADO nog kan creëren met Mulder. Normaliter toch niet degene waarvan je meteen zou verwachten dat hij de creatieve paas heeft. Maar dat bereikt hij wel bal. Dus aardige voetbal de ADO. Het komt er nog niet heel ver mee. Halverwege de AZ-helft is de bal weer terug bij Mulder. Wie heeft de diepe loopactie? Wie heeft de creativiteit? En wie heeft nog de energie, Gert, om iets te verzinnen?
1: Ja, dat is de grote vraag. Want het is natuurlijk ook wel een verschil in conditioneel wat het van je vraagt. KKD Eredivisie. En ADO is een fitte ploeg. Dat helpt mee. Is ongetwijfeld ook fitter geworden in de zomer. Daar zullen ze ongetwijfeld op getraind hebben ook. Maar tegen AZ, dat is gelijk een vrij lastige tegenstander. Nigel Thomas gaat daar voorbij aan een van de invallers bij AZ. Meester Wit, Thomas met de voorzet nu. Daar kan niet gekopt worden door Eduardo. Het bal gaat een half metertje over de spits van ADO heen. Nog altijd balbezit met Kilo. Halverwege de helft van AZ. Jiménez, 20 meter buiten de goal vandaan. Naar de rechterkant. Nigel Thomas moet dan opnieuw een voorzet gaan geven. 16 meter bij de achterlijn vandaan is het opnieuw Milian Jiménez. Iets verder naar binnen. Voorzet richting de tweede paal. Wordt daar weggehaald door AZ. Maar wel over de achterlijn gekopt. Dat betekent dat er opnieuw een hoekschop gaat komen. Daar aan de linkerkant van het veld. Dat Kilo opnieuw die hoek in mag gaan lopen. En dat met 12 minuten te gaan de uitsupporters van ADO Den Haag opnieuw even extra erachter moeten gaan staan. Om ADO dan toch te helpen aan een aansluitingstreffer. En misschien nog wel wat hoop voor een resultaat hier in Alkmaar. Het zou een stunt zijn van je welste. Zeker als je 2-0 achter hebt gestaan. Kilo met de hoekschop. Het is een variantje. Rand 16. En daar is een kans voor Jiménez. Erwin Blank, wat sta je daar toch in de weg voor de middenvelder van ADO Den Haag. Scheidsrechter heeft net op tijd door dat het een variantje is. Kan daardoor uit de weg gaan. En Jiménez, hij ziet zijn inzet uiteindelijk geblokt worden in het 16 meter gebied.
0: Ja, zo'n bal moet er wel echt een keer in. Hè? Want ook dit is weer een vrije schietkans. Randje van de 16. Natuurlijk kan niet alles prijs zijn. Maar ADO moet een keer scoren. Uit die spelden prikken. Uit die kansjes die ze krijgen. Want daar hebben ze er vandaag in Alkmaar echt wel wat van gehad. Het positief is, ADO blijft wel het positief opzoeken. Blijft de aanval opzoeken. Blijft voor een resultaat gaan hier in Alkmaar. En doet gewoon echt prima mee. Doet dapper mee vanavond in Alkmaar. Niet alles gaat goed. Zoals hier bij Kilo. Die de bal onder zijn voet door laat glippen. Waardoor hij over de zijlijn gaat. En AZ verder kan. En dan komt daar een corner voor AZ. Ja, zo gaat het dan ook. Eén keer een snippertje. En je bent meteen aan de andere kant. Er zijn heel veel positieve dingen op te noemen aan ADO zijnde vanavond. Maar de ploeg van Peter zal toch ook een lesje leren dat het effectiever moet worden, Gert. Want er zijn wel wedstrijden dat een paar van die kleine kansen, ze hoeven er niet allemaal in, maar er moet wel één in.
1: Ja, zeker. En daar schort het aan. Je zag het in de eerste minuut al, dat was een aardig voorbeeld met die inzet van Rottier die hem half raakt. En verder heeft ADO natuurlijk wel wat speldenprikjes gehad. Nog een grote kans via Vin de Bruin bijvoorbeeld. Hoekschop is er voor AZ aan de overkant van het veld. Dat betekent de rechterkant, is een zwakke hoekschop zeg, van Stengs. Wordt bij de eerste paal al weggewerkt door Sekou Silla en ADO Den Haag. Kan niet voorkomen worden dat er een inworp komt voor de thuisploeg. En natuurlijk is daar wat minder haast bij Dijkstra. Doet vrij rustig aan. Ja, dan gaat iemand anders de inworp nemen. Dat kan natuurlijk ook nog. Dat maakt in principe niet zo heel veel uit voor de Alkmaarders. Als Stengs daar wordt aangegooid en de Ruiter de bal vervolgens weer opnieuw over de zijlijn loopt. En er gewisseld gaat worden. Het is een wissel bij AZ. Oefkier.
0: Ja. Angelo Daal gaat naar de zijkant, de man van de 1-0. Vogeltje vrij kon hij binnentikken in de 16 toen ADO niet goed stond en dacht dat het buitenspel was. Dat brak de wedstrijd open in negatief opzicht voor ADO, want daardoor moesten ze achter AZ aan. En met de 2-0 lijkt de ladder wel erg hoog om te beklimmen voor ADO in het restant in die 10 minuten. Maar goed, je weet het allemaal maar nooit. Snel de bal heroveren, dat lukt nu via een vrije trap. En dan maar kijken wat er in die laatste 10 minuten nog mogelijk is. ADO blijft ervoor gaan, ADO blijft ervoor strijden. Om misschien toch nog stiekem iets te bewerkstelligen hier. Maar voorlopig nog altijd achterstand van 2-0.
1: Balbezit voor ADO met Pascal Mulder. Kreeg hem van Matteo Waam. Mulder die gelijk kijkt naar Hokke. Hij staat aan de rechterkant van het veld op de eigen helft. Met nu Nigel Thomas aan de bal. Iets verder naar voren al. Hokke dan vervolgens met de diepe bal in de richting van Jessebal. Dat is een prima paas overigens. Alleen krijgt hij hem niet terecht bij Yannick Eduardo. Daar in de punt van de aanval. Die nog even bij zijn tegenstander op de nek gaat hangen. Is dat Wouter Goes? Ja. Dan heb je precies de goede te pakken natuurlijk. Want als er iemand weet hoe je kan zuigen, dan is het Wouter Goes. Ja, dan een beetje irritant doen bij hem. Nou ja, weet je, waarom ook niet? Een beetje wat irritatie opwekken zonder een gele kaart te pakken. Hij is er echt niet blij mee, Wouter Goes.
0: Nee.
1: Eduardo zal toch ook wel een beetje speels hebben bedacht.
0: Ja, weet je, Goes is natuurlijk zelf wel, even ter verdediging van de verdediger van AZ, is hij zelf wel een stuk volwassener geworden.
1: Zeker, 100%. Ik bedoel het ook zeker niet als een soort sneer of zo, hoor.
0: Nee. Maar Goes moet zich niet opwinden, want zijn ploeg staat 2-0 voor. ADO is de ploeg in de achtervolging. Die gaan we proberen, dat moet hij toch ook weten. AZ levert in, levert niet in. Ze gaan verder via De Wit. De Wit terug naar Parrot. Bijna 3-0. Maar de bal wordt over de goal geschoten. Het gaat ADO af en toe iets te rap in de 16. Dat is geen schande in die eerste Eredivisie-wedstrijd. En zeker niet tegen AZ, dat heel veel kwaliteit heeft voorin. Dit loopt goed af, dus zit ADO er nog steeds in met 2-0 achter. Want je weet het maar nooit. Eduardo zet daar Goes weg. Maar niet ten faveur van balbezit. Want dat is weer Per Alkmaar. Dus via de Busser, die ondanks de kansjes van ADO niet heel veel te doen heeft gehad eigenlijk in deze wedstrijd. Nu schiet hij de bal aan de andere kant over de zijlijn. Tikt de tijd in het nadeel van ADO weg. Want we zitten inmiddels in minuut 84. En ADO heeft nog altijd niet gescoord. En AZ heeft dat wel gedaan, om precies te zijn, 2 keer.
1: En dus inderdaad, slotfase wedstrijd, 7 minuten. Pasco Mulder naar Kilo, staat daar halverwege de eigen helft. Kilo met de lange haal in de richting van de Ruiter. De Ruiter, geen overtreding. En iets wat ongelukkig daar achterin bij AZ. Maar echt gevaar levert het ook weer niet op. En dus geen kans voor ADO. Sterker nog, de counter voor AZ. Dat ziet er eigenlijk alleraardigst uit als Mulder te laat is. En daar Oefkier ermee vandoor kan. Penalty, nee, niet. Oké.
2: Nog niet.
1: Had ik eigenlijk wel verwacht.
0: Ja, ik ook. Het zou kunnen, hè, nog.
1: Overtreding van Hokken, inderdaad. Er is VAR in de Eredivisie, dus het kan altijd nog. Ik denk dat ADO hier in eerste instantie nog heel goed wegkomt. Het is wel een overtreding trouwens. Aan de linkerkant van het veld, vrije trap. Halverwege de helft van ADO is er voor de thuisploeg.
0: Ja, en dan is het even kijken of het inderdaad echt geen penalty is. Als de bal zo dadelijk hervat gaat worden, en dat lijkt te gebeuren, is het geen penalty. Want de scheidsrechter zegt nog niet dat het spel stilgelegd moet worden. En we voetballen weer. Dus AZ krijgt geen strafschop. Wel een vrije trap via De Wit. Die speelt hem richting Stenks. Stenks met de aanname. Leek niet helemaal optimaal. Het wordt uiteindelijk een doeltrap. ADO komt er weer weg. Ruim 5 minuten nog op de klok. Maar ADO lijkt niet echt meer op de deur te kunnen kloppen. Gaat wel nog wisselen. Dus komt die volgende versterking er inderdaad nog bij aan Haagse kant. Is het Wilhelm die erin komt? Ja. En Mulder gaat eruit.
1: Debuut. Ja. Als ze Wilhelm van FC Saarbrücken komt hij over. Transfervrij, 3 jaar getekend. En een optie nog overigens. Het is een verdedigende wissel. Hoewel, verdedigend valt ook wel mee. Het is een verdediger voor een verdediger. Maar het is ja, een verdedigende wissel. Als
0: het klopt nog steeds wat je zegt.
1: Is dat wat ik bedoel? Ja, we zijn ondertussen ook weer 85 minuten bezig natuurlijk. Het is 2-0 dus voor AZ. ADO gaat deze wedstrijd niet winnen. Het is ook lastig om een puntje te pakken. Dat zit er ook niet meer in. Maar misschien een eretreffertje als het balletje goed valt in de slotfase. Nigel Thomas naar de Ruiter. De Ruiter vanaf de linkerkant voorzet. Gaat er richting de tweede paal. Eduardo kopt hem terug. Precies daar waar geen speler van ADO staat. Terwijl er toch 3 of 4 in het 16 meter gebied stonden op het moment dat hij de bal op het hoofd kreeg. Dit is goed gedaan overigens door die invaller, Wilhelm. Die krijgt de bal net op tijd weg bij Parrot en wel bij Eduardo. Op hem wordt een overtreding gemaakt. En halverwege de helft van AZ krijgen de Hagenezen een vrije trap. En die gaat genomen worden, denk ik, door Kilo. Ja, ook Jiménez meldt zich daar dan natuurlijk. Zou je dan niet beter kunnen kiezen voor Jiménez dan richting het 16 meter gebied en een vrije trap door Kilo laten nemen, zodat je daar weer iemand meer hebt? Het is ook een beetje een muggenzifterij natuurlijk. Ze kunnen het allebei. En Kilo is het uiteindelijk die hem gaat nemen. Slingert hem dan richting die tweede paal. Dat is hard op de achterlijn teruggebracht. Wouter Goes schiet de bal de lucht in. Rand 16, Hokken. En valt de bal nog voor Thomas. Ja, dat is wel enthousiast hoor, jongen. Zo in 1 keer schieten van een meter of 24. Ja, geen verrassing eigenlijk dat die bal niet heel erg veel gevaar oplevert.
0: Nee, de tijd tikt weg. 87ste minuut, maar de Ruiter houdt hem wel even binnen. Halverwege de AZ-helft. De Alkmaarders die gaan nog even in de achteruitstand. En ADO probeert alles op alles te zetten om in ieder geval een doelpunt te maken in de eerste Eredivisie-wedstrijd sinds 5 jaar. Het kan nog altijd natuurlijk. Bal richting de tweede paal, maar niet doorgekopt door Eduardo. Bovendien een overtreding gemaakt in de vorm van buitenspel. Ja, dan houdt deze Haagse aanval toch ook alweer snel op. Zitten we inmiddels bijna in minuut 88. enthousiast, ADO, absoluut. Heel veel positieve, goede signalen heeft ADO zeker afgegeven. En ik denk dat tegen heel veel andere tegenstanders in de Eredivisie er vanavond echt wel een resultaat in had gezeten. En misschien ook wel gewoon op het scorebord had gestaan. Maar ja, tegen zo'n goede ploeg als AZ, en zeker in Alkmaar, is dat gewoon lastig. Kwakman kopt door, maar Parrott was daar nog niet. En dus Nikiema, die even het handje omhoog doet richting Waam van pak jij hem maar. We zitten in minuut 88 en ADO gaat nog maar weer eens proberen ten aanval te strijden.
1: Er zullen ook mensen zijn die tekenen voor deze eindstand voorafgaand aan de wedstrijd. Denk ik, 2-0 op zich. Weet je, prima resultaat als je weet dat je een goede wedstrijd hebt gespeeld. Als promovendus, bezoek bij AZ, winnaar van de Johan Cruijffschaal. Natuurlijk hoop je op meer, maar realistisch gezien...
0: Ja, je bent niet weggespeeld als ADO zijnde, dat is positief. Natuurlijk wil je nooit verliezen. Ook niet als je niet de favoriet bent. Maar ADO is niet weggespeeld. En het is ook nog niet gespeeld. Hè? Laten we wel zijn. Het is voetbal. Bal richting de 16. Maar niemand bij ADO die eraan kan komen. Want ze missen net een beetje die aanvallende stootkracht.
1: Ja, dat komt het inderdaad tekort, ADO Den Haag. Ik denk dat een aanvaller erbij misschien toch geen overbodige luxe zou zijn. Natuurlijk ook een rechtsback. Hoewel ik moet zeggen dat Milan Hock het op zich wel aardig invult, hoor, op zijn eigen manier. Maar het is natuurlijk geen Van der Sloot die een stuk sneller is en in aanvallend opzicht ook wat meer van zich liet zien in de wedstrijden. Hij nu bij Düsseldorf. Het is de inworp vanaf de rechterkant. Het is Jiménez. Probeert hem daar het 16 meter gebied in te brengen. Maar laat zich van de bal lopen door Oefkeer. Uiteindelijk weet AZ met Parrott niet echt van te profiteren. Op tijd terug Milian Jiménez en Lasse Wilhelm. En het is laatstgenoemde die de bal ook weer terugkrijgt van Kilian Nikiema. Als Hocke nu aan de bal is op de helft van AZ. Daar niet Nigel Thomas bereikt. Het is wat slordig van de rechtsback van ADO Den Haag. Als de laatste minuut is ingegaan in Alkmaar. En AZ, nou ja, het publiek in ieder geval graag de bal richting Dijkstra had willen zien gaan. Daar lag namelijk wat ruimte, maar hij werd niet bediend. En dus is het tempo uit de aanval.
0: Ja, het is een vrij tam sfeertje eigenlijk geweest in Alkmaar. Met de ADO-fans die er zeker wat hebben geprobeerd van te maken. Maar het Alkmaarse publiek had misschien een wervelende show verwacht. Nou, dat is het ook niet echt geworden. En dat is ook te danken aan het feit dat ADO gewoon heel lang heel goed in de wedstrijd zat. En ook echt wel uitzicht had op een resultaat. Maar de keiharde feiten in de Eredivisie zijn dat je wel kansen, ook halve kansen, een keer af moet maken. En als je dat niet doet, dat je tegen een tegenstander aanloopt die meer kwaliteit heeft dan wat je in het hele vorige seizoen bent geweest. Daarom 2-0 voor AZ. En dan is het even kijken hoeveel minuten extra ADO nog krijgt om er iets van te maken. Kilo in één keer richting de voorste mensen. Daar komt wel nog even een vrije trap. Jazeker. 3 minuten gaan we nog door voor ADO om een eretreffer te maken.
1: Speler op de grond met kramp. Ja, dat is dan niet zo heel gek, is het? Eduardo, ja. Inderdaad. Ja, speelt ook vanaf het begin. Veel gelopen, veel geprobeerd. Uiteindelijk lukte het alleen niet bij de spits van ADO Den Haag. Die ondertussen weer loopt richting het 16 meter gebied. Vrije trap ook genomen, hoewel spel hervat moet ik zeggen. Met Matteo Waam aan de bal namens ADO Den Haag. Naar de rechterkant Milan Hocke. Die stuurt de bal richting Jesse Bal, richting het 16 meter gebied. Wordt die bal niet echt lekker weggewerkt door AZ. Dat wel gewoon de bal in de ploeg weet te houden. Ja, precies als je dat zegt zijn ze hem kwijt met Kilo die ertussen zit. En is het nu opnieuw Milan Hocke via Jiménez terug naar Wilhelm. Gaat de bal naar de rechterkant halverwege de helft van AZ via Thomas. Bal is het nu weer Hocke. Hocke met de voorzet richting Eduardo. Laat hem over zich heen vallen. Weet hem niet binnen te houden. Verontschuldigt zich. Aanval voorbij.
0: De banden lopen leeg. Bij ADO voorin. En dan zijn ze over een tijdje lek. En kun je stoppen. En ga je met de nederlaag ten onder. Zo lijkt dat in de 92e minuut. Waar AZ met 2-0 voor staat tegen ADO Den Haag. Volgende week zondag thuis ADO tegen FC Groningen. Dat is dan zo'n wedstrijd waarvan je denkt, ja, als je een goede wedstrijd afwerkt thuis in eigen huis met het fanatieke publiek erachter tegen Groningen, dan moet daar echt wel wat te halen zijn. De weken na Go Ahead Eagles uit in de Adelaarshorst. Nou, De komende weken geven misschien voor ADO uitzicht op dat het absoluut mee kan met die ploegen. Als je laat zien wat je vanavond laat zien tegen AZ. Een zeldzaam foutje van Nikiema die de bal over de zijlijn speelt. Waardoor AZ het balbezit heeft. Het grootste gedeelte van het publiek gelooft het wel. Want het stadion loopt dan een beetje leeg.
1: Niet normaal, hè?
0: Ja, ik denk dat er 60% nog over is ongeveer.
1: Ja, het is ook alweer bijna 11 uur natuurlijk. Dat is het nadeel van een 9 uur wedstrijd. Dat je in de keukenkampioendivisie niet.
0: Nee.
1: En, ja, maar inderdaad, het valt op dat het vrij snel leeg loopt hier in Alkmaar. Waar nog een minuut te spelen is in het AFAS stadion. En ADO Den Haag bij de terugkeer in de Eredivisie na 5 jaar gaat verliezen van AZ. En laten we duidelijk zijn, dat is geen schande. Zeker niet de manier waarop het is gebeurd. Ja, je hoopt stiekem toch op het onmogelijke. Op een stuntje, op meer. En dat zat er niet in vandaag. Balbezit is er wel nog met Nigel Thomas naar de rechterkant. Milan Hokke. Aantal spelers van ADO in het 16 meter gebied. Eduardo met de kopbal gaat ruim naast. En ook Eli de Ruiter kan er niet meer aankomen. Ja. Ben je nu met 20 seconden op de klok toch wel geneigd te zeggen, deze wedstrijd is afgelopen.
0: Ik heb het gevoel dat ADO ook nog wel een paar uur door kan voetballen, maar dat ze gewoon geen doelpunt gaan maken hier in Alkmaar. Ze missen net een beetje die vernuftigheid vanavond om van die halve kansen echte kansen te maken. En dat je een keer toch iets verrassends hebt in zo'n kans, in zo'n aanval. Dat zorgt ervoor dat ADO ten onder gaat in Alkmaar. Want het is geëindigd door de scheidsrechter Blank, die 3 keer op zijn fluit heeft geblazen. Waardoor AZ wint met 2-0. Een dapper ADO, een enthousiast ADO. Een bij vlagen ook zeker wel sterk ADO. Maar het is niet goed genoeg om tegen AZ in Alkmaar het punt te pakken. Waardoor de Haagse ploeg ten onder gaat met 2-0.
1: Wellicht was het iets te enthousiast met de aanvallende wissels direct naar de openingstreffer, naar de 1-0. Je zei het op dat moment al, dik 20 minuten voor het einde van de wedstrijd. Je gaat nu al bijna alles op niet spelen met die aanvallende wissels telkens erbij. Uiteindelijk liep je daardoor in het mes. Ja, het is gewoon geen schande dat je hier verliest van Alkmaar, van AZ met 2-0. Je hebt een goede wedstrijd gespeeld. En je mag denk ik tevreden terugkijken op de eerste wedstrijd in 5 jaar in de Eredivisie. AZ was te sterk. ADO Den Haag verliest daardoor met 2-0. We staan nu op het veld nog even wat handen te schudden met de tegenstander. Eerste doelpunt was van Rosangelo Daal. Tweede doelpunt van Kelvin Stenks. In de eerste helft werd er overigens ook nog eentje afgekeurd. Ja, toen zat er nog mee in de tweede helft. Ja, het tankje raakt op een gegeven moment leeg. Daardoor mocht het niet zo zijn vandaag. ADO Den Haag keert terug in de Eredivisie. Verliest met 2-0 van AZ. Volgende week inderdaad de wedstrijd thuis tegen FC Groningen. Uiteraard is ook die te volgen bij Radio West. Ook volgende week de terugkeer van het amateurvoetbal bij Radio West. Met Radio West Sport op de zaterdagmiddag. Wedstrijden van onder andere Quick Boys, Katwijk, Grijnsburg, VVSB, noem het maar op. Alles in de Bollenstreek. En Den Haag gaan we gewoon weer volgen dit seizoen. Allemaal mooie vooruitzichten. Menno, het was mijn waar genoegen vanavond.
0: Insgelijks, Gert, insgelijks.
1: En natuurlijk ook aan jou thuis. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende. ADO Den Haag verliest met 2-0 van AZ.

0: luistert naar Gorenzone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De 4e was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. Turkije roept Rusland en Oekraïne op om voorlopig te stoppen met hun aanvallen op schepen in de Zwarte Zee. De Turkse buitenlandminister Fidan wil een zogenoemd moratorium op die aanvallen. Volgens hem worden inmiddels ook commerciële schepen geraakt zonder dat er onderscheid wordt gemaakt. Zo werden er maandag ook 2 Turkse vrachtschepen door drones getroffen. Van welk land die kwamen is niet duidelijk. Turkije probeert al een paar jaar te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne. Aan het eind van de ochtend heeft een wild zwijn het metroverkeer in de Hongaarse hoofdstad Budapest stilgelegd. Het dier liep een metrostation binnen, stapte zelfs een metrotoestel in en vluchtte daarna een tunnel in. Het station werd geëvacueerd en er werden vervolgens 30 bussen ingezet om reizigers te vervoeren. Het ongeveer 60 kilo zware zwijn bleek gewond te zijn en is na overleg met een dierenarts doodgeschoten. Kort na het middaguur kon het metroverkeer in Budapest weer worden hervat. En in het Brabantse Uden is een bestuurder met een gestolen auto op een politiewagen ingereden. Daarbij raakte een agent gewond en die is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie wilde de auto met caravan bij Volkel laten stoppen, maar de bestuurder ging direct na afkoppeling van die caravan met hoge snelheid vandoor. In Uden botste hij op de politiewagen, maar reed daarna alsnog verder. De gestolen auto is later wel teruggevonden, maar de inzittenden ervan zijn nog altijd spoorloos. Het weer. Vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 en bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gorenzone

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het westen van Canada is in de provincie Brits-Columbia vanwege een snel uitbreidende natuurbrand de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden mensen rond het Okanagan-meer zijn daarom al geëvacueerd. Het vuur heeft inmiddels zo'n 95 vierkante kilometer verwoest en bedreigt huizen en boerenbedrijven. Een deel van het gebied zit zonder elektriciteit. In het Canadese Brits-Columbia woeden momenteel ongeveer 100 natuurbranden. Dit jaar gingen heel Canada al 4 miljoen hectare in vlammen op. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De 4e was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. In de ochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer de vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit de Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland mogelijk een nieuwe mobilisatie van honderdduizenden soldaten voorbereidt. Volgens hem wil president Poetin die troepen niet alleen inzetten in Oekraïne, maar ook de druk op Europa opvoeren. Zelensky zegt dat Poetin nog altijd niet bereid is om de oorlog te beëindigen. Waarop hij zijn verwachting van een nieuwe mobilisatie baseert, maakte hij niet bekend. Er zouden ook weer tienduizenden soldaten vanuit Noord-Korea onderweg zijn. Het weer, het is overal droog bij een graad of 12 en er staat bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het westen van Canada is in de provincie British Columbia vanwege een snel uitbreidende natuurbrand de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden mensen rond het Okanagan-meer zijn daarom al geëvacueerd. Het vuur heeft inmiddels zo'n 95 vierkante kilometer verwoest en bedreigt huizen en boerenbedrijven. Een deel van het gebied zit zonder elektriciteit. In het Canadese British Columbia woeden momenteel ongeveer 100 natuurbranden. Dit jaar ging in heel Canada al 4 miljoen hectare in vlammen op. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De vierde was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. In de ochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer de vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit de Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland mogelijk een nieuwe mobilisatie van honderdduizenden soldaten voorbereidt. Volgens hem wil president Poetin die troepen niet alleen inzetten in Oekraïne, maar ook de druk op Europa opvoeren. Zelensky zegt dat Poetin nog altijd niet bereid is om de oorlog te beëindigen. Waarop hij zijn verwachting van een nieuwe mobilisatie baseert, maakte hij niet bekend. Er zouden ook weer tienduizenden soldaten vanuit Noord-Korea onderweg zijn. Het weer, het is overal droog bij een graad of 12 en er staat bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.
3: You're listening to the Weekend Mix, mixed by DJ Al.
4: De week is weer omgevlogen en DJ Al staat inmiddels weer achter de draaitafel hier op jouw favoriete radiostation. Met dit uur onder andere lekkere nummers in de mix van Sabrina, ook Cindy Lauper komt eraan. En natuurlijk ook nog niet te vergeten, een hele mooie van ABBA. Maar we beginnen met de Doobie Brothers vandaag.

0: Ja, ja, daar zit hij rustig eigenlijk in korte broek. Iedereen welkom geheten hier in de studio. En een heel slordig, dames en heren, mag ik een applaus voor Glenn Helder.
1: Ja, ja. Zomaar.
0: Ja, en uiteraard ook voor DJ Gilton. Ah, ja. Hey Glenn, ik reed door de Spaarndammer buurt in Amsterdam... en daar zag ik een soort hele mooie... Ja, wat is het eigenlijk? Een muurschildering? Of een... Wat is het? We zien hier... Dat was voorafgaand aan het WK, kennelijk is dit geplaatst.
2: Ja, ja, ja. Ja. Dat is...
0: Dit is in jouw hoogtijdagen.
2: Ja, ze dachten eerst dat het die speler was van Dortmund. Nee. Mason Green. Maar... Dat is een samenwerking met de CASA. En dat is een heel goed initiatief. En zeker met de WK. En dat was voor de jeugd. Omdat het gokken, dat gaat zomaar...
1: Wat is de CASA?
2: CASA, kansspelorganisatie.
0: Okay. Autoriteiten. Ja. Ja.
2: En het gaat erom dat zij dus proberen te waarschuwen... dat je zomaar een wedstrijdje gokken... Het begint heel onschuldig, maar het kan een hele verkeerde afloop hebben. Ja, dan, wie is het beste voorbeeld om daar zeg maar, voor te gebruiken... hoe je het in ieder geval niet moet doen?
0: Ja, als ook een slogan. Hè? Zorg dat jij het niet bent, word niet zoals Glenn.
2: Nee, ja. Arne, ga niet lachen, die doet geen...
1: Hey. Nee, mooi Glenn. Ja.
2: Nou, je kan dan Arne vragen, aandacht. Want ik werk samen met de KNVB en de VVCS. En dan gaan we langs... we zijn nu bij de jeugd zijn we langs geweest. Onder 19, onder 23 of onder 21. Mm-hmm. Waar ik in België voor de A-selectie eerste elftal. Maar we zijn nu in Nederland bezig met de onderjeugd. En vraag maar aan Arnold, want zijn zoon was er ook bij. Ik ben ook bij Twente geweest toen hij nog daar directeur
0: was. Ga ik niet vragen wat de wedstrijd gaat bijna beginnen. Maar Glenn, lekker
3: was
0: bezig.
3: Dat was echt super.
1: Was toch goed om de jonge jongens daar een beetje op te wijzen.
0: Zeker weten.
3: En had nodig.
0: PSV in eigen huis tegen Fortuna. Ronald, Adel verplicht. Waar ben je het meest benieuwd naar als je naar deze opstelling kijkt van Peter Bos? En ook wel die van Fortuna uiteraard.
4: Nou, ik zei net tegen Marciano dat ik eigenlijk best wel vind... dat Fortuna voorin best wel leuke spelers heeft staan. Dus we hebben het er net een half uur over gehad dat bij PSV achterin niet zo dent. Is. Dus daar kijk ik eigenlijk wel het meeste naar uit.
0: Ja, kunnen ze de borst nat maken, denk je?
4: Nou ja, goed, je bent natuurlijk aan je stand verplicht om die wedstrijd te winnen. Maar die afgelopen twee wedstrijden geven niet echt heel veel vertrouwen.
0: Nee.
4: Zeker in verdedigend opzicht niet. Maar ik gok toch op een 3-2 van PSV.
0: Ja,
4: zou wel mooi vinden als een keer over het seizoen beginnen met een 0 of zo, weet je. Ben niet,
1: met
4: de
0: 0?
4: Ja. Gewoon dat je dat... Ja, weet je, dat chagrijn over dat je verdedigend zo matig bent... ook gewoon meteen eens een keer weer eens even naar de achtergrond gedrongen wordt. Dat is toch wel, begint toch wel, was vorig jaar natuurlijk ook al elke week wel een beetje een discussie.
0: Zeker.
4: Daar zou je toch denk ik ook wel eens vanaf willen zijn, ook als elftal.
0: Ja. We zagen ze op een rijtje zitten, Van Ginkel, Veerman en Sano. Dat betekent dat we rustig richting Eindhoven kunnen gaan. Ja, de landskampioen. Gaan zij op voor de vierde titel, de gouden schaal aan het einde van de rit. In verband met 70 jaar Eredivisie. Dat is uitstekend.
1: Dat is even rennen nog, goudstadion in 3 minuutjes.
0: Ja, maar dan moet je wel gas geven ook. Die hebben net een bordje eten, mag je nooit rennen. Hè? Eerst rustig aan.